0: En dat voel al hier in het geheel van de vergonkelijkheid.
1: In het tjerke van Ginnem viert Gerrit Terpstra zijn 50-jarig kunstenaarschap.
0: Dan moet je dus loslaten. En dan komt het moeilijke.
1: Dwalen in de tijd. Dit weekend in Friesland ook.

0: Waarom? Waarom gisteren naar huis?
1: Best wacht aardig en gezellig.
0: Ja, zeker.
1: Maar joh, wat het er net. Is je volgende week vast wel weg?
0: Ja, ik ben er wel weg, maar...

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen aangekondigd op de NAVO-top. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd. In Bahrein en Kuwait ging het luchtalarm af. En in Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. In Dordrecht is iemand aangehouden vanwege drugsmokkel. De 39-jarige wordt ervan verdacht cocaïne te hebben ingevoerd in een lading bananen. De drugs werden in mei gevonden bij supermarkten in Sint-Oedenrode en Den Bosch. Toen de politie het huis van de verdachte doorzocht, werd ruim 50.000 euro aan contant geld gevonden. Ook zijn een auto en een motorboot in beslag genomen. De politie doet nog onderzoek naar criminele organisaties achter de smokkel. De Palestijnse autoriteiten en Libanon melden allebei doden door Israëlische aanvallen. In Libanon zouden twee mensen zijn omgekomen bij een aanval met een drone. Bij verschillende aanvallen in de Gazastrook zouden 9 Palestijnen zijn gedood. Meld Misdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld, meldt Nieuwsuur.

Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Volgens het meldpunt zijn mensen zich veel meer bewust van de gevaren van illegaal vuurwerk. Zeker na de explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij 6 mensen omkwamen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon en in de middag overal zonnig. Bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal. Friesland non-stop.

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. Uit Bahrein, Kuwait en Qatar komen berichten van mogelijke Iraanse aanvallen. Het was een reactie op bombardementen van de VS op doelen in Iran. President Trump zei dat dat nodig is om schepen te laten passeren in de Straat van Hormuz. De voormalige commandant van de Argentijnse marine heeft een voorwaardelijke celstraf gekregen voor het zinken van een onderzeeër. Bij de scheepsramp in 2017 kwamen alle 44 bemanningsleden om het leven. Het duurde een jaar voordat de onderzeeër werd teruggevonden op de bodem van de oceaan. De rechtbank zegt dat de voormalige chef nalatig is geweest, omdat technische problemen niet op tijd onderzocht werden. Hij hoeft niet de cel in, maar moet zich wel af en toe melden bij de politie. 3 hooggeplaatste officieren die ook vervolgd werden, zijn vrijgesproken. Een man die vol ingeslikte drugszakjes in Amsterdam op de trein stapte, moet 3 jaar de cel in. De 31-jarige had 75 zakjes drugs ingeslikt toen hij naar Salzburg in Oostenrijk reisde. In Duitsland vonden douanemedewerkers dat hij zich verdacht gedroeg. En toen ze zijn handen op drugssporen testten, vonden ze cocaïne. Op een röntgenfoto in het ziekenhuis was te zien dat het lijf van de man vol drugspakketjes zat. Die hadden een straatwaarde van 50.000 euro. De verdachte komt uit Nigeria en woonde tot voor kort in Italië, waar hij asiel had aangevraagd. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis. Mark Buijs liep ernstig hersenletsel en ook enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
3: De best.

0: De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkje.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd. West maar worst. Ik was boeten de provincie best.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu. It's a

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein en Kuwait ging het luchtalarm af en in Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. De democraat Graham Platner trekt zich terug uit de verkiezingen voor de Amerikaanse Senaat van november. In de staat Maine stond hij in de peilingen iets boven de al jaren populaire republikeinse kandidaat Collins. Meerdere ex-vriendinnen van Platner beschuldigen hem van seksueel geweld. Zelf ontkent hij dat, maar kopstukken in de Democratische Partij riepen hem op om uit de race te stappen. Platner kwam vorig jaar ook al onder vuur te liggen. Toen doken er online berichten op waarin hij ongevoelig zichzelf uitliet over slachtoffers van seksueel geweld. Een man die drugspakketjes had ingeslikt en daarmee van Amsterdam naar Salzburg reisde met de trein, moet 3 jaar de cel in. Er werden honderden grammen cocaïne en heroïne in zijn lijf gevonden. De douane in Keulen had hem tegengehouden omdat hij zich nerveus gedroeg en geen goede verklaring voor zijn reis gaf. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon met 21 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Friesland non-stop. De best.

0: best allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Krodi Nooi. Omroepfriesland.nl/nijsbrief.

0: Vannacht is er weg.
1: Friesland non-stop.
0: Hier dadelijk.
1: Friesland van de morgen. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: 6 uur, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein werden explosies gehoord en in Koeweit ging het luchtalarm af. In Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de Straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. Een nieuwe behandeling kan kinderen met een zeldzame en levensbedreigende vorm van overgewicht helpen. De ziekte ontstaat door een beschadiging in de hersenen, door een tumor of een operatie. En daardoor krijgen mensen extreme honger, terwijl ze juist minder goed calorieën kunnen verbranden. Gezond eten en sporten helpen daar niet tegen. Vooral kinderen kunnen de zeldzame ziekte krijgen. Het nieuwe medicijn zorgt ervoor dat het gebied in de hersenen weer herstelt. Het middel is goedgekeurd om te gebruiken in de VS en Europa. Het is nog niet duidelijk of het in Nederland vergoed gaat worden. Op het strand bij Velsen Noord zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. Het is niet duidelijk of er mensen in de recreatiewoningen waren toen de brand uitbrak. Meerdere huisjes werden ontruimd en hoe de brand bij Velsen Noord kon ontstaan is nog niet bekend. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks, over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Het weer. In het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon, met 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland van de Moor.
0: My ear.

0: En dan maar hopen dat het gelijk gaat. Bill Withers en A Lovely Day.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: My Erit Seijers.
0: En dadelijk gaan we door Gutte werkzaamheden onder A32 bij Wolvegeer. En heel nice van Juste Roene. Een grote bron in Snits. Die leidt daar een hoes in de Jiske. De bronwacht die spreekt al over een bronstichting. Of tenminste dat er een onderhouding verjocht is. Hoe het al hier zit, dat juist dadelijk. Eerst zeg ik goeiemorgen. En welkom bij Friesland van de Moorn. Het is tongstje. Haast weekend. En Isa die direct. En die doet echt. Wat was er met die microfoon?
3: Ja, ik haal hem helemaal verkeerd om.
0: Ik zou mijn slagje draaien, denk ik.
3: Ja, nou ben ik.
0: Stekker erin?
3: Ja. Ik moest hem wekken beuren en de microfoon heen.
0: Hij doet het wel nou. Dat scheelt.
3: Ja, dat scheelt. Ik ken hem eens, ik ben als ik van Goedjerre.
0: Goeiemorgen.
3: Goeiemorgen, ja.
0: Ik zeg, dat is trouwens net de enige best die wekker is. Jan Theo die is al onderwijs naar de Achterhoek.
3: Tje, dat is wel een mooi petit op de wei.
0: Ja, dat zoet dat ik oerend hard van.
3: Nou, je hebt er wel een beetje bij eigenlijk,
0: ja.
3: Hè?
0: Ja. Ik viel wel een koffieplaat omkomt.
3: Ja. Nou. Oh, waar wit.
0: Jaap is al wekker, Tjalkie is al wekker en ik. Geert stuurt een goeie man. Ik ben wel benieuwd, Isa, was het ook als een in het oren media fiskest.
3: Nou, we hadden wel vaker horen hoe dat AI en de meidje advocaten haar NOX waren genomen. En het afval van de bruiloft van Taylor Swift. Dek is nog wel eens goed of het zinje.
1: Om het Jochen Oeren.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moon.
0: Het is een matige noire wienjoerd. En de dij staat er toch maar een soort lege bewolking van zee. Wat heeft er aan? Dat is een goede vraag. Het ziet er mooi uit in elk geval. Was er een hartstikke dat juist door een jaloer ongeveer. In de midden breekt op heel te meer plakken de zinnen terug. Het warmt op naar maximaal 22 ont 23 graden. Dat is best onhoffelijk dus.
4: Ben niet zo'n

0: en Beauty and the Brains. Bij een grote bron onder Furmerestritte in Snits is een huis van slijm verlengd gegaan. De bronwacht die wist wat te komen dat de vlam oersloegen en de onboord in de wenden. De omwenners die maakten nu vast waar vol haar huis uit. Doet de bron just uitpruts wie er geen in thuis. Jon Willem Zwart van de veiligheidsregio, hoe die bron?
1: Ja, Jelvert zien worden wij oproepen voor een wenningbron. Het bleek om te gaan om een uitslaande wenningbron. Wij zijn daarvan maakt direct middelbron. Dat betekent dat er een tweede tankauto spuit bij kwam. En ja, gaande wij het proces van het onrieden wie al zo duidelijk dat er dat deze wente sabot in de bron stie, dat we opschaald hebben naar Gruttebron. Het zit er nog een tankauto spuit erbij, dus drie brandweerauto's, een grutwettertransport en een heegwerker die bij te plaatsen kwam en die haar heel snel inzet en die hadden bron Alex in een paar minuten weer te bedwingen.
2: Het ging echt allemaal een flinke uitslaande brand, hè?
1: Ja, bij aankomst kwamen de vlammen echt uit de ruiten, uit het dak. Een flinke uitslaande bron.
2: Hoe gaat het met de omwonenden?
1: Ja, omwennenden. Het is hier gewoon een stritte. Ik ben protte meesken op de been. Meesken binnen van skrokken. Daar ben ik een aantal meesken binnen ontrommen. Die ben even tijdelijk even opvang. En ik heb begrepen dat de politie morgen ook een bewennersbijeenkomst organiseren in het bestuurhuis hier in Sneek.
2: Ik begrijp ook dat er een aanhouding is verricht. Wat kunt u daarover vertellen?
1: Ja, wij hebben dat er aanhoudingen verjochten binnen. In ieder geval is duidelijk dat de politie een hele grote vragen had over deze bron. En daarom had de politie ook plaats delict maken. En dat betekent ook dat wij er verder geen uitspraken meer over doen, zolang dat onderzoek rint.
0: Zei Jon Willem Zwart van de bronwacht dus. De politie die had de aanhouding, werd hij op praat, nog net bevestigen.
3: De media van de morgen.
0: Maar daar zult Griffin erin van de Zedij meer op te melden wijzen. Isa, dan is het al even de oren media trospit.
4: Dat klopt, ja, dat klopt. We hebben het hier in het Maasprogramma ook al vaker horen dat AI, wat verskate baan wel in de wijs zit.
0: Ja.
4: En ook met je advocatenkantoren hadden daar echt zwarig een oor. Want bedrogen, merken zij, zetten steeds vaker die chatbot in om zelfs antwoorden te vinden op de wat simpelere juridische vragen. Dus dat eenvoudige werk wat die advocaten voor hen dienen. Ja, zij merken dat bedrogen dat steeds zelf meer oppakken. Wat ik me vanzelfs ook wil vaststellen, Kim. Want ja, had je mij een wat simpele vraag zetten, je stellen het even. En misschien denk je, Nou is het voor mij wel duidelijk.
0: Ja, ze bent natuurlijk heel goed in het analyseren van teksten en precies het goede eruit halen. Dus als er een goede tekst maar heet.
4: Ik denk als het chat goed voorlijst, dat is een heel soort eruit krijg is. Maar ja, ik begrijp wel dat dat voor die advocaten dat minder is. Een van die advocaten die zei ik, ze weegt een steeds bewuster af welk juridisch werk zij uitbesteden en wat zij zelf kunnen doen. Dus ze merken al dat het werk voor haar nek steeds minder wordt. En die advocaat binnen is net de enige. Want er binnen een soort bedroeuwen die in mijn kampen. Volgens mij werden we de vorige keer ook over welke bedroeuwen dat wien.
0: Nou ja, bijvoorbeeld callcenters.
4: Ja, dat wie het.
0: Kun je geen klantenservice meer bellen? Of toen krijg je eerst een robot aan de telefoon.
4: Ja, dan was het
0: of chatten inderdaad. Maar
4: als het echt nedig is, dan krijg je op een gegeven moment een libbend persoon. Maar
0: maar ik vind het wel frustrerend soms. Hè. Ik wil gewoon. Want het werken dan wel als hele feitelijke vragen eerst.
4: Klopt. En hij begreep het soms ook net. Dan zei ze iets en dan krijg ik een antwoord. Denk ik, dit bedoel ik helemaal net.
0: Nee.
4: Nee, maar. En ik wil een heel bijzonder verhaal. Een soort meesken die hier in de wolf van Jet. Maar Taylor Swift, die trouwde Ronne Wieken volgens mij in New York. Mij Travis Kelce. En dat wie al een heel ding. Hè? Ze zongen nou trouw in die Madison Square. Maar ja, dat wie ik een beetje van, is het er nou wol, is het er nou net? Toezenden fans die omringen zich ik daar om dat plein heen.
0: Een heel stuk van de stad afzet,
4: ja,
0: hè?
4: Klopt. Ja. En uiteindelijk, wie het er dus wol. Ze jochen daar een feest, ze trouwden daar voor honderden beroemde gasten. Maar ja, dat brengt ook een soort ding bij mij. Want een kunstenaar uit New York, die raapte Arune Vreed, nadat dus die trouwerij Westwie. Raapte eigenlijk alle afval wat een beetje bij dat feestje. Daar had hij daar om wij hellen. Nou, dat gaat dan om wettenflesjes, snoepringen, een politielint, rietjes, maar ook sigarettenpeuken. En dan Tinkst, waarom raapt hij dat nou hier op? Dat is goed voor het milieu? Nee, nee, daarvoor had er het net dien. Nee, want hij verkocht het on die fans. En nou ja, sommige fans die hebben wel $25 deadline voor sigarettenpeuken, Bigeliks. Nou. Nou ja, en uiteindelijk, hij wie waasje begon, maar die verkopen binnen 24 uren hier alles uitverkocht. En uiteindelijk had hij er, nou, $1,250 mee te chinnen. Nou, daar wil ik ook wel een beetje wat, wat al van voor rapen.
0: Van wat sigarettenpeukjes.
4: Ja, maar bizar dat dat dus ja, onder die fans, ik weet wel dat er een soort Swifties binnen zijn, dan nemen we de fans van Taylor Swift, maar dat je sigarettenpeuken, terwijl je het eens witte van waar het best is.
0: Ja, maar volgens mij ben fans van Taylor Swift, ben ik wel de meest obsessieve fans die Sfinek is tegenwoordig.
4: Ja, ja, klopt. Ja, tegenwoordig wel. Hier is het vroeger een beetje met Justin Bieber.
0: Ja, de Beatles. Ja, er.
4: Oh ja, ja, dat is een beetje de, van mijn tijd.
0: Ja, ik van mijn tijd, ja. Ja, maar goed, echt dat obsessieve. En nou ja, goed, dan snap je. Dan is zelfs Jiske, zelfs wat uit de afvalbakken komt, dat is dan dus een keer voor die fans. Dus.
4: Ja, bizar.
0: Ja. We zijn het al, hè?
5: Precies het maar.
0: Jan Theo die is onderwijs naar de Achterhoek. Ik viel dan een plaat aankomt van normaal, iets van Oerend Hart of zo.
4: Ja, je hebt er wel een beetje bij, hè?
0: Maar goed, misschien is het wel een heel hoor idee. Welke plaat was toch wel even jaren om deze dag lekker uiteind te zetten? Ik zou zeggen, stuur die maar even terug naar 0620-4-9-9-9-9-9 of de Omroep app. En dan keer we haast het oors als nou een plaat rijden van diezelfde Taylor Swift. Omroep.

0: Taylor Swift, Jerrest en The Fate of Ophelia. Het is nou 20 minuten hoe zij zijn.
1: Het is nog petit, maar...
2: Iris Seijens.
1: Is al wekker.
2: No do nog.
1: Van Seizoen Njoggenoeren.
2: Friesland van de Moor.
0: Nou, dat betekent dat het op de A20 nou elke dag nog wel rustig is, denk ik. Nog aardig rustig. In diezelfde A20 bij Volverkeer, die wordt flink opknapt. De hele mannen binnen de werkzaamheden om het wijtek te vervangen. De vangrails die worden vernijd. En ik het alwetteringssysteem wordt verbeteren. En daarvoor is jin 30.000 ton asfalt nodig. Om dat even in beeld te brengen, met een zand 1100 vrachtwijn vol. David Kuipers van Rijkswetter steert over wat er krijgbaar is bij dat werk.
3: We zijn bezig met groot onderhoud. Vanaf de Blesse eigenlijk tot aan Heerenveen. Dat hebben we in 3 fases opgeknipt. Fase 1 is van de Blesse tot aan Wolvenga, tot ongeveer het punt waar we hier nu staan. Fase 2 zal vanaf dit punt naar Ter Itzert, afslag Ter Itzert gaan. En fase 3 is het laatste stukje van Ter Itzert naar Heerenveen Zuid. En daar houdt het werk voor ons in ieder geval dit gedeelte op. Wat gaan we doen? We zijn het deklaag aan het vervangen. We zijn de bermen nu aan het profileren, een nieuwe glijdrail aan het plaatsen. En we zijn tegelijkertijd ook alle kunstwerken die in het tracé liggen, zijn we aan het groot onderhoud aan het voorzien.
4: En is dit onderhoud erg nodig?
3: Het onderhoud is nodig, ja. Het is niet zo erg dat we er niet meer overheen kunnen rijden. Maar we hebben wel dicht in onze jaarlijkse cyclussen die we hiervoor op hebben gesteld, ligt hier mooi in. Waardoor we dus eigenlijk weer zometeen een mooi stukje asfalt hebben vanaf de Blesse tot aan Heerenveen toe.
4: Ja, nou door de werkzaamheden rond eind juli ongeveer. Waarom zo lang?
3: Ja, dat is voor fase 1. Dat is van fase 1 van de Blesse tot aan Wolva hier zijn we een maand bezig. Dus eigenlijk vanaf eind juni tot eind juli. We zijn zo lang bezig, het is een vrij lang stuk. Het vergt gewoon heel veel tijd en energie voordat we weer stapsgewijs het weer op kunnen gaan bouwen en als laatste de deklagen weer op neer kunnen leggen.
4: Nou, in heel Friesland zit onderhand die mestiges. Op een soort plakken wordt er dus dik werken. Hoe zorg je hem dat er net te volle oerles voor automobilisten komt?
3: Nou, we proberen dat natuurlijk zoveel mogelijk te beperken. We beginnen eigenlijk al 2 jaar van tevoren, voordat we het contract zeg maar, op de markt gaan zetten, beginnen we om met alle stakeholders hier in overleg te gaan, onze planning uit te rollen en op elkaar af te stemmen, zodat we niet tegelijkertijd op dezelfde plaats bezig zijn. En ten tweede proberen wij het voor de werkgebruikers, als we aan het werk zijn, zo goed mogelijk in te richten, dat het verkeer zo goed en vlot mogelijk door kan gaan. En dat doen we door middel van afzettingen die we hiernaast neer hebben zetten. Een 4-0 systeem te hanteren. Dus hou je eigenlijk je capaciteit hou je wel op orde. Alleen je moet op een wat lagere snelheid doorheen rijden. En we proberen het tegenwoordig doen we het ook heel veel met social traffic management. Passen we toe. Dus dat we via social media de doelgroepen zeg maar, die hier rijden en die hier omheen wonen informeren over de werkzaamheden. En daarmee kunnen de mensen meer anticiperen op de werkzaamheden en eventueel gaan vermijden als het nodig is.
4: Hij met gearworking met gemeenten en met oorinstanties om uit te stemmen hoe dat verder in de provincie gaat?
3: Ja, we hebben in ieder geval sowieso met de provincie hebben we hier te maken. Met de gemeentes, aanpalende gemeentes waar we in zitten. Maar ook met de hulpdiensten. Maar die moeten ook een doorgang blijven vinden. Maar ook openbaar vervoer, dus de NS. En in ieder geval de buslijnen die hier lopen. Om dat allemaal zo goed mogelijk op af te stemmen. Zodat die het minste last van hebben.
4: Ja, er waren dus bekend dat er geen geld meer is voor onderhoud onder dieken in Friesland. Maar blijkbaar is er dus nog wel genoeg geld om de hele provincie op te knappen.
3: Ja, dat is niet helemaal waar. Wij zijn 2 jaar geleden hebben we dit werk al aanbesteed. En dat is het werk is eigenlijk van heel Noord-Nederland, waar dit een gedeelte van is. En dat was het geld was al geallockeerd, dus daar is het geld nog wel voor. Alleen voor de nieuwe projecten in de toekomst, tot het einde van het jaar, dat zal het moeilijker gaan worden. En daar zal de politiek binnenkort besluiten over moeten gaan nemen.
0: Dat dus hoe die werkzaamheden daar. De hofleverancier, die had weer een mooie koffieplaat voor. En de eerste man. De Dire Straits vanzelfs.

0: Bureau de Vries.
1: Maar ik ga heel erg mezelf voelen in de podiumkunst. Dat had echt een manier van mijn west om mijn vleugels uit te slaan, om je te ontwikkelen.
2: Maar Ted Roosendaal moest er zelfs op nij uitvinden na een ongeluk met grote gevolgen.
1: Maar ik kon niks. Ik kon geen gesprek voeren. Ik kon alleen maar in donker lezen. Ik kon zelfs het ziekenhuis van mijn vriend naast me weer te loed.
0: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
4: Een minuut over Jelmerson. Isa Visser, goeiemorgen.
2: Goeiemorgen. Bij een grote brand aan de Vermeere Stritten in Snits is justioen een wenning vol slijn uitbrand. De brandwacht schaalde al gauw op naar grote brand. Op het moment van de brand wiede geen een in de wenning onwezig. Wol moesten jonken lissende wenningen uitrommen worden. De brandwacht hield de brand gauw onder controle, zo vertelt Jan-Willem Zwart van de Veiligheidsregio.
5: Geende wij het proces van het onrieden wie al zo duidelijk dat er dat deze wente sabot in de brand die dat we opschaald hebben naar Gruttebron. Het zit er nog een tankauto spuiten bij, dus drie brandweerauto's, een grutwettertransport en een heegwerker. En die hadden brand eigenlijk in een paar minuten weer te bedwingen.
2: De politie had het plak de lik makken en nevens de veiligheidsregio Friesland had de politie onholingen dienen. Maar dat had de politie zelfs nog net bevestigen. Keningsdij had goed west voor de namen bekendheid van Dokkum boeten Friesland. Dat is een conclusie van het onderzoek naar de impact van Keningsdij in Dokkum troch de Thorbecke Academie. Een conclusie dat burgemeester Johannes Kramer hem wil invinnen in.
6: Troch Keningsdij de naamsbekendheid van Dokkum een stuk heger geworden is, van 44% naar 84%. Nou, sinds zo'n 154 is er net zo vol over Dokkum praten in de wereld.
2: Bij een stekincident onder Geerlanden in Ljouwert is justioen één persoon verwonden rekken. Het slachtoffer kon hem op eigen gelegenheid melden bij het ziekenhuis. Het is net duidelijk hoe het er correct ontdaan is. De politie had de vertochte onthouden en docht onderzoek naar het incident. De A32 bij Wolvegeer wordt flink opknapt. De hele mannen binnen de werkzaamheden om het weidek te vervangen, de vangrails te vernijen en de alwetteringssystemen te verbeteren. Daarvoor is maar liefst 30.000 ton asfalt nodig. En was dat even fadischen, dat binnen dan over 100 vrachtwijn vol. David Kuipers van Rijkswetten steert over het werk.
7: Het onderhoud is nodig, ja. Het is niet zo erg dat we er niet meer overheen kunnen rijden. Maar we hebben wel dicht in onze jaarlijkse cyclussen die we hier voorop hebben gesteld, ligt hier mooi in. Waardoor we dus eigenlijk weer zo meteen een mooi stukje asfalt hebben vanaf de Blessen tot aan Heerenveen toe.
2: En dat wie hem dan?
4: En zo'n 154, dat wie vanzelfs?
2: Ja, dat wie hem.
4: Bonifaties.
2: Ja, precies.
4: Goed, het is tijd voor het Waberucht bij Tjitske Wieberga. Goeiemorgen.
8: Ja, een hele goeie morgen.
4: Ik ben heel benieuwd wat we waar krijgen. Want het zeggen van een morgen best wel aardig uit. Ja, wat een mooie kleuren onder loftal. Tenminste, doet ik deze kont op kaam.
8: Ja. Ja, nou, het is een beetje verschillend. Want als je nou in het westen binnen, of op Skielgebiegelix of Vlieland, ja, daar is het nou vrij helder. De lege bewolking is daar eigenlijk heel dal om voorbij lutsen. Maar voor het grootste part van de provincie, dat zit onder die lege bewolking. En daar is gries, hier op Tjerreveen, Biegelix, ik al zeggen, krijgt even een glimp zinnen, maar het is hier nou volslaan ticht lutsen. Ja, dat levert eigenlijk ook wel wat een verschil in temperatuur op. Daar waar het helder is, daar binnen de temperaturen wat leger. Skielgebied liefst, daar is het maar 11,2 graden nou. Dwaim het al 14,7 op de thermometer staan. In Damwaard 15 graden. Akrum 14,5 moet ik zeggen. Laaksem 14,4 en Bakkeveen ik 15,4 graden. Ja, daar waar de temperatuur onder bij de 15 graden leidt, daar is het wel volle meer beroen. Nou, wat ik zeg is dat die bewolking, ja, toch eigenlijk, ik wil weer orenparten van de provincie Lucasil. Al het er wel alles van dat het westelijke part een beetje mazzel heeft en dan nog de langste de zinnen erbij houdt. En verder, ja, deze bewolking, liek als juster, het ik weer tijd nodig om op te lossen. Dat zil Zij geënden wij in een medje wolslagje, dan komen er weer gatten in de bewolking. En dan zullen de zinnen druk op orenplakken bijkomen. Daar werd de zinnen de wol bijbloed. Ja, daar warm het er toch wel wat vlugger op. Zo'n 20, 21 graden. Maar daar werd de bewolking de hele dag nodig om op te lossen. Daar verwacht ik uiteindelijk van een beetje een maximum temperatuur van zo'n 22 graden. En dat zal dus in de op de plakken waar de zinnen de nauw bij is toch wel 1 of 2 graden. Een heger uitpakken. De wind die wordt wat meer noordelijk in de rin van de dag, is nu nog naar noordwestelijk, zwak ontmatig en die zal wat meer de noordelijke hoeken op ziekje. Nou, jong en vannacht, dan is het eerst vrij helder waar en dat zorgt ervoor dat die temperatuur zagende waar de jong die het uitkomt op zijn joggetje graden en in de nacht uiteindelijk weer krijgt even 1 of 2 graden boppen dat zien uitkomt. Dus dan heb ik het over een minimum temperatuur van zo'n 11 of 12 graden. Daarbij zal uiteindelijk de wind heel al fut vallen. En komt dan in de rin van de nacht toch wel weer die lege bewolking van de Noordzee opzetten.
4: Oh, we kennen intussen volgens mij wel voorzichtig gezegd dat de temperatuur de komende dagen net zo heeg worden als in de wieken, hè?
8: Nee, net zo heeg als vrienden wieken. En nou ja, het zal ik wat oors onvielen. Want ja, ze worden uiteindelijk wel heeg. Ik heb een 28 graden op sneeuw staan. Dus nou, dan zit je toch al hartstikke in die tropische greenzone. De temperatuur die zal uiteindelijk wel oprinnen. Morgen eerst zetten we de dij weer uiteindelijk maar die lege bewolking. Maar op gewoon plakken ik wat mist in het zuidelijke part van de provincie. Ja, en nou heb ik wel staan dat morgen het spul al een wat vlugger oplossen. Dus die zinnen die zullen volle vlugge sjen litten. En bij een wat ontmatige eerstelijke streaming die het zwak ontmatig is. Ja, dan warmt het er toch zo weer wat vlugger en wat makkelijker op. En dan komen we uit op een maximum temperatuur van 23 tot 24 graden morgen.
4: Oké, de dagen daarna, hoe liep dat dan?
8: Nou ja, dan hebben we dus die temperaturen die naar wat heger uitkomen, zullen 28 graden op sneeuwen. Hoewel we op sneeuwen eerst, tot we even die bewolking hebben van de Noordzee, daar bloeien we wat gevoelig voor. Want dat hege drukke bierbloed wat op die Noordzee hing in en ja, de lucht bloedt daar wel vochtig. Dus in de nachten, dan zullen we samen toch wel weer wat lege bewolking over het land heen scoken kennen. Maar de zinnen die baat dat nog vlugger vut als morgen. En dan hebben we dus sneeuwen al 28 graden als maximum temperatuur. Snijn nog wel even een graadje leger. 26, 27 graden. En ik heb mee gewoon 27 graden als maximum temperatuur. Dus ja, die temperaturen die rinnen mooi op. De zinnen komt erbij, de luchtvochtigheid neemt wat oud en de wind die bloedt mooi uit het eerste ontmaat de eerste wij waaien. Is op sneeuw matig, want soms vrij krachtig in het kustgebied. Dus ja, dat levert dus de temperaturen op en mooi simmen waar zoek ze.
4: Nou, dat klinkt me goed.
8: Ja.
4: Kitske, dank je wel en tot straks.
8: Joe, ontazend.

0: Kid Rock. En Sweet Home Alabama. Die plaat die wat onverregen toch, Mariet. Haar koffieplaat, want die weet ik.
1: Tjo, als je koffie gewoon had, dan word je pas lekker.
2: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: Keningsdij. Daar mag ik nog even op houden. Keningsdij gaat goed west voor de namen bekendheid van Dokkum Boeten Friesland. Dat zie je van de conclusies van het onderzoek naar de impact van Keningsdij troch de Torbeke Academie, in Lutjehout. Slagjouwer Ben de Jager die maken een slag troch de stad heen om te zien hoe Dokkumer inwoners en ondernemers waarom joggen op deze dij.
3: Ja, het is hier wel drukker met de toeristen.
4: Ja, er komen hier nu meer mensen.
3: Ja.
5: Dus dat valt je mek wel op?
3: Ja.
5: Hoe ik het onderwijs ik al hier, ja. Ik ben vrachtwagenchauffeur, dus ik zit overal, ter heel Nederland, België. En ja, er zijn heel mensen die praten erover en Dokkum, wat mooi stadje dat is. Ja, dus ik denk wel dat er, de mensen zeggen van ja, daar moeten we eens een keer heen.
6: Er komen een soort bussen, die staan er. Ik kom zelf uit de Weesuisland, daar staan een protte bussen met orenmeesken. En die komen hier apart naar Dokkum toe. Dat vind ik wel, want voor morgen had ik nog mensen geholpen hier.
7: Dus het had ek, ja, eigenlijk voort en dagelijks impact.
6: Ja, in wezen al, ja. Ja.
8: Het is drukker. Ja. Dat ken je aan alles zien. Het is al je vriendvolk. Mensen in mijn eigen. Nee? Ja.
7: Dus het had ek wel voor wat taffies waren.
8: Het had wel aantrekkingskracht, ja. Als ik de mensen door de bal werken, en ze zo naar de bregen met de kroon erop. Of het naar je fietsbrekje daar. Nou, dat is het, ja. En met de oranje linten, dat vind ik verrassend.
7: We staan hier in de binnenstad van Dokkum. Je hoort een rapport uitkomen over Keningsdij, de impact van Keningsdij. André Sterfzij, je bent ondernemer in de binnenstad, je zit er bij de ondernemersvereniging. Wat verneem je ervan?
9: Nou, wij hebben schon in de onrin naar Keningsdij dat we al volle meer mensen hier in Dokkum kregen, nieuwsgierigers. Maar na de Keningsdij is het eigenlijk net inzakken. Het is een lange stroom van toch wel mensen, uw eigen bezoekers, maar ik de mensen niet omkreten. Of gewoon toeristen die zeiden van nou, wij gaan Dokkum opzieken. Want dat had een mooi stukje promotie geweest van Dokkum. Het zag er hartstikke mooi uit. Mensen ben wat nieuwsgierig en nou hazen ik wat meer met Dokkum, omdat de kening hier was staat natuurlijk.
7: Belooft dat een soort van de toekomst? Hoe zorg je naar de toekomst?
9: Nou ja, Dokkum ontwikkelt zich altijd. Maar wij binnen en blijven een keningstijd. Omdat de Keningsdij hier één keer west had. Dus daar kunnen we op tarien. En dit is een keningstijd. En dat bloot nooit een keningstijd. Noot Willem-Alexander hier met de familie west had.
7: Smakt dit, nou ja, de kening krijg je net voor dadelijk weer. Maar smakt dit nog naar wat oors meer? Een oorgrut evenement? Of ja, toch nog wel wat meer admiraliteitsdagen? Hoe zorg je dat je nog?
9: Ja, Dokkum is Dokkum. En we zijn altijd ontzien van, hey, kunnen we nog eens een oor mooi grut evenement hierheen halen. Dat ben wel wat dingetjes te bedenken. Dat je steeds kennen van, nou, mijn peri misschien dat of dat nog. Hè?
7: Dus de troonontwikkeling stopt het echt net. Liek als de onstrijd van meisjes.
9: Nou, je moet er nou net achter en denken van, ik ga de kening in horen. En nou, we kunnen wij verlopen wel even vooruit. Je moet altijd bezig blijven om te bouwen om een stukje, ja, de toekomst en vooruitgang. En dat je nog weer op een hoger plan komt beginnen. En daar is Keningsdij een aspect van. We zijn bezig die hele stad wat fraaier te maken. We hebben nog wel last van hij is vanzelfs dat de toegang naar de stad wat lastig is. Toeristen komen hier wel, maar uw eigen mensen die zijn het al de belangrijkste voor u. Die moet je goed komen blowen. En die missen we wel een beetje meer nu.
7: Dus daar is ik nog wel een puntje om, ja, extra te investeren. Nou ja, bijgelijks die bregen is nou net een heel noffelijk punt aan met Nina Simmer.
9: Nee, dat is de Hoornsplat en de Eelsemerplat. En zullen we het in investeren, maar we moeten hier wel weer even terug.

0: van mij.
1: Grim Tosk. En Doensje van mij.
2: Friesland van de Moorn.
1: Borgemasters die wrakselen met het vuurwerkverbod dat het hier ingeet. Van 1 augustus al is het van consumenten verbeerd om vuurwerk al te steken. Alleen een vereniging die een lokale binding haar, die kind nog een vergunning opvregen. Maar ja, hoe krijg je een vergunning en waar gaat u de hoornhavening? Om gedoog gevat te komen pleit het burgemeester Affine Fokkers van het IRVN. Zij is ook voorzitter van de Vereniging van Friese Gemeenten. Zij pleit het voor een oorsoorten verbod.
3: Kijk, je kunt met z'n allen zeggen van nou, het vuurwerkverbod gaat er dan 1 augustus in. Maar de vraag is wel, ja, hoe ga je het dan voor ons handhaven? Daarom denk ik zelf dat niet alleen een afsteekverbod zou moeten gelden, maar ook een invoerverbod. Hè, dat je toch niet mag invoeren. Anders heb je dan ook nog wel een handhavingsprobleem, hoor, moet ik eerlijk toegeven. Maar dan heb je al wat meer afspraken met ook de buurlanden.
4: Ja, het is nodig in die nieuwe wet dat verenigingen die een lokale binding hebben, zoals die dat dan officieel in de wet hebben, nog even naar die maai een vergunning omvregen bij de gemeente. Nou, hoeveel lokale verenigingen binnen bij jou in de gemeente Jervingen?
3: Oeh, dat is een goede vraag. Dat heb ik zo even niet paraat, maar het zou mij niet verbazen als ik het eind van het jaar meer heb.
4: Ja.
3: Dat zou zomaar kunnen.
4: Ja, die speciaal oprichten worden om zo'n vergunning omvregen te kennen. Verwacht je dat?
3: Nou, dat verwacht ik wel, ja.
4: En zie je dat maar een ja en een gejuich beantwoord je?
3: Nou, dat hangt echt van de situatie af. Er staat heel duidelijk in de wet. Hè. Ik bedoel, de wet is ook bedoeld om het te gaan ontmoedigen. In principe gewoon een algemeen vuurwerkverbod te gaan hebben voor particulieren. Voor het zogenoemde FTP-vuurwerk, zeg maar. Tegelijkertijd wordt er ook gezegd, op het moment dat je vergunning aanvraagt en je gaat hem weigeren, dan moet je heel goed kunnen motiveren. Want dat is wel een besluit wat je ook, zeg maar, ook aan kan vechten. Dus ik denk wel als burgemeester dat je er ook gewoon na moet gaan denken, wat is dan je weigeringsgrond? En dat zou ook de jurisprudentie de komende jaren wel uit gaan wijzen.
4: Ja. Verwacht je een soort omvragen voor een vergunning?
3: Ja, dat vind ik een lastige. Aan de ene kant kan ik me wel voorstellen, aan de andere kant misschien ook juist niet. Het is ook echt het eerste jaar. Mensen misschien gaan misschien ook wel denken, nou, even kijken hoe het gaat lopen. Maar wat ik sowieso van belang is dat gemeente en politie wel samen gaan optrekken. Want op het moment dat gemeenten gaan zeggen van nou, ik ga maar weigeren, want dan is dan de politie om te gaan handhaven, dan krijgt de politie te erg druk. Op het moment dat de gemeente het wel gaat toestaan, dan is dan de gemeente om te gaan handhaven. En dan kan de politie gaan denken, nou ja, dat zijn de gemeenten. En eigenlijk zou ik het heel jammer vinden als die situatie gaat ontstaan. Want dan ga je, nou ja, misschien niet samen optrekken. Wat wel denk ik heel cruciaal is in deze.
4: Ja, en je zadel je de oor eigenlijk mee op. Had je als gemeente zei ze van nee, je krijgt die vergunning net. Want dan moet de politie hem er dus maar redden.
3: Dat klopt, dat zegt heel terecht.
4: Ja.
3: En daarom vind ik dat de gemeente en politie daar ook zeg maar, in de zogenoemde driehoek ook heel goed moeten gaan afspreken. Jongens, hoe gaan we hiermee om?
4: Je zei al, de handhaving, dat is eigenlijk het grootste probleem. En als je zorgt naar deze nieuwe wet, het nieuwe vuurwerkverbod eigenlijk, dan mijn haaste conclusie wel loeken, lijkt mij als lokaal bestuurder, dat dit een wet is wat je net maar te voeten kennen.
3: Ja, ik denk dat die conclusie nog iets te snel is. Want tegelijkertijd zijn er ook genoeg burgemeesters geweest die hebben gezegd, we willen best wel graag een vuurwerkverbod. Alleen het handhaven is er mede van een probleem geweest. En daarom denk ik ook dat je niet alleen een afsteekverbod moet hebben of een verkoopverbod in eigen land, maar ook een invoerverbod moet hebben. En nogmaals, dat zul je dan met ook de buurlanden moeten gaan afspreken. Maar met name die provincie die ook dicht bij de grens zit van de buurlanden. Daar wordt op zich wel veel spannender.
4: Ja, vanuit Jervingen naar Oldenburg is ik maar een licentie natuurlijk. Dus uiteindelijk zie je dat een internationaal verband is oplossen, Matten.
3: Nou, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. En dat zal gewoon tijd vragen. Dus ook deze hele cultuuromslag, dat zal ongetwijfeld nog gaan vragen. Dus ja, ik ben heel benieuwd hoe dit eerste jaar zal gaan. Maar ik kan me zo voorstellen, op het moment dat er een goede aanvraag ligt, dat ervoor zal zorgen dat er ook een lokale binding is, ook met de mensen die het graag willen. En er ligt dan een goede veiligheidsplan. En daarmee kun je ervoor zorgen dat er geen gedoe op straat is. Dat je als gemeente misschien besluit om het wel toe te gaan staan.
4: Ja.
3: Maar het handhaven wordt echt wel een uitdaging. Als ik kijk naar Zuid-West-Friesland, die heeft 89 kernen. Als al die kernen zo'n vergunning gaan krijgen, ja, dan wordt het handhaven een hele uitdaging.
4: Ja, tenminste al het beoordelen van de omvragen van die vergunning, dat is dan heel soort werk. En dan handhaven ik nog een keer. Nou, we hebben enorm zin om de eerwisseling, denk ik, of niet?
3: Nou, jawel hoor. Ik denk ook dat we gewoon een beetje positief moeten benaderen. Hè. Ik bedoel, het kabitschiet is ook al die jaren wel goed gegaan. En dus ja, natuurlijk is kabitschiet een andere orde dan vuurwerk, dat realiseer ik me.
4: Ja.
3: Maar als dat met je de geest is die gaat ontstaan, dan zie ik het best wel positief in.
1: En dat zei Affine Fokkers, hoe dat vuurwerkverbod. Zij is burgemeester van het JRVN. Als het naar is uit de Oren Media, maar Isa. No Level 42. And guaranteed.

0: Level 42 en Guaranteed.
1: De media
2: van de morgen.
0: Isa, wat heeft er voor in de orde media?
3: Ja, nou, we beginnen toch wel eventjes weer om naar het WK. Want de spannende periode is wel onkaam. De laatste 8. En nu is het feest in Nederland is vanzelfs wel dien. Maar onze buren, onze Belgen, die zitten er nog wel in. En daar tocht Brussels Airlines ik wou wat mee te doen. Want Brussels Airlines die had dus een tal vliegtuigen van de Rode Duivels. De Rode Duivels, dat hij zou nemen in België het team van hun loon. En ze betochten van wist, nou is het wel leuk om die vliegtuigen die we hebben van die Rode Duivels alleen nog maar naar Spanje vliegen te litten. Want, morgen is het Xavier. België speelt in Spanje. Joen hebben we eerst Marokko en Frankrijk. Maar morgen is het voor de Belgen Xavier. Dan nemen ze op het in de Spanjaarden. En toen toch ze wist om alvast dus een beetje sjen te litten, tochten we nou die Rode Duivels vliegtuigen. Die matten mooi naar alle bestemmingen die van Brussels Airlines naar Spanje vliegen, denk je die vliegtuigen hinnen. De wutvierder van die airline, die zei ik, het is eigenlijk een spontaan idee dat intern is ontstaan. En zie het maar als een kleine knipoog met een hart onder riem voor onze Rode Duivels. Nou, ik vind het wel leuk betocht.
0: Ze zijn wel goed bezig bij de marketingafdeling van de Rode Duivels. Tenminste, de les net al dat stekje naar Trump even daar, de inhaker.
3: Ja, klopt. Ja, klopt. Ja, ik ben benijd of die inzet van die vliegtuigen naar Spanje, of dat het helpen gaat. En de temperaturen beginnen vanaf dit weekend weer wat omheen. In het maanden is het volgens mij nog wel enigszins te dwammen. Hoe verder het naar beneden is, hoe warmer het ek weer wordt. Maar het is nu ondertussen juli, maar we vergeten natuurlijk die warme juni net. En West-Europa wie ek de warmste juni ooit meten. En dan hebben we het over een extreme hittegolf. En ze melden ek, de nationale autoriteiten melden meer dan zo'n 40.000 extra sterfgevallen in Frankrijk, België, Spanje en Nederland tijdens die hittegolf. En ik denk dan even waarom om vorig juni, toen wie het extra heat, maar toen wie het in juli voelde het weer heel erg zin. Dus ik denk hebben we in juni, wanneer dan de meeste mensen nog net vakantie horen, hebben we dan dat mooie waar horen, dat we nou in juli je vakantie en dat het dan zin valt. Nou, de temperatuur in dan nou is wel weer wat omheeg, dus dat is wel lekker. Maar ik ben dan wel nieuwsgierig van, krijgen we dan weer een beetje hetzelfde, dat dan de rest van de simmer hier, dat juli, augustus, dat dan weer een beetje heel wordt of zo.
0: Zullen toch wel wachten, Matten?
3: Ja.
0: Nou ja, het nieuws van de NOS, dat komt er gewoon.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Op het strand bij Wijk aan Zee zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. Het is niet duidelijk of er mensen in de recreatiewoningen waren toen er brand uitbrak. Een aantal huisjes werd ontruimd. Het vuur ontstond rond 2 uur en was iets voor 4 onder controle. Hoe de brand kon ontstaan bij de vakantiehuisjes is nog niet bekend. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Kuwait en Qatar. Ondanks de aanvallen over en weer laat president Trump de optie tot onderhandelingen wel open, zegt correspondent Sjoerd ten Daas.
5: Hij zei ook dat hij er geen probleem mee zou hebben als er verder gepraat zou gaan worden. Zei daar wel bij dat hij er zelf niet veel vertrouwen in heeft. Maar hij laat daarmee wel blijken dat hij nog steeds ook heel erg graag op dat pad wil blijven wandelen.
4: President Trump zei dat de Amerikaanse aanvallen nodig waren om schepen te laten passeren in de straat van Hormuz. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben

0: Mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Vooral kinderen kunnen de ziekte krijgen. En uit tests blijkt dat een nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen. In de Amerikaanse staat Maine is de democratische senaatskandidaat Graham Platner uit de race gestapt. Hij leek goede kans te maken voor de zetel, maar wordt beschuldigd van seksueel geweld. In een videoboodschap ontkent hij, maar zegt na gesprekken met zijn vrouw toch te stoppen.
1: For that reason, we are suspending campaign operations. This is incredibly difficult because I know that some will think it's an admission of guilt, and it most certainly is not.
0: De Democratische Partij heeft tot het einde van de maand om een nieuwe kandidaat aan te wijzen. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon met 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Helaas niet Vincent van der Mol. En dan show eens even bij de werkzaamheden op de A32. Als toevallig Delkaam is te horen tiet bij Wolvergeer in de buurt. Dan is dat daar aardig onder diek werken wordt. Hoe dat ooit komt daar, dat juist haast. Muziek komt trekken onder van Clarence Clemens en Jackson Browne.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
9: Friesland van de Moor.
10: Maar eer iets.

0: Clarence Clemens en Jackson Browne en You're a Friend of Mine.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
3: We zijn een deklaag aan het vervangen. We zijn de bermen nu aan het profileren. Een nieuwe glijdrail aan het plaatsen.
0: Ja, en dat wilt hij alleen naar de koffie nog maar op, haar. Grutte werkzaamheden, deze mannen bij de A32 bij Wolvekeer. En verslagjouwer Johanna Brinkman duikt het natuurlibben in.
4: Ik zeg hem nou werk, het is echt wel een beetje een eng beest. Behoorlijk grut.
5: Nee. In de natuur is niks engs.
0: Nou, dan ben ik toch benijd bij dat ook je, Lisa. Heb je een idee?
6: Nee, ja, geen idee, maar ja. Ik vind het wel leuk dat zo'n man al zei, nee, in de natuur is niks eng. Nee, voor die meesten die Elsen daar in die natuur binnen, net nee.
0: Nee, maar ja, dan blijkt het daar nog een heel groot eng insectenwezen.
6: Ja, precies, ja. Ik ben wel nieuwsgierig.
0: Dat jij daar dus, wat het al hier is. En ja, ik ben van benijd, wat stoot je door hoofd?
6: Ja, wat begint straks haar oer een man die mij 156 kilometer in het oer de snel die git. Dat is natuurlijk vis te hut, maar dat net maar een gewone auto. En een eigen eiland kist krijgen voor maar 94.000 euro.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Dat dadelijk. Eerst die van het Waberjocht mij, Tjitske Wiebenga.
7: Een goeie morgen. Nou, op een soort plakken zetten daar weer gries uiteind, maar bloedt het wel zo goed als droeg. De noordwestelijke wind is zwak ontmatig en wordt waardelijk. En van de middag breekt dan de zinnen nou en dan terug en wordt het in trogsnee 22 of 23 graden. Jong aardig helder waar, maar vannacht weer bewolking en dan over ons 15 graden. Monier eerst mist en lege wolken, maar deze lossen wat vlugger op en hebben de zinnen er verder geregeld bij. En biedt de zwak ontmatig en wat eerste wind, wordt het dan weer simmersk warm, maar maximaal 24 graden.
0: Bij een grote bron onder de Vermeerestrit in Snits is een hoes van slijm verlengingen. De bronwacht die wist wat er kon, dat de vlam oersloegen naar de huizen in de buurt. De omwenners die moesten nu vastzorg vol het huis uit. Door de bron Justerion Uitbruts, wie er Ginny en thuis. Jan Willem Zwart van de Veiligheidsregio, die vertelt erover.
8: Ja, Jelbert Sien willen wij oproepen voor een wenningbron. Het bleek om te gaan om een uitslaande wenningbron. Wij zijn daarvan met zo direct middelbron. Dat betekent dat er een tweede tankauto spuit bij kwam. En ja, gaande wij het proces van het onrieden wie al zo duidelijk dat er dat deze wente sabot in de bron stier, dat we opschaald hebben naar Gruttebron. Het zit er nog een tankauto spuit erbij, dus drie brandweerauto's, een grutwettertransport en een heegwerker. Die ben je te plaatsen kwam en die haar heel snel inzet. En die hadden bron Alex in een paar minuten weer te bedwingen.
9: Het ging echt om een flinke uitslaande brand, hè?
8: Ja, bij aankomst kwamen de vlammen echt uit de ruiten, uit het dak. Een flinke uitslaande bron.
9: Hoe gaat het met de omwonenden?
8: Ja. Omwennenden, het is hier gewoon een stritten. Er zijn protte meesken op de been. Meesken binnen van skrokken. Daar ben ik een aantal meesken binnen ontrommen. Die ben even tijdelijk even opvang. En ik heb begrepen dat de politie morgen een bewennersbijeenkomst organiseren in het bestuurhuis hier in Sneek.
9: Ik begrijp ook dat er een aanhouding is verricht. Wat kunt u daarover vertellen?
8: Ja, wij hebben dat er aanhoudingen verjocht binnen. In ieder geval is duidelijk dat de politie een hele grote vragen had over deze bron. En daarom had de politie ook plaats delict maken. En dat betekent ook dat wij er verder geen uitspraken meer over doen, zolang dat onderzoek rint.
0: En dat zei Jan Willem Zwart dus van de Bronwacht.
1: De media van de morgen.
0: Isa. Door de media.
6: Ja, daar ben je wel weer, ja.
0: Ja,
6: snel, hè. Want die automobilist, hoe ik zeg ze, maar het gaat eigenlijk helemaal net om een automobilist, maar het gaat om een man. En die pakt in Duitsland voor een, iets te hudrien. Hij riedde maar les 156 kilometer in het oren. Maar dat net dus mij een auto, maar mij een vrachtwijn.
0: Nou
6: ja.
0: Oh.
6: Ja, normaal ben die vrachtwijn dus echt begrensd, denk je dan. Nou, dat is dus bij normale vrachtwijn Nexa. Maar bij deze net, de politie die tocht ik eerst van uze meter. Klopt net, want we hebben eigenlijk nog nooit zien dat een vrachtwijn zo hut riet. Maar het bliekte uiteindelijk wol te kloppen. Want volgens dit Duitse blad, dit bar die in Duitsland, het gaat om een Zweedse chauffeur. Maar volgens het Duitse blad is er mij dat systeem van die vrachtwijn knoeit. Zo onderzoekers die gaan onwijzingen voor dat er iets beïnvloed is, dat die snelheidsmeter, dat hij daar eigenlijk een beetje argy in is, dat hij dus hudderierde koe. Nou, die man, die 24-jarige Zweed, die helde op een gegeven moment bij wijwerkzaamheden, helde die ik personenauto zien bij 140 kilometer in het oren. Dus Gineet, kan we wel zissen bijna.
0: Zo, ja.
6: Ja, hij riede ik in een Scania en die koel 400 pk had hij ongeveer. Nou, ik mag eerlijk zeggen, het zei het me net zo'n soort. Maar misschien voor de truckers onder u.
0: Het idee van een vrachtwagen die dit soort snelheden breekt,
6: ja,
0: is natuurlijk een zwier ding.
6: Levensgevaarlijk als zo'n ding.
0: Nou, jongen.
6: Ja, het is just net funny. Nou, inderdaad. Uiteindelijk wordt deze zaak waarschijnlijk oorsjoen dan een normale snelheidsoetreding. Omdat dus die. Dan kom ik net weer op het woord. Die snelheidsbegrenzing, omdat die derde mij knoeit is. Dus ze zullen nou eerst uitziekje of daar echt mij knoeit is. Wat ze wel verwachten. Maar dan kan dat nog wel eens minder leuk uitpakken voor die 24-jarige Zweed. En, ja, wel een iets leuker onderwerp. Een eiland wat was het keepje kist voor 94.000 euro. En dan gaat het net om een eiland hier in Nederland, maar in België. Het leidt in de Maas. En dan was er wel wat voor aan, want dat is de mooie prijs voor zo'n eiland. Daar kan ik wel een mooi huis bouwen. Nee, dat gaat dus net trof, want dat mij dus net. Het eiland is 4 hectare groot en ongeveer 6 voetbalvelden kist er wel van rekening. Dus dat ding, daar kunnen we een mooie villa op bouwen. Maar het is dus een een beschermd natuurgebied. We trodden niks bouwd worden mij. Dus er mij net een huis bouwd worden en er mij niks commercieels komen. En ze zei een vrouw dat een tent wil mij. Dus als nou heel erg van die natuur haast en van die biofiscaat, dan is het leuk voor een tent. Maar dan was er wel weer rekening mee horen dat er echt geen wetter leidingen en gasleidingen online worden mij. Dus er mag wel een heel erg natuurmeest wezen.
0: En van een tent horen.
6: En van een tent horen.
0: Ja.
6: En misschien van kuieren of zo horen. Want het is wel grut. Dus de kisten wel aardig wat roentjes roenrinnen. Maar ja, daar betellen ze dan wel een prijs voor. Want het kost wel 94.000 euro.
0: Ben er echt vogels?
6: Ja, vast.
0: Ja, dat is nog vogelspad of zo. Ik denk,
6: ja, precies. Je mag gewoon erg van de natuur horen. Maar dan mag er wel wat voor oor haar dus kwijt.
0: Ja. Ja, nou ja, als het nog een eiland was, dan is dat een goede tip.
6: Nou, zeker.
0: Ja.
1: Omroep Friesland.

0: muziek van Somber. Ja, sombere muziek trouwens. 12 to 12, wie dat?
1: Omroep Friesland.
2: Simmer in Friesland.
0: Ja, nu is een simmerverslagjouwer. Die gaat weer op een paard west de provincie in. En er is vanzelfs van alles te doen. Wil jij niet schrijven iets over bisjes? Nou, dat klopt wel. Want Johanna Brinkman die had op een paard west. Die moest juist de broekspiepen opstroepen om in een van de fan van het Drentse Volt om de wettervrouw te verkennen. En dat is ze net al in. Dat is in mij Gids Kees van Son van Staatsbosbeheer. En een groep enthousiaste BN. En daarmee noemen ze de Skepnet Mai. Dan gingen ze het wet erin om op ziek te gaan naar alles wat kroept en zwemt. Dat levert al een mooie vangst op.
3: Spinnen? Weet ik eigenlijk niet of de spinnen
4: erop gaan.
3: Oh ja, dat is een waterspin. Ja, inderdaad.
5: Laat ik eens vragen wat je hem vong, hè?
3: Nou, we hebben net een vrouwtjespin gevangen. Of deze jongeman heeft een vrouwtjespin gevangen. En die is nogal groot, dus daar schrok hij een beetje van.
5: Nou, ik zeg hem nou werk. Het is echt wel een beetje een eng beest. Behoorlijk rut.
3: Nee. In de natuur is niks engs. Dus dit is een mooie waterspin.
5: Maar nou was het een vong.
4: Ja.
5: Zag je hem al ergens een beetje zwemmen?
4: Ja, ik vang hem en ik schrok.
5: Wat dacht je?
4: Ja. Ik schrok en toen rende ik snel weg.
5: En hoe vind je het nou? Hoe vind je het nu om naar hem te kijken?
4: Ja, best spannend.
5: En staat hij ook op jouw kaart? Want je hebt een mooie kaart meegekregen.
4: Ja, staat hij.
5: Oh, kijk.
4: Ja, dit is een waterspin.
5: En er staan nog heel veel andere dingen op je kaart. Heb je die al gevangen?
4: Nee, die heb ik nog niet gevangen.
5: Ik moet nog even door.
3: Ja, eentje heb je wel gevangen, hè? Kijk, deze kokenjuffer heb je gevangen.
4: Ja.
3: Goed zo.
5: En dit is allie te fien hier in dit wetter?
3: Dit zit allemaal in dit water, ja. En nog veel meer, want ik zag net ook al een salamander. Maar er zitten ringslangen in en er zitten kleine visjes in, grote visjes. Dus er zit hier van alles. En alles wat hier op die kaart staat, dat zit er vast en zeker in. Ik heb het nooit allemaal onderzocht, maar er zit genoeg in.
5: En waarom is het zo mooi om dit hier te vangen en dit te beschermen, de Ben?
3: Nou, weet je, ik ben er een beetje van overtuigd dat natuurbescherming, dat begint bij educatie en bij de kinderen. En dit zijn de boswachters van de toekomst, hè. Dus het is gewoon heel belangrijk dat die kinderen in aanraking komen met de natuur. Dus dat bij dit bezoekerscentrum, bij het buitencentrum hier in Appelscha, dat die kinderen daar onderwezen worden. Dus dat doen we dan ook graag met een groep vrijwilligers. Je ziet het resultaat. Ze worden gelijk gebiologeerd, hè, door wat ze zien, door wat ze vinden. Hun fantasie die gaat op hol.
5: Het is prachtig, hè, om zij hier in dat vennetje te steen, mooi skepnet en maar gewoon skep en zijn wat in zit.
3: Ja, dat is het ook. Hè, dat is het ook. Ik heb ze uitgedaagd om zoveel mogelijk verschillende soorten te vangen. Dus we gaan zien wat dat wordt. Hè, dus ja, dit is gewoon echt ontzettend belangrijk voor de jeugd. Dat ze in aanraking komen met de natuur. En de natuur is helemaal niet eng, hè? Nee.
4: Nee.
5: En hoe vind je dit om dit te doen?
4: Ja, wel leuk.
5: En welke wil je nog vangen op die kaart?
4: De salamander natuurlijk.
3: Ja, maar dat is de hoofdprijs. Dat hebben we afgesproken, hè?
4: Hoofdprijs.
5: Ja, gaat voor de hoofdprijs. En anders, als dat niet lukt?
4: Ja, dan ben ik sowieso gewoon blij dat ik wat heb gevangen.
5: Zo is dat. Het is hartstikke interessant. En ik zou zeggen, ja, maar weer het water in, of niet?
4: Ja.
6: Ik heb een salamander.
5: Heb jij een salamander?
4: Ja.
5: Heb je die hier ergens? Kan ik die zien?
3: Ja, achter je.
5: En hoe heb je die gevangen net dan?
4: Die heeft mijn vader gevangen.
5: Oh, een kikkervisje heb je nu in je hand. En hoe vind je dat om het vast te houden?
4: Leuk.
5: En weet je wat dat is? Het lijkt wel een soort wandelende tak, maar dan zwemmend.
4: Ja, dit is een waterwandelende tak.
5: Hoe vind je dit om dit zo te doen vandaag?
4: Goed. En leuk.
5: Is het niet een beetje koud, zo met je blote voeten in het water?
4: Nee.
5: En wat wil je straks nog vangen? Want je hebt de hoofdprijs al.
4: Een kikker.
5: Oh, dat lijkt me ook wel leuk.
4: Omdat we al heel vaak een kikker hadden gezien, maar hij sprong steeds weg. En ik had er één en toen sprong hij uit de schatnet.
5: Dan moet je er bijna achteraan zwemmen.
4: Nee, ik ga echt niet zwemmen.
5: Oh, je gaat niet zwemmen, nee. Nou, dan misschien vangen in het net. We gaan wel even zien of dat lukt. It's a beautiful...

0: Jongetje 68. The Rascals en A Beautiful Morning.
1: Omroep Friesland.
2: Alles wat er spiekt.
3: En dat voel al je in het geheel van de vergonkelijkheid.
4: In het tjerke van Ginnem viert Gerrit Terpstra zijn 50-jarig kunstenaarschap.
3: Dan moet je dus loslaten. En dan komt het moeilijke. Nou?
4: Dwalen in het tijd. Dit weekend in Friesland ook.
5: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
12: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
13: Ik koos wat mij raakte.
12: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
11: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
12: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
14: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Het is hard, 12 minuten hoe je al wachten. Tiet voor het nijs. Isa, goeiemorgen.
15: Goeiemorgen. Borgemasters wrakselen mij het vuurwerkverbod dat dit hier ingaat. Want per 1 augustus is het voor consumenten verbieden om vuurwerk aan te steken. Alleen nog verenigings die een lokale binding ha, mij een vergunning omvreegje. Om gedoog voor te komen pleit het borgemaster Afine Fokkens van het Jereveen, voorzitter van de Vereniging van de Friese Gemeenten, voor nog een oorsoort verbod.
16: Kijk, je kunt met z'n allen zeggen van nou, het vuurwerkverbod gaat er dan 1 augustus in. Maar de vraag is wel, ja, hoe ga je het voor ons handhaven? Daarom denk ik zelf dat niet alleen een afsteekverbod zou moeten gelden, maar ook een invoerverbod. Hè? Dat je toch niet mag invoeren. Anders heb je dan ook nog wel een handhavingsprobleem, moet ik eerlijk toegeven.
15: Een scooterrijder is vannacht verwoene rekken bij een eenzijdig ongeluk onder de zwemmer in Drachten. De man kwam toch nog onbekende oorzaak te vallen en roende bij verwoene ons in skonken. Ambulancepersoneel verleende op het plak eerste help, wanneer het slachtoffer voor verdere behandeling naar het ziekenhuis gebracht is. Bij een grote brand onder de Vermeerenstrit in Snits is justerjoen een wenning vol slijm uitbaand. De brandwacht schaalde al gauw op naar grote brand. Op het moment van de brand wie geen ien in de wenning aanwezig. Wel moesten jonkenlissende wenningen ontrommen worden. De brandwacht hield de brand gauw onder controle, zo vertelt Jan-Willem Zwart van de veiligheidsregio Friesland.
17: Geende wij het proces van het onrieden wie al zo duidelijk dat er dat deze wente sabot in de brand stie, dat we opschaald hebben naar Gruttebron. Het zit er nog een tankauto spuiten bij, dus drie brandweerauto's, een grutwettertransport en een heegwerker. En die hadden Bron Alex in een paar minuten weer te bedwingen.
15: De politie had een plak de lik makken en nevens de veiligheidsregio had de politie ek onhoningen dien. Maar dat had de politie zelfs nog net bevestigen. En Michiel Zijlstra had waarschijnlijk het veerleppen in Griepcherk woen. Zijlstra kwam in zijn laatste finale sprong ta een oorstaan van 20,06. Zwargen binnen de voor Gerrit Terpstra. De klasse minstleader, die jedde dit hier als eerste Fries eer hoe de 22 meter lepte, bedarre bij zijn tredde sprong boeten de sector en rekken daarbij blessure. Hij moest daarom afzissen voor de finale sprong.
0: Isa, dank u wel.
2: van Santjen Ontemij 20 juli. Het 24e Veenhop Festival. 4 dagen feesten, kamperen en de beste muziek. Met onder andere Davina Michelle, Robin Heze, Mooi Werk, Feuerengel, Outsiders, Coming on Strong en Oerend Hart. Shop voor tickets op veenhopfestival.nl. Het Veenhop Festival met Stiepen, troch AB Vakwerk.
18: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
19: Goeiedag, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgaard. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontsjen in Sint-Nicolaasgaard.
20: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreers leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
21: Friesland van de Moor.
22: Erit Science.
0: We krijgen al brug nu te Frankrijk. Wij meestal niet op vakantie binnen en de radio daarbij onhouden. Nou ja, dan is dit wat minder relevant. Maar zeker heel relevant voor als je in Friesland bent. Het Waberjocht. Tjitske, goeiemorgen.
23: Ja, een hele goeie morgen, Erit. Ja.
0: Hoe ben je dat ze daar uiteindelijk zit?
23: Nou, in elk geval minder warm als in Frankrijk dus. Daar in de temperatuur nu ik heb weer op een 30, 36 graden op een heel soort plak. Nou, die hoeven je net verwachten. Hier zetten we de dij uit eind. Nou is het heel kalm waar. Ik zie dat de wind vrijwel oerel heel onder fut vallen is. En ja, en ik op oren plakken werd een oerelien. De zinder er nog bij. Wie, ja, daar stroept nou ik de bewolking eroer heen. Alleen nog in de zuidwesthoeken schiet nou nog de zinnen. Nou, dat is dan ik weer om te zien om de temperaturen, want daar in de temperatuur nou op naar zo'n zontjen of 18 graden al haast. Ja, ik zeg in een laagsem al 18,1 graad. Wielst het in Frieske Pijl, daar is het nog 15,8 graden. De minimumtemperaturen, ja, die ben ik zeker helle, 11,2 op Skielge. Het 14,7 in Bakkeveen en de heegste minimumtemperatuur, ja, dat is dan weer naast Skielge op Vlieland met 15,3 graden. Nou, wat ik verwacht is dat we de dij verder nou, toch wel op een heel soort plak een gries uiteindelijk zetten. Ook de zuidwesthoeken zal uiteindelijk onder die bewolking te lanen komen. En dan ja, is het eigenlijk weer in een tint gries. Daarbij verwacht ik wel dat het op alle plakken droogbloeien zal. Ja, en de wind die wordt wat meer noordelijk. Die is nu nog wat westelijk, maar ja, die stiet er vrijwel net. Nou, vanmiddag stiet er dan een zwak ontmatige noordelijke wind. Zij jij waar de man die het veel de temperatuur uitkomen op zo'n 18 of 19 graden om uiteindelijk van een beetje op zo'n 22, misschien wel 23 graden uit te komen. Mij helpt van wat zin is geen waar, want het is wel weer de bedoeling, liek als juster, dat zij geen waar de beetje de zin om hield iets meer plakken wel zien letten zil. Nou, dan zullen we vrij helder de juntie het ingaan. Dan zakken de temperatuur ik stadig on. Gratis yoghurtje 20 heb ik nog zij jij waar de juntie het steen. Mijn waddelijke wien, maar in nacht, ja, dan stroepen toch weer bewolking, toch weer wat wolken van de Noordzee, Oerus provincie en daar vooruit ontstiert wat mist en diesel. Dat zal benamen in het zuidelijke helte van de provincie afspelen. En verder ja, is het dan weer gries aan het einde van de nacht. En de temperatuur, ja, voordat die bewolking binnenstroept, hellen we dan zo'n 10 rond 15 graden als minimumtemperatuur.
0: Dan op naar Montaar, hoe liet het dan?
23: Ja, nou morgen dan, ja, met dat maasgrieën zat ik het dan maar neem. Toch wel even werden oprommen worden, dat zil wat tiert kostje. Maar ik verwacht je wel dat dat vlugger barre zil als juwet. Die mistbanken die lossen vrij vlot op. En dan die bewolking, ja, daar vallen ik al vlugger gatten in. En dat betekent dus dat we de zinnen er volle jedder bij hebben. En dat zullen we dan niet liegen aan die temperatuur, want die rint heel ongenaam op naar 23 rond de simmerske 24 graden. Nou, daarbij stiert ik al wat meer een wat ontmat eerstelijke wien, die het eerst zwak ontmatig is en in een beetje wat vlegeriger wordt. Ik mij help van de zinnen. Dus ja, dus morgen echt een hele echte ongename simmerdij.
0: Nou, dat wordt even genieten dus. Jeldt dat ik voor het weekend dat voor de doos zit?
23: Ja, eigenlijk wel op sneeuw. En dan zetten we de dijk nog uit aan. Je bent mij wat bewolking van zee. Maar dat last ik weer vrij vlat op, is de bedoeling. Zagende wij de mand hier, dan zitten we overal weer in de zinnen. En de wien is dan ik weer wat meer eerst ontmaat, eerstelijk zwak ontmatig boppelaan. Matig ont vrij krachtig in het noordwestelijk kustgebied. Dus hebben we het wel wat vlegeriger. En de temperaturen op sneeuw, ja, 23 graden op de Waadeiland lokaal 28 graden jipper het laan in. De minimumtemperaturen die komen dan tussen de 12 en de 14 graden uit. En ik op snijn en menje heb ik temperaturen boppen de simmerske weerden steen. Dus 26, 27 graden als maximumtemperatuur. 23 graden in het kustgebied. En daarbij zullen de zinnen toch wel echt de haatrol pakken. En is het weer volop simmer in Friesland.
0: Nou, dat klinkt goed. Tietke, dank u wel.
23: Hey, een mooie dag verder, hè?
0: Doe ik.
23: Joep.

0: Melissa Pander wie dat en voorbij.
1: Friesland van de Moor.
0: En dan is het tijd om de dik even op te gaan. De A32 om correct te wezen. Der wordt onder die werken. En dat wist natuurlijk wel als de regelmatig deel komt. Als het net zo'n van Lot aan Maast Zwolle, die komt dan op. En ja, dat wordt nogal wat werk verzet, Erik. De A32 bij Wolvergeer gaat het dan op. Die wordt opkalefaterd. En helemaal naar binnen daar dus die werkzaamheden om dat weidek te vervangen. De vangrails die worden vernaaid. En het afwateringssysteem, dat wordt verbeteren. Daarvoor is maar liefst 30.000 ton asfalt nodig. Om een beeld te schetsen, binnen staan over 100 vrachtwagen vol. David Kuipers van Rijkswaterstaat. Hoe wat er krijgbaar is bij dat werk?
2: We zijn bezig met groot onderhoud. Vanaf de Blesse eigenlijk tot aan Heerenveen. Dat hebben we in 3 fases opgeknipt. Fase 1 is van de Blesse tot aan Wolvenga, tot ongeveer het punt waar we hier nu staan. Fase 2 zal vanaf dit punt naar Ter Itzert, afslag Ter Itzert gaan. En fase 3 is het laatste stukje van Ter Itzert naar Heerenveen Zuid. En daar houdt het werk voor ons in ieder geval dit gedeelte op. Wat gaan we doen? We zijn een deklaag aan het vervangen. We zijn de bermen nu aan het profileren, nieuwe glijdrail aan het plaatsen. En er zijn tegelijkertijd ook alle kunstwerken die in de tracé liggen, zijn we aan het groot onderhoud aan het voorzien.
3: En is dit onderhoud erg nodig?
2: Het onderhoud is nodig, ja. Het is niet zo erg dat we er niet meer overheen kunnen rijden. Maar we hebben wel dicht in onze jaarlijkse cyclussen die we hier voorop hebben gesteld, ligt hier mooi in. Waardoor we dus eigenlijk weer zometeen een mooi stukje asfalt hebben vanaf de Blesse tot aan Heerenveen toe.
3: Ja, nou door de werkzaamheden rond eind juli ongeveer. Waarom zo lang?
2: Ja, dat is voor fase 1. Dat is van fase 1 van de Blesse tot aan Wolva hier zijn we een maand bezig. Dus eigenlijk vanaf eind juni tot eind juli. We zijn zo lang bezig, het is een vrij lang stuk. Het vergt gewoon heel veel tijd en energie voordat we weer stapsgewijs het weer op kunnen gaan bouwen en als laatste de deklagen weer op neer kunnen leggen.
3: Nou, in heel Friesland zit onderhand in de stiegers. Op een soort plakken wordt er dus een diek werken. Hoe zorg je hem dat er net te volle oerles voor automobilisten komt?
2: Nou, we proberen dat natuurlijk zoveel mogelijk te beperken. We beginnen eigenlijk al 2 jaar van tevoren, voordat we het contract zeg maar, op de markt gaan zetten, beginnen we om met alle stakeholders hier in overleg te gaan, onze planning uit te rollen en op elkaar af te stemmen, zodat we niet tegelijkertijd op dezelfde plaats bezig zijn. En ten tweede proberen wij het voor de werkgebruikers, als we aan het werk zijn, zo goed mogelijk in te richten, dat het verkeer zo goed en vlot mogelijk door kan gaan. En dat doen we door middel van afzettingen die we hiernaast neer hebben zetten. Een 4-0 systeem te hanteren. Dus hou je eigenlijk je capaciteit hou je wel op orde. Alleen je moet op een wat lagere snelheid doorheen rijden. En we proberen het tegenwoordig doen we het ook heel veel met social traffic management. Passen we toe. Dus dat we via social media de doelgroepen zeg maar, die hier rijden en die hier omheen wonen informeren over de werkzaamheden. En daarmee kunnen de mensen meer anticiperen op de werkzaamheden en eventueel gaan vermijden als het nodig is.
3: Hij met gearworking met gemeenten en met oorinstanties om uit te stemmen hoe dat verder in de provincie gaat?
2: Ja, we hebben in ieder geval sowieso met de provincie hebben we hier te maken. Met de gemeentes, aanpalende gemeentes waar we in zitten. Maar ook met de hulpdiensten. Maar die moeten ook een doorgang blijven vinden. Maar ook openbaar vervoer, dus de NS. En in ieder geval de buslijnen die hier lopen. Om dat allemaal zo goed mogelijk op af te stemmen, zodat die het minste last van hebben.
3: Ja, er waren dus bekend dat er geen geld meer is voor onderhoud onder dieken in Friesland. Maar blijkbaar is er dus nog wel genoeg geld om de hele provincie op te knappen.
2: Ja, dat is niet helemaal waar. Wij zijn 2 jaar geleden hebben we dit werk al aanbesteed. En dat het werk is eigenlijk van heel Noord-Nederland, waar dit een gedeelte van is. En dat was het geld was al geallockeerd, dus daar is het geld nog wel voor. Alleen voor de nieuwe projecten in de toekomst, tot het einde van het jaar, dat zal het moeilijker gaan worden. En daar zal de politiek binnenkort besluiten over moeten gaan nemen.
0: Werkzaamheden dus op de A32 daarbij Wolvergeer.

0: Gabriel en When a Woman, ja, dus... Nee, net die, we maar terug. Daar heel wat hoor. De terp in Hegebeintum die had zijn zeldzame originele terpbriefjes kregen. Die ben een familie te zien in de verste expositie van het archeologisch typepunt. En daar praat ik over met Jelle Arians, de vastzitter van terp Hegebeintum. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dan ben ik eerst nog eens benieuwd aan een terpbriefje. Wat is dat krijgt? Ik hier er nog nooit van je.
1: Nee, dat is mooi, want dat is binnenkort mooi in buurt misschien. Maar in het begin van de vorige eeuw, er was een levende handel in terpaarde. In de terpen van de Oorgeroeven. En de aarde waren dan vervierd naar wat eerder groen, zeg maar. En dat ging onder leiding van een terpbaas. In Hegebeintum was dat K. Reitsma. En dan kwamen schepen bij de terpdel. En die kochten dan aarde. Dat die schepjes van zo'n 20 ton ongeveer. En als bewijs van levering kregen ze een kwitantie mee. En dat is dus een terpbriefje. En nou ja, daar kun je al je informatie uit halen.
0: Maar dat gaat dus om een stukje papier. Best wel kwetsbaar goed, lijkt het mij.
1: Ja, precies. En daarom ben ik helemaal vereerd dat we dit kregen. Want ja... Ik koos wel van kopieën, maar origineel, ik zei het nog nooit zo.
0: En dus hoe komt zoiets dan bij hem te lonen?
1: Ja, dat is. We gingen op een gegeven moment winnen wat in de publiciteit. Met de meertlotte van Keimper Reitsma, die kun je ook bij ons bezien. En twee heren uit de Hurgeriep, Henk Hoekstra en Wietse Faber, die bellen op en zeiden van nou. Joost zei dat er eigenlijk geen briefjes binnen. Nee, ik zei, dat is de kennis die ik op dit moment ha. Nou, hij zei, dan komen we even naar met wat briefjes. Dus die in ze vonden in het archief van de kerken in Hurgeriep.
0: Oh.
1: En dat is ook wel te verklaren, want de kerken, sommigen gaan nog een hele prutte groen, die hadden toen ook een prutte groen en loon, en daar moest ik aarde overheen. Dus die zien daarin. En ja, meestal wordt dat spul voortsmeten. Maar deze heren winst het ook van, nou, die vonden het zelf mooi. In het dekken in een lesje die en om de wand te hangen. Maar die zijn, we hangen nog, we kennen wel een per kwijt. Dus wat dat is de buurze.
0: Ja. Ik had u het lees nodig hoe de terbriefje, maar jou weet natuurlijk voor het dagelijks wat het is. En het feit dat er dan Molly België die zei van. Maar wij hebben gewoon lezen. Dat toch een reactie uit Lokthaven bij jou eigenlijk op mij.
1: Ja, ik ben op de eind, zeg maar. Van, ik zei, nou, wat doen we ermee? Nou, ze zei, we wel een deel. Want ze hadden net al een oorstingen. Ja, dat hoefde ik net. Maar ze hadden al een oorstingen. En nou, het had wat langer geworden dan het verplan was. Maar uiteindelijk ben ze toch in een verste expositie kwamen. En hadden man voor het uitnodigen. En ik zei, kom de hel. En ik heb het spul hier ook even wat bezien. Dus daar gaan we een mooi momentje van maken. En ook in de terpenwereld, zeg maar, komt het net vaak voor.
0: Nee, dat is wel heel bijzonder dat nou nog opdoet, inderdaad. En je had er al over de inhoud van die briefjes. Zit er nou echt nog iets op waarvan je zegt van, nou, dat wisten wij ook helemaal nog niet?
1: Nou ja, dat is heel gedetailleerd. He, van de namen van de skippers zit erop. De tonnage van het schip. Het zit tussen de 25 en de 30 ton meestal van die scootjes. En de terpa's, van welke terp het komt. Want die boekjes waren speciaal drukt van de terp van Kwaaijum hebben we dan, de terp de Klaverbloem. Helaas, in de net briefjes van de terp Hegebeintum. Dat hier natuurlijk helemaal een boppenslag was. Maar goed, misschien ben er mensen die nou luisteren die zeggen, nou jongen, wie ga ik nog wat lezen? Dus ben je even zo zeggen.
0: Ja, de wonderen minder. De verhalen natuurlijk witte jou nooit tussen, dus ik.
1: Nee, precies. En ik wel bijzonder, er werd een briefje bij. En daar stond op dat ze de prijs wat verlegen hing in verband met de lange vaart die ze dwaan moesten. De groen werd het loon werd het op moest. Dus dat ben ik weer van die aardige details. Dus,
0: Wat het nou misschien wil, wat het zelfs nog eens nijlezen wil, waar moet die wezen?
1: In die maatwijze, bij de terp in Hegebeintum, Diepkerdijk Fjouwer in Hegebeintum. En daar is het kennis- en informatiecentrum. We noemen het ook wel bezoekerscentrum. Dan kunnen ze het mooi de verste expositie even bezien in ons archeologisch steunpunt. Vervolgens kunnen ze ook nog even de tentoonstelling van Wiep de Wit zien. Ook heel nieuwsgierig. En we hebben ook nog een lietse verste expositie van Stichting Orde Friese Kerken. Dus de kerk even bezien, zou ik zeggen. En even naar Harstenstaten. Nou, en je bent een mooie dij onder de pan. En
0: Jelle Arians, voorzitter van de Terp in Hegebeintum. Dieren dank.
1: Gradien.

0: Haaland Ek, een beetje het de man van het team van Noorwegen. En ja, Haaland had ooit een keer in zijn jongere jaren, dat ze wel het zien in Lien, had hij een keer een rapnummer skreun over die bekende DJ Kygo. En dat nummer heet het dan Kygo Yo. En op een gegeven moment, Haaland was op een gegeven moment echt bekender. Dus Kygo wist op een gegeven moment dat hij daar een keer een soort rapnummer van maakte hier. Maar toen hier die Kygo hier op social media zet van, als To in de 8e finales op het WK in Brazilië scoort, dan wil ik er wel een remix van meidje. En wat barde nou uiteindelijk? Tim Brazilië, Haaland, die kopte Marine. Dus, het is nou een Kygo om er een remix van te meidje. Oh. Dus ik ben benieuwd wat het. Ik had het nummer zelfs nog nooit yet.
1: Hij is er nog net dus?
0: Nee. Ja, nee. Die wedstrijd is een paar dagen geleden. Dus sorry, het wil snel maken, hè?
1: Ja.
0: Maar ik ben wel benieuwd wat er uitrollen komt.
1: Wat er uitkomt? Ik de wie een skof dat alle nummers, daar zit deze DJ in. Mike Kygo.
0: Klopt.
1: En de rest die had ik ook niks meer van die DJ. Dus misschien in dit moment.
0: Misschien is dit zien terugbraak weer op. Nee, ja, wel een slimme set van
1: dit hem. Dit is het facetje.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Leuk, ha. Facetje.
1: Dat wil je?
0: Ja, nee.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Iran en de VS hebben vannacht verschillende doelen aangevallen in het Midden-Oosten. Iran deed dat als reactie op bombardementen van de VS in hun land. De aanvallen bevestigen volgens correspondent Daisy Moore wat Iran graag wil benadrukken.
5: Amerika is niet te vertrouwen, daar kan je geen afspraken mee maken. Heb je een deal, dan stapt Trump eruit. Ben je aan het onderhandelen, dan beginnen de bombardementen. Dus dat is de retoriek die je ze hoort benadrukken.
4: Beide landen zien nog wel een diplomatieke weg uit de oorlog, maar het vertrouwen wordt door de aanvallen niet beter. De politie zoekt de man die in februari de klantenservice van Odido misleidde en zo de grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt dat hij Nederlands spreekt. Als de man zich niet meldt, maakt de politie het gesprek openbaar. Het dodental van overstromingen in Zuid-China is opgelopen tot 39. Door een tropische storm viel er in korte tijd veel regen. In de stad Nanning brak een dam door. In de regio werden zo'n 130.000 mensen geëvacueerd. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Vooral kinderen kunnen de ziekte krijgen. Uit tests blijkt dat de nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen, vertelt deze arts.
6: Ik zie dat de kinderen weer een normaler leven krijgen. De kinderen hebben een normale eetlust, een normale verbranding. Hebben ook niet meer dat drukke hongermonstertje in hun hoofd. Kunnen weer rustiger naar school, gaan ook weer leren.
4: De Nederlandse Zorgautoriteit gaat nu kijken of het medicijn ook hier op de markt kan komen. Het weer, vanochtend op steeds meer plaatsen zon. Alleen in het noordoosten blijft het nog bewolkt. Het wordt vandaag 21 graden in het noorden tot 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen ook een zonnige dag met ongeveer dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
1: En naast niet frisse gewoon, had er onder oren over een fuelwerkverbod. Hoe zou dat uit te vieren wijzen in de gemeente? Deze burgemeester van Djerving en dadelijk hoor. En muziek komt er al van Jackie Graham.
7: De enige echte meubelopromming van Noord-Nederland vind je bij Woonvoordeel De Vrede op een Jouwer. De allermooiste banken, eethoeken, wandmeubels, relax voor thuis, maar ook boxsprings en matrassen gaan no fort, maar echte kwattings, ongeveer 60%. Woonvoordeel De Vrede, transportwijshandje op een Jouwer.
8: Personeel te kwad? Zet met lange maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten omdenken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Sjoch of vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
9: Goed nieuws! Scoopmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. Fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie is niet clear.
10: De Boer Drachten.

0: Ruim 50 jaar officieel Makita dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig? Nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad trekt. Zie ook deboerdrachten.nl.
1: Friesland van de Moor.
2: Maar eer iets.

0: Jackie Graham en Breaking Away.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: My Erit Science.
3: Kijk, je kunt met alles zeggen van nou, het vuurwerkverbod gaat er dan 1 augustus in. Maar de vraag is wel, ja, hoe ga je het dan voor ons handhaven?
0: Ja, dat is de vraag van Bargemaster Fine Fokkers van het JRVN. En naast de Jere, waar aan het erop vanzelfs. En Dokkum, die dat had ik oorhaasten, want die staat die profiteert nog altijd van de komst van Willem-Alexander.
4: De meesten over de bouwwerk en zo naar de bregen met de kroon erop. Altijd naar je fietsbrekje daar. En met de oranje linten, dat vind je verrassend.
0: Ja, Aasen die hebben dus hoe ze daar van profiteren. Ja, Isa, dat wist ik nog net helemaal clearly ook, hè?
5: Nee.
0: Nee.
5: Hier nog zo'n leuk verhaal in
0: ja,
5: petto.
0: En
5: maar
0: dan,
5: ja.
0: Goed, dan staat ik het naar je zien. Dat is ik wel.
5: Ja,
0: wat.
5: Ja, is ik wel.
0: Nou ja.
5: Nou, we hebben straks weer een nieuw soort flitspjel in Rotterdam. En een vlier die heel makken van bindenkaas.
2: Goeiemorgen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Dat verhaal dat eerst haasten. Het is eerst die het wapenrucht in het kwad. En dat komt van Tjitske Wiebenga.
6: Een goeiemorgen. Nou, op een soort plakken zetten daar wij gries uiteind, maar bloed het was zo goed als droeg. De noordwestelijke wien is zwak ontmatig en wordt nadelijk. En van de meeje breekt dan de zinnen nou en dan terug en wordt het in trogsnee 22 of 23 graden. Jong aardig helder waar, maar vannacht weer bewolking en dan over ont 15 graden. Monier eerst mist en lege wolken, maar deze lossen wat vlugger op en hebben de zinnen er verder geregeld bij. En biedt de zwak ontmatige wat eerste wien, wordt het dan weer simmersk warm, maar maximaal 24 graden.
0: En dan zien we het ook Eningsdij. Dat had goed west van de namen bekendheid van Dokkum, moeten Friesland. Dat is een van de conclusies van de onderzoek naar de impact van het Eningsdij door de Torbeke Academie uit Leeuwarden. Verslaggever Ben de Jager die maakt een slag door de stad om te zien hoe Dokkum er inwenners en ondernemers rondjoggen op deze feestelijke dag.
4: De meesten kunnen over de bouwwerk en zo naar de bregen met de kroon erop. Altijd naar je fietsbrekje daar. En met de oranje linten, dat vind je verrassend.
0: Ja, dat is een mond dus hoor, maar er is meer op te melden.
7: Ja, het is hier wel drukker met de toeristen. Ja, er komen hier nu meer mensen.
8: Ja.
0: Dus dat valt je mek wel op?
8: Ja.
0: Hoe ik het onderwijs ik al een jaar. Ik ben vrachtwagenchauffeur, dus ik zit overal, ter heel Nederland, België. En ja, er zijn heel mensen die praten erover en Dokkum, wat een mooi stadje dat is. Ja, dus ik denk wel dat er, de mensen zeggen van ja, daar moeten we eens een keer heen.
9: Er komen een soort bussen, die staan er. Ik kom zelf uit de Wezensland, daar staan een protte bussen met oren meisken. En die komen hier apart naar Dokkum toe. Dat vind ik wel, want vanmorgen had ik nog meisken geholpen meer.
0: Dus het had ek, ja, eigenlijk voort en dagelijks impact.
9: Ja, in wezen al, ja. Ja.
4: Het is drukker. Ja. Dat ken je aan alles zien. Het is al je vriendvolk. Mensen in mijn eigen. Nee? Ja.
0: Dus het had ek wel voor wat taffies waren.
4: Het had wel aantrekkingskracht, ja. Als de mensen over de bouwwerk en zo naar de bregen met de kroon erop. Altijd naar je fietsbrekje daar. Ja, dat is het, ja. En met de oranje linten, dat vind je verrassend.
0: We staan hier in de binnenstad van Dokkum. Je hoort een rapport uitkwam over Keningsdij, de impact van Keningsdij aan de sterfstijd. Je bent ondernemer in de binnenstad, je zit er bij de ondernemersvereniging. Wat verneem je ervan?
10: Nou, wij hebben schoon in de onrin naar Keningsdij dat we al volle meer mensen hier in Dokkum kregen, nieuwsgierigers. Maar na de Keningsdij is het eigenlijk net inzakken. Het is een lange stroom van toch wel mensen, uw eigen bezoekers, maar ik de mensen niet omkreten. Of gewoon toeristen die zeiden van nou, wij gaan Dokkum opzieken. Want dat had een mooi stukje promotie geweest van Dokkum. Het zag er hartstikke mooi uit. Mensen ben wat nieuwsgierig en nou hazen ik wat meer met Dokkum. Omdat de kening hier was dat natuurlijk.
0: Belooft dat een soort van de toekomst? Hoe zorg je naar de toekomst?
10: Nou ja, Dokkum ontwikkelt zich altijd. Maar wij binnen en blijven een keningstijd. Omdat de Keningsdij hier één keer west had. Dus daar kunnen we op tarien. En dit is een keningstijd. En dat bloot nooit een keningstijd. Nooit Willem-Alexander hier met de familie west had.
0: Smakt dit, nou ja, de kening krijg je net voor dadelijks weg. Maar smakt dit nog naar wat oors meer? Een oorgrut evenement? Of ja, toch nog wel wat meer admiraliteitsdagen? Hoe zorg je dat zien hoor?
10: Ja, Dokkum is Dokkum. En we zijn altijd ontzien van, hey, kunnen we nog eens een oor mooi grut evenement hierheen, Harry. Dat ben wel wat dingetjes te bedenken. Dat je steeds kennen van, nou, mijn peri misschien dat of dat nog. Hè?
0: Dus de troonontwikkeling stapt het echt net. Liek als de onstream van meisjes.
10: Nou, je moet er nou net achteroverleunen denken van ik ga de Keningen horen. En nou, we kunnen voorlopig wel even vooruit. Je moet altijd bezig blijven om te bouwen om een stukje ja, de toekomst en vooruitgang. En dat je nog weer op een hoger plan komt beginnen. En daar is Keningsdag een aspect van. We zijn bezig die hele stad wat fraaier te maken. We hebben nog wel last van hij is vanzelfs dat de toegang naar de stad wat lastig is. Toeristen komen hier wel, maar uw eigen mensen die zijn het al de belangrijkste voor u. Die moet je niet goed komen blowen. En die missen we wel een beetje meer nu.
2: Dus daar is ik nog wel een puntje om ja, extra te investeren. Nou ja, bij Gelieks die Bregen is nou net een heel noffelijk punt aan met Nina Simmer.
10: Nee, dat is de Hoornsplat en de Eelsmerplat. Er zullen we het in investeren, maar we moeten hier wel weer even terugheen.
8: De media van de morgen.
0: Ik beloof Isa, ik zet niks dicht. Ik start geen ding in.
5: Fijn.
0: Krijgt alle roept.
5: Fijn, gelukkig komt het lijst straks ik net. Dus dan kiest die in elk geval net in starten.
0: The floor is yours.
5: Ja, nou, hey. Pak ik de kranten er ondertussen even bij. We beginnen hier bij de Telegraaf. Want in Rotterdam had ze een nice soort, nou ja, flitspjeln. Ze flitsen net echt, maar het registreert wel. Ze nemen het echt wel de waskogingspjeln. Want de meeste in Verskate wieken van Rotterdam, die wien er op een gegeven moment wel kleer mee. En vooral benammen in de joenen, die het gebeurde dat dan een soort. Dat ze trouw die stritten raceden, het maakte een soort geloerd. Ze vielden zich er onveilig terug. Dus de gemeente die tocht op game en ja, hier moeten we maar wat ontwan. Maar nou, ze tochten, ja, flitspeel in zo'n wiek is dan misschien ook wel weer nou, een beetje oedreun.
0: Ja.
5: Dus ze kwamen met die waskogingspjeln. En die pjeln die registreren dus als een auto der Del riet en hij riet de hut, dan komt dat kenteken op een display. Dus dan kennen ze die kentekens achterhel je die daar dan te hut rieden. Dan mag ik wel zeggen, het registreert alleen nog. Dus het is net als per se een boete krijgt. Maar de gemeente die hoopt het dat nou ja, de bestuurders hiermee iets meer bewustwording creëren voor haar eigen gedrag. En nou ja, ze hopen ook dat die privacyregels het dan talitten. Dat ze die overtreders, nou, terug dat kenteken kennen ze die dus achterhelden. En dat ze dan die meesten ook een waskorgingsbrief sturen kennen.
0: Oh ja.
5: Dus ja, ergens misschien dat meesken zo'n pjelsteen sjuggen, denk ik dat helpt. Maar aan de andere kant denk ik, ja, dat meesken alleen nog maar een brief krijgen, ja, daar worden ze misschien ook net meteen heel warm van.
0: Ja, geen sancties droom, maar alleen nog een brief mij.
5: Precies. Nou, maar ja. Misschien schrikt het wel al.
0: Ja, dat zou kunnen.
5: Dat zou wel kunnen. En dan nog wel iets heel oorsbijzonders. Dat is een vlier van pindakaas. En dan denk je, ja, hoe kom je daarop? Nou, de pindakaasvlier, dat is een eerbetoon onder onlangs stoorn Wim T. Schippers. Hij is een kunstenaar en een tv-makker. En er binnen twee man, en nou, die nemen zichzelf ook wel de pindakaasstucadoors. En die ben nou ja, langer tijd dwaande west mij een pindakaasvloer te meiden. En nou, de man zit hier ook. Het is net makkelijk materiaal hier, dat pindakaas. Het is zwaar en het is plakkerig. Maar nou ja, ze binnen een dij lang gaan ze op de knieën zitten. Nou ja, om die vlier te mijden. Eerst moeten de latjes eromheen, de naad moeten orkid worden. En dan is het dus saffier. Dan kunnen die potten, ze hebben in het totaal 40 potten van 10 kilo broekt. Dus ze hebben 400 kilo om pindakaas broekt. En dan is het tijd om die potten dus omheen te houden. Oer de kop te smieten en dan, nou ja, stukken maar. Maar ja, 400 kilo pindakaas, dan denk je dat kost het ook wel wat.
0: Ja.
5: Nou, ze hadden er een hele berekening op loslitten. De prijs in de winkel is ruim 100 euro per stuk. Maar nou ja, het wie een geschenk eigenlijk van café, dus al het beleg, zoals ze het hier in de kranten nemen, wie gratis.
0: Au.
5: Dus dat is dan weer mooi mijn naam.
0: Maar ik vind het vanuit Wim T. Schippers, de stem van Ernie, ken ik hem vooral.
5: Ja.
0: Die is natuurlijk geniaal. Dat betekent een kunstwerk. En eigenlijk, kist één keer in de zaffel die kist het uitvieren. Dat maakt helemaal je niks uit.
5: Nee.
0: En wat voor pindakaas, dat krijgt wie, een duurtje smoren, dat maakt hem echt niks uit.
5: Nee.
0: En het is zelfs, tot hij verstond, wat onderzoek die en hij, wat hij dan ik van Friesland die en het, mm-hmm. Dat is een heel verhaal. Maar toen kwam ik een artikeltje in. Op een gegeven moment in die eind jaren 90 hadden dat ook een keer dien. Maar toen vinden band die het museum in kamer, of jongeren,
5: ja.
0: Mijn hagelslag.
5: Huh?
0: En mijn broodjes.
5: Ja.
0: En wat die dien, is die kiepen dat op die vlier.
5: Ja.
0: Toen is hem om een reactie vregen, Wim T. Schippers. En wat denk je, wat was zijn reactie?
5: Nou, ik denk dat hij er wel om leidt.
0: Hij voelt een geweldige toevoeging. Ja, nou. Maar dat voelden we net zo collegiaal naar de bewaker staan.
5: Dus. Maar wat steeds is wel lekker, hè? Een broodje met pindakaas en hagelslag is een lekkere combinatie.
11: Omroep Friesland.

0: Eddie Cochran en de Summertime Blues. Wie dat?
1: Onder op Friesland.
2: Simmer in Friesland.
0: Ja, het is Simmer in Friesland. En dan zitten we zelfs dat tussen verslagjouwers Roen om in de provincie. Mooi verhaal, Noordogge. Verhaal niet al in de tekens in Fonde Simmer natuurlijk. En de activiteit daarbinnen. En dat deelt ik voor uw verslagjouwer Johanna Brinkman. Die had op paard west. En net zomaar. Ze is het Drents Friese Wold indoken. En dan om precies te wijzen de onderwaterwold in. Die is het together met gids Kees van Sond van Staatsbosbeheer. En een groep enthousiaste band. En daarmee gaan ze mijn scap net het water in. Op ziek naar alles wat kroept en zwemt. En dat levert een mooi verhaal op.
3: Spinnen? Nee, weet ik eigenlijk niet of de spinnen erop gaan.
4: Oh ja, dat is een waterspin. Ja, inderdaad.
5: Laat eens vragen wat je hem vong, hè?
4: Nou, we hebben net een vrouwtjespin gevangen. Of deze jongeman heeft een vrouwtjespin gevangen. En die is nogal groot, dus daar schrok hij een beetje van.
5: Nou, ik zeg hem nou werk. Het is echt wel een beetje een eng beest. Behoorlijk rut.
4: Nee. In de natuur is niks engs. Dus dit is een mooie waterspin.
5: Maar dan was het een vong.
6: Ja.
5: Zag je hem al ergens een beetje zwemmen?
6: Ja, ik vang hem en ik schrok.
5: Wat dacht je?
6: Ja. Ik schrok en toen rende ik snel weg.
5: En hoe vind je het nou? Hoe vind je het nu om naar hem te kijken?
6: Ja, best spannend.
5: En staat hij ook op jouw kaart? Want je hebt een mooie kaart meegekregen.
6: Ja, staat hij.
5: Oh, kijk.
6: Ja, dit is een waterspin.
5: En er staan nog heel veel andere dingen op je kaart. Heb je die al gevangen?
6: Nee, die heb ik nog niet gevangen.
5: Ik moet nog even door.
4: Eentje heb je wel gevangen, hè? Kijk, deze kokenjuffer heb je gevangen.
6: Ja.
4: Goed zo.
5: En dit is al je te vinden hier in dit water?
4: Dit zit allemaal in dit water, ja. En nog veel meer, want ik zag net ook al een salamander. Maar er zitten ringslangen in en er zitten kleine visjes in, grote visjes. Dus er zit hier van alles. En alles wat hier op die kaart staat, dat zit er vast en zeker in. Ik heb het nooit allemaal onderzocht, maar er zit genoeg in.
5: En waarom is het zo mooi om dit hier te vangen en dit te beschermen, de band?
4: Nou, weet je, ik ben er een beetje van overtuigd dat natuurbescherming, dat begint bij educatie en bij de kinderen. En dit zijn de boswachters van de toekomst, hè. Dus het is gewoon heel belangrijk dat die kinderen in aanraking komen met de natuur. Dus dat bij dit bezoekerscentrum, bij dit buitencentrum hier in Appelscha, dat die kinderen daar onderwezen worden. Dus dat doen we dan ook graag met een groep vrijwilligers. En je ziet het resultaat. Ze worden gelijk gebiologeerd, hè, door wat ze zien, door wat ze vinden. Hun fantasie die gaat op hol.
5: Het is prachtig, hè, om saai in dat vennetje te steen, mooi scapnet en maar gewoon scap en zien wat er is.
4: Ja, dat is het ook. Hè, dat is het ook. Ik heb ze uitgedaagd om zoveel mogelijk verschillende soorten te vangen. Dus we gaan zien wat dat wordt. Hè, dus ja, dit is gewoon echt ontzettend belangrijk voor de jeugd. Dat ze in aanraking komen met de natuur. En de natuur is helemaal niet eng, hè? Nee.
5: En hoe vind je dit om dit te doen?
6: Ja, wel leuk.
5: En welke wil je nog vangen op die kaart?
6: De salamander natuurlijk.
4: Ja, maar dat is de hoofdprijs. Dat hebben we afgesproken, hè?
6: Hoofdprijs.
5: Ja, gaat voor de hoofdprijs. En anders, als dat niet lukt?
6: Ja, dan ben ik sowieso gewoon blij dat ik wat heb gevangen.
5: Zo is dat. Het is hartstikke interessant. Ik zou zeggen, ja, maar weer het water in, of niet?
6: Ja.
7: Ik heb een salamander.
5: Heb jij een salamander?
6: Ja.
5: Heb je die hier ergens? Kan ik die zien?
4: Ja, achter je.
5: En hoe heb je die gevangen net dan?
6: Die heeft mijn vader gevangen.
5: Oh, een kikkervisje heb je nu in je hand. En hoe vind je dat om het vast te houden?
6: Leuk.
5: En weet je wat dat is? Het lijkt wel een soort wandelende tak, maar dan zwemmend.
6: Ja, dit is een waterwandelende tak.
5: Hoe vind je dit om dit zo te doen vandaag?
6: Goed. En leuk.
5: Is het niet een beetje koud, zo met je blote voeten in het water?
6: Nee.
5: En wat wil je straks nog vangen? Want je hebt de hoofdprijs al.
6: Een kikker.
5: Oh, dat lijkt me ook wel leuk.
6: Omdat we al heel vaak een kikker hadden gezien, maar hij sprong steeds weg. En ik had er één en toen sprong hij uit het schepnet.
5: Dan moet je er bijna achteraan zwemmen.
6: Nee, ik ga echt niet zwemmen.
5: Ik ga niet zwemmen, nee. Nou, dan misschien vangen in het net. We gaan wel even zien of dat lukt.
2: Onder Friesland.
1: Simmer in Friesland.
8: Ik weet eigenlijk nooit echt waar ik aan toe ben.

Ja, in het rijtje noemen ze dit net mijn werkje in het tijd van streaming. CD van jou, CD van mij. Goed, dat wie de kapitein, deel 2 van Acte en de Munnik. No Nancy Sinatra.

0: kreeg een berichtje van Arjen. Die stuurt een foto en die stuurt erbij: wat was de cola hier lekker? En dan, het is ergens in Frankrijk, Zuid-Frankrijk volgens mij. En daar staat er een klok, een reclameboord. En de wissels zijn hier maar de temperatuur erop. Nou, de schrikst als je wat voor temperatuur er op dat boord zit. 49 graden daar. Jongen, jongen, dat hel je bij jou het net. Welke temperatuur het wolven, dat test van Tjitske. En dat is al je nij. Het nijs, dat komt er eerst nog gewoon. Maar eerst nog, Isa, even de bord skippen. Die komen nou.
1: Douwe Heringa neemt die mij.
2: Een hele goede morgen.
1: Op een muzikale wereldreis.
2: Rihanna Givens komt uit North Carolina.
1: Muziek uit alle streken.
2: Costa Rica, Mexico. De Maori song Inkskader. Tenminste, als ik het goed uitspreek, weet ik net.
1: Snijn, bij Omroep Friesland van Jochen Hond Alvoer.
2: Prachtig natuurlijk.
1: Mai Douwe.
3: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
4: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
5: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: In Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
9: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Een minuut hoor je Jan van Jochenen. Isa, goeiemorgen.
10: Goeiemorgen. Machinisten en stokers van het Wouda-gemaal op de Lemmen worden zo'n kwad op een nieuwe manier oplieden. In opdracht van het Wetterskip Friesland is een hypermoderne gemaalsimulator ontwikkelen. Ze kunnen meesken onder hand van een game leegdrompelig ondervinding krijgen met een stroomgemaal. Stoker in opleiding Germ Huytema is wakker enthousiast.
11: Ik heb zojuist even gekeken en geprobeerd, wat heen en weer gelopen door het systeem. Maar het ziet er echt hartstikke mooi uit. En ik heb er wel zin in om hierin in te testen, in te simuleren.
10: Bij een stekincident onder Geerlanden in Ljouwert is juist jong één persoon verwonden rekken. Het slachtoffer kwam op eigen gelegenheid melden bij het ziekenhuis. Het is net duidelijk hoe het er correct ontdaan is. De politie had een vertochte onhouden en docht onderzoek naar het incident. De A32 bij Wolverkeer wordt flink opknapt. De hele mannen binnen de werkzaamheden om het weidek te vervangen, de vangrails te vernijen en het oorwetteringssysteem te verbeteren. Daarvoor is maar liefst 30.000 ton asfalt nodig. En was dat even fadischen, dan binnen dat 1100 vrachtwijn vol. David Kuipers van Rijkswettersteed oer het werk.
12: Het onderhoud is nodig, ja. Het is niet zo erg dat we er niet meer overheen kunnen rijden. Maar we hebben wel dicht in onze jaarlijkse cyclussen die we voorop hebben gesteld, ligt hier mooi in. Waardoor we dus eigenlijk weer zo meteen een mooi stukje asfalt hebben vanaf de Blessen tot aan Heerenveen toe.
10: Michiel Zijlstra had Justioen het vier leppen in Griepcherk woen. Zijlstra kwam in zijn laatste finale sprong taan oorstand van Jin 20,06. Zorgen binnen de voor Gerrem Terpstra. De klassementsleider, die het jedde dit eer als eerste Fries eer oer de 22 meter lepte, bedarre bij zijn tredde sprong boetende sector en rekken daarbij blessure. Hij moest daarom oorsissen voor de finale sprong.
0: Isa, dank u wel.
13: Van Santje tot en met 20 juli, het 24ste Veenhop Festival. 4 dagen feesten, kamperen en de beste muziek. Met onder andere Davina Michelle, Robin Heerzen, Mooi Werk, Feuerengel, Outsiders, Coming on Strong en Oerend Hart. Shop voor tickets op veenhopfestival.nl. Het Veenhop Festival met Stiepen, troch AB Vakwerk.
14: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
15: Hebben jullie hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelisleidje, eten en praten kunnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-162. Zwargelis Leidtje, met Kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
16: Te warm om te werken? Net voor Airco Techniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Airco Techniek Friesland. Dat is lekker fris.
17: Friesland van de Moor.
18: Erit Science.
0: Omroep Friesland. Met dadelijk muziek uit Haanswij. Maar eerst dat waarberucht berucht uit Frankrijk kregen we al dus. Dat het toch een stukje warmer is. Is maar zeggen hoe dat je komt bij Tjitske Wiebenga. Goeiemorgen.
19: Ja, een hele goeie morgen, Erit. Ja.
0: Hoe ben je dat ze daar uiteindelijk zit?
19: Nou, in elk geval minder warm als in Frankrijk dus. Daar in de temperatuur nu ik weer op een 30, rond 36 graden op een heel soort plak. Nou, die hoeven je net verwachten. Hier zetten we de dij uiteind. Nou is het heel kalm waar. Ik zie dat de wind vrijwel oerel heel onder fut vallen is. En ja, en ik op oren plakken werd een oerelien. De zinder er nog bij. Wie, ja, daar stroept nou ik de bewolking eroverheen. Alleen nog in de zuidwesthoeken schiet nou nog de zinnen. Nou, dat is dan ik weer om te zien om de temperatuur, want daarin de temperatuur nou op naar zo'n zontje of 18 graden al haast. Ja, ik zeg in laagsem al 18,1 graad. Wielst het in Frieske Pjellen, daar is het nog 15,8 graden. De minimumtemperatuur, ja, die ben ik zeker helle, 11,2 op Skielge. Het 14,7 in Bakkeveen en de heegste minimumtemperatuur, ja, dus dan weer naast Skielge op Vlieland met 15,3 graben. Nou, wat ik verwacht is dat we de dij verder nou, toch wel op een heel soort plakken gries uiteindelijk zetten. Ook de zuidwesthoeken zil uiteindelijk onder die bewolking te lanen komen. En dan ja, is het eigenlijk weer in een tint gries. Daarbij verwacht ik wel dat het op alle plakken droegbloeien zil. Ja, en de wind die wordt wat meer noordelijk. Die is nou nog wat westelijk, maar ja, die stiet er vrijwel net. Nou, van de midden stiet er dan een zwak ontmatige noordelijke wind. Zij jij waar de man die het veel de temperatuur doet komen op zo'n 18 of 19 graden. Om uiteindelijk van een beetje op zo'n 22, misschien wel 23 graden uit te komen. Mij helpt van wat zin is geen waar. Want het is wel weer de bedoeling, liek als juster, dat zij geen waar je de beetje de zin in man hield iets meer plakken wel zien letten zil. Nou, dan zullen we vrij helder de juntie het ingaan. Dan zakken de temperatuur ik stadig on. Gratis yoghurtje 20 heb ik nog. Zij jij waar de juntie het steen. Mijn waddelijke wien, maar in nacht, ja, dan stroepen toch weer bewolking, toch weer wat wolken van de Noordzee, Oerus provincie heen en daar vooruit ontstiert wat mist en diezen. Dat zult benamen in het zuidelijke helte van de provincie afspelen. En verder ja, is het dan weer gries aan het einde van de nacht. En de temperatuur, ja, voordat die bewolking binnenstroept, hellen we dan zo'n 10 rond 15 graden als minimumtemperatuur.
0: Dan op naar Montaar, hoe liep het dan?
19: Ja, Nou, morgen dan, ja, met dat maasgrietje zat ik het dan maar neem. Toch wel even werden oprommen worden. Dat zal wat tijd kosten. Maar ik verwacht je wel dat dat vlugger barren zal als juwet. Die mistbanken die lossen vrij vlot op. En dan die bewolking, ja, daar vallen ik al vlugger gatten in. En dat betekent dus dat we de zinnen er volle jedder bij hebben. En dat zullen we dan niet liegen aan die temperatuur. Want die rint heel ongenaam op naar 23 rond de simmerske 24 graden. Nou, daarbij stiert ik al wat meer een wat ontwat eerstelijke wien. Die het eerst zwak ontmatig is en in een beetje wat vlegeriger wordt. Ik mij help van de zinnen. Dus ja, dus morgen echt een hele echte ongename simmerdij.
0: Nou, dat wordt even genieten dus. Jelt dat ik voor het weekend dat voor het oor zit?
19: Ja, eigenlijk wel op sneeuw. En dan zetten we de dijk nog uit aan. Je bent mij wat bewolking van zee. Maar dat last ik weer vrij vlot op, is de bedoeling. Zagende wij de mantiet, dan zitten we overal weer in de zinnen. En de wien is dan ik weer wat meer eerst ontmaat, eerstelijk zwak ontmatig boppelaan. Matig ont vrij krachtig in het noordwestelijk kustgebied. Dus het wordt wel wat vlegeriger. En de temperaturen op sneeuw, ja, 23 graden op de Waterland ont lokaal 28 graden jipper het laan in. De minimumtemperaturen die komen dan tussen de 12 en de 14 graden uit. En ik op snijn en menje heb ik temperaturen boppen de simmerske weerden steen. Dus 26, 27 graden als maximumtemperatuur. 23 graden in het kustgebied. En daarbij zullen de zinnen toch wel echt de haatrol pakken. En is het weer volop simmer in Friesland.
0: Nou, dat klinkt goed. Tietke, dank u wel.
19: Hey, een mooie dag verder, hè?
0: Doei.

0: Deeply Debbiedest. Right, said Fred. En daarvoor Zaken en Harlingen. Nou, het nijs. Bij een grote bron onder de Vermeerestrit in Snits is een hoes verslijn verlengd. De bronwacht die wist water komt dat de vlam oersloegen naar de omlissende hoezen. Omwenners die moesten het vastwaardig haar huis uit. Tenminste van de omlissende hoezen. Doet de bron het uitbrut wie er in het hoes zelfs echt niet in thuis. En de bronwacht Jan-Willem Zwart, die vertelt erover.
1: Het is hier gewoon een strit. Er zijn grote meesken op de been. Meesken binnen van skrokken. Daar ben ik een aantal meesken binnen ontrommen. Die ben even tijdelijk even opvang. En ik heb begrepen dat, dat de politie morgen een bewennersbijeenkomst organiseren in het bestuurhuis hier in Sneek.
2: Ik begrijp ook dat er een aanhouding is verricht. Wat kunt u daarover vertellen?
1: Ja, wij hebben dat er aanhoudingen verricht binnen. In ieder geval is duidelijk dat de politie een hele grote vragen had over deze bron. En daarom had de politie ook plaats delict maken. En dat betekent ook dat wij er verder geen uitspraken meer over doen, zolang dat onderzoek rint.
0: Dat zei Jan-Willem Zwart dus. De politie had net bevestigd dat er inderdaad een onhouding West had. Onijs, de A32 bij Wolvegeer werd flink opknapt. De hele mannen binnen de werkzaamheden om het Wijtek daar te vervangen. De vangrails die worden vernijd. En de afwetteringssystemen die worden verbeteren. En daarvoor is maar liefst 30.000 ton asfalt nodig. Ja, het gaat om over 100 vrachtwijn vol dus. David Kuipers van Rijkswetter steert oer wat er daar krijgt baat op het Wijtek.
3: We zijn bezig met groot onderhoud. Vanaf de Blessen eigenlijk tot aan Heerenveen. Dat hebben we in 3 fases opgeknipt. Fase 1, deze is van de Blessen tot aan Wolvega. Tot ongeveer het punt waar we hier nu staan. Fase 2 zal vanaf dit punt naar Ter Itzert, afslag Ter Itzert gaan. En fase 3 is het laatste stukje van Ter Itzert naar Heerenveen Zuid. En daar houdt het werk voor ons in ieder geval dit gedeelte op. Wat gaan we doen? We zijn het deklaag aan het vervangen. We zijn de bermen nu aan het profileren, een nieuwe glijdrail aan het plaatsen. En we zijn tegelijkertijd ook alle kunstwerken die in de tracé liggen, zo aan het groot onderhoud aan het voorzien.
4: En is dit onderhoud erg nodig?
3: Het onderhoud is nodig, ja. Het is niet zo erg dat we er niet meer overheen kunnen rijden. Maar we hebben wel dicht in onze jaarlijkse cyclussen die we hiervoor op hebben gesteld, ligt hier mooi in. Waardoor we dus eigenlijk weer zo meteen een mooi stukje asfalt hebben vanaf de Blessen tot aan Heerenveen toe.
0: Dat dus hoe die werkzaamheden daar bij Wolvegeer op de A32.

0: Adele en Rolling in the Deep.
1: De media
2: van de morgen.
0: En wij kennen die hebben in mijn mediashow.
3: Dat klopt, ja. Ik ga de Friese kranten er eens even bij pakken. We beginnen hier bij de LC. Want dit is een verhaal wat al langer git. Maar dat git over die burgerketen met de grote M. Die meen ik keer de McDonald's. En het git om deze tent in Joure. Want die ben al jaren dwaande. Maar dat ze hun mast verheegje willen van 16 naar 30 meter. De keten leiden inderdaad altijd om de rotonde bij het knooppunt Joure. Maar in 2000 verdwoen dat verkeersplein, is het helemaal op de kop gingen. En nu lissen ze best wel een stik werden wij. We trof zij fine dat hun zichtbaarheid van hun bedrijf minder opvalt.
0: Ja, laat ik een beetje achter een bult wat, volgens mij. Ja.
3: Dus die mast die moest van 16 naar 30 meter. Lang is er spul om west. De gemeente woedde net om mijn werkje. En uiteindelijk is er nou besluiten. Maar die gele mast, maar die grutte emmer op, die mij net verhegen werden, dat had de Raad van de State waasdje in een uitspraak oordeelt onder de rechtbank in Noord-Nederland. Het hoogste bestuurder die stelt dat de gemeente de omjouwingsvergunning gewoon weigeren mocht. Dus dat zij in principe in haar rug steen. Dus als zij er net om mij werkje willen om dat bedrijf in haar gemeente daarin te ondersteunen, dan had ze daarin op zich gewoon gelijk.
0: Dus die mens die bloot, die is zijn lengte dus.
3: Ja, hij bloot nou 16 meter. Wol zei het. De eigenaar van die keten die zei: we beginnen even rustig de hele uitspraak bij Del. En dan geven we even Shen. Wat voor vervolgstappen we nog niet meer kennen. Dus ik denk dat hij er net bij zitten lid.
0: Nou ja, maar goed, als je wel zaffelde hier hoe die erop praten, dan kan ik me vaststellen dat je leuk denkt van dan pakken we het droog.
3: Ja, precies. En 16 naar 30 meter, dat is ook wel haast het dubbele. Dus ik ben benieuwd wat er al hier nog achter mij komt.
0: Oh, het is een heel gate intussen, een heel soper.
3: En iets wat op een soort middelbare squal, misschien ook wel basisskwal al, een ding is dat telefoonverbod. En op elke squal betinken ze er volgens mij wel iets oors op. Die iemand het in een kluis van de oren mij die helemaal net mijn squallen. Op het RSG in Sneek, dat is een middelbare squallen. Het RSG Magister Alfinus. Die had iets nijs betocht. En dat binnen een soort telefoonhoesjes. En die gaan dan met een soort magnetisch iets gaan ze ticht. En als hij dan iemand in die poeder zit, dan had het echt geen bereik meer.
0: Daar is een naam voor. Een natuurkundige naam, maar die ben ik even kwijt. Goed verhaal.
3: Ja, ik zag hem je net bij. Ja, goed verhaal. Ik zag hem je net bij sturen, maar hij kent ik pas als ze de squallen uitgaan, dan gaat hij op een soort van speciale magnetische basis gaat hij dan weer iepen. En dan gaan ze dus ook weer bereik. Dat zorgt natuurlijk voor wat oproer bij die band. Een 30-jarig vanke die zei het, ze vindt het flauw en onhandig, want ze checkt heel vaak even haar rooster. Wat ze op squallen is en ze appt ik volgens mij een vriendin van waar ben je in de squallen en dat kennen we al je net meer. En toen dacht ik even waarom om mijn middelbare squallen periode en denk mag beus weer dat helemaal net ding. Wij hier nog lessen op iPads en daar hier werk alles op steen, maar dat pakken niemand wat uit. Met Schimburg is het is het een heel ding, hè?
0: Een andere wereld. Het is trouwens een kooi van Faraday.
3: Oh, sure. Weten we dat eigenlijk weer, hè?
0: Dan hebben we die eigenlijk weer. Even mij scrollen.
3: Ja.
0: In Overmaat, die is dit kleur van nodig voor.
4: Ja, dan viel ik me wel hard. Isa zei, we hingen nog gewoon les op iPads. Wij hingen gewoon boeken van papier.
3: Ja, nee, wij hingen iPads. Ja,
4: oké, goed. Zo lang, zo het git het. Mooi.
0: Dat is dus dat ik nog het krietboer op mij maak, haast
4: wel. Nou, zeker wel.
0: Ja, kijk je.
4: Ja, en als je dan net goed oplet, dan kun je het krietje niet tegen. Dus gooi de master gewoon met krietje opletten.
0: Ja, dat maak ik net meer, Tjimburg.
4: Nee, dat maak ik net meer.
0: Nee.
4: Het koef vroeger gewoon.
0: Dat koef gewoon, ja. Dat is een normaal zaak van de
4: wat dit, heerlijk. Aasenoffelijke muziek bij de koffie. En nu is er 7 minuten Friesland verslag. Ja hoor, die is openbaar. Die shirt bij de thee- en minicamping Slappeterp. Oh, ja, had weer iets met wetter te krijgen. Zelfs van, in thee zit wetter. Dus het is altijd in de breedste zin van het woord. We vinden het altijd mooi, hè. Dus daar gaan we het aan stoer. Leuke prijzen te winnen. De quiz jetter of letter. En aasen diesel maar even, dacht ik.
0: Nou, dieren is kierig dus. En mooie muziek is aasen die in nodig voor. Dit weer Friesland van de Morgen voor Joert. Ik wens jullie een hele noffe dag. En op morgen.
5: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
6: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela.
1: Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
2: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
6: Vers aan tafel.
7: Dit hadden we veel eerder moeten doen.

0: voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
4: 9 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij de nieuwe Amerikaanse aanvallen in Iran vannacht zijn 14 mensen gedood. Er raakten ook 78 mensen gewond. Dat zegt het Iraanse ministerie van Volksgezondheid tegen persbureau AP. Vannacht zijn explosies gehoord in steden langs de Persische Golf en de straat van Hormuz. Iran reageerde net als gisteren met aanvallen op Bahrein, Kuwait en Qatar. Onderhandelingen tussen Iran en de VS liggen stil, al zou Trump deze optie open willen houden. Ook het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt nagenoeg stil, met een stijgende olieprijs tot gevolg. De politie zoekt een man die in februari de klantenservice van Odido misleidde en zo een grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt dat hij Nederlands spreekt. Als de man zich niet meldt, maakt de politie het gesprek openbaar. Artsen gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Veel kinderen krijgen de ziekte waardoor ze extreem veel honger krijgen vanwege beschadigingen in de hersenen. Deze arts legt uit wat de nieuwe behandeling doet.
5: Nou, dat nieuwe medicijn, dat heet acetmelanotide, dat herstelt dat signaaltje weer. Dus waardoor je dus weer voelt dat je verzadigd bent, dat je genoeg gegeten hebt en waardoor die verbranding weer op gang komt.
4: Het medicijn is nog niet beschikbaar. De Nederlandse Zorgautoriteit doet er nog onderzoek naar. De Marokkaanse voetballer Ismaël Saibari is niet fit genoeg om mee te doen aan de WK-wedstrijd tegen Frankrijk. De middenvelder viel geblesseerd uit in het duel met Canada en is niet op tijd hersteld voor de kwartfinale vanavond. Saibari scoorde in elke groepswedstrijd voor Marokko en in de 16e finale tegen Nederland schoot hij de beslissende strafschop in. Het weer, langzaam meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt vanmiddag 21 graden in het noorden tot 29 in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen opnieuw een zonnige dag, dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dank u wel. Nou, de voor Omroep Friesland, Finest Harkest, The Eagles Awesome, Heartache Tonight. En nou, instappen maar. Just a little summer night. Diesel, oren minuut.
7: Voor een nieuwe Suzuki. Hi man, service en auto's. Is er voor Elsen hier?
8: Vriezensteen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
9: EasySit.nl, dan zit hij al goed.
10: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
9: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zal noemen het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij al goed.
11: Goeiedag. Welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgat. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasgat.
2: Noder voor.
12: My Arjen Overmaat.

0: Van het album The Long Run, Heartache Tonight. En het klinkt zo lekker Amerikaans, maar de band kwam gewoon in Nederland. Diesel daarvoor, Sausalito Summer Night. Winterst als in Californië west bist. Misschien als wel hoe de Golden Gate Bridge fietst. Dat doen heel zo toeristen. Of met de auto kunnen trekken. Het eerste plakje was dan Chinkomst. Dat is de oude Golden Gate Bridge komst vanuit San Francisco. Dat is Sausalito.
1: Goedemorgen, Arjen.

Mario Kramer, wie ben je? Mario de Friese Bruce Band en Twa Hetten en ik nog de Army of Lovers en Give My Life. Ik denk dat het zo Roen Jochtje 88 vest had dat ik mijn zuske en Usheid Mem of een konje wie in Bretagne, in Frankrijk, prachtig mooi, stokballen, croissants, brie, camembert. De melk van die ding daar. Heerlijk. Maar ik de muziek, wat ik natuurlijk helemaal slucht op de muziek van de radio. Ik altijd de lokale radiostation ondersteun. NSG, wie daar. Die draaide haast alle oeren in een bepaald vestje. En ik heb geen idee wat het wie, want ze goed wie niet voor ons net. Want ze praten altijd zo hut die radiopresentatoren. Dus ik op mijn cassettebandje dat opnemen. En in mijn Walkman, waar ik het dan toch een jeugdige figuur om te spreken, wie een skater, maar een heel grote wierde broek aan. En ik liet hem zo jaren van, wat is dit? En hij zei tegen mij, oh ja, dit is een van de populairste hip-hop groepen uit Bretagne. Maar nou, zo sprut ze het uit. La Tribu de Dana. En dat liedje, dat zit aanstaande op het liedje van Noden voor. Net al in een der een hit trouwens, maar ik wie docent in Frans, weet ik nog wel. Eerst is hier Italiaans. Kom en

0: nou, als zei die skater in die wierdenbroek die mij vertelde wat het wier, dat het Manu wijzen moest. Let gebuurde daarna. En Eros Ramazzotti, let gebuurde daarna. Die zit ervoor, maar voor Eros Ramazzotti dus Più Bella Cosa. Jongen, jongen. Dan hebben we alle Italiaans, Frans, hoorn, aasen, lekker het Frieske nijs met Isa.
1: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
2: Word lid. En liet zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
5: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
6: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
7: Ik koos wat mij raakte.
6: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
8: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
9: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
8: Nog niet helemaal dus.
9: Tja, die administratie. Toevallig tips?
8: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
9: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
8: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
6: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM.
0: Jouw verzien is het. En hier is het Nijs uit Friesland. Isa Visser, goeiemorgen.
12: Goeiemorgen. Borgemasters vraksen mij een vuurwerkverbod dat dit hier ingaat. Want per 1 augustus is het voor consumenten verbeen om vuurwerk af te steken. Alleen nog verenigings die ten lokale binding ha, mij een vergunning aanvreegje. Om gedoog voor te komen pleit het borgemaster Afine Fokkes van het Jereveen, ek-voorzitter van de Vereniging van Friese Gemeenten, voor een oorsoort verbod.
13: Kijk, je kunt met alles zeggen van nou, het vuurwerkverbod gaat er dan 1 augustus in. Maar de vraag is wel, ja, hoe ga je het dan voor ons handhaven? Daarom denk ik zelf dat niet alleen een afsteekverbod zou moeten gelden, maar ook een invoerverbod. Hè, dat je toch niet mag invoeren. Anders heb je dan ook nog wel een handhavingsprobleem, hoor, moet ik eerlijk toegeven.
12: De droogtesituatie in Friesland is op dit stuit stabiel. Dat meldt het Wetterskip Friesland. Troch de flinke ruimbuien van Arune Weekend is het delslag te kwad oornaam. De wetter varieert is nog voldwaande. Wet troch extra maatregels voor eerst net nedig binnen. Wol roept het Wetterskip inwenders en agrariërs op om verstandig met wettig om te gaan. Gewoeksen, tunen en gasfielden kunnen het beste voor 10 uur maans en na 4 uur middjes bereind worden. Op die momenten gaat minder wetter verlend troch verdampen. Machinisten en stokers van het Wouda-gemaal op de Lemmer worden zo'n kwad op een nieuwe manier oplieden. In opdracht van het Wetterskip Friesland is een hypermoderne gemaalsimulator ontwikkelen. Zij kunnen meesken onderhand van een game leegdrompelig ondervinding krijgen met het stoomgemaal. Stoker in opleiding Germ Huytema is wakker enthousiast.
14: Ik heb zojuist even gekeken en geprobeerd, wat heen en weer gelopen door het systeem. Maar het ziet er echt hartstikke mooi uit. En ik heb er wel zin in om hierin in te testen, in te simuleren.
12: Slappe Terp had wetten krijgen hoorn bij vernielingen naar een merk in de buurt. Dit weekend moest het dorp ontleien naar een pijnser merken. Perkjes binnen vernield, een pjel binnen uit de dik beukt en blombakken van lantjernpeon hellen. En blombakken binnen uit lanternpillen hellen. Zo, dat gaat goed. Jedde wie het ek raakt naar de riepste merken. Deze keer hebben we de vandaan haar meld en excuses onbeen. Dorpsbelang verwachtte dat de tweede keer vergoedje zullen. En dan die het voor het waar. Joet zit er een matige noadewien. In de midden brekt op de hielen die het meer plakkende zinnen trog. En waren met het op naar maximaal 22 en 23 graden. Jong klert het verderop. Wij trogen we helder de nacht in geer. Maar minimaal 10 en 15 graden.
0: Oké, dankjewel voor het bijpraten, Nisa. Hoe en hoe dan? Je hebt die ver. Meer Warenijs, omroepfriesland.nl of in uw app. Als een James Blunt, Stay the Night. Maar ik, Hans de Boy.
15: Dan weet ik dat ik thuis ben. Dan weet ik dat ik thuis ben.
0: In No en een Wannestapke.
16: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
18: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
19: alleen de prijs is anders.
16: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
20: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel mijn website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
21: Als je Vodafone mobiel
22: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
21: krijg je tot wel 20 euro korting.
22: Elke maand weer.
21: En hoe meer data en snelheid,
22: hoe groter die korting.
21: Dat is One van Vodafone.
22: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
23: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
24: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
25: Ervoor

0: huis.
1: Op een camping.
2: Op een boot.
3: Op een strand.
4: Overal zit hij oor.
5: 12.90.12 FM.
6: Op een station.
7: Schiller in Vissar.

Omroep Friesland en James Blunt, Stay the Night. En de microfoon is weer u te wil gaan hellen. De honger eerst, want terug long COVID koeter net met jongen. Gelukkig gaat het nou een stuk beter. En is er zelfs dwaande mij een nieuw album op Malta, want daar wint het er. Hans de Boy en Thuis Ben. Dit is de Rhythm del Mundo versie van Clocks van Coldplay.

ben eigenlijk blij dat we hier zitten in Noord-Nederland. Die warmte, die hitte, die komt er weer aan in het zuiden en in het midden van het land. De baant die zin alweer. Hier is het nog gewoon lekker cool. Ik vind het wel prima. Aasen komt het mooie waar weer aan. Dus we hebben wel even de quiz er een beetje op onpast voor zelfs. Dat het van het warme waar is. Goed drinken. Misschien net helemaal hier mij, maar... If you like pina coladas, wel lekker dan. Getting caught in the rain. Met een lekkere cocktail. Waar is dit? Dat is de vraag voor de leukste quiz bij de koffieasen bij het Sienoeren. Komen ze op de mok, de koekjes, de Omroep Friesland koffie of theelepel. En we doen het Simmer in Friesland pakket erbij. Maar die viskerspet, die kan ik gewoon winnen. Als mij vertellen kist waar dit jongt. If you like pina coladas, getting caught in the rain. Nou, net voor het de makkelijkste, maar hey, man trekt wat verdwaan voor zelfs. Dus als mij spiel je worst, waar jongt dit? If you like pina coladas. Doe het via de app van Omroep Friesland of de WhatsApp 0620. Fjouwer, Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen.

0: Ah, eens even wat oors van de Beatles. Taxman. Ah, is een quizzer.
1: Onder op Friesland.
2: Twa en Jorgen tot punt. Twa FM.
1: Simmer in Friesland.
3: Van Santje tot en met 20 juli, het 24ste Veenhopfestival. 4 dagen feesten, kamperen en de beste muziek. Met onder andere Davina Michelle, Robin Heze, Mooi Werk, Feuerengel, Outsiders, Coming on Strong en Oerend Hart. Shop voor tickets op veenhopfestival.nl. Het Veenhopfestival met Stiepen, troch AB Vakwerk.
4: De Boer Drachten, al ruim 50 jaar officieel Makita dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig, nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad strekt, zie ook deboerdrachten.nl.
5: Is jouw keuskebit stikken? Dan wolle jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit en Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice van reparages onder het kunstgebit. Bel je nou mijn kunstgebit aan huis 06 83 242 162. Zorgeles leidt je mijn kunstgebit aan huis.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: Door Almegens met het NOS-journaal. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal woningen te koop gezet. In het voorjaar worden meestal meer huizen te koop aangeboden. En nu zijn het er meer dan gewoonlijk, omdat veel eigenaren hun huurwoning verkopen. Huurders krijgen zo ook de kans om huiseigenaar te worden. Het gestegen aanbod zorgt er volgens makelaarsvereniging NVM voor dat kopers minder druk ervaren om snel te moeten bieden. De makelaars waarschuwen wel dat dat een tijdelijk effect is en dat er nog steeds te weinig huizen zijn voor starters en senioren. ABN AMRO krijgt een boete van €8,5 miljoen... omdat de bank niet genoeg heeft gedaan tegen witwassen.

0: zijn geweest. Het gaat om iemand die werkte bij het team arrestantenzaken in Limburg. Dat team bewaakt en verzorgt mensen die zijn gearresteerd. FC Groningen doet samen met technisch directeur Mo Allag aangifte van poging tot oplichting. De dader of daders gebruiken vervalste documenten met logo's van voetbalclubs, doen zich voor als de technisch directeur. Ze proberen spelersmakelaars te overtuigen dat er belangstelling is voor een speler. De makelaar moet vervolgens betalen voor een medische keuring en reiskosten. Een Engelse speler kwam op die manier naar Schiphol, maar wachtte daar tevergeefs op een delegatie van FC Groningen, bleek toen te zijn opgelicht. Het weer, langzaam meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt vanmiddag 21 graden in het noorden, mogelijk 29 in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het 24 tot 30 graden. Oeh. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, nou, dan kende Omroep Friesland Fiskars Pet op. Dat is een van de prijzen trouwens die in de prijzenpakket zit. Voor Jetter of Letter. Leukste keus bij de koffie, Sa. En dit is het kwalificatiefragment, want ja, het wordt weer prachtig mooi waar. Dan kan er ook wel even een drankje bij. If you like pina coladas, Nevers Theo Kuipers in het de dwaan voor elke nieuw. Maar dan zelfs stuurt er toch verkeerde antwoord. Nee, Theo Kuipers, Barry Manilow is net goed. En Louis die denkt, ja, het zit ergens, ik kan de krek net opkomen. Het is nevens mijn familie van de drummer van Beeldstaar, Holmer. No, close but no cigar. If you like pina coladas, Wel wist waar dit jongt. Jou dan loert via de app van Omroep Friesland. Of de WhatsApp 0620. Of jou horen Jochen. Dan spiel je waas een leukste quiz bij de koffie. Jetter of Lepter. Naar Jeroen Baba. En ik S WhatsApp.
2: Van Santje onder mij 20 juli. Het fjouwerzondigste Veenhop Festival. Fjouwer dagen feesten, kamperen en de beste muziek. Met onder andere Davina Michelle, Robin Heerzen, Mooi Werk, Feuerengel, Outsiders, Coming on Strong en Oerend Hart. Shop voor tickets op veenhopfestival.nl. Het Veenhop Festival, het stiepe, trog AB Vakwerk.
3: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zullen we ons eens omzien naar zijn steen op stoel?
4: Maar lieve, dat is om eens net te betellen.
3: Wel nee, men. Wie zit gemaakt op een jouwer, haar ze skitter in de gloed naar je, maar ik broekte en altijd mooie onbierings.
4: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt op een jouwer? Des is goed.
5: Personeel te kwad. Zet met lange maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of Vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
4: Voor een noffelijke stingen op stoel en na je af een broek neemt,
3: zit gemaakt op een jouwer. Des is goed.
6: Nou ervoor.
7: My Arjen Overmaat.

alles verlend. Ik had geen zin meer op de bank. Ik kreeg van Dijk alleen nog stank voor dank. Wist de vertrokken in mijn kerel.

0: Baba, Jeroen Baba. En ik joeg die alles. En as what, therefore, and shine.
1: Jedder of letter.
0: Ik stel even zin dat Lies van Wiengarten van Sint Anne joert ik on shine is. Goeiemorgen, Lies.
2: Goeiemorgen.
0: Wat speel je jedder of letter? Bist er wat clear voor tinkst?
2: Nee.
0: Nou, het is altijd 50% kans om goed antwoord in deze quiz. Dus dat scheelt.
2: Ja,
0: dat
2: is ik zo.
0: Bakje koffie erbij.
2: Nou, dat ga ik dan net de dag straks.
0: Ja, komt er nog een koffiedrinker?
2: Er komt een koffie.
0: Oh ja, nou, gezellig. Nou, dan hoop ik dat er goed nice is. Dat is het haast leuk nice te vertellen haast onder koffietafel. Dat is alle prijzen gewoon haast. Waaronder de nieuwe Simmer gadget van Omroep Friesland, de Fiskerspet. Die kist ik winnen.
2: Oké. Okay.
0: Maar eerst spiel je voor de koffiemok. Want ja, het jedder of letterpad begint vanzelfs. Maar dit fragment. If you like Kenya, come on. We tochten het warme, waar komt er weer aan? Dus alvast maar even wat drinken inslaan. Hast er wat mee, maar die warmte, of vind je dit ook wel goed?
2: Ik vind dit prima.
0: Nou, dat
2: eigenlijk.
0: Zei ik correct. Dus ik denk, ja, dat is eigenlijk wel goed. Dat hele 30 graden, dat hoeft er mij net. Maar goed, we redden direct wel weer mee. De vraag.
2: Maar pina colada vind ik wel lekker.
0: Nou, precies. En waar zoekt dat dan? Want dat hast ik hebt.
2: Dus Rupert Holmes.
0: Ja, helemaal goed. En nou officieel in de quiz. En nou draaide ik correct as wat. En shine, dat komt in Jochtje Fjouwerenjochtig. Maar nou wil ik graag weten, die pina colada, die dus echt heel lekker is, van Rupert Holmes, is dat jedder of letter?
2: Ik dacht dat dat jedder was.
0: Ja, dat is ik zo. Jochtje 80. Nou, de koffiemok, die haste al is. Dit gaat mooi. Voor de koekjes, ben er altijd zo lekker bij de koffie. En ja, deze man die had net van koffie of pina colada, maar wel van.
3: Enkie cola, steht altijd waarom. Gaat rondjes omraken, dat vindt er heel gewoon.
0: Enkie cola, Pieter Wilkes, krijg wat meer prik in. Jedder of letter als de pina colada song van Rupert Holmes.
2: Letter, dacht ik.
0: Ja, is goed. Jochtje in, jochtje gewiet een hit voor Pieter Wilkes. Mooi zo, de koekjes ook al in de tas. Nou, voor het prijzenpakket. Het Simmer in Friesland pakket en de Omroep Friesland koffie of theelepel. Nou, maar het mag een koffielepel worden, denk ik, als het is goed hast. Of was het voor de theelepel hier? Dat mag
2: ik,
0: hè?
2: Ik vind alles prima, ja.
0: Het is stiekem een geheimke, Lies. Dit maakt het helemaal niet uit. Het is gewoon dezelfde lepel. Dus.
2: Dat
0: mooi. Hier hebben we ja, van de kolen naar de. Kan ik lekker wijzen. Drankje erbij. In warme land, dan zetten ze hem in de koelkast, die Reerwien. Dan drinkt het echt wel lekker voort. Maar ja, nou weten we dus dat Pieter Wilkes en zijn Henkie Cola uit Jochtje in Jochtig komt. Maar wat tinkst, het is een UB40 en red wine. Jedder of letter?
2: Ik denk jedder.
0: Nou, zullen we zien. Ja, helemaal goed, Lies. Ja, zeker. Jochtje 83 wiet een heet voor UB40. Dat betekent dat we alle prijzen naar je Sint-Anne te sturen.
2: Geweldig.
0: Nou, leuk wensje erbij.
2: Ja, dank je.
0: En haast maar lekker koffie drinken.
2: Dat kan kleren.
0: En dat kan al letter nog in de noden voor koffiemok. Maar die mag me nog even op de post doen, dus die komt wat letter.
2: Ja, dat zal net voor letter.
0: Fijne dailies. Hoi, hoi. Hier is Rupert.

Robert Holmes en Escape the Pina Colada Song. Oh joh, wat is dit een hit, hè? Ja, bloot ek hing in. Ik wil de zon zien zakken in de zee. Rutger van Barneveld, Jesse Aasten. Nou ja.

0: hoe dit dan de simmerhit van dit Iver. Die Rutger van Barneveld toch. En zijn zwoele zomernachten. Naar de top 40, zeg. Vorige week nog Tolven. Nou op het twarre plak. En misschien zit de man wel gewoon op Ien. Waar zullen het zitten? Zwoele zomernachten. Aan het Friese Grijs, Smeesa.
1: Alle werkdagen tussen Tolven en Ien bij Omroep Friesland op radio.
2: Nou in Friesland.
1: Maar het nijste nijs uit Friesland.
3: Ja, dat jou. Dan
1: verslag jou eens die trofregje.
3: Wat ging er toen door die hennen?
1: Sportnijs van de profs om te beginners.
4: Je hebt zachtere ballen.
1: Het waberjocht.
5: Het is nou heel mooi.
1: En nijs van de social media.
6: Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
2: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
7: En een keer, niet een keer.
1: Omroep Friesland.
8: Ja, ja.
1: Nou in Friesland.
7: Het is perfect. Super.
9: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
10: e-boekhouden.nl.
11: Mam, waar is mijn zwemband?
12: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
13: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
14: Allsafe
15: geeft ruimte.
9: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
13: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
16: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
17: Naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
16: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
18: Vers aan tafel!
19: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
18: Vers
19: aan tafel.
20: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
21: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
22: Oké.
21: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
19: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
18: Vers
19: aan tafel!
23: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Jelve Alven. En het Friese Grijs, Isa Visser, goeiemorgen.
24: Goeiemorgen. De A32 bij Wolvegeer wordt flink opknapt. De hele mannen binnen de werkzaamheden om het weidek te vervangen, de vangrails te vernijen en de afwettersystemen te verbeteren. Daarvoor is maar liefst 30.000 ton asfalt nodig. En was dat even voor die Shen, dat binnen 1100 vrachtwijn vol. David Kuipers van Rijkswettersteert over het werk.
25: Het onderhoud is nodig, ja. Het is niet zo erg dat we er niet meer overheen kunnen rijden. Maar we hebben wel dicht in onze jaarlijkse cyclussen die we hier voorop hebben gesteld, ligt hier mooi in. Waardoor we dus eigenlijk weer zo meteen een mooi stukje asfalt hebben vanaf de Blessen tot aan Heerenveen toe.
24: De McDonald's op de Jouwer krijgt definitief geen vergunning voor de 30 meter hoge reclamemast langs de A6 en A7. Dat had de hoogste bestuursrechter bepaald. Het fastfoodbedrijf woedde mest omdat het restaurant na de reconstructie van de sneldieken minder goed zichtbaar wezen zou voor automobilisten. De gemeente Friese Marren wieste de aanvraag aan om ze zijn hoge mest net bij het landschap passen vien. Neffens de Riet van Steert had de gemeente de aanweging terug te maken. Bij een grote brand onder Vermeerestritte, moeilijke namen, in Snits is juist de joen een wenning vol slijn uitbaand. De brandwacht schaalde al gauw op naar een grote brand. Op het moment van de brand wie de geen ien in de wenning onwezig. Wel moesten jonkenlissende wenningen ontdrommen worden. De brandwacht hield de brand gauw onder controle, zo vertelt Jan-Willem Zwart van de veiligheidsregio Friesland.
26: Geende wij het proces van het onrieden wie al zo duidelijk dat er... Dat deze winter sabot in de brandstier, dat we opschaald hebben naar Gruttebron. Het zit er nog een tankauto spuiten bij, dus treien brandweerauto's, een grutwettertransport en een heegwerker. En die hadden brand eigenlijk in een paar minuten weer te bedwingen.
24: De politie had een plakdelict makken en nevens de veiligheidsregio had de politie onhoudingen dienen. Maar dat had de politie zelfs nog net bevestigen. En Michael Sielstra had juist de jong het vierleppen in Griepcherk woon. Sielstra kwam in zijn laatste finale sprong taan oorstoorn van Jin 20,06. Zorgen binnen de voor Germ Terpstra. De klassementsleider, die het jaren dit jaar als eerste Fries eer hoe de 22 meter lepte, bedarre bij zijn tredde sprong boetende sector en rekke daarbij blessure. Hij moest daarom oorsissen voor de finale sprong. En dan het waar. Joost zit er een matige naar de wien. In de midden brekt er op de hele tijd meer plakkende zinnen terug. En waarmee het op het nij maximaal 22 on 23 graden wordt. Jong klettert het verderop. Werd terug bij helder de nacht in Geer, maar minimaal 10 on 15 graden.
0: Dank u wel, Isa. Aanstaande zijn we hier waar u ze simmer in Friesland. Verslagjouwer Johanna Uithingert. En muziek van de Hoenenkop en Cher. Goed 12 minuten.
3: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
4: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
5: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
4: Nog niet helemaal dus.
5: Tja, die administratie. Toevallig tips?
4: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
5: Ga ik mee aan de slag, dank je.
4: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig, van de Belastingdienst.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
6: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
8: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
10: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
14: Ik koos wat mij raakte.
10: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
8: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
10: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.

0: goed was. Er zit iets dwars.
1: Honekop. En er zit iets dwars bij Omroep Friesland. We ronden naar de simmer van Jochtje Jinszantig. Net van de radio te slaan. Och, wat wie dit een hit. En wie ik nog een hele warme, gleurende simmer. Mijn Perret. En Barrekito.

0: que tú y que tú, vos un riquito como tú. Queriendo saber si la junta, vos un riquito como tú. Entonces más que que tú y vos riquito como tú. Queriendo saber si la junta, vos un riquito como tú. Entonces más que yo sé más que tú y más que tú y más que tú. Que tú y que tú y vos riquito como tú. Que no sabes si la junta, vos un riquito como tú. Y yo sé más que tú, yo sé más que todo, sé más que nadie y sé más que tú. Y que tú y que tú y que tú que tú que tú y vos riquito como tú. Que no sabes si la junta, vos un riquito como tú. Yo sé más que tú, más que tú, más que tú, más que tú. Y más que tú y vos riquito como tú.
1: Perret en Morikito.
2: Omroep Friesland.
3: Simmer in Friesland.
1: Hoe vier bestel mij de Duolingo-cursus Spaans, Johanna?
4: Nou, ik ga in het Vliene Wol echt een taalkursus Spaans dienen. Dus
1: nou, Borrequito.
4: Ik had het wel aardig kunnen.
1: Nou, Borrequito dan?
4: Ja. Borrequito? No lo sé.
1: Ezeltje.
4: Oh, ezeltje. Oké, oké.
1: Had ze die daar ook in slappe terp, ezeltjes?
4: Nou, weet ik eens net. Die ga ik je nog net showen. Maar wat wol was zo mooi wie is dat doet ik in het tariet. Kam ik al je ponies zien. Er is je blik bij een ponykamp. Mooi al je liet ze ben op verskate ponies. En dat weer toch zo'n mooi gezicht hier op de diek. Dus misschien ging ze aas nog even ergens op ziek.
1: Ja, oké. Nou, ponies dan wol. Wij hingen ze door uit. Dus ik kon vraag.
4: Ja, nou, misschien is het al een beetje op achtergrond.
1: Oeh, dat jet als lekker bakje thee of zelf koffie.
4: Ja, de dij moet even relax beginnen, toch? Ik sta en werk in dat beter dan bij Slappe Terp in de theetuin van Wimi en Gauke Kuiken. Want je hebt een theetuin in Slappe Terp. En ik dacht eerst, toen ik deze kant op rieden, van nou, ik weet net wat het wurm had, maar het is al je zo vlak, wijd, gestrekt, al je wat zou er nou voor theetuin wezen. Maar als ik hier aankom, correct. Ik zeg een oase van rest hier, een soort blom, een hele mooie tuin, maar al die plakjes van meesken ik nou al zitten onder thee. Ja, wie me jou binnen, wie zit de sticht hier van deze tuin, hè?
5: Nou ja, in die zin wel van trok een fietsvakantie in Zweden destijds. Dat weer nou dat ik mijn diploma helle hier voor de PA. Kwamen wij op Ayerlietse campingjes met boetenkeukens en jeugdherbergen. En ja, daaruit kwam wel twee vriendinnen van mij het plan van is dit ik wat voor u om dat hier te dwaan? En natuurlijk, als je hier een 16 slappe ter, daar wen ik doe krijgt, dan denk je wel van, ja. Maar we hier in Zweden zien dat het daar ik altijd afgelegen plakken win. Dus ja, eigenlijk zonder plan of zonder ondernemingsplan, dat toen ze hier te daar hebben, denk ik, ben ik gewoon begonnen. Zes plakjes en een wc-gebouw, mooie douche. En we waren helemaal verbaasd, Gauke en ik, want die vriendin ben toch al jekken, dat de eersten toen boekten voor een week. En we waren heel benijd door wat die mensen in die week was zullen. Want dat weer doet toch nog een hele oren tijd als Joert. Nou ben er eigenlijk volle meer lietse toeristische plakjes hier in Noordwest-Friesland. Doe eigenlijk net. En qua theetuin helemaal net.
4: Is Nijger. Maar Gauke, wat vond je van dit idee van jouw vrouw? Wie in jou geliek een beetje dat je toch, nou, dat liep het mij wel wat?
6: Nou, ik ben wel gek als de lokale bevolking. Wie ben je nou midden in nowhere, ben je een camping? Maar goed, Wim is wel wat de creatieve brein en ik moet graag uitvoeren. Ik moet graag iets maandje. Dus goed, ik heb het toiletgebouwtje maken en de onkloing van de camping en de stroommolen en dat soort dingen. Dus ja, wij pasten mijn koer daar wel goed in. Dus en zij is ik, 40 groeit zat het en wunden zat het nou is. En kreeg ze ook Chili Soy. Toen wij hier begonnen, ja, die stierde net een beam, het weer bouwen. En de rappels heb je allemaal rooid. En dus dan is en ook je bij ja, dus het kind wel een boompje groot. Dat kind. Ja, dat kind.
4: En je had het altijd nice in werk die je, maar is dat net een heel soort altijd om dat zat te dwaan?
6: Nou ja, goed, dat is een oompoortje, ja. En maar goed, ja, we hebben altijd zo'n we kinderen net van besteden en we wollen er net van besteden. Ja, dan wil je net zenuwachtig als het al je strijd week een onweer achter elkaar heeft. Ja, we blijven de gasten. Maar goed, we doen het al mooi soorten nog te willen. En we hebben meestal om je die ons helpen. We hebben famkes hier uit de buurt die in de betjening helpen. We hebben een tuinman die hier al meer dan 30 jaar ik mooi helpt. Nou, Ali heeft kreeg troffen die de blomsteken hier dan op de tafel zet. Ja, en zo hebben we dan een groep dat we dit maalkoer valken boksen. Ja, zeg maar, ze daar
4: zien. Ja, en wat vind je er zo mooi om dit zo te doen? Want je doet dit al een heel skoft. Het ziet er hartstikke mooi uit. Er komen al je meesten nek op als een dag als je het. Wat is er zo mooi om?
5: Nou, ja, dat zijn verschillende dingen. Ik denk in eerste instantie het scheppen van een, nou, dan neemt ze het oase. Dat is ik een woord van de laatste 10 jaar. Zo heb ik het doe, dus het is nooit bijzonder. Maar het scheppen van een plak, mooi onderlezen van een tuin, van bjem, van borders. Zodat het een plak wordt. En wat ik dan doe, destijds wel heel mooi voelen is dat meisje daar ik van genieten kon, totdat ik het hier bestelden. He, als er een camping begint, ja, dan komen meisje op die hier. En die maakt je dan even deel uit van die plak. En dan geef ze ik weer voor. Dat laatste vind ik, ja, dat klinkt, dat, ik bedoel het helemaal net onsympathiek. Maar het komen is mooi, maar er zit ik weer een oin aan. Dat is hetzelfde met dit bedrijf. April beginnen we vol moed, allerhande leuke ideeën. En hier in oktober ben ik heel voldien dat het weer even oroen is.
4: Ja. Nou ja, Jim zit er nou nog even volop in. En ik wil aan zijn nek even op de camping, Jim, want die zit recht bij de theetuin. Dus hier is genoeg te belippen in Slappe Terp.
1: Nou, soort willen dan nog, hè, Johanna.

Slade. Ah, look what you done. Zo'n jukebox hitje wat er dan niet in tevoorschijn komt. Als er nu al van drukken we weer even op de jukebox. Althans, misschien kan je dat wel even doen. Als je denkt, dat vind ik leuk. Wist even de baas hoe de spiegel is van de Omroep. App dan jukebox via de app van de Omroep of de WhatsApp. 0620 of jouw en Johan. Jukebox app, dan ben je de baas. Als er nu al van Bruno Mars is hier rondhoven. On my soul.

0: Aas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
1: De Boer Drachten, al ruim 50 jaar officieel Makita-dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig? Nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad strekt, zie ook deboerdrachten.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. Regeringsleiders die in Turkije te gast waren op de NAVO-top hebben van de Turks premier Erdogan een vuurwapen cadeau gekregen. Op de loop ervan stond hun naam gegraveerd. Bij het relatiegeschenk kregen ze ook een doosje met 6 scherpe patronen en een schoonmaaksetje. Premier Jetten heeft zijn exemplaar achtergelaten op de ambassade in Turkije. Daar wordt het wapen onklaar gemaakt. De premier nam het wapen volgens de Rijksvoorlichtingsdienst wel aan, omdat dat gebruikelijk is bij officiële geschenken. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal woningen te koop gezet. In het voorjaar worden meestal meer huizen te koop aangeboden. En nu zijn het er meer dan gewoonlijk, omdat veel eigenaren hun huurwoning verkopen. Het gestegen aanbod zorgt er volgens makelaarsvereniging NVM voor dat kopers minder druk ervaren om snel te moeten bieden. De makelaars waarschuwen wel dat dat een tijdelijk effect is en dat er nog steeds te weinig huizen zijn voor starters en senioren. West-Europa beleefde de heetste juni ooit gemeten. Het Europese klimaatbureau Copernicus meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was, ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte in juni is niet los te zien van de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Volgens experts blijft het klimaatsysteem alsmaar hitte opbouwen. De politie in Limburg heeft een medewerker ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat gebeurt na onderzoek door de politie en het OM. Wat die medewerker heeft gedaan is onbekend. Het gaat om iemand die met arrestanten werkte. Het weer. Langzaamaan meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt vanmiddag 21 graden in het noorden, mogelijk 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: No ervoor.
6: My Arjen Overmaat.
7: Hoe ligt het? Het was nog een beetje een goeie linker of rechterhoorn om op de jukebox te drukken. App Jukebox via de app van Omroep.

0: Mika.
1: Dan druk je op een knopje en dan gaat het volgende nummer.
2: Noden voor Jukebox.
3: Ja, ik ben benieuwd naar de muzieksmaak van Janke van Holm. Janke, goeiemorgen.
4: Goeiemorgen, Arjen.
3: Ja, wat zou er nou uit die jukebox komen, Matten? Dat is altijd een beetje de vraag. Hing het helemaal van daar, joh. Dat is nou een beetje de baas over de speedlist van Omroep Friesland.
4: Ja.
3: Dus de macht...
4: Nou, mijn smaak is heel breed, hè. Dus,
3: ja. Nou, de macht leidt in die handen, no. En ja. ik had kwartjes hier lezen, dat scheelt hek. Dus dan hoest er alleen maar ja of nee te zeggen.
4: Ja, nou, dan ga ik wel voor het eerste kwart.
3: Ja, de gitter. Mooie klassieker van BZN.
4: Ja, die
3: herden
4: we heel vaak op de radio, hè. Dus ik ben nog voor het de kwart.
3: Dan gaat die onderkant voor deze. Dr. Alban,
4: ja,
3: It's My Life.
4: Ja, die is leuk, maar we gaan ook voor een val.
3: Ja, dat kan. Nou, dan hak je er ook in. Ja, heel wat oors, hè. Outkast.
4: Ja.
3: Miss Jackson.
4: Nee.
3: Ja, ik denk al, dit is hem net. Maar, dan gaan we nog maar één kwartje hoe dit wordt hem dan, hè.
4: Ja, nou, dat was zo nog.
3: Ja, oké. Okay. Nou, ik ben benieuwd. Wat jij daarvan vindt? Het laatste kwartje.
4: Ja. Ja, dat begint er op te lichten, hè?
3: Oh, dit je meis verloren dus?
4: Ja, dit is een geweldig nummer.
3: Nou, dan ben je helemaal goed gedrukt. My AC/DC Highway to Hell. Geniet je ervan?
4: Jo, dank je.

komen altijd toemkes in de beruchte box van Omroep Friesland, had je AC/DC draaien. AC/DC, zegt Louis. En ik Jan Huizen Tosma door de toemk omheen voor de Highway to Hell. Jongen, je schrik je dan toch van, jongens, en in het nijs. Als het al jet, Bonnie Tyler verstoren. 75 hier, het ging al een stuk minder, mijn haar. Had een helskoft in coma lijn. En het is dat Diana de Grootje de studio instwarm. En die zei, poes, nijs. Ja, ben je toch even van slag, Bonnie Tyler. Nou ja, toch even een erebetoon aan een jongeres die prachtige mooie liedjes maken had. 75 hier mocht ze willen. It's a heartache. Bonnie Tyler.

0: Wat is die Instagram?
1: Reptiel Carina Lascher. En volgende week. En daarvoor is Bonnie Tyler. Samen in een homeless verstoorn. 75 jaar een homeless. Als wie ons koft ziek. In een coma lijzen. In een ziekenhuis. Daar is een nemen uitgekomen. Aanstoot Frieske Nijs. Maar Isa Visser. Maar laten we eerst nog eens even een ABBA doen. In Simmer in Friesland. Play all your love on me.

0: 9 in Bureau de Vries.
1: Maar ik ga heel erg mezelf voelen in de podiumkunst. Dat had echt een manier van mij west om mijn vleugels uit te slaan, om mij te ontwikkelen.
2: Maar Ted Roosendaal moest er zelfs op nij uitvinden na een ongeluk met grote gevolgen.
1: Maar ik kon niks. Ik kon geen gesprek voeren. Ik kon alleen maar in donker lezen. Ik kon zelfs het ziekenhelium van mijn vriend naast mij weer te loot.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland... nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
6: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
8: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
0: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM.
11: Jelf het over is het. En Isa Visser had het Frieske Nijs, mijn naam. Goedemorgen, Isa.
12: Goedemorgen. De politie had op Nijwied weinig zocht naar de vermiste 22-jarige Kramarenko. Om de drift in Drachten hinnen waren meerdere eenheden inzet. Ek drones waren broekt om u te loftwij te zieken. Kramarenko is ongeveer 1,84 lang, had een slank postuur, bruin hier en brune ergen. Op dit moment van zijn verdwijning droeg hij een spiekerbroek, shirt, zwarte skon en hij er een zwart toske bij hem. De politie vroeg het meisje die te mansion hebben of witte wet er is contact op te nemen via 0900 0900. Ik zal hem even op Nijfval lezen. 0900 88 4. Het IPB-ministerie had 20 mannen cel eerst in een 41-jarige man uit Ljouwert. Hij werd vertocht van het bedriegen van zijn ex-partner met een laden vuurwapen en in het bezit wijzen van hard- en softdrugs. Nevens het IM pakt de zaak in het patroon van huiselijk geweld en dwingend gedrag. Ek eerst het IPB-ministerie een contactverbod van 4-4 met de vrouw en haar dochter. De rechtbank doet u 2 weken uitspraak. Bargemaster raksel je met het vuurwerkverbod dat dit hier ingeet. Want per 1 augustus is voor consumenten verbeen om vuurwerk uit te steken. Alleen nog verenigings die een lokale binding ha, met een vergunning onvreeg je. Om gedocht te voorkomen pleit het bargemaster Afine Fokkens van het Jereveen en ek voorzitter van de Vereniging van Friese Gemeenten voor nog een oorsoortverbod.
13: Kijk, je kunt met z'n allen zeggen van nou, het vuurwerkverbod gaat er dan 1 augustus in. Maar de vraag is wel, ja, hoe ga je het dan voor ons handhaven? Daarom denk ik zelf dat niet alleen een afsteekverbod zou moeten gelden, maar ook een invoerverbod. Hè? Dat je toch niet mag invoeren. Anders heb je dan ook nog wel een handhavingsprobleem, hoor, moet ik eerlijk toegeven.
12: Friezen van 64 jaar en ouder vielen haar relatief vaak eenzaam. Dat toch blikken uit onderzoek van thuiszorgorganisatie Zuster Janssen, baseren op cijfers van het CBS en het RIVM. In Friesland viel 44,6% van de ouderen hem eenzaam. In wat is Friesland leidt dat percentage het heest, maar haast de helft van de 64-plussers. Ek Dante Madiel en Tietje Extradiel jaren bij die Friese gemeenten dat een soort ouderen haar een alleenig vielen. Nevens de onderzoekers in de zimmervakantie de inzimmers versterk je, toch dat mantelzorgers, familie en verenigingen tijdelijk voetvallen. En dan het waar. Joet zit er een matige naar de wien. In de midden brekt de zinnen wat terug op gewoon plakken en warmt het op naar maximaal 22 of 23 graden. Jong klert het verderop, met terug bij helder de nacht in geën, maar het zien rond 15 graden.
11: Dankjewel, Isa. Meer Warenijs, omroepfriesland.nl of in onze app. Dat is ik naar omroepfriesland Harkje. En dat doggen Tjalle, Anke Hilde en Marcus Eck van uit Ensances. Of Ensances, dat is in Frankrijk. Daar is het mooi waar. Maar ze Harkje ook mooi naar omroepfriesland. Dat hartstikke mooi. Dan kist als een Jere de Crystal Fighters. Maar ik, Eric Clapton. Goed, 12 minuten.
10: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
14: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
15: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
10: Ja, werkt wel.
15: Social deal, deals die je niet mag missen.
16: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
17: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
16: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
18: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
19: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
20: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
21: Hans, alleen de prijs is anders.
18: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
22: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999... of op vluchteling.nl.
23: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.

0: Sitske.
1: Ja, goeie, mij Arjen van Omroep Friesland.
0: Ja.
1: Wat ga je bieden aan?
0: Nou, ik zit nog even in een stoel en dan zoek ik even mijn ballen kleermaatje.
1: Ja, oké. Okay. Dus jou dient nog even rustig hoor.
0: Ja, nou ik heb wat in de tuin ondergang geweest en wat dit en wat dat. Dus.
1: Je dacht net mij ook wel even.
0: Nou, dacht ik.
1: Ja, ja. Zit er goed de stoel?
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Krek naai, dus.
1: Oh, echt?
0: Ja.
1: Ga je er lang hoe dingen om u te zieken?
0: Nee, hè? Heel makkelijk.
1: Oh, jou bent altijd voort in je van directe beslissingen, bam, ik weet het.
0: Ja.
1: Oh ja. Oké, okay, want ik zelf vind het altijd heel moeilijk. Ik denk, ja, welke kleur mag dan haar? Of zit er wel ja, goed?
0: We gingen er wel een keer er west, ja. Dus, en
1: ah, oké. Okay. Dus jou hing al even een slag door de winkel dingen.
0: Juist, juist.
1: Maar wel even proef zetten.
0: Ja, wel even proef zetten.
1: Ja, en je dacht, dit is hem.
0: Dit is hem gewoon.
1: Ja, nou ja, zo makkelijk kind ik wezen.
0: Nou, daarom.
1: Ja, en moesten jullie er lang op wachten?
0: Nee, dat horen daar al.
1: Oh, nou.
0: Een perfecte winkel.
1: Nou, ik had Troja. En wat voor stoel is het?
0: Een staalstoel.
1: Ah ja, dus jouw druk op het knopje en je vleer in Oerijn?
0: Ja.
1: Ja, nou, maar makkelijk toch?
0: En daarom.
1: Ja,
0: daarom.
1: Ja en ja. Had je dan 40 nog plan, Newt?
0: Nou, net zo knoffelijke plan. Ik moet eerst even naar de tandarts.
1: Oh ja, dat. Maar jou weet al dat er wat gebeuren moet dan?
0: Dat weet ik net. Ik ga hem heel te kort net heen en weer. De tandarts is verhuizen. Dus het kan ook weer worden.
1: Ja, maar het kan ook alles tafelen vanzelfs.
0: Daarom. Wie wacht je maar af?
1: Voor hetzelfde geld ga je neer.
0: Nou, daarom. Ja, dat bedoel ik.
1: Deze gedachte houden we maar even vast.
0: Hebben die maar
1: vers te horen? Dan doen we dat. Dan zoek ik ze, dan druk je op het knopje voor de steen op stoel. Dan vleer je eruit. En dan kun je jou lekker met eten nog een
0: goed zo. Nou, fijne dag.
1: Ja, joh.
0: Ja, oké.
1: Nado.

0: Bob Marley en de Wailers. Get up, stand up. Ja, ik ben wat jetter, maar de jitjes. Jacob Stelwagen, die komt ook al binnen. Zo, kerst die jitjes even door aan Jacob. Kerst de computer even op start. Of is het u te hollen? Maar ja, ik heb zelfs.
1: Of het begint is het te hollen, kind.
0: Nou, nee, maar het programma-item voor Aasen.
1: Dan moet ik...
0: Nou, nee, doe eerst de jitjes even. Nee, hebben die Aasen. Is goed, hier. Bonnie Tyler, ja, daar moest ik toch verschrikken, zei Willem Breusma. Ja, icoon van de muziek, vrouwt. Maar de jitjes ken ik gewoon terug op 9 juli. Ja, moest net mij krijgen af. Bonnie Tyler is verstoord. De jitjes, Slinger Francisco, Jin 90 hier. Waar is dat ding dan? Nou,

0: Dat is Mighty Sparrow. Zelfs kiezen van Only a Fool. En Johnny Kaagman had hij hitje. Van Earth and Fire. Johannes Santegier. Debbie Sledge is de oudste jongeres van Sister Sledge. Twaas Santegier. Mark Helmond van Soft Cell. Johannes 60. En Calvin Grant van Musical Youth. Twaas de Dutsie. 54 hier. En Jack White van de White Stripes is Yin 50. Nou, Jacob had de computer opstart.
1: Ja.
0: Maar hij wist vanzelfs wel wat er in het programma ziet. Want dat is zo'n paar minuten al.
1: Ja.
0: Het was erin.
1: Er binnen het al financier meer hoezen vrijkwamen op de visgemerk. Maar de prijzen gingen nog net omleeg. En het natuureducatiecentrum op Vlieland is volslein verneid. En wil bezoekers meer bijbrengen over het watergebied en de natuur. Zelfs het waar, Joet Metjitske, Nijsjuut Orde Media. En de eerste muziek is haast van Dan Henley.
0: Ja, dat is chic naar uit. Past mooi bied waar.
1: Succes, een simmerske plaat is dat.
0: Precies, ja. Goed noemen, ik maar de C-volgers erin zou. Nou ja, je aast yes, dat. Ja, waarom ik dan saboteerd? Nou, er is nog iemand die zijn jeetje had. En dat is Jim Kerr, frontman van de Simple Minds, van zelfs zo'n 60 hier. En had je dan even wat meer tiert haffen, dan kun je deze klassieker helemaal draaien. MUZIEK

0: Twaanjoghurt.twa.fm
1: Simmer in Friesland. Krijgt allemaal in de mail.
2: Hij is vergees en hij is superactueel.
3: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
4: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws. En als bonus...
5: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
2: Krodi Noi. Omroepfriesland.nl
5: /nieuwsbrief.
6: Van Santje tot en met 20 juli, het 24ste Veenhop Festival. 4 dagen feesten, kamperen en de beste muziek. Met onder andere Davina Michelle, Robin Heerzen, Mooi Werk, Feuerengel, Outsiders, Coming on Strong en Oerend Hart. Shop voor tickets op veenhopfestival.nl. Het Veenhop Festival met Stiepen, troch AB Vakwerk.
7: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
8: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
9: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
12: 12 uur door Almegens met het NOS-journaal. Bij de explosie en brand vorige week in het Noord-Hollandse dorp Huizen is zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig te bewonen zijn. De explosie sloeg vorige week de voorgevel en achtergevel uit het pand en door de brand ontstond een gat in het dak. 2 mensen raakten gewond, 1 van hen overleed later. De oorzaak van de explosie in Huizen wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. De Britse zangeres Bonnie Tyler is overleden, meldt de BBC. In de jaren 80 had ze grote hits met powerballads zoals Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero en It's a Heartache. Haar stemgeluid was herkenbaar, want ze klonk schor na een

0: onklaargemaakt. NAVO-baas Rutte heeft het cadeau niet aanvaard. Wel is hij volgens zijn woordvoerder dankbaar voor de geste. West-Europa beleefde afgelopen maand de heetste juni die ooit is gemeten. Het Europese Klimaatbureau Copernicus meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was. Ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte hangt samen met de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Experts zeggen dat het klimaatsysteem alsmaar hitte blijft opbouwen. Het weer droog, op veel plaatsen zon. In het noordoosten en oosten bewolking, maar ook daar breekt de zon later vanmiddag door. Temperatuur 22 graden in het noorden, 29 in Limburg. En vanavond blijft het nog lang boven de 20 graden. En morgen wordt het opnieuw zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
1: De Bennet Olende financiert meer hoezenvrijke aan op de Fryske Merk. Maar de prijzen gingen net omleeg. Verder het waar met Jitske, Nijs uit de Orde Media en de eerste muziekgezaad van Dan Henley.
2: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
3: Easyset.nl, dan zit hij jou goed.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op KNRM.nl.
3: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl. Dan zit hij jou goed.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op KNRM.nl.
5: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
6: De Boer Drachten, al ruim 50 jaar officieel Makita dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig? Nu voor 55 euro exclusief BTW. Zolang de voorraad trekt, zie ook deboerdrachten.nl.
7: Noe in Friesland.
8: Jacob Stelwagen.

0: Dit is Mikkel Team, dit programma Don Henley en The Boys of Summer.
1: Van Tolvo, moet je in horen,
2: Noe Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Noe Friesland met de editie van Toosdi 9 juli. Er binnen het ordende VNC meer hoezen vrijkamen op de Friese merk, maar de prijzen gingen net omleeg. En het natuureducatiecentrum Vlieland is volslein verneid en wil bezoekers meer bijbrengen over het waardgebied en de natuur.
3: Nou, omdat je ook wat wil leren over dit bijzondere gebied waar je bent. Hè? UNESCO Werelderfgoed, bijzondere dynamiek in de Waddenzee. Dat is eigenlijk heel bijzonder en dat is heel speciaal.
0: Nou is het waarbericht. Iets kwart, Tjitskubega, een goeie metje.
4: Ja, een goeie metje. Nou, het is droeg, maar toch een heel soort bewolking is het nog heel tijd gries in ons provincie. Van de metje zal de dag 22 of 23 graden worden met de zin, die zal hem staren gewoon wat vaker zien litten, al bloed en zwak ontmatig wien uit het noorden bij waaien. Jong, aardig helder waar, maar vannacht weer een soort bewolking en dan over rond 15 graden. Monier eerst mist en lege wolken, maar deze lossen wat vlugger op als joert en schijnt de zin al aardig in de metje. Bij de zwak ontmatige natte eerste wien wordt het bij maximaal 24 graden dan weer prachtig mooi simmerwaar.
5: Nijs, sport, ware muziek.
1: Dit is Omroep Friesland. Noe Friesland. Omroep
0: Friesland. Er binnen het Arnhemse Veenzier meer hoezen vrijkamen op de Friese merk. 300 meer als in dezelfde periode verliezen hier. En toch betekent dat net dat de hoezenprijzen minder heeg worden. Onder de telefoon is Berend Wiebenga. Hij is voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Makelaars, de NVM, in Friesland. Een goeiemiddag.
6: Goeiemiddag.
0: Ja, de merk lijkt dus wat rommer te worden. Weet u hoe dat kan?
6: Ja, zou we zorgen dat dat net alleen van Friesland geldt, maar ik voor heel Nederland. We hebben een record in Nederland overigens. Daar kwam op je basis zo'n 50.000 woningen te kopen. En Friesland hier datzelfde effect. We hebben inderdaad meer woningen te kopen kregen. Inderdaad meer dan 300. En wij denken dat er een aantal factoren binnen die al een heel iets duitje in het zakje doorgezet zijn. Over het algemeen is het tweede kwartaal is altijd een heger dan het eerste kwartaal. Dus dat is eigenlijk al jaren zo. Wat we ik zorgen dat er inderdaad ik in Friesland nog steeds sprake is van de uitponningen, de verkeer van voormalige hierwenden. Trostromen zullen iets meer op gang komen. En we zorgen dat er mogelijk toch mensen wat jij dan nou de eerste wenning verkeep je en dan pas keep je, op de eerste keep zetten. Ja.
0: Ja, maar de merk is dus wat drommer. Dan zou je denken, nou, dan giet de prijs misschien wel op wat omleeg. Dus dit staat gemiddeld 490.000 euro in Friesland op Leeuwen. Maar ja, het gebeurt dus net.
6: Nee, er zijn meer woningen te koop kwam. Er zijn ik wat meer transacties kwam. Dus dat gat is wel wat liever dan die 300 woningen. Maar er zijn inderdaad meer transacties geweest. Waar trouwens de merk inderdaad wat roemer wordt. Alleen we zullen het inderdaad net waarom in de prijzen. Omdat die merken, de krapte-indicator, de keuze-indicator, ja, die bloedt nog steeds onder de trei. En dat betekent dat elke hoezekeper maar keuze had uit minder dan 3 wenten. Ja, en dat betekent nog steeds dat die wenningmarkt voor u als thermometer ja, nog heel krap is.
0: En dat zou dan in de praktijk betekenen dat er nog heel veel oorbeen wordt?
6: Ja, klopt. Wij zorgen in de merken dat nog steeds size van het zien wenningen oorbeen worden. Er wordt boven de vraagprijs verkocht. Dat is net een heel groot percentage, maar een paar procent boven de vraagprijs. Dat is dan het gemiddelde. En dat zorgen we nog steeds heel protten, nog meer dan die 60% in die onderkant van de merken. Instapkleren, tusken en hoekwenningen, ja, die beginnen. Ja, dat is toch blijkbaar van heel veel de meesten nog betaalbaar. Die kunnen dat financieren. En dan zet de makelaar er een redelijke prijs op. En dan wordt het toch bovenop binnen. Ja. En de woningen die het wat moeilijker hadden, binnen natuurlijk de woningen werd in een hegere prijs gelassen en wat meer gewoon gebeurmaat.
0: Ja, maar de vraag bloedt eigenlijk gewoon heel heeg.
6: Ja, dat bleek dan net dat er nou opeens een heel veel rond op de merk is. En dat het wenningtekort is daarmee nog net oplost. En we zullen gewoon trouw dat er nog meer aanbod komt en meer transactie. Dat de trostroming wat blijkbaar meer op gang komt. Dat is natuurlijk heel goed. Want daardoor krijgt dus wel dat meesken wat meer hun wenning vinden kennen. Wat ze graag wanje willen. Wat meer passend wanje.
0: Ja, en ben er regionale verschillen in de provincie? Ben er bijvoorbeeld gemeenten waar meer verkocht is in Friesland als in andere gemeenten?
6: Ja, die zorgen, die 409.000, dat is natuurlijk gemiddelde van heel Friesland. Maar er is natuurlijk een heel groot verschil tussen de Joerste en de Goedkeefste gemeente. Maar ik denk de gemeente waar een hele pot het gebeurt. En met name dit kwartaal sprongen de Friese marren eruit. Hetzelfde als vorig kwartaal al trouwens. Toen hingen ze bijna 30% meer transacties. En dit kwartaal meer dan 35% meer. We hebben een nijvraag dienen. En dat blijkt dat de nijbouw die de west is in de 50 waarom van de Friese Marne, want het is natuurlijk een hele grote gemeente. Heel op de nijbouw had het plakvoen en dat had een bepaalde troststroomjoen. En dat betekent dat die woningen werd te keep komen. Dus de nijbouw had er, zat bij Sjog een duit in het zakje dienen om te zwaaien dat die troststroom wat op gang komt.
0: Ja, dus in instelling werd Bielix het onderverkeer al 12 vinzieren opleggen omleggen hier.
6: Ja, dat is wel heel licht. Dat is een heel lichte maat. We hebben een schoen dat met name de NVM-cijfers. Als je naar de totale merkjes, dan zijn die transacties ongeveer hetzelfde. Ja, dan binnen een paar weningen meer of minder. Dat had een grote invloed natuurlijk. Maar ja, als je maar een aantal transacties hebt in een kwartaal, ja, dan is een paar meer of minder. Dat had een grote invloed. Gemeente als Leeuwen, de 350 transacties plaatsvinden, ja, daar binnen een paar weningen had volle minder invloed op het gemiddelde. Dus ja, de bloed regionale verschil, maar er mag wel heel goed zien van hoeveel weningen binnen, waar komen ze bij, wat gebeurt er mij. Dus dat had nog wel een bepaalde nuance.
0: Ja, nou is het vaak zo bij een soort trends dat eerst de Ranestad begint en het Friesland wat achterom komt, dat wij letterlijk de gevolgen vernemen. Verwacht je dat als deze trend trots is dat we onze prijzen toch omheen gekeken?
6: Nou, de sjoggen dat nou blijkbaar als het echt naar Amsterdam is, dat er de druk zoveel op de merk is dat er bijna geen prijsstijging meer komt. Dat we eigenlijk heel opmerkelijk dat we in de regio, en dat is net alleen naar Friesland, maar eigenlijk de rest om de Ranestad heen, ja, nog steeds prijsontwikkeling sjoggen die ze in Amsterdam net sjoggen, terwijl dat vroeger het omgekeerde wien. Nou, dat had ik gewoon met de meisje met type wenning, maar ja, dat zou betekenen op termijn, als dit wat trots zet, dat er wel wat meer wenningen komen, dat dat mogelijk wel wat invloed had. Deze nu is dat betaalbaarheid, hè, wat men met de bank lienen kan, ja, van heel wat de meesten uiteindelijk trotslag gegeven is over wat men op een wenning bieden geeft. Maar komen er meer wenningen, ja, dan had men een kans dat dat toch op termijn wel wat invloed had. Alleen op hele korte termijn zien wij dat nog net.
0: Nee, want als het gemiddelde 409.000 euro is, uit je starter binnen liggen we dat een behoorlijk fors bedrag.
6: Ja, dat kun je als starterik net wel. Dus dat ben in principe de gemiddelde troststroom. De troststromen die dat betreft kennen. Natuurlijk ben er ook gemeentes waar de NAVOL instapwenningen binnen die van starters bereikbaar binnen. Maar het wordt wel steeds lastiger. En dat zien wij best wel als een probleem. Dat zien we net leuk. De uitponning had er natuurlijk wel een beetje in geholpen. De verkoop van voormalig hierwenden. Die komen met name in die onderkant van de merk vrij. Ja, die uitponding die dreigt nou te stoppen. Want 2 jaar geleden is er een wet ondernomen dat men nog voor 2 jaar maximaal verhuren mocht, tijdelijk. En dat rent dat is per 1 juli dit jaar al rond. Dus er ben een hele grote huurcontract niet meer al rond van 1 juli. En dat betekent dat die wenningen dan dus net op nij verhuren. Want dan moet er een vers contract komen. En die verhuurders als iets van ja, wij willen de flexibiliteit in houden. En ja, het rendement op huurwenden is op dit moment door de belastingdruk vrij leeg. Dus een hele protolitische particuliere eigenaar die besluit om hun pand te verkepen. En met name dus in de afgelopen 2 jaar het bad. En dit laatste kwartaal dat met de tijdelijke contracten kwam. Ja, daar zien we wel de effecten van. Het is op zich wel jammer. Mooi voor de bestaande merk, hè, dat er wat ruimte in komt. Maar voor de huurders is het ook weer de desastreuze, deze wet betaalbare huur. Ik denk dat die daarop, het is de wet onbetaalbare huur. Ja. Maar dat had invloed op de wenningmerk, ja.
0: Oké, okay. Helder. Dank u wel voor de uitnodiging.
6: Graag gedaan.
0: Berend Wiemega, weer dat van de NVM, de Nederlandse Vereniging van Makelaars in Friesland.
5: Nooi Friesland,
1: Media Oersjoch.
0: Isa Visser, een goeie middje.
4: Goeie middje.
0: Wat is er voor in Noordmedia?
4: Ja, wel wat verskate dingetjes. En we beginnen met een verhaal van Benjamin. En Benjamin komt uit Hengelo. En Benjamin die ziet wat op social media te scrollen. En toen zeg je niet eens een filmpje van een jongen die van Italië naar China ging op de fiets.
2: En toen dochter wist, dat is zeker wat voor mij. Nog nooit eigenlijk echt op een fiets zitten, behalve zien stikjes wat hij is dot naar de winkel en dat soort dingen. Maar net een echte fietser, zeg maar. Maar ze had er zelf zei, ik ben een Nederlander en Nederlands fietsen nou eenmaal. Dus dat moet mij ook wel lukken. Nou, en zo vertrok hij eigenlijk een tiertje letten. Nou is hij ongeveer 2 man onderwijs. Hij fietst ongeveer 70 kilometer op een dij. Hij zei, oh ja, had ik een keer net zoals van Sinina, dan ook 30 of 40 kilometer. Maar hij is al een aardig stik op eind. Hij is eigenlijk al Turkije, wie die al voorbij. Waar hij op dit stuit is, weet ik eens net. Maar hij is nog 2 man onderwijs. En dan mat hij altijd goed is omkomen in China. En alles gaat goed om mij op zijn fietsje, een tent en alles. En hij zei, ja, als het schemert, dan zet ik ergens de tent op. En de volgende man, dan ga ik weer verder.
0: Is je man, maar door.
2: Ja, ja.
0: En kennen.
2: Poeh, ja. En ik, al die man, elke dag werd die fietsen op. En ja, dat spul weer inpakken. Wist, het is net alleen nog dat fietsen. Ik, die tentmatten weer in, ja, en het tuurlijk. Eten en dingen. Het liek het me een hele huishouding. Maar ja. Hij vindt het tot nota, zei hij. De dagen dat het allemaal lekker gaat en goed gaat, die zijn het meer dan waard om dit avontuur te doen.
0: Nou, dat is mooi.
2: Nou, dat is dan weer mooi, inderdaad. En ja, een 30-jarige man die moest voor de rechtbank komen in Köln. En die is veroordeeld tot 3 jaar cel voor de handel in, of van het vervoeren eigenlijk, van cocaïne en heroïne. En dan denkt, nou, dat is van een plak naar een plakje. Dat klopt. Hij woont van Amsterdam naar Salzburg brengen. Maar ja, hij hield wel een beetje op een bijzondere plak verstopt. En die jest het nevens mij wel eens vaker. Nou ben ik er net hier ondal in thuis. Maar hij had 75 sekjes drugs van cocaïne en heroïne. Dus had hij troslikt. En dat is dus in zijn hele ja, lichaam terug te gaan.
0: Ja, dat komt in de term terug dan natuurlijk.
2: Ja, nou klopt.
0: Levensgevaarlijk.
2: Volgens Duitse rechercheurs zat zijn hele darmkanaal vol. Nou, dat loopt wel met 25 sekjes. Nou, uiteindelijk woed hij de trein instappen in Amsterdam, maar hij hier wat nerveus gedrag. Uiteindelijk, nou, was hem toch onhouden, een drugstest dienen. En nou, zag hij het baltje eigenlijk rollen. En kwamen ze dus achter dat zijn hele maag vol zit met die sekjes drugs.
0: Ongelooflijk.
2: Ja, bizar. Maar nou, om het wel een beetje leuk af te sluiten.
0: Ja, doe dat maar.
2: Ja, vond ik ook wel. In Brabant bij de Ezelhoeve in Baarle-Nassau is het feest. Want ze hadden daar dus Chico. Chico is dus een ezel. En die viert Joert zijn 40ste jitje. En ze denken naar mij, want voor Safië bekend, is dat de oudste ezel van Nederland.
0: Okay.
2: En nou ja, we hadden ook een beeld bij, maar dat vierde ze echt wel op een mooie manier. Want ze zien een hele tafel met al je groenten en fruit, al je sneden en vlaggetjes en ballonnetjes. En dan koet Chico, de ezel dus, met ja, zijn oren ezels die daar op de ezelhoeve zitten, kon daar al je van eten. En dat wie zo'n schattig beeld. Zelfs die ezels daarop argien en nou ja, heel schattig.
0: Ja, mooi is dat. Mooi ja. Is dat. Ik kan het nog even opzorgen, ik zeg maar ook, de oudste ezel ooit weer 54. Dus hij kent nog even mij.
2: Oh ja, ja, maar die is, leeft die nog? Die
0: nee, die leeft
2: nee, niet. Nee, precies. Misschien is Chico op dit stuit wel de oudste, want Chico leeft nog.
0: Ja, precies. Maar ja. Hij, die mazzel heeft hij nog.
2: Ja, voor het record had hij nog, aardig wat jitjes vieren. Ja,
0: had hij inderdaad nog even terug. Oké, okay, Ise Visser, dank u wel. Het stuift 9 minuten voor Jalvien. Het natuur-educatiecentrum Vlieland is volslijn verneid. En wil bezoekers meer bijbrengen over het watergebied en de natuur.
3: Nou, omdat je ook wat wil leren over dit bijzondere gebied waar je bent. Hè? UNESCO Werelderfgoed, bijzondere dynamiek in de Waddenzee. Dat is eigenlijk heel bijzonder en dat is heel speciaal.
1: Omroep Friesland.
5: 92.2 FM.
1: En in Zuid-Eerst-Friesland op 92.4 FM.
5: En Omroep.

0: do. Harry Styles en Adore You. Dan zullen we het hebben over Vlieland. Want het Natuur-Educatiecentrum is volstijn vanuit her. Het centrum wil de kennis over het waardgebied en de natuurvlieland onder de aandacht brengen van bezoekers van het eiland. Nevens burgemeester Michiel Schrier is het belang van de lepelaar grut voor het eiland.
1: Nou, ik denk dat er een heel groot belang is. En dat zie je ook wel hoe dit eigenlijk is ontstaan. Hè? Op een gegeven moment zat er een bestuur op en die wou het centrum gaan vernieuwen. Dat lukte helaas niet. Financieel kregen ze het niet rond. En toen hebben we ook als gemeente een bewonersavond georganiseerd. En daar kwamen 80 mensen op af. En daar hebben 20 mensen zich aangemeld om iets te gaan doen, ook in dit centrum. En dat laat ook zien, hè, al die verhalen die je daar hoorde, hè, van vroeger, dat mensen er zelf waren geweest, wat het voor hun eigen kinderen heeft gedaan, wat het voor hunzelf heeft gedaan, zag je gewoon, dit centrum hoort gewoon bij Vlieland, dat moet blijven.
2: Wat is de functie van de lepelaar voor de eilanders?
1: Nou, het is een natuur-educatief centrum, is het eigenlijk, hè, maar het zit ook een stukje huiskamer hier voor de eilanders. Hè. Dus als eilander kan je er ook gewoon even gezellig naartoe om even te gaan zitten en even wat met mensen te praten. En daarnaast is ook die natuureducatie ook voor onze eigen kinderen op het eiland ontzettend belangrijk. En ik denk dat daar een hele belangrijke rol in kan vervullen.
2: En waarom zou je als bezoeker aan Vlieland, waarom zou je naar het natuur-educatiecentrum moeten?
1: Nou, omdat je ook wat wil leren over dit bijzondere gebied waar je bent. Hè? UNESCO Werelderfgoed, bijzondere dynamiek in de Waddenzee. Dat is eigenlijk heel bijzonder en dat is heel speciaal. En het is goed om mensen daar iets over te leren. Zodat ook met ze meer het besef hebben dat ze in de natuur zijn en daar ook voorzichtig mee om moeten gaan. En ik denk dat daarvoor dit soort centra een hele belangrijke rol in spelen.
2: Heeft u zelf nog een favoriet als u het centrum ingaat waar u graag bekijkt?
1: Nou, ik heb de sneak peek nog niet gehad, dus ik weet het nog niet. Ik ben hier wel, toen ik hier net burgemeester was, ben ik ooit met mijn zoon door de Noordwest heen gegaan. En toen had ze nog al die aquaria met de opgezette vossen en al die kabouters. En daar moesten we toen wel heel hard om lachen. Dus toen zagen we ook al, er moet echt iets gebeuren. En er is echt wat gebeurd, maar ik ben ook heel benieuwd wat het geworden is.
2: Volgens mij zijn de kabouters verdwenen, maar ik zag nog wel opgezette dieren.
1: Ja, maar die hoort er ook een beetje bij, hè? Maar de kabouters zijn weg, inderdaad.
0: Een van de meiwerkers van de lepelaar is Julia Smitser. Ken het Wartje, noot het educatiecentrum Iepengiet voor bezoekers.
3: Vooral om iedereen te verwelkomen. Want ik denk dat het wel heel druk worden de eerste paar weken of zo. En vooral omdat wij mensen willen verwelkomen meerdere keren. Dat ze terugkomen en zo. Dus om vooral gezichtjes weer te zien, zeg maar. Ja.
2: Als ik hier zou komen en ik zou vragen, wat moet ik het als eerste zien? Wat zou je dan zeggen?
3: Dat is deze lieflijke omgeving waar wij nu staan. Of kamer. Dat is met al de schilderijen en van de kunstenaren. En dat is mijn favoriete, omdat het zoveel licht inbrengt. En je zo verwelkomen. En je blij maken, zeg maar. Ja.
2: Kun je vertellen waarom jij bij de lepelaar werkt?
3: Ik ben opgegroeid in een natuuromgeving. En ik ben ook heel kunstig zelf. Dus ik dacht, oh, dat is echt de perfecte combinatie. Vooral met mensen ook te maken. Dus echt deze drie dingen, kunst, de natuur en mensen samen te brengen, vind ik echt geweldig om te doen.
2: Waar ben je opgegroeid?
3: Zuid-Afrika, op een natuurreservaat. Dus Vlieland is de tweede beste daarnaast. Ja, nee, maar Vlieland is echt mijn thuis nu. Het is echt prachtig hier.
0: Ja, meestal Vlieland en de Joods tussen 12 en 4 voeren. Vergees een visite te brengen onder lepelaar. Dus als het in de buurt bent en tiet hast en nog hast en dat tegelijk, dan ben je er dus van harte welkom. Het is hast Elvi Jim, dadelijk het regionale nijs in het kwart hier in Noord-Friesland.
4: Bist al op vakantie?
5: Doch de groeten op de radio in Goeiemidje.
6: Hoi hoi, dit binnen Marije.
7: En Hielke.
6: Op Skielge. De groeten aan iedereen in Bakkeveen.
7: En Dom Jouwing.
5: App die vakantie op WhatsApp nou. 0620-4-Joggen-Joggen-Ien-Joggen-Joggen.
4: Dan komt hij voorbij in Goeiemidje.
5: De groeten op de radio.
4: Dat is wel eens wat oors als een kaart.
8: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
10: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
9: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Laat gevluchttalent bloeien. Ga naar uaf.nl.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
12: alleen de prijs is anders.
13: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
14: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
15: Dit is Omroep Friesland.
16: 92.2 FM.
0: Het is Evenij Jalwien. Het regionale Nijs in het kwad. Mij, Erik Enema, een goeiemiddag.
17: Een goeiemiddag. De politie heeft een man van zo'n 20 uur snits aanhouden in verband met de wendingbrand op de Vermeerestraat in die stad gisteren. De politie had rekken met brandstichting en maakte van de locatie van die brand dan ik een plaatsdelict. Met de brand rekken het hier verwoenen. De skeer om de wending in snits is wolgrut. De politie is in de omjouwing van het Rijdingpark in Drachten op zoek naar een 22-jarige man, de dragster van Oekraïnse Koma, werd soms de nacht van sneeuw op snijd vermist. Hij is verkleed op een kade in Drachten. Op basis van onderzoek heeft de politie het vermoeden dat de man in het wetter bedaar is. Het landelijk team onderwaterzoekingen is in het wetter in Drachten op ziek. Ik ging het er een drone bob het park. Het Openbaar Ministerie heeft 20 mannen cel eerst gezien en 41-jarige man in Ljouwt. Hij werd vertocht van het bedriegen van zijn ex-partner bij een laden vuurwapen en het zien bezitwijzen van hard- en softdrugs. Het Openbaar Ministerie paste de zaak in een patroon van huiselijk geweld en van dwingend gedrag. Het eerst had het Openbaar Ministerie een contactverbod van 4-4 bij de vrouw en haar dochter. De rechtbank docht door 14 dagen een uitspraak. En de droegte situatie in Friesland is op dit stuit stabiel, dat meldt het Wetterskip Friesland. Toch de flinke ruimbuien van de aanroende weken is het deelslachtig kwaad aannomen. De wettervarie is nog voldwande, met toch extra maatregels voor eerst net nedig binnen. Wolg op het Wetterskip inwenners en boeren op om verstandig met wetter om te gaan. Gewaaksen, Tun en ik Gasfield kan het beste maar eens wat zien of na 4 uur door de middies beruind worden. Op die momenten gaat minder wetter verlen toch de verdamming. Nou, wat een waar situatie, ja. Aarsens dwarsel. Dat jaren we bij de dadelijk weer, Jacob, hè?
0: Ja, dat werkt niet echt inderdaad. Dadelijk het waar met Jitske. Hoe rollen een minuut?
18: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zullen we ons eens omzien en naar zijn steen op stoel?
19: Maar lieve, dat is anders net te betellen.
18: Wel nee, mem. Wie zit gemaakt op een jouw hoor, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie onbierings.
19: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt op een jouw hoor? Des is goed.
20: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
19: Voor een noffelijke stingen op stoel en naaien af een broek neem,
18: zit gemak op een jouwer. Des is goed.
21: Van Santje tot en met 20 juli, het 24ste Veenhop Festival. 4 dagen feesten, kamperen en de beste muziek. Met onder andere Davina Michelle, Robin Heerzen, Mooi Werk, Feuerengel, Outsiders, Coming on Strong en Oerend Hart. Shop voor tickets op veenhopfestival.nl. Het Veenhop Festival, met stiepe, troch AB Vakwerk.
22: De enige echte meubelopromming van Noord-Nederland vind je bij Woonvoordeel De Vrede op een Jouwer. De allermooiste banken, eethoeken, wandmeubels, relax voor thuis, maar ook boxsprings en matrassen gaan no fort, maar echte kwattings, ongeveer 70%. Woonvoordeel De Vrede, transportwijzantje op een Jouwer.
23: No in Friesland.
24: Jacob Stelwagen.
25: Zimmer in Friesland. Omroep Friesland.
0: Dadelijk ontdekking voor echt Simmer in Friesland. Verslaggever Johanna Brinkman is in Slappetep. Had er al een kop thee gehad in de theetuin. Maar dadelijk kunt ze mij een kapotje hinders en ben mij. Dit onderdeling van Marije Westra op de boetenrit binnen. Maar hoe is het waarbejocht? Tjitske Wiebenga, een goeie midje.
1: Ja, een
0: goeie
1: midje.
0: Ja, je hebt het gekregen van het wetterskip. De droefste situatie is op dit tijd stabiel. En dat ik Joets en Joch zullen we nog wel even sabluwen.
1: Ja, dat is ik van nou Wolsa en dat zil morgen ik nou wel voor het grootste pad zou. Maar verderop in de dagen, in het weekend, dan zullen we toch wel een droeg in de eerste wien opsteken. En ja, droeg in de eerste wien wil zeggen dat de verdamping dan wel aardig in gang zet. Omdat ik wil zeggen dat het qua wien nog wel wat taf valt. Dus, maar daar dadelijk meer roer. Eerst de situatie van nou, want als ik dan nou naar de satellietbeelden zeg, dan zeg ik dat de zinnen, nou, die is onderwijs. Vlieland zit er al aardig in, moet ik zeggen. En ja, ik op oren plakken. Ja, als je nou bij de Isomar dik steen en je sjugge richting Noord-Holland, dan kan je de zinnen eigenlijk wel skinchen. Dus ja, hij is onderwijs en hier en daar sjugge ik al dat de bewolking heel die tinder wordt. De temperaturen die we er nou op dit stuit bij hebben, die ben ik heel constant eigenlijk. Er zit maar heel weinig verschil in. Het zit oeral tussen de 20 en de 21, of eigenlijk mux is het tussen de 22 graden in, want de heeste temperatuur wordt meer dan in de pijn, maar 21 4. En de laagste temperatuur nou 20 graden of haast 20 graden in grauw. En via de laagste om 20,6 bakken vind het ik 21,1 en op Vlieland is het ik 21,3 graden. Nou, die temperatuur, ik verwacht je al die zinnen er dadelijk bij komt, dat die dan wel we nog wat verder op erin zil. 23 graden zil op de meeste plakken ik nog wel helder wijzen. Ja, en verder krijg ik van de waarnemers ik terug, het is eigenlijk wel heel noffelijk, want er staat vrijwel geen wien. En dat is, ik zei, de wien is zwak. Windkracht 1 en 2 uit het noordwesten, dat wonnen hield hij. En die wordt de komende uren staan gewoon meer noordelijk. Nou, dus echt wel een prima noffelijke dag eigenlijk. Niks te warm krijg ik terug van de waarnemers. Nou, jong, dan klert het nog even wat verder op. Mij die noordelijke wind, dan is het zo jou bij de jong die het nog een gratis jochentje. Maar ja, de bewolking van de Noordzee, daar hebben we ook komende nacht nog les van. Dat stroept dan weer Roerdus provincie heen. Nou, voor die tijd, dan kwalt het nog aan als een oven om 15 graden. En daarna, ja, dan zullen we toch wel weer dat die bewolking of dat die temperatuur stadig wordt oprennen, Sil.
0: Ja, maar die bewolking is dus vannacht verdampt. Zit dat we mogelijk weer bij bewolking beginnen?
1: Ja, we zetten de dijk weer gries uiteen. Wat meer zuidelijk in de provincie en wat jippen de provincie in, hebben we zelfs te krijgen met mistbanken. Of leeg hing je de mist, maar ik eigenlijk zeggen. En verder bewolkt, ja, dat is het zeker de eerste per uren van de maandtijd. Maar het liek het al wel een heel stuk vlugger op te lossen als Juwet. Zagenden wij de maandtijd, dan zult de zin hem op de meeste plakken alles even schen litten. Nou, ja, wij de maandtijd dan ik een graad als 20. De wien krijgt al wat meer een wat ontmaatheerselijk component. En dat zullen we in de media, dan wordt er boppelaan wat vlegerig. En verder een noffelijke 23 ont 24 graden als maximum temperatuur. En ik in de joentiet echt wel prima. Als zeg ik dan in de joentiet, ik wil weer vanuit het noorden, wij weer toch wel weer wat bewolking het land opstroepen.
0: Ja, 24 graden, nou, dat zijn noffelijke temperatuur. Maar hoe zit het bij de dagen daarna? Want volgens mij werd het nog warmer.
1: Ja, de temperatuur plus nog wel wat verder op sneeuw liep het van nou eerst even de heetste dag van het weekend te worden met 28 graden als maximum temperatuur. Omdat ik wil zeggen dat de temperatuur verschil heel groot wijze zil op sneeuw. En dat komt omdat op sneeuw een wien van zee komt te steken in het noordelijk kustgebied. Dus daar zil de temperatuur oprinnen naar zo'n 21 of 22 graden. Wilst het zuiden van de provincie dus wel die 28 graden helpt. Nou, de eerste ontmaatheerselijke wien zil matig ont vrij krachtig wijze. En dan op snijn, ja, dan heb je ik werd een droegje in de eerste wien, matig ont vrij krachtig. En ja, vooral de matig ont vrij krachtige wien, en windkracht 4 en 5, die zwaarten wel voor dat die verdamping wel vrij vlot giet. Ik nou dat de dagen nog zo lang binnen, dan houdt die verdamping ik wel aardig lang staan. Op snijn 26 graden is maximum temperatuur, en op meen je ik weer 22 graden als maximum temperatuur. Dus het bloed dan voor eerst simmer, maar die wat eerstelijke droegje in de wien en een verdamping die toch, ja, misschien toch wel dacht om die droogte.
0: Ja, want inderdaad, we hebben met begonnen, die droogte situatie is nou stabiel,
1: ja,
0: maar het veel verder droegje, zullen we maar zeggen.
1: Ja, het zilverde droegje, al moet ik wel zeggen dat er ik alweer in de vierde wat zicht is op weer wat enkele buien. Maar dat is echt voor takkenbieken.
0: Ja, maar wat mooi goed is van waar dan?
1: Absoluut, ja, dat is het sowieso.
0: Oké, dankjewel en nog een comedie.
1: Hey, hetzelfde, dankjewel.
0: Hoi, hoi.
15: Van Tolve ont inoren
16: bij Omroep Friesland.
15: Noi Friesland.
16: Friesland
2: is ik.
16: Muziek uit Friesland.
2: Hier is in eigen taal.

0: Muziek uit Friesland van Griets en Griezen, dat wie kan je?
1: Ek in de simmer.
2: Alles wat er speelt.
1: Omroep Friesland.
2: Simmer in Friesland.
1: Omroep Friesland.
0: Verslaghouder Johanna Brinkman is in Slappetep en had er al een kopje thee gewoon in de theetuin daar. Maar nou rint ze mijn keppeltje hinders en ben mij die ze onder leiding van Marije Westra op Boetendert binnen. Of net, Johanna?
3: Ja, op wij naar de theetuin kwam ik al die ponies zien en ik dacht dat Matfest een ponykamp was. Klopt het dat?
4: Nee, we zijn hier van de Bonte Vries. Dat is een camping, farmcamps, hier in Slappeterp. Waar we ook ponyritjes organiseren. Dus ja.
3: Wat leuk. En ik zag de Shetlanders tussen zitten. En nog orenhinders. Hoe doch je hem dat dan krijgt binnen dat al je band dan die erop al komen zeggen ik wil wel hinder rijden?
4: Ja, we hebben voornamelijk vakantiegangers die de kinderen wat meer willen leren over de boerderij. En dus ze mogen mee melken, ze kunnen dieren mee voeren. Ook de ponyritjes. Nou ja, dan is het natuurlijk een geweldige ervaring dat ze zo een keer op buitenritje mogen. Ja.
3: Ja, want wat vind je ook dus al leuk om dat staat te dwammen de band?
4: Ja, ze zijn heel erg onder de indruk. En sommige kinderen hebben nog nooit een paard van dichtbij gezien. Dat is gewoon heel erg mooi dat ze die ervaring mee krijgen. En het verzorgen van de dieren. Dat we ze dat een beetje kunnen bijbrengen. Ja.
3: En doe je hem dat dan alle dagen dit?
4: Nee, niet alle dagen. En we houden natuurlijk ook een beetje rekening met de hitte. En dan doen we het niet of doen we het heel vroeg. Dus dan moeten mensen toch op hun vakantie vroeg uit de veren. Maar dat doen ze vaak graag. We doen het nu 3 keer in de week dat we een buitenritje. Maximaal 3 keer in de week een buitenritje. Ja. En dan geven we ook nog lesjes af en toe. Dus dan kunnen ze hun eigen ponydiploma halen. Dus vanaf 4 jaar dan leren ze rijden als een cowboy. En dan mogen ze met een lasso in de hand. En over balkjes leren lopen. Ja, dus dan hebben ze een mooi diploma voor thuis.
3: En ik zucht dat je hem echt wat help krijgt. Want er binnen ook al jaren jonge vrouwen die het meiden in, maar de ponies.
4: Ja, dat zijn meiden die, die helpen ons. Die vinden het leuk om de ponies te verzorgen. En die wandelen dan ook wel mee. Er is nou ook een vriendin van mij die meeloopt. Omdat we nu ook moeders hebben met meerdere kinderen. Dus dan moet er, en naast elke pony laten we altijd iemand lopen. Dat is natuurlijk voor de veiligheid. Ja.
3: Hoi. Je en Bloe nog een beetje achter?
5: Ja.
3: Gaat het wel goed hier?
5: Ja, mooi hè. Deze pony rent net zo heel snel.
3: En hoe kan dat deze pony net zo rap rint?
5: Nou, dat ben Trein Naaien en die rennen gewoon net zo snel.
3: Oh. Wat is die namme?
5: Sterren.
3: Sterren. Ja. En wat doe je ook correct? Want dan helpt ik mij met de ponies? Of?
5: Ja.
3: En wat doe je al hier?
5: Nou, ik was lesjes en dan zelfs mijn boeteritjes helpen en pizza's bakken.
3: Dat klinkt goed. En wat vind je zo leuk, hoor?
5: Nou, ik ben gewoon lekker bezig.
3: Ja, want er zit natuurlijk op squallen en dat is een overkomstje, denk ik.
5: Ja.
3: Is dit dan een soort van bijbaantje?
5: Ik wil in een ruil mooie ponies rieren en zijn lekker verzorgie.
3: Wat een goede deal is dat.
5: Ja.
3: En my hokker pony best er nog onderin. Waar is dit?
5: Binky.
3: Binky. Nou, Binky die gaat net zo vlug. En er zit ook een jonkje op. Hoi, wie ben jij?
6: Noah.
3: Is dit de eerste keer voor jou op een pony?
6: Nee, ik was al een keer hier al geweest.
3: En wat vind je ervan om op een pony te rijden?
6: Leuk.
3: Ja, want je hebt een cap op. Mooie blauwe cap.
6: En ik heb best eerder een pony gereden. Alleen dat was in Pony Park City. Maar daar was het ook wel een beetje gevaarlijk. Daar hadden ze geen zadel.
3: Oeh, ja, dat is wel lastig. Dan moet je helemaal een beetje knijpen om te blijven zitten. Nu zit je lekker op een zadel. En wat vind je er leuk aan? Is het lekker ontspannen?
6: Hier kan ik er niet zo afvallen, maar ik was er net. Ik was er van een keer had je afgevlogen.
3: Joep. Oh jee, en toen? Viel je hard of viel het mee?
6: Viel mee, want ik viel daardoor in zand.
3: Gelukkig maar. Schrok je ook?
6: Ja, wel een beetje, denk ik.
3: Maar toch zit je nu weer op een pony. Dat vind ik heel stoer van jou. Dankjewel, hè. Fijne vakantie nog.
6: Ja.
3: Doei.
0: Johanna Brinkman in Slappetep. Ze zeker achter je en als simmerverslaghouder in de programma's Goeiemidje en Onderwijs.
1: Nijs, sport, waar en muziek.
2: Dit is Omroep Friesland. Simmer in Friesland. No in Friesland.

0: UB40 en Chrissy Hynde, die zul je kennen van The Pretenders en I Got You Babe. In de zomer is het wichtig dat de Friese vetten op Djiptebloe voor alle boten die ter deel komen. Wetterschip Friesland is noodwendig met het bagger van de Eelse Meveert. Bewenners van de veert zijn al lang ontevreden over het versmarrige wetter. Toch de plantengroei wie de veert ijs net meer bevaarbaar. Verslaggever Ben de Jager van RTV NOF zegt bij die veert.
1: Rudy Damstra, je bent de projectmanager van een van de grootste baggerputten op het stuit in elk geval in Friesland. 22 kilometer aan veerten water, leegbaggeren, laten we het zo maar zeggen. Wat een put.
2: Ja, dat is inderdaad een hele opgave. Het is eigenlijk inderdaad, zoals je zei, de grootste opgave die ik ooit bagger heb hier in Friesland. Dus 22 kilometer lang, 164.000 kub, 28 hectare. 40 voer veel in grut, daar wordt het alles in opslaan, met baggersoegers. En het deel waar we nu staan, dat is dan het deel wat afvoerd wordt, 4.000 kub. En dat is het niet verspreidbare baggerslip. En dat baggerslip dat mij net in de depots, in die 8 hectare, dat mij net op het loon. Dus dat wordt afvoerd naar een stort.
1: Want, om een meisje even een idee te gaan, 40 voetbalvelden, daarin wordt die slip opslaan, maar dat is echt net maar een heel iets laagje. Dat gaat ook wel om echt een heel prutte gwot.
2: Ja, dat gaat inderdaad om een heel prutte gwot. Wij slaan het op in die depots en dan komt het ongeveer tot een 60 centimeter heeg, de baggerlaag. En nadat het indroeven is, dan bloot er ongeveer een 40 centimeter hoog, dan is het inmiddels een groentje worden. En die groen die zullen we dan uiteindelijk broeken voor de zeedieken.
1: Ja, want er komt dus 164.000 kub vrij bij dit baggerien. Of tenminste, dat baggerie je op en dat stort je in die depots. Hoeveel van die groen bloot er dan uiteindelijk zoer wat straks in de zeedieken voor de versteviging broekwerk in?
2: Nou, voor de versteviging hebben ze dus een heel grote groen nodig. Ongeveer 1 miljoen kub. En wat wij hier dan produceren en wat uiteindelijk groen tapas zal worden in die zeedijk is ongeveer 100.000 kub. Dus 10%. Dus van die 164.000 kub bloot ongeveer 100.000 kub boer.
1: Oh, machtig. En had je dan na dit workshop 22 kilometer onvierten wat onpakt werd, hoe verspreid je dat?
2: Je verspreidt het in die depots. Dat wordt dan met buizen wordt het erheen getransporteerd. Trobaggersoegers. En dat wordt natuurlijk vermengd met wetter, die baggerslip. En in die depots, daar mag het natuurlijk bekomen. Maar dat is natuurlijk vermengd met wetter. Dus die slipdeeltje moet eerst zinken. En als het 1 keer zonken is, dan letten we dat retourwetter wat helderder is, letten we weer af. En dan uiteindelijk vult dat depot zich langzaam gewoon tot die 60 centimeter weg het krekker hier. Dus,
1: En dat is dan oer 4 verschillende depots. Eigenlijk in heel, het hielen waren eerst van Friesland. Je zei net al van ja, zo'n put had ik nog nooit omhanden hoorn. Maar wat maakt dit zo mooi?
2: Nou, het maakt het zo mooi dat het werk bij werk is. Hè? Want het is net alleen nog groen wat we broeken van die zeedieken. Wat uiteindelijk die baggerslippen oerbleut. Maar het wordt echt bevaarbaar maken. Hè? Voor de gemeente. De gemeente wil graag varen. Hè? Die had als taak dat de mensen kunnen recreëren. Matten. Dus we maken het mooi op 1,6 of 2 meter jip. En dan had het eigenlijk een beetje wat een combinatie van werk bij een wander. Duurzaam. En de omvang is gewoon heel, heel mooi en grut. Dus,
1: ja, want het gaat om 22 kilometer. Dat slip, dat wordt dus voorthellen. Daardoor wordt het wetter dieper. Daardoor kan meestal straks met bootje van Dokkum richting het noorden, laten we het zo maar zeggen. En dan komt ook nog het slip, wat broekt in de zeedijk. Ja, eigenlijk, kan het nog doorzamer?
2: Nou, dat is hoe ze dat zeggen van net. Misschien nog eens een keer een beetje los in de toekomst. We doen wel met HVO 100, dat is wel synthetische diesel. En dat meisje we zelf hier in Friesland, dus dat is net afhankelijk van de stritten daar bij hieraan. Maar het zou nog eens een keer mijn accu's kennen of mijn wetterstof. Dus dat is dan de toekomst.
0: Een bijdrage weer dat van verslaghouder Ben de Jager van RTV NOF.
3: Azen bij Omroep Friesland.
0: Johan, goeie.
4: Hey, Beetje. Jacob, hoi.
0: Goeie met je dus. Wat zit in het programma?
4: Ja, dat wil ik dadelijk wel vertellen, maar eerst even, want we zijn op zoek naar een vakantieverhaal voor een goeie met je. Wat is nou een vakantie? Wat haast ook mij maken op vakantie? Kerst er iets uit, Helly? Is iets leuk?
0: Ja, nou, voor mij wie het net zo leuk. Oh. Maar op Fuerteventura, hier naar wij, mijn vriendin en ik, een fiets hier, een elektrische. En daar hebben we een vulkaan op fietst. Vrij stijl. Ik ga dat ding op de eco-stand zetten, want ik denk, ik weet net hoe lang die accu het volhoudt. En ik zeg, mijn vriendin in de vierde wol verdwijnen met een eetgang. Dus ik denk, hoe kan dit? Die hier wordt op de turbostand zetten. Uh-huh. Nou ja, uiteindelijk hier dat ik wel ken, want die accu kuurt op makkelijk hoor, maar het kwam er eigenlijk op deel. Voor haar wie stop was nederig en voor mij een kalender voor de boppenwien.
4: Nou, meer van die mooie verhalen, hè? Komen altijd weer de boppen.
0: Ik, ja, het is. Ja.
4: Nou, we zijn op zieking, goeie midden naar dit soort verhalen. Haast toch iets meemaken? Wordt het mij eens dealen? Dan mij is dat sturen. Naar mijn mail, goeie midden, @omroepfriesland.nl. Heb zelf mij de app, ik wil daarvoor broeken. Die vakantieverhalen jerren we heel graag. Deroes Prutsen, die omroep app of WhatsApp 0620 voor jou en Jochen Jochen. Ian Jochen Jochen, hartstikke nederig voor de linkplaat. Tinker link mij. Johanna Brinkman, hartstikke kritiek over Jet, is dadelijk bij de Pont in Kijmpertille. Ik ben op zoek naar platen over wetter en varen. Nou, dat kan echt alle kanten op gaan. Ik denk dat het wet zien het al binnenkomen. Vind je dat?
0: Ah, Sail Away Sweet Sisters vind ik wel leuk, van Queen.
4: Ja.
0: Kusaki Ship van Queen vind ik wel leuk.
4: Ja, nog meer Queen platen met wetter en...
0: Nee, meer kan het bedenken. Dat is niet wat ik bedenk voor. Ik stik helemaal in het systeem, jongens. Dus dan drink ik die.
4: Heel goed.
0: Dus ik hoop dat ze morgen regen. Dan maakt het op ziek.
4: Ski komt er dan niet. Kom het nog, maar de tinkeling platen.
0: Ja, doe dat maar. Hé, je soort wel vermid je.
4: Kom goed, Tier.
0: En daar stond je heel aan binnen bij die.
4: Ja.
0: Oké. Dat is nou in Friesland met het liedje van deze 9 juli van het jaar 2026. Mooi weer gezegd, om tal woorden, graag het dan. En van nou een noffelijke biddy. Dag.
3: Omroep Friesland.
5: 92.2 FM.
3: Simmer in Friesland.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.
7: Elke maand weer.
6: En hoe meer data en snelheid,
7: hoe groter die korting.
6: Dat is One van Vodafone.
7: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
8: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
9: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
11: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
13: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
14: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
15: Door Albegens met het NOS-journaal. Duitsland koopt Amerikaanse kruisraketten. Dat is afgesproken op de NAVO-top in Ankara. De Tomahawk-raketten worden gestationeerd in Duitsland en zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland. De vorige Amerikaanse president Biden had toegezegd dat hij verschillende raketten in Duitsland zou stationeren.

0: opgezet, meldt makelaarsvereniging NVM. De markt is wat minder verhit, met meer ruimte voor kopers om te bezichtigen en minder druk om snel te bieden. Het gaat om een tijdelijk effect. Er zijn nog steeds te weinig huizen voor starters en senioren, zeggen de makelaars. Door een explosie en brand vorige week in het Noord-Hollandse dorp Huizen is zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig te bewonen zijn. De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. West-Europa beleefde afgelopen maand de heetste juni die ooit is gemeten. Het Europese klimaatbureau Copernicus meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was, ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte hangt samen met de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Het weer droog, op veel plaatsen zon. In het noordoosten en oosten bewolking, maar ook daar breekt de zon later vanmiddag door. Temperatuur 22 graden in het noorden, mogelijk 29 in Limburg. En vanavond blijft het nog lang boven de 20 graden. En morgen wordt opnieuw zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, kom maar op met die zinnen, hè. Simmer in Friesland. Simmerverslagjouwer Johanna Brinkman is dadelijk bij de Pont in Kuipertillen. Tingeling, meiplaten, hoor, Wetter en Varre. Ja, wat toch van dokter Anders P., dat zei het Marijke. En ik, Lammert, Jan-Jaap en Oene komen er mee.
2: Hey.

0: Prachtig. Ja, nou ja, hoe vaker die binnenkomt, hoe groter de kans het wordt, denk ik. Hè? Wat kerst ook betinken? Tink een link even mij. Graag die link plaat die nummer op app. WhatsApp maar ik 0620 4 Ian Jochen Jochen.
1: Hebben jullie hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelisleidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-1-2. Zwargelisleidje, mijn Kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
2: Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten omdenken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
3: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
4: Goedemiddag.
5: Maar Johan Terpstra.

0: Shalala, de Fireste, de Eurythmics.
1: Goedemiddag.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Johan Terpstra.
0: Ja, en ik Juwet hingen de slingers weer op, hè. Grut of Lietz, waaft in de slingers. Juwet, jeetje jubileum of een orenmooie mijlpeel. Stuur die felicitatie nou in via de Omroep app. Yes, dat aanstaan op de radio. Simmer in Friesland. Simmer verslag jou, Johanna Brinkman, is dadelijk bij de Pont op Keimpertille. Die meisje in een paar minuten naar de orenkant van het Van Haringsma kanaal brengt.
2: Tink en Link.
0: Nou, platenoer wetter en varren. Martin, het water van Marco Borsato. Succes, Johan en Co. En deze komt ik op in. Griet Wiersma, de Frieske Mar. Carla, ik link de klassieken van Stik.

Sailing van Rod Stewart komt ik binnen. In Stewart terug Andries en Jordi en Johannes Seid. Aard Lus en Ed Lip, mijn boordje varen. Simon, Breg of Pont, het verbindt meesken. Ik denk om Simon en Garfunkel. Ah!

Oh ja, en een soort dokter Anders P. Ja, Klaas, dat had me gewoon te pakken. Hij komt ik mij dat noemen, de veerpont. Marijke, Lammert, Jan Jaap en Hoene, die helemaal trojoen. En Kwiepke komt er mij. De linkplaat, Joert, van dokter Anders P.

En als de pont dan weer zijn weg zoekt door het ruime sop, dan komen er werktuigelijk gedachten bij me op.

0: Dr. Alles P en de Veerpont.
1: Omroep Friesland.
2: Zimmer in Friesland.
0: Ja, van Friesland is wetterwichtig, bepaalt is landskip, is werk, is vrije tiert en ik is skiertnes. Deze simmer is uw simmerslag, jouw op paard en de insteek is wetter. Johanna, goeiemiddje.
3: Goeiemiddje, Johan.
0: Dus is Joert in de noordwesthoeken van de provincie Koek, Joert al jaren. Ik ga even in de grutte bosatlas, Johan. Geen pretpark zoals juist de duinen zaten.
3: En nu gaan we daarheen. Oh,
0: ja. Ja, dat wie juster, hè?
3: Dat wie juster, ja. Ja. Ik ben er nog een beetje van bekaam, maar ik hier is genoeg te dwanje, dus ik vermijd ze me hier ook wel.
0: Ja, een bakje thee drinken, hè? En rustig met de veerpont even. Even een rustige dag, hoor, denk ik mij daar.
3: Ja, want dat veske wat we krijgt hier, ik hoop je net dat het op die wijze ook eindig is ciliëren. Maar dat geven we maar net van u in een mooi bierpak. Ja, want we binnen bij de Keimpetillen, bij het Pontsieren, de Jacob Petrus. En Jaap Zondervan, joh, binnen hier van de Skippers. Ja, het is een mooi pontsie die het al klaar zit. Maar ik zeg heel dag in fietsen, Jim Haat, je het heel dan een drok.
4: Nee, het wie inderdaad nog wat rustiger. Zo'n zei het waar is mooi. We hadden wat meer verwachten. Maar ik heb begrepen dat we een goede 20 hebben van mooi west. En dit is ongeveer de tijd dat het wat meer begint. Maar we zeggen het nog net. Dus we moeten even afwachten.
3: Nog even afwachten, ja. En ik zeg ik een beetje naar de oerkant. Want als mensen daar binnen en die willen oerstekken. Dan kunnen ze daar op een beltje drukken. En dan krijg je hier daar een soort van melding van.
4: Ja, we horen dat trost ik wel wat in de gaten. Maar ja, als je importeer bent of we moeten op een of andere catering even wat doen. Dan zit het er was binnen en dan hebben we inderdaad daar een drukknop zitten. En dan gaat de bel hier, de bus op het pandhuisje, gaat door. En dan kunnen we daar alsnog heen om ze op te halen.
3: Maar wij moeten nu alvast om boord stappen, hè?
4: Ja, wij gaan nu alvast even een proefrondje draaien. Om misschien dat dat mensen motiveren om mee over te komen.
3: Dan zeggen ze ons varen en denken ze dat willen we ook. Ja, want er binnen wel mensen die... goeie trouwens, hier binnen wel twee skippers, hoi!
5: Hoi.
3: De binnenmeesten die komen hier met de fiets van die kant, de oerkant. En die gaan net altijd volgend dadelijk in de gaten dat die in een pontje zitten, wol.
4: Nee, dat is Sint Burg zijn natuurlijk een heleboel die maatje broek van de fietsknooppunten. Dat is hartstikke leuk. En daar kun je het wel op zien dat er dus maar vaak is van nummers afvallen en nummers afvallen. En dan komen ze vooral van de zuidkant, komt met oorfietsen troddelaan rijden. En dan denk je, hé, een kanaal. En nu?
3: Nou, dat wat is het
4: even verbijsterend te zien. Dan laat de pont, je laat meestal aan de oorkant. Maar goed, er is er een bel en dan komt beltje. En dan merken ze dus dat de pont omvaren komt. En dat jouwt vaak ik hele leuke reacties.
3: Dan bidden ze blij dat je hem er binnen.
4: Ja, zeker dat. Zeker dat.
3: Maar je maakt hier ook wel wat om het verkeer te denken. Hè? Want ik zeg, nou, daar komt een boordje om in de verte. Het is net zomaar even wat.
4: Nee, dit is toch een groot scheepvaartverkeerroute. Van Ljouwert naar je Haarstad, het Van Haringsmakanaal. Ja. En ja, er komt een heleboel passiervaart, maar ik gewoon beroepsveert komt er een heleboel terug. Dat is ook wel mooi de reden dat we altijd eigenlijk met twee skippers aan boord binnen. Dat als er een keer iets is, dat je toch een wat meer mogelijkheden hebt. En het is ook wel zo gezellig met z'n tweeën natuurlijk. Dan kan je eens even een praatje hebben onderwijs.
3: Ja, want het had net al in een transportfunctie, want ik zeg aan de oerkant, daar haal je hem een beetje in uitvalsbasis. Er zit een mooi hokje en een mooi terrasje en daar zit hij hiermee graag mooi zo, volgens mij.
4: Ja, wij moeten zelf ook wel eens even zitten. Dat is gezellig. Maar het is vooral, we hebben natuurlijk een functie om mensen van hier aan de kant van het kanaal naar het oren te brengen. En de historische route eigenlijk is hier weer mooi hersteld. Maar daarnaast heb ik een heleboel mensen die het ook gewoon het prachtig vinden om ja, kunnen, al wat kunnen soms ik, om even gezellig bij op het terras te zitten. Een bakje koffie of thee. Of
3: even keuvel, ja.
4: Of Parkers en Beppers, maar de Park en Beppers sessies, die even een lekker ijsje komen wat bij je verkeepje. Dus ja, dat is vaak ook hartstikke gezellig.
3: Maar je binnen wil ophouden om ta 8 uur jongens te varen. He? Je doet dat nou ta 6 uur. Iets hier erop horen.
4: Nou, dat is vooral, in het begin hebben wij altijd van zien, maar is dat 8 jongens. Maar de praktiek wie eigenlijk maar alleen nog maar uitzondering. Van heel mooi waar dat er toch maar heel weinig mensen loskomen op jongens. En dan weer het is sowieso net leuk als je dan van aan oer is jouw 6 tot 8 zitten te wassen op misschien 4 of 5 die het naar oer willen.
3: Is het wel een hele mooie om jou in jaren, maar ik weet dat wel is... dat er één persoon is die het altijd nog wel het pontje pakt, het zin 8 uur.
4: Ja, dat klopt. We gingen in een hutrenner, ik zal de naam net nemen, maar dat was wel heel leuk. Dat wisten we gewoon dat we hier toch vaak een beetje redelijk waren. Verste plek, zag ik hier vragen binnen. Kwam die del en die van de zuidkant meestal iets. En dan, dat wisten we ook. En dan kwamen we gewoon en die weer zat betoefd. We hoefden ik net niet eens aan te lezen. Maar die sprong zo onder het varen wij aan boord en dan gingen we weer om. En daarmee gingen we dan ongeveer het sluitstuk van de jong. Wie ooit wel heel gezellig trouwens, wie dat ik, hè?
3: Hoe mooi dat zien. Ja, die maakt dan nou om iets versijzen gaan aan boord springen.
4: Die plant dat wel heel goed. Die komt nog wel. Ik heb nou dit hier hek toevallig nog weinig veer. Maar normaal gesproken dan plant hij dat helemaal perfect. Dat hij echt alsnog komt en zij weer mooi jet.
3: Prachtig verhaal. Ja. Nou, we binnen mooi oorkaam, Johan. En ik bleef je even bij het pontje even wachten op die fietsers. En dan stekken we weer oer.
0: Ja, goed. Nijtwaan, wist dan weer te jen. Hartstikke gezellig, man. Ja. Johanna Brinkman in de provincie. Het motto is dan Wetter. We zien je ja, in de breedste zin dat de verbinding bij Wetter. De Simmer in Friesland. En de Jet Simmerske muziek bij. In dit geval van Wijmaer van der Werf. Hier is Simmer. In goeie met je.

0: Weimar en Van der Werf via dat. Hoe is het met de Friske Wenningmerk? Jestje dadelijk in het Nijs.
1: Bisto op vakantie?
0: Doch de groeten op de radio, in goeie midden.
2: Pieter en Aukje hier.
3: De groeten uit Dubrovnik.
2: Ex speciaal voor Bepetine.
0: App die vakantie op WhatsApp nou. 0620-4-Jochen-Jochen-Ian-Jochen-Jochen.
1: Dan komt hij voorbij, in goeie midden.
0: De groeten op de radio.
1: Dat is wel eens wat oors als een kaart.

0: stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott, en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 92.2 FM.
5: Het is jouw betwaan. Het Nijs is Friesland. Goedemiddag, Jacob.
6: Een goeiemiddag. De politie had van de morgen het lichaam van een derde persoon vond in de vijver van het Rijdingspark in Drachten. Op dit stuit kan de politie dan net zeggen of het gaat om een man van 22 die al langer vermist wordt. Er werd onderzoek hier nog naar de identiteit van de persoon en de omstandigheden waaronder het lichaam in het wetter bedarren is. Er binnen in het Arnhem-Vinzier meer huizen vrijkamen op de Friese Merk. 300 meer als in dezelfde periode verliezen hier. Toch betekent het net dat de huizenprijzen minder heeg worden. Berend Wiemenga, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Makelaars, de NVM in Friesland, leidt uit hoe dat komt.
7: Alleen we zullen het inderdaad net waarom in de prijzen, omdat die merken, de krapte-indicator, de keuzeindicator, ja, die bloedt nog steeds onder de traai. En dat betekent dat elke huizenkeper maar keuze had uit minder dan traaien wenten. Ja, en dat betekent nog steeds dat die wenningmarkt voor u als thermometer ja, nog heel krap is.
6: De politie had een 30-jarige man onthouden naar de wenningbrand om de Vermeerstritten in Snits, Justiel. Uit de tocht van Brandstichting. De snitser zit nog vast, dat weet je het. De politie docht nog onderzoek naar de correcte oorzaak van de brand. Het Natuureducatiecentrum Vlieland is volslijn verneid. Het centrum wil de kennis over het watergebied en de natuur op Vlieland onder de aandacht brengen van bezoekers rond het eiland. Maar, nevens burgemeester Michiel Schier, is een lepelaar echt van belang voor de eilanders zelfs.
8: Nou, het is een natuureducatief centrum, is het eigenlijk, maar het zit ook een stukje huiskamer in voor de eilanders. Hè? Dus als eilander kan je er ook gewoon even gezellig naartoe om even te gaan zitten en even wat met mensen te praten. En daarnaast is ook die natuureducatie ook voor onze eigen kinderen op het eiland ontzettend belangrijk. En ik denk dat daar een hele belangrijke rol in kan vervullen.
6: Vanmiddag brekt op heel veel meer plakken de zinnen terug. Warmt het op naar maximaal 22 of 23 graden. Morgen begint op een soort plak met bewolking die het in de rim van de morgen oplost. Van dan al komt het simmelgevoelig waarom in Friesland. Wordt het vaker helder met odijn, een soort zin en temperaturen die het oprinnen naar maximaal 23 graden op het waard. Rond 27 graden in het binnenland.
5: Jacob, tegen dank het Nijs in Friesland, Jerst. Ja, het waard de grote internationale trotbraak van Enrique Iglesias. In die periode stapte Enrique Iglesias bewust uit het skaat van zijn verneemde hij Julio.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Goedemiddag.
5: Maar Johan Terpstra.

0: gonna be Poco Loco, and there's gonna be a hula, hula, hula the fun.
1: Ah, blote grappige plaat, hè?
0: Ah,
1: ja, The Press en Cantara PP. Ach, ik val nou correct even, zit ik naar je televisie even te sjen. Daar ben we op de chef zelfs, ik. Als mijn hoorn haast, als je die mooie talchips, hè? Haas, oh, prachtige beeld, droombeeld. Nou, neert ervan, lekker even op de bank lezen. Ik zou zeggen, de televisie er even gewoon een geneertje van die mooie beelden Friesland van Boppen. Ja, de slingers, hè. De bedrijf thuis of in die familie wat moois bad. Een jitje jubileum of van nou bijgelijk zelfstandig ondernemer. Een eerste werkdij, mijn pensioen of een oor mooi moment. Grut of liets, elk feestje verzin het slingers. Studio Lokweensk of feestelijk berucht. Nou in via de Omroep app. Die is er dadelijk hier in goeie midden. WhatsApp om mij 0620 4 en Jochen. 1 Jochen.

0: Tourse Friese stemmen alle weken op.
1: Dit is geweldig.
2: Voor de beste muziek.
1: Oh, dat is zo mooi, hè?
0: En het actuele lijst.
2: Dit is perfect. Alles wat er spiegelt.
0: Onder op Friesland.

0: De McNeil, how do you do?
1: Wij gingen de swingershop.
0: Sieber en Seid in de omroep heb mij een bericht. Ik breng de lokweeske de hoer op mijn mem. Anneke, lokweeske bij de jitje. Mij zit een prachtige dij van. We zoeken die van de jong bij de koffie. En we hopen mijn oranje koken erbij. Jan en Jikke, ik leeuw het vieren jaar dat ze 24 hier trouwd binnen. Mooie hoorn, tinkens, willen en leefde weenske van Ingrid. Anne Reitsma, van Minnetsgeer had Joet zijn jetje, zo'n 50 jaar. Zoest hem net Jan, hè? Hiltje Beven van Seis Bierum had haar jetje, Joet ik. En Hendrik de Jong van Nes, bij Akkerum leidt dat, deze Nes, had Joet zijn jetje, hebben het 44 jaar. Krijg nog een bericht van Hendrik. We willen graag Koen en Enid feliciteren met hun geregistreerd partnerschap vanmiddag. We kijken er naar uit, op na vele jaren gevuld met liefde. En de groeten van Hendrik en Vardau. Nou, Koen, goeiemiddag, goeiemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hey, geregistreerd partnerschap van met je, hè?
2: Ja, dank jullie wel. Enid staat naast mij.
0: Ja.
2: Wij zijn ons op dit moment aan het klaarmaken. We staan nu in de nette kleding. En over een uurtje gaat het gebeuren.
0: Op naar het gemeentehuis haasten.
2: Ja, absoluut.
0: Ja, ja. Nee, geregistreerd partnerschap, hè, dat had ik een reden, hè? Want wat is die reden, Koen?
2: Wij verwachten ons eerste kindje. We krijgen een dochter over 4 weken.
0: Oh.
2: Mocht het allemaal een uitgerekende datum gebeuren.
0: Ja, dus 4 augustus, dat is de officiële Utrecht-datum.
2: Ja, ja, we komen zelf uit Sneek, dus dat is op hartceldag. Dus we konden geen betere dag uitzien. Helaas.
0: Ja, dat klopt het, ja. Nee, en hij heeft alles al van koor. Is de uitzet, is al in hoes. Alles is had een speciaal kleur gekregen, want het wordt een dochter. Alles roos al.
2: Ja, zeker. We zijn er helemaal klaar voor. Dus ze mag komen.
0: Ja, echo's goed.
2: Ja, het ziet er van nu allemaal hartstikke goed uit. Enid heeft net haar verlof. En we wachten rustig aan.
0: Ja, wat mooi. Nice. Nou, geniet je ik van deze laatste weekend ik mij zien twaan. En hij stond wel een beetje ik op cursus West, puffcursus. Ik, Koen.
2: Ik ben 1 keer mee geweest. Ja, dat klopt.
0: Ja, 1 keer is genoeg, hè? Ja.
2: Ja, 1 keer is genoeg. We weten het nu. Dus,
0: Hey, en 4e dag hier met ik, hè?
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, want je even speciaal in de kleren. En dan van jou nog even mijn familie?
2: We hebben nog even een borrel met de familie. En na de tijd gaan Enid en ik samen nog even uit eten.
0: Nou, hartstikke mooi.
2: We houden het klein.
0: Hé, hey, wat geweldig, nice. Lokweeske alvast. En wie is wat we doen? We sturen de slingers. Dat is dan mooi als de liedste er is, hè? Hey.
2: Ja. Fantastisch, dan hangen we die gelijk op.
0: Nou, en we hiken nog een speciaal Omroep Friesland babymoetske. Die komt die kant ik nog op.
2: Ja, helemaal goed.
0: Nou.
2: Daar maken we een foto van en die sturen we jullie wel toe.
0: Nou, geweldig. Meisje, er een geweldige dij van.
2: Dank jullie wel en een fijne uitzending.
0: Koen, tegen.
2: Hoi, hoi.
0: Hoi. Hoi. Ja, dat is Lionel Richie, My Destiny.

Lionel Richie, My Destiny, wie je dat? Ja, ja, we hier in de Tinkerlinkplaat heen en weer van Dr. Anders P. Dat had alles te krijgen met die pont in Kijpertillen. Johanna Brinkman is daar, uw simmerverslagjouwer. En ze is daar naast mij twee en ik nog. Ik ben benijd in een oerkwartier hoe vaak zij al op een del west had. Hè? Heen en weer, zeg maar. Hier hebben we dadelijk, nee, twee uren. Hier is George Ezra.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Dorold Megens met het NOS-journaal. Het Europees Parlement heeft met een ruime meerderheid gestemd voor de invoering van de digitale euro. Daarmee kunnen mensen geld bewaren bij de centrale bank. De bedoeling is om minder afhankelijk te worden van commerciële banken of Amerikaanse dienstverleners zoals Mastercard en Visa. De Europese Centrale Bank denkt dat de digitale euro in 2029 gebruikt kan gaan worden. Duitsland koopt Amerikaanse kruisraketten. Dat is afgesproken op de NAVO-top in Ankara. De Tomahawk-raketten worden gestationeerd in Duitsland en zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland. De vorige Amerikaanse president Biden had toegezegd dat hij verschillende raketten in Duitsland zou stationeren, maar zijn opvolger Trump schrapte die afspraak. Er is nu een nieuwe afspraak gemaakt over Tomahawks. Het is niet bekend hoeveel geld er met de deal is gemoeid. Italië zet twee Russische militaire attachés het land uit. Ze moeten binnen 3 dagen vertrekken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken waren de twee spionnen. Dat zou zijn gebleken tijdens onderzoek door het Openbaar Ministerie in Rome. 2 dagen geleden werden 2 voormalige Italiaanse inlichtingenofficieren gearresteerd die geheime informatie zouden hebben doorgespeeld aan een Russische agent. De rol van 5 anderen wordt ook onderzocht. De Britse premier Starmer zegt dat het Verenigd Koninkrijk een van zijn grootste muzikanten heeft verloren, nu zangeres Bonnie Tyler is overleden. Hij noemt haar een icoon die de dansvloeren en karaokebars deed vollopen. Bonnie Tyler had in de jaren 80 grote hits als Total Eclipse of the Heart en It's a Heartache. De zangeres lag in coma na een operatie. Ze was 75.

0: Maria Hoppa komt er dadelijk om.
1: De Boer Drachten, al ruim 50 jaar officieel Makita-dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig? Nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad strekt. Zie ook deboerdrachten.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Te warm om te werken? Net voor Ergotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreeg leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Ergotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
5: Goedemiddag.
6: Maar Johan Terpstra.

0: Man, hieronder achter de poest, hè. Gibson Brothers, non-stop dance.
1: Omroep Friesland.
2: Simmer in Friesland.
0: Uw simverslagjouwer Johanna Brinkman is bij de pont op Keimpertille. Keimpertille, die het meest naar de orenkant van het Van Haringsmakkanaal brengt. Ja, haast een beetje de tel bijhoren kent Johanna. Hoe vaak bist al in de Werwest, mijn skipper Jaap?
3: Ik ben al 2 keer in een Werwest. En dat weer even een mooi ritje. Dus ik ga even goed zien hoe het er hier om tak gaat. En haast het kreket, dat is het beltje. Die gaat nou aan. Dus dat betekent dat de mensen naar de oerkant binnen. En dan komen echt twee vrouwen krekt aan. Ja, die komen krekt over het Griet van Dunpaard hier deze kant op. Goeiemiddag, maar waar haak ik het genoegen?
4: Klare Berkenpas.
3: En jou binnen?
5: Naamke Teppel.
3: En Jim zal even lekker te fietsen?
4: Ja, ja. En even met pontje hoor.
3: Ja, want jou wilde net heel dol omfietsen of ja, zwemmen.
4: Ik, nou, zwemmen net. Nee, zeker net in het kanaal met al die visken. Ja. Nee.
3: Maar dit is even een mooie route, zaak.
4: Ja, ja.
3: Nou, dan geven we maar even een gelijk de pont op. Want ik zag zonder oerkant ook op uw wachtzin. Dus we moeten er een beetje op zitten, hè Jaap?
6: Ja, want ze hebben aan de oorkant bellen. Hoor, we zijn echt zenuwachtig.
3: Ja, daarom. We gaan op die kant erop. Oh,
6: ik zal je
3: even helpen.
4: Ja, dat bedoel ik.
6: Zwieren ding, hè?
3: Een van de vrouwen krijgt de fiets nog net gelijk de pont op. Daar ben je hem wel wend, hè?
6: Wij helpen het algemeen de vrouwen en de man. Ik wil trouwens niet dat op priestel helpen we even. Maar dan ben ik een protte vrouw en die zei dan nee, maar dat ken ik zelf wel. Dus, maar wij bieden het wel altijd aan.
3: Heel goed, heel goed. Ja, en wat is voor Jim dan de reden om dit pontje te pakken?
5: Dat is toch een hele prachtige mooie route. Ik is een mooi fietstocht maken. Kist is nog wat hier een bakje koffie drinken.
3: Ek dat, want er zit ek...
5: eten nou met het mooie.
3: Heerlijk, ja, de meesten zitten hier ek op het terras. Die wachten ze nog even. Ja, dat is ik, zei Jaap. He. De meesten die gaan net altijd fotten dadelijk de pont op.
6: Nee, we hebben het is inderdaad een verbinding van de ene kant naar de andere kant. Maar het sociale aspect is ook heel belangrijk. Daar wordt een heleboel gebroek van maken.
3: Ja. Er komt een orenboord om.
6: Maar we even opletten inderdaad. Want ze nou willen de fietsen even bij het horen. Want dat wollen ze wat schommelen en dan gaan ze om. Dat moet net.
3: Nee, de beide vrouwen horen de fiets beet en de fiets een steen een beetje schuin. Het is in de pont om, zodat ze net zo makkelijk omklappen kunnen. Nou, de deining vielen we echt wel, Jirre. Alsof we op zee binnen.
6: Ja, nou ik denk het op zee krijgt die smeerje, maar dat is wel, hij skommelt wel en dat is vooral met de fietsen erop dat altijd even oppassen dat die steen blijft inderdaad.
3: Ja. En jij hebt je binnen een van de skippers hè? En wij zeggen je aan nou mooi het landskip om ons voorbij gaan. En wat ik echt heel duidelijk zag is dat het het Griet van Dunenpaard is.
6: Ja.
3: En die had je wel een hele belangrijke taak in hoorn in überhaupt in dat het pontje varen kan.
6: Ja,
3: hoe zit
6: zeker.
3: Dat krijgt?
6: Zeker, Griet heeft echt een mooi van de initiatiefnemers geweest om echt in april te beginnen om dit van de grond te krijgen. En dat heeft best wat voort in hier gehouden natuurlijk, om toestemming te krijgen van de provincie. Maar ik kom hier gewoon dat spul erin te krijgen. Financieel moest er ook het nodige gebeuren natuurlijk. Dus dat heeft Griet echt in april beginnen, heeft hij daar een heleboel energie in stutsen.
3: Zijn binnen ook ergens hier? Dichtbij.
6: Ja, het ponthuisje dat we nu aanlanden, dat is ik groen van de familie van Dun. He, haar broer Piet hier dat nou. En ja, Griet had hier ook een hele protte west. Die voelde ik altijd prachtig. Want Leer staat die had dat heel koor. Kwam die er ook nog buis altijd regelmatig. Even op terras, even een bakje koffie, even een praatje. En toen zei ja, dat is zo bijzonder. Dus toen hebben we op een gegeven moment gezegd, nou dat is gewoon, die het zafvolle daar verdienen. Toen hebben we dat hele paard hebben we opnieuw bestraten. En toen zei nou dat vinden we heel mooi om te nagedachten is om dat het Griet van Dunenpaard te nemen. En dan hebben we voor het ik een eigen postadres hier. Want dat hier ontwikkelt nog steeds net.
3: Ja, dat is een soort van je betjutten. En waarom is dat pontje van Haasa wichtig dan?
6: Nou, om het zij van alles herrieren, ik opgroeid. Zij wennen op borkerij hier voortbij. En dus zij koerden dus de oude situatie dat je een bregenwest hier, dat er letter een professioneel pontje, erbij ben nou ik professioneel natuurlijk, maar dat we toen nog een pontje echt wat groter verkeer ik, en toen weer het fort, en toen weer had idee ik van ja, wat zou dat nou mooi zijn met nog een peer, uit die oude historische route, dat die weer in weer hersteld kunnen koer. Nou, en dat we hier best wat fort niet eerder, maar mijn meerdere gewoon, en daar heel veel energie in stutsen, en nou hebben we het, en daar wordt tot algemeen heel dankbaar. Ik een broek van maken.
3: Absoluut, ja, toch vrouwen?
4: Ja, ja, ja.
3: Fijn dat het er is en je binnen nou aan de oerkant.
4: Ja, ja, maar ik zit toch ik maar in de catering, dus ik ben je volle vaker.
3: Je binnen nog iets meer belutsen bij de pont.
4: Ja, maar we zitten in het bestuur en dus we zijn er aardig bij belutsen. En Naamke zit ik in de catering, dus wij komen hier regelmatig.
3: Nou, de een gaat er al en de oor komt er weer op. En dan varen wij zo weer naar de oerkant.
0: Ja, mooi, mooi, mooi. Johanna Brinkman, op en om het wetter. Ja, we zien je ja, echt onderwerpen die wat te krijgen aan mij wetter. Dit is een simmer in Friesland. Ja, Griet van Dunenpaat. Griet wie de eerste vrouwelijke journaliste van Omroep Friesland. In de sneeuwwinter van Jochen en Santigwaard van Dun. De bekendste stem van Friesland. Ja, dus het duurde Radio Friesland alle dagen uit. En als presentatrice holt ze Friesland op de hichte van het nijzoer. Dat extreme waar. Hebben we soorten ik ont-

0: Verdij wie je dat. Ja, Chris is er even met je bij. Chris, goeiemiddag, hoi.
1: Hey, goeiemiddag.
0: Ja, de meisjes zijn aan het herdraaien. Op bepaald wat voor speelt zit.
1: Ja, die, ik pak hem erbij.
0: Ja, ja, die spanning neemt altijd. Ik zorg het aan jou.
1: Absoluut, nee, zeker. Dit is toch altijd een bijzondere taak.
0: Ja, zij speelt, zit je erop. En om die om te bepalen wat het speeltje wordt.
1: Ja, ik ben benieuwd. Het zijn alweer leuke speeltjes. Eigenlijk maakt het bijna niet uit, hè, wat ik draai. Er
0: komt altijd wat leuks uit, hè?
1: Precies, nou, precies. Nou. Zal ik een hengst Jan erop?
0: Ja, doe maar.
1: Oké, dan gaan we eens even zetten.
0: Oeh, hij stuit het hartstikke van de tafel af.
1: Ja, maar wat stiet er? Er stiet, riet, wetter stiet.
0: Oh, dat is leuk. Dus Harm, dus een stertsomroep, die omskroot een plak in de provincie haast naar jouw trein dan de opjefte. Wat stiet er op het spul? Haast toch zin heb er niet om, Chris?
1: Ja, dat is, ja, zeker. Ja, ja.
0: Ik betel eens toch waarom leven kort.
1: Nou, nog net, volgens mij pas niet naar je.
0: Ja, joh, baal is dat, hè?
1: Ja, absoluut.
0: Maar even shoppen, dan kerst naar krekt, nou even daar onder die kast nu erin. Hey, wij gaan een mooie prijs, dat is de powerbank. Er zit een zinnenpaneel op.
1: Ja.
0: Hey, en dat betellen ze dus geen weromleven.
1: Oh, dat is perfect. Ik in
0: 2022 betellen ze hier geen weromleven kosten op. Hey.
1: Geweldig.
0: Mooi, hè? Daarbij doen we de Fiskespet en de Omroep Friesland plak toe. Plak dat toe. Ja, ik zit even in de lights. Want je leidt een demo hier. Ik heb hem bezocht om op mijn hand te krijgen.
1: Hij is er nou op?
0: Nee.
1: Oh.
0: Ik wat echt even die gebroeksverwijzing. Stiepe man, hè?
1: Dat is lastig, ja.
0: Wij hebben je altijd eerst wat en dan denk ik, nou toch maar die gebroeksverwijzing even leggen. Het is nog net slagen. Maar hij zit erbij, dat is die plakte toe van Omroep Friesland. Naar jouw trein erop, je hebt de Marcus Toe Kans

0: Yvonne Elliman, wie dat? If I Can't Have You. Jacob, daar is toch dadelijk in Nijs?
1: Ja, dat zou ik even zeggen. Het is bakker Nijs.
0: Huh? Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleust op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
2: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
5: Vers aan tafel. Vers aan tafel.
6: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, daar zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
5: Vers
6: aan tafel.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
5: Vers
6: aan tafel!
9: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Goedendag, mens en relatie Radboud Visser.
11: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
12: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mens en relatie.nl.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 92.2 FM.
0: Het is jouw vertrein. En Jacob praat dus bij Oer het Nijs.
1: In december is het wichtig dat Friske Vetten op Jutteblauw voor alle boten die er deel komen. Wetterschip Friesland is nou dan met het baggerin van de Eelsummerfeest. Projectmanager Rudy Damstra zet de cijfers van dat Guttebagger-project op een lichtje.
15: De grootste opgave die ik ooit bagger hier in Friesland, dus 22 kilometer lang, 134.000 kub, 28 hectare, 40 voetbalveld in grut, daar wordt het alles in opslaan, hè, met baggersoevers.
1: De droogte situatie in Friesland is op dit tijd stabiel, dat meldt Wetterschip Friesland. Door de flinke rijnbuien van de laatste weken is het delslag te kwad aanraam. De wettervarie is nog voldoende, maar toch extra maatregels voor eerst net nedig binnen. Wol rot met Wetterschip inwenners en boeren op om verstandig bij wetter om te gaan. Het natuureducatiecentrum Friesland is volslijn verneid. Het centrum wil de kennis hoe het waardgebied en de natuur op Friesland onder de aandacht brengen van bezoekers rond het eiland. Maar nevens burgemeester Michiel Schrier is lepelaar ook van belang voor de eilanden zelfs.
16: Nou, het is een natuureducatief centrum is het eigenlijk, maar het zit ook een stukje huiskamer in voor de eilanden. Hè? Dus als eilander kan je er ook gewoon even gezellig naartoe om even te gaan zitten en even wat met mensen te praten. En daarnaast is ook die natuureducatie ook voor onze eigen kinderen op het eiland ontzettend belangrijk. En ik denk dat daar een hele belangrijke rol in kan vervullen.
1: De politie had een 23-jarige man aanhouden naar de weddingbrand om de Vermeerderstraat in Snitsers te doen. Hij werd vertocht van brandstichting. De snitser zit nog vast en werd jet. De politie docht nog onderzoek naar de correcte oorzaak van de brand. Vermeerder brekt op hieltijd meer pakken de zinnen terug en warmt tot op naar maximaal 22 of 23 graden. Morgen begint op een soort plakken nog met een bewolking die het in de rim van de morgen oplost. Vandaan ook met het simgevoel ik waarom in Friesland moet vaker helder met oudij een soort zinnen en de temperatuur niet opbrengen naar maximaal 23 graden op het water. En rond 27 graden in het binnenland.
0: Jacob Tegentank, Oerenoeren, dan Jessenberg, mij het Nijs uit Friesland. De Alexe, de Michael Sager Band. Ja, uit het hier dat Nederland de finale van het WK voetbal in Argentinië helle. Ja, hoe die slag, maar natuurlijk werden we aan het wadden, we verleren. En op het Veenhoop Festival koers genietje van Grutte Nam, zoals Jen Roch
17: BZN, maar ik Boni M en Mut. Ja, datzelfde hier. Dadelijk de hit van de Michael Sager Band, Let's All Chant.
18: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
19: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
20: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
21: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
19: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
21: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
22: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
23: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
22: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
24: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
25: Johan Terp.

0: Het is de naai van Taylor Swift. I knew it. I knew you.
1: Riet?
2: Wat is dit?
3: Jair Harkes van Omroep Friesland, Jair. Je lustre naar het speeltje Riet Redderstiert. Denk mij, dog mij en we blieet. Om het voorkom van argewaasje, het gaat nou net oor een plak, maar om een specifieke locatie. Zees het verder, zees het verder.
4: Ja, locatie, de stad of dorp, dat hebben we altijd hier, maar dat hoeft net zo te wezen.
5: Ja, de Omskroon komt er aan op het speeltje het Omroep Friesland Powerbank, mijn zinnenpaneel, Fiskespet en de Omroep Friesland plak tattoo. Dat komt op, Jef Toon.
3: Hier ben ik op een historische locatie, beslist. Dit plak wie in het verliezen in twaalf splitst. Er wie hier een sloes. En boven het wetter stien een wenhoes. Een broezen steedsman houdt hier het tafelsjoch. 10 centimeter grutter dan er wie, maar toch. De hangel in skier bad je in het meer. Zo, nou ben ik maar mijn hens voor kleer.
5: Ja. Ik ga hem haast om mee. Ja, haast. Dan zoeken we even pakken de telefoon. Haast de Omroep app erop. Ja, als die iepens rjochts boppen, dan is het app uw tekstwolkje. Dan zeg ik altijd, ja, de kerst in tekst niet zetten. Mag dan wel één knopje er drukken, maar dan krijg je hem. Dan kan je hem versturen, het antwoord. Hè. Dan komt het je binnen. WhatsApp maar ik 0620 4 en Jochen Jochen. En haast toch het goede antwoord. Kent Savijs dat al die prijzen van die binnen heen. Gypsy Kings komen er dadelijk om, Babbel Leo, en dit is Simply Red. Something's Got Me Started.

0: Gypsy Kings en Bamboleo.
1: Zie je het?
2: Dat is die het.
0: Ja, het is dreig. Er komen al jaren Antwerpen binnen. Ja, ik let de opjefte van Harm nog even jaren, hè?
3: Juist ben ik op een historische locatie. Beslist. Dit plak wie in het verleden in twaalf splitst. Er wie hier een sloes. En boppen het wetter stie een wenhoes. Een broezensteedsman houdt hier het taffesjoch. 10 centimeter grutter dan er wie. Maar toch. De hangel in skier bad je in het meer. Zo, nu ben ik maar mijn hens voor kleer.
0: Het is geen stad of een dwarf, maar het is in een stad in dit geval. Ja, je wilt zijn in de omroep heb toch Durkje, is het Jobbege? Ja, nee, is het net. Hielpen we toch Sjoerd in Stuart, ik net. Galmedam, Douwe. Het Moense Cliff, Tink Janke. Het Hielpen, Likhoes, Jeannette. Nijbeets, Dekemahoers, in Frensje wordt zijn, toch Lies. Koepenbos, dat is bij Aldebekeerp. Is het Boorsum, denkt Imi? Nee, dat is het net, hè. Ja, zeker dan hint. Ja, we bewaren hem gewoon even. Even een hintje erbij, hè. Dit is de hint. Ja, wat ik al zei vanzelfs. Ja, historisch locatie, beslist. Dit plak wie in het vliegen in twaalf splitst. De wieren sloers en Bob het wetterstien wenhoers. Roense steedsman houdt hier het tafelsjoch. Het 10 centimeter grutter dan de wier. Maar toch, de handel is kiep, bad je net meer. Dus dat, hè. Dat zet ik in de titel, dat kan ik daarbij vertellen. Zo, nu ben ik mij de hint wel clear, zei er nog. Ja, ja. Nou, bezie ik je het nog even. Roep de omroep app of WhatsApp 0620-4-9-9-9-9. Nog een hintje erbij, ik heb Brandy. 40 zet ik heel nauw neer, dan wordt het te makkelijk, hè.

0: Luffy dat, en you're the greatest lover.
1: Riet?
2: Wat is dit?
0: Ah, we gaan dreig maken. Tessel Makken komt binnen. Nog meer bedaard. Sjogik Lauwert. En ik goeie antwoord. Ja, Pieter is er hier van. Pieter, goeie met je.
3: Goeie met je.
0: Het hart is wel dwaande, hey. Maar wat zie je we vol?
3: Het kamer vlees, dit.
0: Het is hem. Ja, goed, hè. Ja, en de hintjes er even bij. Ja, je hebt Brandy van Zels, hè, de broers Steersman. Hart hier het avondjocht. En de handelingskier bad je er net meer. Maar dat was vroeger wel het geval. Schaapmarktplein in Steers. Pieter Lokbeest met de prijzen, hey.
3: Dankjewel.
0: De plaktatoe zit er ook bij. Wij zes hem op, die plaktatoe.
3: Wat zou het zo?
0: De plaktatoe zit er ook bij in het prijzenpakket, hey. Wij plakken hem op.
3: Van Wingen, hier ook gewoon bij het.
0: Oh, aan de band, ja best, hè. En ja, mooi, hè. De powerbank zit erbij, oplaadbaar in de zinnen. En de mooie viskespet. Hey.
3: Dat vind ik niet mooi.
0: Dat dacht ik. Vakantieplan, zijn we in Friesland?
3: Ja.
0: Wessel de reiszinnen.
3: Ben je in de zwing?
0: Oh, heerlijk, zes, hey.
3: Ja, drie weken.
0: Misschien geweldig te wezen. Best wel eens vaker geweest, ik?
3: Ja, wij hebben het vakantie, dus dat... Dat is
0: prachtig. Ja, regelmatig erin, begreep ik.
3: Ja.
0: Ja, en hij hem dat dan alleen voor hemzelf, dat verhuren je met ik wel?
3: Nee, het is nog van jezelf. Misschien moet ik later nog verhuren, dat weten we dan wel.
0: Nou, en wanneer zal de reis erin?
3: Snijn.
0: Oké. En hou de omroep heb je in de gaten wat er in Friesland bad, hè?
3: Ja,
0: we zullen even muziekje de prijs naar Rone Uitgeert. Misschien krijg nog op die het van de vakantie binnen. We doen eens best even, Pieter.
3: Dat zou mooi
0: zijn. Hey, goeie vakantie alvast, hè?
3: Dankjewel, goeie uitzending.
0: Dag Pieter, hoi.
3: Hoi.
0: Goeie antwoord, Schaapmarktplein in Snits. Dat wie hem derst je het harmje wordt. Hier is Starship, We Built the City.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Door Albegens met het NOS-journaal. Een wijkagent uit Tilburg die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen... is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. De man zei voor de rechter dat andere gevangenen het op hem hebben gemunt. De agent van 62 werd begin dit jaar aangehouden. Hij staat samen met zijn 24-jarige vriendin terecht. Hij zou informatie hebben opgezocht en doorgespeeld over een gestolen partij cocaïne... ontvoeringen in Hoofddorp en Waalwijk en een explosie bij een huis in Goorle. Italië zet twee Russen het land uit. Het zijn militair attachés die zich bezighouden met defensiezaken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de twee spionnen. Dat zou zijn gebleken tijdens onderzoek door het Openbaar Ministerie in Rome. De Russen moeten binnen 3 dagen Italië verlaten. 2 dagen geleden werden al 2 voormalige Italiaanse inlichtingenofficieren gearresteerd. Zij zouden geheime informatie hebben doorgespeeld aan een Russische agent. De rol van 5 anderen wordt ook onderzocht. In Huizen in het Gooi is door een explosie en een brand vorige week zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig bewoonbaar zijn. De oorzaak van de explosie in 1 van de huizen wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. In de Tour de France is opnieuw een Nederlander afgestapt. Sprinter Arvid de Klein gaf in de 6e etappe na ongeveer 50 kilometer op. Hij kwam in de 3e etappe al op grote afstand binnen. De Klein is de 5e uitvaller deze Tour. De 2e Nederlander. Gisteren gaf ook Alex Molenaar op. Het weer. Vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Het wordt vanmiddag uiteindelijk 22 graden in het noorden en 27 in het zuiden. En vanavond blijft het nog lang warm. Morgen is het opnieuw zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.

0: Meubels relax voor thuis, maar ook boxsprings en matrassen gaan no fort, maar echte kwattings, ongeveer 60%. Woonvoordeel de Vrede, transport bij Santjen, al bij jouwer.
1: Van Santjen onder mij 20 juli, het 24ste Veenhop Festival. 4 dagen feesten, kamperen en de beste muziek. Met onder andere Davina Michelle, Robin Heerzen, Mooi Werk, Feuerengel, Outsiders, Coming on Strong en Oerend Hart. Shop voor tickets op veenhopfestival.nl. Het Veenhop Festival, het stiepe, trog AD Vakwerk.
2: Hebben jullie hinder van een loszittend keusgebied, klikgebied of frame? Kunstgebied aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelis leidje, eten en praten kennen? Bel je dan mijn kunstgebied aan huis via 06 83 252 162.
3: Zwargelis leidje, mijn kunstgebied aan huis.
2: Of zoek op kunstgebiedaanhuis.nl.
4: Goedemiddag,
5: mijn Johan Terpstra.

0: Anastasia en I'm Out of Love, wie dat?
1: Onder op Friesland.
2: Simmer in Friesland.
0: Johanna Brinkman.
1: Ja. FM.
0: Ja, we hebben best nood op bedaren. De eerste tune in Dronrie. Wat is dat, hé?
3: Ja, dat klonk zo mooi. Ik toch daar maar ik even Shen. Want er waren een tal meisjes op dat pontje en die zei, nou, we zullen naar de I-stuun. En er waren een tal oren die zei, ja, we zullen eens naar de I-stuun. Ik denk, dan maak ik echt naar de I-stuun ta. En de namen die zei het eindelijk al, de kist heerlijk I's. Kist keerpje tenminste, dat denk ik, want het ziet er heel lekker uit. De binnen twee vrouwen die zitten hier op het terras. Hoe is het ijs?
4: Heerlijk.
3: Ja, vond je het ook lekker?
4: Ja, we hebben heerlijk genoten van het ijsje.
3: En hoe kom je hem je satellonen?
5: Ja, we waren aan het fietsen en mijn vriendin die zei van, we kunnen hier wel eventjes een ijsje halen. Ik dacht dat het een theetuin was, maar het is een soort speeltuin voor kinderen met lekker ijs. Koffie hebben ze. Nou, heel leuk.
3: Heerlijk. Nou, Azen dus maar weer verder op een fiets.
4: Zo is het. En tijdens de fietsdag moet je af en toe eventjes afstappen voor een terrasje, toch? Even een moment voor eten en drinken. Hè? Even de inwendige mensen verwennen. Dus,
3: absoluut. Nou, dan zie je wel slagen, haak wel trof.
6: Zeker.
3: Hoi. Hoi. Ja, en de eigenaar hiervan is Gert-Jan. En Gert-Jan die komt uit Amsterdam bij. En die is hier te jaren mooi zien vrouw die zijn kant op gong. Het is zo'n typisch geval van mensen uit de Ronestad die denken, we smieten het roer compleet om en we beginnen een I-stuun. Gert-Jan, goedemiddag.
7: Goedemiddag.
3: Ja, we binnen nu in het Walhalla van het Easterlonenkamer. Misschien kunnen we even naar achteren rennen, want daar vindt het al in je plak. Ik zei correct al, van je binnen vanuit Amsterdam deze kant op kaam. Waarom helemaal deze hoek in, naar je Dronriep?
7: We waren op zoek naar een mooie landelijke plek en die hebben we hier gevonden.
3: En je zit hier nog net zo heel lang, volgens mij?
7: We wonen hier nu ruim 5 jaar en we zijn 4 jaar open met de ijstuin.
3: Nou, en hoe gaat het al in je?
7: Het gaat hartstikke goed. Ja, we hebben elk jaar nieuwe bezoekers bij. Het wordt steeds drukker. En ja, mensen reageren heel enthousiast op ons ijs.
3: Nou, en je bent het al in makken. En misschien kun je even een beetje vertellen hoe het hier ontdekt gaat.
7: Ja, we halen bij de melkboer hier vlakbij onze melk. En dan maken we, ja, die doen we in de pan. Daar doen we wat suiker, melkpoeder en wat vanille bij. En dat koken we. En dat laten we daarna weer terugkoelen tot koelkasttemperatuur.
3: Ja, want dat zit een beetje hierin, hè? Is dat Shell hoe dat zit?
7: Ja, dat klopt. Dat is een shockvriezer. Dan wordt het ijs in ongeveer een uur van 85 graden naar 4 graden teruggebracht. En ja, dan is het klaar om de ijsmachines in te doen.
3: Heerlijk, ja. Ik zal even een beetje vielen. Ah, hij zit nou hierpen. Er zit niks in, maar daarna is het wel even smijgen.
7: Ja, klopt. Ja, we hebben hier wat kannen met ijs staan.
3: En... Oh, ja.
7: Nou, dat is vanille, aardbeien en chocoladeijs.
3: Ik zeg het.
7: Ja, we hebben elk weekend 2 of 3 smaakjes. Dus altijd vers ijs. Nou, dit weekend zijn deze smaken aan de beurt.
3: En dan als we naar Vaan rinnen, daar haal je hem dan ook het plak werd het ijs al hier in van die bakken zit. Maar het is wel wat oors als gewoon wij, hè? Want dan draait ik groen al hier die bakken.
7: Ja, klopt. Ons ijs staat nooit stil. Het wordt... we verkopen het ijs vanuit de ijsmachines. En daardoor is het ijs ook wat hoger in temperatuur. Wat zachter. En ja, zo vers mogelijk.
3: Nou, ik krijg er wel zin in. Ik wil eens wel muziekje even... Kan ik even wat ijs krijgen? Kan ik even wat proeven?
7: Ja, tuurlijk mag dat.
3: En wat voor smaakje kist om mij onbevelen?
7: We hebben vandaag vanille, chocolade en aardbei. En de vanille is eigenlijk altijd aanwezig, elke week. Omdat eigenlijk de meeste mensen die vinden vanille lekker. En ja, dat is ook wel een beetje onze standaard specialiteit.
3: Nou, doe mij die maar dan.
7: Nou, helemaal goed.
3: En wat mij opvalt, Gert-Jan, daar haast ik van die speciale bakjes. Want dat binnen net van die karton of van die papieren bakjes. Hoe zit dat, correct?
7: Dat klopt inderdaad. Omdat we niet in een stad of een doorlooplocatie zitten, maar de mensen komen hier echt om te zitten en te genieten van een ijsje, kunnen we ook eigenlijk onze bakjes hergebruiken. Dus mensen die eten het ijsje hier op, leveren hem weer in, gaat bij ons de afwasmachine in en dan kunnen we het opnieuw gebruiken.
3: Heel dwarsom.
7: Ja, zeker. En lekker met echte lepeltjes.
3: Ja, dat suggereer ik net altijd, maar dat vind ik wel lekkerder. Want dan had net die kartonnen of die houten smaak, steeds maar als het iets onteten is. Dus ik had een lepel in de hoorn. Ik zal even daar had ze er wel een beste skep op, die en ik. Maar...
7: Ja, moet wel wat wezen, hè?
3: Ja, dat is weer. Dat is altijd ongemakkelijk op de radio. Ik neem even een hapje, hè? Nou, het lijkt het wel softies.
7: Ja, klopt. Ja, het zit qua structuur een beetje tussen softijs en schepijs in. Klopt.
3: Ik vind het heel lekker.
7: Nou, dankjewel.
3: Ik ken er nog wel een gruttere bak van op, denk ik. Maar ijs, dat is een beetje een specialiteit. En hem heet het ook de ijstuin. Maar ik weet ook dat je hem intussen een camping haalt. We rennen nog even zo om de balie waar al het ijs zit hinnen. Dat zit je verderop een beetje achter de score, hè?
7: Ja, dat klopt. We hebben, ja, sinds een week ongeveer zijn we daarmee geopend. En ja, voor 15 tentplekken. En ja, dat moet stukje bij beetje wat bekend gaan worden. Maar ja, ik denk een prachtig plekje om te staan met de tent.
3: Je dacht van, nou, we breiden het nog een beetje meer uit. Net al in het ijs, maar ook nog de camping erbij.
7: Ja, dat was vanaf het begin wel een beetje de bedoeling. En ja, we wisten nog niet wanneer we daar aan toe waren. Maar ja, we hadden dit jaar de winter gewerkt om de douches en een keukentje te maken. En nou, nu is het zover. Ja.
3: En je maakt behoorlijk druk, want ik zag een heel soort plak met mensen zitten kinnen, tafeltjes en bankjes. Die zitten vol.
7: Ja, klopt. Ja, mensen uit de omgeving weten ons goed te vinden. En nou, mensen die fietsen in de buurt, op vakantie zijn. Dus ja, stukje bij beetje bouwt het mooi op.
3: En de bank in je mooi badje, want je haalt je ex-kommels en wat zoan.
7: Ja, klopt. Ja, daar doen we wel wat van alles aan. Zodat de ouders ook eventjes een momentje hebben om ja, gezellig met elkaar af te spreken en ja, hier te zijn.
3: Nou, heerlijk, dit is ijs. In tussentijd haak ik nog heel die lepel in mijn hand. Mooi een mooie skep ijs erop. Ik eet het nog even een hele kopje, Johan. Want ja, het is echt ja, ja. Heel lekker ijs.
1: Ja, nee, best. Ja. Brood hem maar even in. Hè? Ja. Ja, nee, Johanna, lid maar.
3: Heerlijk.
1: Hey, en die camping is naskerig. Hier staan ze nog even langs. Hè? Hartstikke leuk. Ja,
3: ja, ik bleef je vanzelfs gewoon hingen en ik zag wat ik al hier zien kon.
1: Hartstikke mooi. Uw simmerslag, jou hoor. Johanna, lekker aan het ijs. Daar in de ijstuin in Drolriep. Hier is Jenna Spyro. Materialover. In goeie met je.

wel zien omen op website. Ja, Johan, dit lukt hier, hè? Het wetter in te boelen. Ja, als ik dit jaar dan ik nou dat er even indrukken, hè? Ach man, Iers, wat is dat dan lekker in Simmer in Friesland vooral, hè? Verhaal kreeg van Johanna. Binnen Iers, ja, die is toen in Dronriep. Ja, alle dagen aan het eind van het programma, dan jesting goeie media. Altijd weer zo'n mooie spreuk of siswiers. Daar sluiten we het programma Ik Mij Aan. En die siswiers, spreuken, die komen uit de provincie. Juste die van Anne. Werken is mooi, ik kan er uren naar kijken. Ja, en Joert weer op ziek. Nee, nee, spreuk. Hartstikke leuke. Kost mij eens dealen, dat ken mij een brugt in de omroep heb. En waar wie het komt die spreuk wel op uw virtuele scorekalender. En yes, me aan zijn tjin, fjouwen roeren. WhatsApp mij ik 0620 fjouwen, joggen, joggen, ien, joggen, joggen. Kie!

0: En dat voel al je in het geheel van de vergonkelijkheid.
1: In het tjerke van Ginnem viert Gerrit Terpstra zijn 50-jarig keusnerskip.
0: Dan moet je dus loslaten. En dan komt het moeilijker. Nou?
1: Dwalen in het tijd. Dit weekend in Friesland ook.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mussorgsky's beeldende schilderijen tentoonstelling en Rachmaninoff's geliefde en indrukwekkende derde pianoconcert op 29 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
5: Ik koos wat mij raakte.
4: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
4: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 92.2 FM. Jouw of jouw, Mr. Jacob, praat eens bij hoe dat nou is. Goeie met je.
10: Een goeie met je. Er ben het al een 4 meer hoezen vrijkamen op de Friese merk. 300 meer als in dezelfde periode verliezen hier. Toch betekent dat net dat de hoezenprijzen minder heeg worden. Berit Wielinga, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Makelaars, de NVM in Friesland, leidt uit hoe dat komt.
11: Alleen we zien het inderdaad net waarom in de prijzen, omdat die merken, de krapte-indicator, de keuzeindicator, ja, die bloedt nog steeds onder de traai. En dat betekent dat elke hoezekeper maar keuze had uit minder dan traai wenten. Ja, en dat betekent nog steeds dat die wenningmarkt voor u als thermometer ja, nog heel krap is.
10: Friezen van 64 jaar en ouder vielen haar relatief vaak eenzaam. Daarop blik nu het onderzoek van toezorgorganisatie Zuster Janssen Bacher op cijfers van het CBS en het RIVM. In Friesland viel 44,6% van de ouderen een eenzaam. In wat is het Friesland, het percentage het heegst met haast de helft van de 64-plussers. Ik Dante Medeel en Tietjens Deel jaren bij de gemeente dat een soort ouderen hadden ellendig vielen. In december is het wichtig dat Friese vierten op Jip de Blue voor alle boten in de Del komen. Dat is op Friesland is noodlanden met bagger van de Eelsmerveert. Projectmanager Rudy Damstra zet de cijfers van dat grote project op Marietje.
12: De grootste opgave die ik ooit bagger had hier in Friesland, dus 22 kilometer lang, 134.000 kub, 28 hectare, 40 voetbalvelden in grut, daar wordt het alles in opslaan, met baggersoegers.
10: Het ministerie had 20 mannen cellen is gestuurd in een 21-jarige man in Duid. Hij werd verdacht van het bedriegen van zijn ex-partner, mijn laden vuurwapen en het in bezit wijzen van hard- en softdrugs. Nevens het OM past de zaak in een patroon van huiselijk geweld en dwingend gedrag. Ik is het OM een contactverbod van 4 met een vrouw en haar dochter. De rechtbank doet door 2 weken uitspraak. De Sinnenberg hield iets meer plakken toch. Het warmt op naar maximaal 22 of 23 graden. Morgen begint op een soort plakken nog met bewolking, die het in de rin van de morgen oplost. Vandaan al komt het zimmergevoel waarom in Friesland. Het wordt vaker helder met odijen en soort zinnen en temperatuur niet op. In maximaal 23 graden op het water. Ont 27 of 28 graden in het binnenland.
9: Jacob Tiergetank, Aasnik Wet, Jern, dat is om jou 4 in het programma Onderwijs, maar het Nijs uit Friesland. Een kameleon verloor het van kleuren om zich wat om te passen rondom jou. Boy George brukte dat als symbool van mensen die haar echte gevoelens verbergen om erbij te jaren. Tja, Boy George van de Culture Club. Wie zelfs ik krijgt een kameleon. Hij hier de kleuren waaien, de regel meer erbij. Komt er dadelijk om.
13: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullis Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
14: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
13: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
14: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
15: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouden.nl.
16: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
17: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
16: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
18: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop, gewoon om de hoek.
19: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
20: Het is Goeiemiddag. Maar Johan Terpstra.

0: allerbeste nieuws.
1: De actuele sport.
2: Mijn dagelijkse dingen.
1: De beste muziek.
2: Voor u is allemaal heel belangrijk. Omroep Friesland.
1: Alles wat er speelt.
3: Nog wat meer dan meer.

0: Office. Only wanna be with you, wie dat.
1: Hier en daar, de Radio On.
2: Omroep Friesland.
1: Simmer in Friesland.
0: Ja, ik ben dan mijn hele leven al in Friesland. Maar ik kom er altijd weer simmer in Friesland achter. Wat eruit, het waanzin in deze provincie. Dat is toch prachtig. Dus ik heb reden om Omroep Friesland op te zetten. Om eens mij te krijgen hoe groot wij wijzen kennen op uw eigen provincie. Simmer in Friesland. Ja, van de Iestuin werberom naar de Theetuin. En daar treft de verslagjouwer Johanna Brinkman op de minicamping een Fries om Utens.
3: Jij had een Fries om Utens zitten. Waar binnen jou?
4: Ik ben Ellen Woudstra en ik kom uit Amstelveen.
3: Maar van origine?
4: Ik kom eigenlijk uit Heeg. En ik ging daar altijd wel eens alle jaren zo'n beetje een paar dagen heen. En nu ging ik voor het eerst naar dit stuk. En dit is zo mooi.
3: Wat vinden jullie zo mooi, jongen?
4: De loft, de skin loft, het grien. En de plakken hier omheen. Een heel soort liedse worstkipjes en dwarpjes. En leuke stetsjes vooral ik. Ik vind Frenscher een pareltje. De kist nog wel een paar dagen om, Scarlie. Ik ken nog één dag dient. En ik denk, nou, het is nog zo'n soort om te zien. Die ga ik nooit weten, want ik wil altijd veel meer richten op Ljouwert en op Snits. En dit ken ik net. Koe ik net, nou wel. Dus ik kom vast gauw weer eens waarom.
3: Wat heerlijk. Maar hoe lang ben je al wij uit Friesland?
4: Moet ik even rekken hier. Toen was ik 26. Dus 33 hier.
3: Ja, maar je praat nog wel heel goed Fries.
4: Ja, maar ik heb een soort broers en zussen. En wij bellen best een soort. En dan zit ik een peer in je zus en in je broer. Die zitten in de Randstad. En die zoek ik wel regelmatig. Dus ik praat best een soort Fries. Ja.
3: En je woont graag voelt uit Friesland? Of vanwege een baan of de leefde? Hoe binnen jou zijn in Amstelveen te leren gaan?
4: Ja, dat was de liefde. Hè? Ja, dus daar ben ik heen gegaan. En toen heb ik werk zocht in Amsterdam. En dat heb ik voel bij de VU, Vrije Universiteit. En daar werk ik nog steeds. En ik ben getrouwd en ik heb 2 baan. En ik ben intussen niet gescheiden. Dus ik ben in ook mezelf en mijn baan ben altijd huis uit. En,
3: maar het lukt nog net genoeg om hier naar Friesland te gaan. Ja, je zit eigenlijk nog in het werk, hè? Dan is het misschien ook wel dreig dan.
4: Nou, ik zou best willen, hè? Als ik heel eerlijk ben, denk ik, nou, als die assist, wat zoest nog meer? De meesten zijn heel relaxed. En ja, het is hier wat rustiger. En minder vol. En daar worden meesten toch wel een stuk aardiger van, hè? Als net zo'n drokte om die in de huis. Maar ja, ik zou dan ik werk hem moeten. En dat wordt wat moeilijker.
3: Maar je zit hier net op de camping in een tinte. Nee. Maar in een mooi, ja, een pot nemen ze dat toch de kind. Ja. Dat is een soort Lietz huske in een soort ovale farm. Het heet het kroepelhintje. En waarom zo'n pot?
4: Nou, ik hou wel van kamperen, maar wel een beetje ik van luxe. En dit heeft een eigen wc en een eigen douche en een Lietz keukentje. En dan ben je toch, ja, ik vind dat mooi. Een toiletrol om mijn nek nooit de wc erin. Nee, dat wil ik net. Dus dit is voor mij het kamperen. En het wordt net minder luxe dan dit.
3: Maak eens van binnen even een gauwtje hoe dat eruit zit.
4: Ja.
3: Dit ziet er wel heel erg leuk uit. Ja, Johan, eigen entree. Ja. Mooi van die klapdwaren naar Boedenta. Oh ja, en alles is van hout.
4: Ja.
3: En een mooi keukentje wat je zijn, bad, kiemke, leuk bed erin.
4: Jocht. Heel lekker sliepen, mooi de rut iepen. Nou, hier is niet 12 jochtjes en daar is een prima badkiemke, heel iets, maar meer hoest ik net.
3: Nee, je kan je goed redden hierin. Ja. Ja. Alles gewoon privé, hè? Mini koelkast.
4: Ja. Het is luxe kamperen, hè?
3: Fantastisch. En als je zo vanuit jouw bed kan je zo de groeide inzien.
4: Precies. Op blote voeten naar het gas in, ik nog.
3: Heerlijk. Ja. En ik wil de skriezen en zo. Ik heb wat grijde vogeltjes hier.
4: Ja, die straaljagers die hier zo zijn voet moeten.
3: Ja, dat is wel wat minder, ja. Ja.
4: Maar net heel, heel lood, ja.
3: Nou, dit is heerlijk samen, dit uitzocht. En hoe lang bloeien je nog?
4: Ik ging straks voort.
3: O jee.
4: Maar ik mocht wat langer bloeien, omdat Jim komen zoen.
3: Tje, dat hadden we toch maar mooi van mijn koor kregen. Even extra tief. Dus we hebben rond naar Amstelveen naast.
4: Ja, ja.
3: Geniet ze ervan nog.
4: Nou, dank wel.
2: Ek in de Simmer.
1: Alles wat er speelt.
2: Omroep Friesland.
1: Simmer in Friesland.

0: Het mooie verhaal van Volgas en de handel van Erik Enema. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Johan.
0: Wat heeft er dadelijk zien onderwijs?
1: Jeroen Jelwachten gaat de reddingboot maar hinders de voor op Skilge. Waar Trudduin, Oerenstrangen, de zee in. Tenminste, al de trog gaat. Want dat is nog altijd. Ja, dat weet je eigenlijk pas op het moment dat je dat waanzinnig. Ja, ja. Want voor die veerboot, of voor die reddingboot, gaan er vier Amazones. Om te zien, werd evenveel koelen in het wetter zitten. Nou, dat is best spannend. En dat door zal hier en daar op Skilge. Het is een enorme attractie. Komt duizenden mensen op bouwen.
0: Ja. Echt geweldig.
1: Ja, ja, ja, nou, associëren we hoe dat in zijn werk gaat. En het is nog immaterieel erfgoed, hè? Hartstikke bijzonder. Dat ze het aanstens onder oren hebben en over de werkbezitter die premier Jetten Joet bracht onder vleermbasis in Hout.
0: Dat er van de meer dadelijk te heren Nijfjouwe roeren in onderwijs. Dit week goeie midden. Derde jaar is dat het pontje bij de Keimpe Tillen waar een soort fietsen zoals een verrassing komt.
2: En dan denk ik, hé, een kanaal, en nu? Maar goed, er is er een bel en dan komt Beltje. En dan merken ze dus dat de pont omvaren komt. En dat jouwt vaak een hele leuke reactie.
0: Ja, en dat, ja. Dat passant, maar wat blijft binnen mij het pontje? Want het alternatief, dat vinden ze neert.
3: Nou, zwemmen net. Nee, zeker net in het kanaal met al die visken. Nee.
0: En dat het IS van de IS-tuin in Dronrie flink in de smaak valt bij Johanna Brinkman.
4: Mmm, ik vind het heel lekker.
3: Nou, dankjewel.
4: Ik ken er nog wel een gruttere bak van op, denk ik.
0: Goeiemiddag is de man weer. Leuk idee voor uw programma. Mail dat naar goeiemiddag@omroepfriesland.nl. Op de virtuele scorekalender komt u te zien wie is van Ida de Jong mijn knipperig naar het pontje op Keimpe Tillen. De beste stuurlui, die staan aan wal.

0: Friesland.
1: Simmer in Friesland.
2: De Boer Drachten. Al ruim 50 jaar officieel Makita dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig. Nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad strekt. Zie ook deboerdrachten.nl.
3: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantum Fit, thuis in de regio.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Goeiedag, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontsjen in Sint-Nicolaasga.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: De enige echte meubelopromming van Noord-Nederland vind je bij Woonvoordeel De Vrede op een Jouwer. De allermooiste banken, eethoeken, wandmeubels, relax voor thuis, maar ook boxsprings en matrassen gaan no fort, maar echte kwattings, ongeveer 60%. Woonvoordeel De Vrede, transportwijshandje op een Jouwer.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 24 uur een dag op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: Dorald Megens met het NOS-journaal. Zo'n 700 mensen hebben bij de rechtbank in Utrecht geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Mensen droegen volgens RTV Utrecht spandoeken met teksten als geen ja is nee en geloof slachtoffers. Dinsdag werden een ex-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank geloofde wel dat er seksuele handelingen hadden plaatsgevonden en oordeelde dat de mannen misbruik hadden gemaakt van de kwetsbare situatie, maar oordeelde dat het geen verkrachting was. Het Europees Parlement stemt met ruime meerderheid in met de invoering van de digitale euro. Daarmee kunnen mensen geld bewaren bij de centrale bank. Zo wordt Europa minder afhankelijk van commerciële banken of Amerikaanse dienstverleners zoals Mastercard en Visa. De Europese Centrale Bank denkt dat de digitale euro in 2029 kan worden gebruikt. De organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse houdt steeds meer rekening met grote hitte. Het wandelevenement vindt elk jaar plaats in de derde week van juli, tegelijk met de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Volgens de organisatie gooit het weer steeds vaker roet in het eten. Niet alleen extreme hitte, maar ook tropische onweersbuien of dagen met regen. Verplaatsing van het evenement naar een ander moment in het jaar is nu niet aan de orde. Verdrietige reacties op het overlijden van zangeres Bonnie Tyler. Bryan Adams en producer Pete Waterman roemen haar stemgeluid. Cliff Richard zegt dat haar aanstekelijke levenslust veel mensen heeft vermaakt. Bonnie Tyler scoorde hits als It's a Heartache en Total Eclipse of the Heart. Ze overleed gisteren, ze was 75. Het weer vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten nog bewolkt. Het wordt 22 graden in het noorden, 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
10: En wie voor het eerst op visite bij Defensie? Premier Rob Jetten en de vliegbasis in Ljouwert via locatie. Jij staat dadelijk volle meer hoor hier in Oenderwas.
11: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreeg leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
12: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
13: Van Santje tot en met 20 juli, het 24e Veenhop Festival. 4 dagen feesten, kamperen en de beste muziek. Met onder andere Davina Michelle, Robin Heerzen, Mooi Werk, Feuerengel, Outsiders, Coming on Strong en Oerend Hart. Shop voor tickets op veenhopfestival.nl. Het Veenhop Festival met Stiepen, troch AB Vakwerk.
2: De Boer Drachten. Al ruim 50 jaar officieel Makita dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig. Nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad strekt. Zie ook deboerdrachten.nl.
7: Onderwijs.
0: Mai Erik Enema.

0: Zwaar persoon, vaardig, maar wat een talent. Amy Winehouse, ja, dat is haar versie. Maar Mark Ronson van het nummer Valerie.
1: Van Fjouwer Onderwijs.
0: Onderwijs.
1: Mai Erik Enema.
0: Het is samen uit een oer Fjouweren. Goedemiddag, van harte welkom bij Onderwijs. Van is het onzien, jongen, juli 2026. De dag dat de vriendin van Makel dus meldt dat er het oude kwartaal meer huizen vrijkwamen binnen op een vrije merk, op de Frieske merk. Maar de prijzen zijn net omheen hier. Een keeper heeft inmiddels de kar uit Trijhuizen.
2: Ja, en dat betekent nog steeds dat die wenningmarkt voor huis als thermometer ja, nog heel krap is.
0: Het is hier de dag dat te melden dat het natuur-educatiecentrum Vlieland volslaan verneid is en meer beziekers meer bijbrengen wil over het waadgebied en de natuur. Het is net alleen bedoeld voor toeristen, maar ik voor Vlielanders zelfs.
3: Er zit ook een stukje huiskamer in voor de eilanders. Hè? Dus als eilander kan je er ook gewoon even gezellig naartoe om even te gaan zitten en even wat met mensen te praten.
0: En het is raar dat het wetterschip Friesland waande is, maar het baggerin van de Eelsumer Veert. Toch de plantengroei wie de veert eens net meer bevarber.
4: De grootste opgave die ik ooit bagger had hier in Friesland, dus 22 kilometer lang, 164.000 kub, 28 hectare, 40 voetbalveld in grut, daar wordt het alles in opslaan. Nee, maar baggersoevers.
0: Ja, heel wat werk dus daar in die Eelsumer Veert. Nou, dadelijk in dit programma omtinken van de besieten die de premier Jetten bracht toen de vleerbasis in Ljouwert. En er ben een keer mijn vraag gesteld hoe de intiltproblemen bij het Frieske hinder. Maar eerst het waarbericht in het kwartje. We gaan
5: een
0: goede meetje.
5: Een goede meetje. Of nu het Noord, maar je komt de zin er nou bij. En is het een gratis 22 bieden meest zwak ontmatige maddelijke wien. Jong aardig helder waar. Enkel het al onder gratis oven. Maar vannacht neemt de bewolking weer toe en ontstiet er mist in het binnenland. Wanneer moet het eerst weer oprommen worden. Maar het lost al wat vlugger op als juurt. En is de zin er in de medio-oer al goed bij. Bieden zwak ontmatige wat eerste wien. Wordt het dan een noffelijke simmerdij. Maar maximaal 23 of 24. Graden.

0: Ja, ze is al 84. Dat klik je toch weer even van. Hè? Debbie Harry, zangeres van Blondie hier zelfs. En dit weer Denise.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: Onderwijs. Tot een keer mijn leden Mariek Vellinga en Laura Bromet, respectievelijk van D66 en Pro, hebben keer mijn vragen gesteld over de zoensproblemen bij Friese hinders. De vragen volgen je naar Burgt Jouwing van Omroep Friesland. Over de zoensproblemen bij het ras, het voortbestaan van het Friese hinder, wordt bedriegen. En dat is een gevolg van vooral inteelt. Nou, Marieke Vellinga is nu aan de telefoon. Een hele goede middag.
2: Hey, goeiemiddag.
0: Ja, wat wil je precies weten eigenlijk?
2: Nou, wat we eigenlijk graag weten willen van is de staatssecretaris, want die moet je de vragen op beantwoorden, is die van op de hichten. En kan hij echt wat dwaan om dit wat beter in beeld te krijgen en misschien echt wat te dwaan voor de Friese kinderen?
0: Ja, en vooral dat laatste natuurlijk. Wat zou er dan die en worden, nevens Jim?
2: Nou, wat we al doggen bij katten en hoenen, is, daar spelen dit soms ek van. Dus daar hebben we in Aurunien binnen daar al wat maatregels genomen om ek het registreren van genetische afwijkingen of gewoon het registreren van hoe wit en eigenlijk volgt, maar welke hoenen ze, daar binnen al stappen op genomen. En wat we eigenlijk een beetje suggereerd hadden al in de vragen van zodat voor Friese kinderen misschien ek een mogelijke wijze.
0: En nee, regels is dat het niet om het fokken van Friese kinderen.
2: Nou ja, om in ieder geval beter in beeld te krijgen van wat gebeurt er nou precies. En het zou het allermooiste wijze op de sector er zelf ek maar akkoord uitkomt. Maar Friese kinderen is wel een van een erfgoed van Friesland, voor de vrouw misschien wel. Dus daar moeten we echt geen risico op maar rennen dat ouder is of dat fout is.
0: Ja. Verwacht je wat dat betreft echt wat van de sector zelf, het zelfreinigend vermogen van de sector, want daar liek het dan net echt op, hè?
2: Nee, precies. En dat is echt wel de zwaarig die ik uit de reportage blik het. En dat is echt wel de reden voor u om je toch vragen te stellen. Van misschien had de sector daar dan wel een beetje hulp of een lietse stok achter de deur bij nodig.
0: Ja, en zo die stok achter de deur de NVWA bugelijkswijze kennen?
2: Dat zou kunnen. Dat zo'n mooie uitkomst was. Als de staatssecretaris ik zou vregen aan de NVWA van nou, jou nou eens even wat extra aandacht oen. En geef maar de sector ook in gesprek over wat ik warm het om dit beter te doen in de toekomst. Dus dat zou heel mooi zijn.
0: Ja,
2: en misschien ook wel voor de toekomst wat meer monitoring en wat meer registratie van de dieren.
0: Ja, Soede, dat hier eigenlijk al volle jaren maten, toch?
2: Nou, dat zou eigenlijk stinken van Maisan, bijzonder ras. Waar zoveel mensen van genieten. Dus zo is eigenlijk wel van verwacht je dat het al hier wat beter geregistreerd is. En wat er nog net is, dat kan nog komen. En misschien is nou wel het moment.
0: Ja, nou, dus misschien wel het moment. Het gaat natuurlijk om gutte bedragen. Dat gaat echt om heel soort geld. Dat gaat om de Friese hinders.
2: Ja, er gaat een heel soort geld in om. En dat maakt het natuurlijk echt heel moeilijk voor de sector. Want er binnen altijd orenbelangen. En dat is precies, dat zou echt het mooie wijzen van dat de staatssecretaris zich er nou even mee bemoeien geeft. Want die had natuurlijk wat minder het geld veregen en wat meer het dierenwolwijzens. En ik denk dat daar de focus echt wat meer op moet komen te lezen.
0: Ja, want denk je inderdaad dat het dierenwelzijn, het dierenwolwijzen in de Kiev komt? Dat die in het drang komt in het hele verhaal?
2: Ja, dat denk ik wel. Als er zeker dieren gefokt worden, dieren met afwijkingen, waar ze tien aan hadden, waar ze les van hadden. Ja, dat is net in het belang van het dier. En hoe mooi en hoe wichtig het dan ook is, dat moeten wij net willen.
0: Ja, de vraag aan Theremai Laura Bromet van Pro stelt. Op welke termijn word je antwoord van de staatssecretaris of van de minister?
2: Sorry, wat was?
0: Op welke termijn word je antwoord van de staatssecretaris?
2: Er is de zesde termijn van drie weken. Het is vol nou reces. En morgen is natuurlijk de laatste ministerraad. Dus ik verwacht wel dat het wat langer duurt. Maar aan het eind van de zin moeten wij toch wel antwoorden hebben.
0: Oké. Okay. Nou, wacht u dat vol spanning aan. Marieke Vellinga van D66 in de tweede keer met wie dat. Zij stelt dus keer een vraag over het wolwezen. Want ik kom eigenlijk op deel van datzelfde Friese hinder.

0: bijzonder noemen, bedoel toch? Hè? Gotcha en Kimbra. En het noemen we Somebody I Used to Know. Ja, vroeger die terpieren Goudwurg. Het was groen als, groen als mest eigenlijk. Groen voor de landbouw, die het net zei, heel erg vruchtbaar. Terpen waren nou groeven. En als dat gebeurde, dan waren er staan in de terpbriefjes. Oh jong, dat weer een soort kwitantie eigenlijk. Nou, daar wie eigenlijk niks meer van hoor, minden ze. Maar er zijn nog een stikke size foen van die terpen, de terpbriefjes. Nou, dat verhaal, dat juist dadelijk, want die bedaren uiteindelijk in heen gebaand. Het verhaal juist dadelijk hier in Bewijs. Snijn in Bureau de Vries.
1: Maar ik ga heel erg mezelf voelen in de podiumkunst. Dat had echt een manier van mijn west om mijn vleugels uit te slaan, om me te ontwikkelen.
2: Maar Ted Roosendaal moest er zelfs op nij uitvinden na een ongeluk met grote gevolgen.
1: Maar ik kon niks. Ik kon geen gesprek voeren. Ik kon alleen maar in donker lezen. Ik kon zelfs het ziekenhelium van mijn vriend naast me weer te loot.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
6: Ik koos wat mij raakte.
5: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
7: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
5: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
8: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 92.2 FM.
0: Het scheelt net alles. En dan is het Jelle Vieven. Hij zit dus voor het laatste reis uit Friesland. Maar Jacob Stelwagen, Jacob, goeiemiddag.
14: Een goeiemiddag. Friesen van 64 jaar en ouder viel haar relatief vaak in zijn. Dat blijkt nu het onderzoek van toeswaardige organisatie Zuster Janssen, Bacherre, op cijfers van het CBS en het RIVM. In Friesland viel 44,6% van de ouderijnen mensen. In dat is Friesland uit het percentage het heegst, maar haast de helft van de 74-plussers. Ek Dante Medeel en Tiet Sterksterdeel jaren bij de gemeenten dat een soort ouderen hadden alleen vielen. De politie had een 32-jarige man onthouden naar de werkbron om de Vermeerstritten in Snitsjes te doen. Hij werd vertocht van brandstichting. De snitter zit nog vast en werd jet. De politie docht een onderzoek naar de correcte oorzaak van de brand. De droogte situatie in Friesland is op dit tijd stabiel. Dat meldt het schip Friesland. Door de flinke rijnbuien van de laatste weken is het deelslachtekwart aannaam. De wettervaardige is nog voldoende. Met nog extra maatregels voor eerst net nedig binnen. Wol roept het wetterschip inwenners en boeren op om verstandig met wetter om te gaan. En op het kruispunt van de Bisschop bij de Bisschopsreed in Bakkeveen is vanmiddag een fietser van en daarbij verwonden raken. Omstanders verlieten eerst de help, want de help sinds de wieren. Personeel van de ambulance had de vrouw onderzocht. Voor verdere behandeling is ze naar het ziekenhuis gebracht.
0: Dank u wel, Jacob. Het Friese reis is nu te lezen op de site en de app van Omroep Friesland. In Friesk, in Nederland zijn een heel soort orentaal.
15: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
9: HWO hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wolle jou bij zwargelis leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-162. Zwargelis leidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
10: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.

0: dadelijk in de Doende Waars het verhaal van die terpbriefjes die ze toch weer voen hebben. Ze minden dat er net niet meer wie. Quitanties die toen waren bij het aangraven van terpen. En die ieren die dan verkocht waren, dat die goudwurg. Dat verhaal is dadelijk hier in de Waars. Maar eerst het waar. Het is gebied aan. Goeiemietje.
1: Ja, goeiemietje.
0: Het is best warm, hè?
1: Nou, het is wel ongenaam, inderdaad. De temperatuur in buis binnen vrij normaal voor de tijd van het jaar. Als ik dan nou de maximum temperatuur erbij pak, die nou eigenlijk pas oprinnen omdat de zin er de goed zo heen komt. Nou, Skielge 22,3 graden, in Kwaaijem 23 graden, Boerum dan 23,6. Dat is de heeste temperatuur ontnota. Ik riep 22,3. Een tiende meer in Laaksem en in Bakkenveen is het ik krijg 22 graden worden. Maar ja, we zien het nu vanzelfs wel weer onder een dikke plakkaat met bewolking. Een compleet oorwaarbeeld als het zuidwestelijke part van Nederland. Ja. Daar hier is het wel weer gewoon 22 en 28 graden als maximum temperatuur. Dat is eigenlijk de hele week al zo. Maar ja, wij dus nog hield niet mijn normale temperatuur voor het hier van het hier. En daarbij hier we het ik nog eens vrijwel geen wien. En nou ja, ik heb wel op verskate plakken wil je dat de meesten dat eindelijk wel heel noffelijk voelen en dat het daarmee ik wil een prima temperatuur wie voor je moet.
0: Ja. Ik zou even de boeten. Ja, de zin is erbij.
1: Ja, de zin is erbij en die komt vanuit het noordwesten waar je er op hield meer plakken bij. Alleen nog, ja, we hebben wel te krijgen maar wat stapelwolken. Ja, en wat ik wel verwacht zie dat in de juni het heel en dal opklert. Nou, dan zakken de temperatuur stadig om. Dan hele week de minima eigenlijk al, hè, op dat heldere moment. Zo'n over 15 graden. Maar dan komt toch wel weer van de Noordzee weer die lege bewolking opzetten. En dat scoot dan heel stadig gewoon uit de provincie heen. Nou, daar werden we van de morgen mee wekken. Maar een verschil met morgen hier is dat er aan de voorkant met die lege bewolking, dat er dan ik nou wat mist ontstiert. Omdat er toch wel aardig alcoholt onder groen. Maar de scoot is ik wel wat vochtige lucht uit de provincie in.
0: Oké, dus dan hebben we vannacht een manier betiet. Ik nou rek me hard, maar die mist.
1: Ja, ik verwacht je dat van die mooie mistbanken binnen die werd je uit je steen of uit je hege nog zitten, dat je er mooi doorheen schijnt kennen. Ja. Maar ja, ik verwacht je net echt hele grote problemen.
0: Oké. Okay. Hey, en morgen dan? Het wordt morgen een stuk beter, hè?
1: Ja, morgen knapt het zeker op. We hebben morgen wat meer een wat eerstelijke wien. En dat is wat droeger van karakter. En dat betekent dus dat en die mist en die is vlug oplossen, veel vlugger. En hetzelfde geldt voor die lege bewolking. Hè, werd we het echt ontjagen. Waar je de midden de nacht eigenlijk echt wel dik in ziet. En in het zuidelijke part van de provincie de nou eigenlijk nog heel tiet in zitten. Dat lost dan in de segende waar je de man tiet op. En dan zitten we mooi midden eigenlijk met z'n allen wel voor het grootste part in de zinnen. En dat merken we dan ook onder de temperatuur, want die klimt aardig rap omheen. Ja. En zo hebben we morgen dus al de simmerske weer te pakken van 24 graden als maximum temperatuur. Dat zit bijna in het zuidelijke part van de provincie wezen. Maar ik op de Waadheiland is een 23 graden helder en hebben we gewoon heel ongenaam. Simmers kwamen.
0: Lekker simmer. En dat is ik het beeld van Vikheim?
1: Ja, eigenlijk wel. Hè. De temperaturen, daar wordt nog wel even een schepke bob op. Ze hebben op sneeuw al 28 graden als maximum temperatuur. Alleen is dan de temperatuur voorin eigenlijk best wel grut. Want er stekt een wind van zee op. En dat betekent dus dat de temperatuur op de waterland en in het noordelijke kustgebied wat stikje bloeie zeel opzand. Misschien 21, 22 graden. Wie is het zuidelijke part van de provincie? Wel die 28 graden helder. Dan hebben we een heel groot verschil in temperatuur. En dat zorg ik eigenlijk op snijden en men je ik wil wat baren, alleen liet je de verschillen dan wat minder grut te wijzen. Snijden 26 graden is maximum temperatuur, men je dan weer 22 graden. Heel soort om te verzinnen, maar die droeg je de wat eerste, want eerste wien. Prima simmerwaar. En nou ja, wat ik al eerder verteld heb van het weekend of deze weken is dat maar die droeg je in de wien, de temperatuur in de nacht gewoon krijgt een wat makkelijker zakje als 12 weken verliezen, want toen werd het heel vochtig. Ze hier week die in de waskoring aan naar de oren waskoring, dat verwacht ik de komende de dagen zeker net. Trots dat droeg in de aspect hebben wij gewoon echt Hollandse simmerwaar.
0: Heerlijk. Ja. Ik heb er al zin in.
1: Ja.
0: Dank je wel, Tjitske.
1: Dan graag die een.

0: versie van James Taylor. Van ik noem ik vrij bekend. Maar dit is niet origineel, want zij is kleurtveske. En Jontje en Sander Kamer uit. Ja, dat is de Carole King. And you've got a friend. Onderwijs.
1: My Erik Ellema.
0: Kennis- en informatiecentrum Terp Hegebeintum. Het size zeldzame originele Terp-briefjes kregen. Quitantjes, dat die Terpen nou groeven waren. Voorzitter Jelle Ariaans het. Die heren mij deputaire Eke Volkerts. De bijzondere Terp-briefjes vermoorden. Ja, ontbleert eigenlijk. En daar heb je verslagjouwer Geke Leenstra bij.
2: Hier in het kennis- en informatiecentrum van Stichting Terp Hegebeintum hebben we een expositie over terpen, maar ook onder andere over terpogravingen. En in dat hele proces van terpogravingen moest die aarde verkocht worden. En daar houden ze ook een beetje een administratie van bij. En onder andere de terpbriefjes. En wat ben dat dan? Dat zijn quitantjes die de terpbaas, die de aangraving regelen, meejoeg aan de skipper van, als bewijs dat die aarde van die terp kwam, onder andere. En gaan we inderdaad naar allemaal Scotch Lien van twee man uit Hurregriep, gaan we een zijstel briefjes krijgen. En daar ben we ontzettend wees mee, maar die hinden we net. Dus een mooie onvulling op uw expositie.
3: Henk Hoekstra, kan je mij wat vertellen over de fonds die je hem dient?
4: Nou, ik lees in de kranten over een terpbriefjes dat ze die zochten. Want ze misten een schakeltje in het geheel. En liet ik nou die briefjes thuis van die terpbaas, Kuiper Reitsma. En die hier ik in bewaren, omdat ik ooit een boek over Tjerkes kreun hier. En ik denk, oh, die briefjes moet naar Hegebeintum op dag. Die heren daar thuis.
3: Hoe ben je aan die briefjes gaan?
4: Nou, ik zag zij een boek schreun over de kerk, over de geschiedenis. En toen kreeg ik het archief. En het archief kon de naai wel fut, want het ze weer naar het oproemen. En toen dacht ik, dat doe ik net. Ik bewaar je dat. Want je kan je geschiedenis maar in je keer vergooien, bij wijze van spreken. En dat heb ik gewoon bewaren. En ik heb het nog.
3: Wat wie de rol van de kerk had het gaat om groen in die tijd?
4: Nou, als je het, in dit geval de hervormde kerk, hier een grote groenbezit, hè, de landerijen. Maar het wie altijd in Hurregriep en omkring vrij eerme groen. Het wie oude groeven, toch turf. En dan bloeit er ja, wat zonderige groen wordt. En om het vruchtbaar te krijgen, worden terpierden erheen gebracht. Of kocht eigenlijk. En de scootjeskippers moesten hen ervaren om 30 ton. En zo werd er een hele mooie vruchtbare laag over die eerste groenlijn. En dan is de landbouw een stuk beter. En dus waardevoller. Ik voor de tjerken natuurlijk. En ik heb begrepen dat de eigenaar of de pachters van die groen, dat ik onderhouden moest, dat het vruchtbare groen bleef.
3: En hoe oud ben je briefjes nou krijgt?
2: Nou, deze ben uit 1914. Dat ben de oudste die we hebben. En als wist dat vooral het begin van die eeuw, de terpafgravingen, nou, behoorlijk op het hechtepunt win. Uit die tijd. En terpografie met Trorand tot zeg maar begin Tweede Wereldoorlog. En degene die hierheen ben uit van 32 en 33.
3: Dat zijn hele oude briefjes, dus is daar nou wel wat op te lezen?
2: Jazeker, gelukkig wel, ja. Dus ik stel lezen dat er met de platleer nog een getal opschreven is. Maar waarschijnlijk, weet ik net zeker, houden de terpbaas ook nog een eigen noemering bij. Misschien per week, of, want het is echt een activiteit van je welste. Per week kan tientallen skippen bij die terp om aarde te laden.
3: Wat maakt het nou zo bijzonder dat deze briefjes voelen binnen?
2: Nou, omdat er eigenlijk niks van is. He, dus de hele administratie van terp of graven, die matte west ha, is niks van bewaren. He, ze geeft vaak maar oud papier dat denk, nou, als je er geen waarde op hebt, smit je het voort. He, en deze man die zit in het archief van die kerk uit Hurregriep, die zou ook een hele prutte voortgooid worden. Maar die wint ze alert van, oh, dit, die vond het zelf nieuwsgierig. Die ging het inlijst in hoes hangen. En toen zeiden ze dat die er eigenlijk ook op ziek werden en dat soort briefjes. En zo is die ik aan. Dus denk goed na voordat u het weggooit, zou ik zeggen.
0: Ja, dat is dus inderdaad een gebeurtje. Minder dat dan heb je weer de administratie dus van het vervieren eigenlijk van die terp ieren. Het is nodig dus in kennis- en informatiecentrum Terp Hegebeintum. Der in Hegebeintum dus. Dan gaat Babiel Greget. Het wordt zimmer. Ja, ik heb daar een tigraan erbij, dus dat ligt erop. Crowded House. Maak ik een vers gehoord het waard. Dit is Weather With You hier in

Ja, mooi noemer, hè? Crowded House. Hier is het van Weather With You. Ja, en de man die het maar Sergeant 20 worden mocht, die, dat is intussen, ik alweer, nou, Moorskoff verliend, dat hij stoor, op halve mei 1981, om precies te wijzen. Ik heb Bob Marley. Dit is Iron Lion Zion.

0: muziek eigenlijk. Hè? Sowieso reggae natuurlijk. Dit is misschien wat minder reggae. Maar in ieder geval even Bob Marley zelfs een Iron Lion Zion. Ja, in Skilge. Op Skilge is het jong. Werd die het voor de lancering van de secretaris Schumacher. En ze zei ze, wat is dat in de goede giet? Nou, dat is een reddingboot, my hinders en my roeiers. Het is hier eens in de verhaal die dat nog docht. Ze docht dat in de simmerperiode wel vaker voor zelfs. De lancering van die reddingboot. Tenminste, nou, dat waar. En ik de situatie onder wetter het talit. Dus het is op het laatste moment spannend dat het ding ik wetter werkelijk het wetter ingeet. Nou, hoe dat, kijk, in mijn kost. Dat immateriële erfgoed, want dat is het ik nog eens een keer daar op Skilge. Dat is dadelijk in de twaalf oren van onderwijs.
1: Omer op Friesland.
2: Twaar en jongen tot punt. Twaar en vee.
1: Simmer in Friesland.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
6: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
7: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
8: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
9: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een man uit Vlaardingen moet ruim 27 jaar de cel in voor een schietpartij in Rittem bij Vlissingen. Daarbij werden in 2024 twee mannen op een landweggetje van dichtbij neergeschoten. Eén van hen overleed, de ander raakte zwaar gewond. Volgens de rechtbank was het een kille liquidatie, vermoedelijk na een ruzie over drugs. Die zou te maken hebben gehad met de onderschepping van de lading crystal meth een dag eerder in Vlissingen. De veroordeelde man van 34 heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. In het zuidoosten van China zijn zeker 28 mensen om het leven gekomen bij een brand in een schoenenfabriek. Het vuur brak rond het middaguur uit in de stad Xinjiang. Volgens Chinese staatsmedia waren mensen het dak opgevlucht en kwamen ze daar vast te zitten. Op beelden is te zien hoe vlammen uit de grote fabriek slaan en er een dikke zwarte rookwolk in de lucht hangt. Brandweerlieden proberen mensen te bereiken die nog vastzitten in de fabriek. Honderden mensen hebben bij de rechtbank in Utrecht geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Dinsdag werden een oud-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank geloofde wel dat er seksuele handelingen hadden plaatsgevonden en zei dat de mannen misbruik hadden gemaakt van de kwetsbare situatie van het meisje, maar oordeelde dat er geen verkrachting was. Vanmiddag droegen de demonstranten in Utrecht spandoeken met teksten als "geen ja is nee" en "geloof slachtoffers". Sinds het voorjaar hebben de mazelen in Bangladesh al aan bijna 750 kinderen het leven gekost. Het aantal slachtoffers ligt mogelijk hoger, zegt UNICEF. Vooral kinderen tot 5 jaar worden ziek. De regering van Bangladesh is bezig met een noodvaccinatiecampagne. Het weer vanavond is het nog lang warm met temperaturen boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met temperaturen tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dank u wel voor het NOS Journaal. 4 mei onderwijs, een app waarmee het Fries kleren kerst op eenvoudige wijze. Eerst dadelijk alles hoor in dit programma. Onderwijs.
10: Mai Erik Enema.

0: 1984, op naam van deze band. Het noem je het Let's Groove.
1: Van Fjouwer ons Wijs.
2: Onderwijs.
1: Mai Erik Enema.
0: Het is zwart samen met nog vier van welkom bij de Twaar Oeren van Onderwijs. Van deze tonzie, Njog en Juli. Tijdens daar dat het Friese Kamerlid Marieke Vellinga van D66 vragen stelt. Hoe de zonsprobleem van het Friese hinder. En zij stelt die vraag aan de ondersteedsecretaris.
3: Ik ken hij echt wat dwaan om dit wat beter in beeld te krijgen. En misschien echt wat te dwaan voor het Friese hinder.
0: Zeker daar dat premier Jetten op bezoek weer bij de vliegbasis van Ljouwert om te Sjen naar F-35 tastellen en onbemande drones.
4: Waarmee we ook dus onze bondgenoten helpen om veilig te zijn. Zeker ook met die dreiging die uit Rusland komt.
0: En het is daar dat te melden dat Dokkum nog altijd profiteert van Keningsdaai.
5: De mensen kunnen door de bouwwerken zullen naar de bregen met de kroon erop. Altijd naar je fietsbrekje daar. En met de oranje linten, dat vind je prachtig.
0: Ja, dat is ik prachtig natuurlijk. En nog heel een dal. Dat je weet dat de Kening en zijn familie daar Wessie en Van Genoten hebben en dat de stad en het dorp eromheen er wakker van profiteerd hebben. Nou, op dit moment ben je bent er nog een uur lang. Mooie muziek naar zijn achtergrond in Onderwijs. Dadelijk ben we in sloppen terp. Want daar wie u verslag jou hoort om eens te prullen van de simmersfeer en derde. Maar eerst het waar in het kwart. Siska Wiebinga, een goeiemidje.
6: Nou, vanuit het noorden mij komt de zin er nou bij. En is het een gratis 22 bieden meest zwak ontmatig en waddelijke wien. Jong aardig helder waar en kon het al onder gratis over. Maar vannacht neemt de bewolking weer ta en ontstiet er mist in het binnenland. Wanneer moet het eerst weer oprommen worden, maar het lost al wat vlugger op als juurt. En is de zin er in de medio-oer al goed bij. Bieden zwak ontmatig en wat eerste wien, wordt het dan een noffelijke simmerdij. Maar maximaal 23 ontvier.
0: Een app, dat op een leegdrompelige wijze Friesk maar leren kerst. De aanvoek hier op dit tijd drok mij dwaande. De eerste versie is intussen kunnen testen. De aanvoek maakt die app trouwens net linnig, maar krijgt ik help van een bedrijf dat specialiseert is in het tappassen van AI. Van kunstmatige intelligentie op de Friese taal. Sita Posma is haatonderwijs bij de aanvoek en vertelt hoe het er werkt.
7: Het is een app, zoals de meesten wel kennen van Duolingo of iets wat erop lijkt. Die je er nou ik voor het Fries. Een aparte app om het Fries te leren. En dan hebben we het net over de hele taal leren, maar vooral verstaan en praten. En een beetje lezen zit er toch ook wel in. Ja.
8: Hoe kwam je met dit idee?
7: Nou, de Weenske weer draag ik al heel erg lang. De provincie die hier de Weenske al heel lang. En we hebben in het field ik de Weenske om via een app het Fries te leren. Er is bij Duolingo wel eens vregen hoe we het Fries kunnen net in kennen. En dat is om reden dat de taal wat de liet weer nooit teruggingen. En zo hebben wij de opdracht gekregen van de provincie William dan een taalleer-app ontwikkelen voor het Fries.
8: Ja, dat is van Jim, neem ik gewoon. Een nieuwe waai die je inslaan.
7: Ja, absoluut. Zeker. Ja. Ik bedoel, we hebben op apps bij de AVOEK. Maar we hebben nooit helemaal zelf zo op deze manier een taalleer-app ontwikkelen. We ontwikkelen wel cursussen. Dus daar hebben we natuurlijk de inhoud wel een beetje op gebaseerd. Maar we hebben gelukkig de technische kant net helemaal zelf hoeven te dwalen. Daar hebben we mooie Mensora die. En het was een heel nieuwsgierig traject, ja.
8: Ja, want waar begin je dan? Duolingo, we hadden er al even door. Dat besteedt al just en dan bename nooit. Of ga je om tafel zitten en betink je volslaan iets hoors?
7: Nou, je zult wel verschillende taalleer-apps hebben eerst wel besjoen. Om te zien, wat is er dan? En wat zou het Friesk werkje kennen? Wat net? Hoe kunnen we eens onderscheiden? Want je wil eigenlijk wat vernijend, zat het even kin. Zo hebben we begonnen om eerst een beetje feeling te krijgen van we hebben het over. En we hebben natuurlijk de inhoud van onze cursussen. We hebben een startcursus. Echt voor de beginnende Friesleerders. En dat is een beetje het uitgangspunt wist.
8: Mensen die hem dadelijk delhelje, is dat benammen voor mensen die hier in de provincie wijen? Of zul je hem ook al over de provinciegrenzen en misschien zelfs over de landsgrenzen heen?
7: Het is voor elk die het Fries leren wil. Dus wat mij betreft hoeft dat net dat Friesland beperkt behind te blowen. Het is echt voor gewoon die het nog net goed verstaan. Of misschien al een beetje verstaan, maar eigenlijk hoe de praatdrompel heen wollen. En het uitspreken graag oefenen wollen. En die kan dan de app daarvoor telhelje.
8: Ja, maar mensen bijvoorbeeld in Engeland die zeggen, goh, ik vind het wel een nieuwsgierig taaltje. Ik wil bezoekjes zoen die de app ik broeken kennen.
7: Als ze Nederlands kennen, wel. Maar we kennen het nog net vanuit het Engels of vanuit het Duits of het Noordertaal. Die ambitie is er wel om ooit terug ontwikkeling te kennen. Maar dat kennen we nog net.
8: Je hebt het een lange tijd over die testgroepen. Hoe zit dat correct?
7: Wij hebben vrij in het begin van onze ontwikkelingsfase hebben wij een soort waitlist. Hebben wij om een onmakken, of hoe moet ik het zeggen, hebben ongesteld. En we hebben meestal gevraagd wie wil graag op de hichte bluwen van deze appontwikkeling. En wie wil wel eens mij tinken. En er heeft toch een heel soort meesten gaan van opjoen. Dan heb ik het over een hartstikke vertraaien honderd. Daar zitten natuurlijk Friesen bij, maar ik wil niet heel graag de taalleer-app uitproberen willen. En we hebben haar in de tussentijd gevraagd, we hebben het over dwanen, wat is je achtergrond en waarom zit je op de waitlist om hun een beetje kennen te leren. En uiteindelijk wien we Safië dat we een stuk techniek kleren hier en dat we testen willen. En toen hebben we dezelfde waitlist meesken ik vregen van waar wil van de app testen, Safië we nou binnen. En daar hebben we natuurlijk bij, zijn we vooral gewoon zie ik dit het Fries net beheersen, niet het is de echte de taalleer app ik broeken zillen.
8: En wat was hun reactie toen ze de app voor het eerst onder de eigen kregen?
7: Heel positief. En dat is ook heel leuk om te horen. Want je bent er al een heel skof morgen gong. En altijd dan goed ontvangen wordt. Van oh, dit ziet er heel mooi uit. Want het rustige kleuren. De functionaliteit werkt je goed. De techniek werkt goed. Ja, daar hebben wij natuurlijk dan heel enthousiast van.
0: En dat zei Sita Posma. Zij is haatonderwijzers bij de AVOEK. In de bijdrage van Jantine Weijden naar de Friese taalleer-app zal dit hier te downloaden. Of mij eigenlijk zei ze te Del Helin wijzen. Dat leest ze denk ik eigenlijk. Hè? Ja.

0: Zwemmer op Friesland.
1: Zwemmer in Friesland. Nou ja, van een T-tun naar een Ponsie, naar een I-tun. En we hebben erom naar een T-tun. Versta jou, Jonna Brinkman, is je de hele dag aan het werk in de omkring van Swines en slappe terp. Bij de T-tun der heb ik een zwemfever. En maar de eigenaars van diezelfde tun rinsen die kant uit. Om te zien ja, hoe die erbij laat eigenlijk. Hè?
2: Ja. Werd ik de dij begoen, daar eindig ik hem ek bij Wimi en Gauke in de T-tun. Maar er is nog volle meer, er is ek een minicamping. En intussen is Wimi eens ek heel druk, want er zit van alles joert ek nog op het programma. Hoe zit dat, krijgt Wimi?
3: Nou, voor Joert, we ontvangen hier zo meteen een groep. Die hebben een familiebijeenkomst en die borrelen hier met z'n allen. We sluiten al min of meer de T-tun aan. En nou, verder bereiden we ons voor op diverse partijen, want we beginnen te vermoorden hoor. We hebben op een gegeven moment deze T-tun en camping weer begonnen. En op een gegeven moment hebben we besloten, nou, dat wordt een professionele tweede tak. Ja. Maar goed, dan moet er investeringen komen en dan moet het ik weer waarom verzinnen we natuurlijk.
2: Absoluut, ja, zo werkt het wel.
3: Dus we hebben uw stalline op Gauke met name op het bouwen van een keuken. Thierry, mooie vriendin van u, Ankie. En Ankie is ook griezelig bedreven in het maatje van de meest heerlijke diners. En dat kan in Italiaanse stijl zijn of in Franse stijl. Dus ja, die activiteiten organiseren we heel volle.
2: En het klinkt zuiver alsof je hier trouwen kennen.
3: Ja, nou ja, laat dat nou het volgende wezen. Dat kan inderdaad. 14 augustus ging ik dat zelfs als babs dwaan.
2: Oh, wat spannend. Is dat dan de eerste keer?
3: Ja, dat wordt de eerste keer. Ik heb twaalf heb ik die opleiding hier, maar ik schiet er dan heel erg zijn oren. Ja. Om daarmee te beginnen, want het is hier altijd druk. En dan denk ik, oh god, dat mag ik er net meer tussen hebben. Maar nou, de gelegenheid zich voor dat mensen in een naburig dorp hier trouwen gaan. Dus nou mag het wel gebeuren. Nou ja, en nou ben we dan hier bij de fever.
2: Ja, want we binnen nu echt een orenoase hier op Jim Terrein Zuiver Taron. Want dit is een zwemfever. En die ga je mij ook online, of die beheer je in Maaiek. Gauke, jouw man, die is hier ook bij u. Hoe zit het ook krek met deze fever?
4: Ja, deze fever is in 2006, 2007 is hij ontstaan door een conflict tussen Van Boma, die Schatzenburg nam hier en de gemeente. En dus van, ja, toen Van Boma die de prijskaartjes al wat omheen en we gingen hier een feestje met de boerlui en die zeiden van nou, of je nou eens een kraandel zet en dan heb je zo'n week een heel groot gat en dan heb je zo'n een zwembad. Nou ja, we hebben een hele mooie jongen, dat is de makkerbij deze.
2: Mooie plan maken, maar die binnen echt concreet worden.
4: En die binnen inderdaad echt concreet worden. Ja, het is prachtig. Het is een officiële zwemlocatie. We hebben om 14 dagen wordt die bemonsteren door de provincie en het waterskip.
2: Ja, want ik zag hier ook een vlag te hingen. Dat is een groene vlag. Dat betekent dat het nou goed wetter is?
4: Ja, dat betekent dat het goed wetter is. Het is de laatste jaar of vier is het al, topkwaliteit. We hebben daar in de hoeken dat zuster het rood bovenop. Dat is een roodfilter. Daar pompen wij het wetter bovenop. En dan zijpelt het erin. En dan is het hier weer het schinnenwetter weer om in de vijver. Nou, dat is juist wel de band ben je nog aan het zwemmen. We hebben juist de meerboot erin gehangen, want ja, de zichtdiepte is een meter, of meer dan een meter. Dat betekent dat we een soort instraling van de zinnen hebben en dat de wetterplanten niet groeien. Dus ja, dan moet je de natuur toch wel eens even wat bestrijden. Mooie mechaniek, en dat hebben we juist erin.
2: Ja, het is een soort pereltje die ik nog net jij de zoon hier, Wimi. Maar Joost, zwemmen hier wel eens zien?
3: Ja, doet Gauke maar dit plan kwam toen kiet ik direct in aan. Kreeg dus maar die trouwceremonie. Toen zei ik, oh jee, dat er ik bij. Maar toen zei ik, oké, dan doe het. Mits ik er in de winter op rieden kan. En liet ik vier weer achter elkaar het winter was dat we erop rieden konden. De laatste jaren net meer. Maar,
2: ja, en kan ik je zaak komen en dan gewoon je vergees zwemmen?
4: Nou, dan kies je inderdaad zaak komen. Het is een stichting. En ja, wij maken besteden van donateurs. Dus ja, ik zoek graag wel als donateur. Dus dat zouden wij graag willen.
3: De omroep. Ja. En de omroep. Ja.
4: Ja.
2: Het is spietig dat ik nou net in een badpakje steen. Maar oors dan hier kijken we een doek naar.

Ja, dat ziet er prima kennen, dus in Slappenterp bij de T-tune. Janne Brinkman, die weer daar die hoort. Ja, dan maken we dus als omroep maar donateur worden. Dus zit hoor ze niks hoor, hoor ze op. Want als er Wimmy en Gauke, Lilkebus, en dat wil we natuurlijk niet hebben. Ah, hier is Robert Palmer.

0: Doctor, doctor, I got a bad case of loving you. Ja, dat is de van Robert Palmer. Een dikke hit voor die man. Dadelijk hier een oorzaak van het Nijs van deze tongi 9 juli. Wat waren er in Friesland? Yes, dat zo. Van Jacob Stelwagen.
1: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die no on. Omroepfriesland.nl/freun.
2: Word lid. En lid zien dat Friesland daar on het head geeft.
3: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
10: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
11: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
12: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 92.2 FM.
0: Het is wat Jelbe Saars. Een vers moment zien om de waars van 7 december... wat het Nijs Joert bracht in Friesland. Jacob Stelwagen, die heeft zaken als altijd op een rietje. Jacob, goeiemiddag.
16: Een goeiemiddag. De Binnen Orden Vizier meer hoezen vrijkwamen op de Friese merk. 300 meer als in dezelfde periode, verliezen hier. Toch betekent dat net dat de hoezenprijzen minder heeg worden. Berend Wimmenga, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Makelaars, de NVM in Friesland, leidt uit hoe dat komt.
17: Alleen we zullen het inderdaad net waarom in de prijzen, omdat die merken, de krapte-indicator, de keuzeindicator, ja, die bloedt nog steeds onder de traai. En dat betekent dat elke hoezekeper maar keuze had uit minder dan traaien wenten. Ja, en dat betekent nog steeds dat die wenningmarkt voor u als thermometer ja, nog heel krap is.
16: De A22 bij Wolvenkier wordt flink opknapt. De hele mannen binnen de werkzaamheden om het weidek te vervangen, de vangrails te vernijen en de oorwetteringssysteem te verbeteren. Daarvoor is men heeft 30.000 ton asfalt nodig. Dat binnen over 100 vrachtwagen vol, voor je beeld. David Kuipers van Rijkswaterstaat doet het werk.
18: Het onderhoud is nodig, ja. Het is niet zo erg dat we er niet meer overheen kunnen rijden. Maar we hebben wel dicht in onze jaarlijkse cyclussen die we voorop hebben gesteld, ligt hier mooi in. Waardoor we dus eigenlijk weer zo meteen een mooi stukje asfalt hebben vanaf de Blessen tot aan Heerenveen toe.
16: Kijk waarom, u dank eraan dat er weer voor de NAVO-top bezocht minister Rob Jetten van der Moon een visite onder de verleenbasis dus Luids. Het is zijn eerste officiële visite onder de Veensje als premier. Dus wie kunt een pad van de internationale opleiding Weapon Instructor houden in Luids. Waarbij het F-24-piloot dus Nederland, Denemarken en Finland intensief maar ook een keerwerkje.
19: Maar goed om dan ook hier weer met eigen ogen te zien wat onze luchtmacht allemaal al doet en kan. En hoe we elke dag worden ingezet om niet alleen Nederland te bewaken en beveiligen, maar ook de oostflank van het Europese grondgebied.
16: Het Natuureducatiecentrum Vlieland is volstrekt vernijd. Het centrum wil de kennis hoe het waardgebied en de natuur op Vlieland onder de aandacht brengen van bezoekers rond het eiland. Maar de verslaggever Michiel Schrier is de lepelaar, want ze heet het centrum, echt van belang voor de eilanders zelfs.
14: Nou, het is een natuur-interactief centrum, is het eigenlijk, hè, maar het zit ook een stukje huiskamer in voor de eilanders. Hè. Dus als eilander kan je er ook gewoon even gezellig naartoe om even te gaan zitten en even wat met mensen te praten. En daarnaast is ook die natuureducatie ook voor onze eigen kinderen op het eiland ontzettend belangrijk. En ik denk dat daar een hele belangrijke rol in kan vervullen.
16: In de zomer is het wichtig dat Friese vetten op jip te bluwen voor alle boten die ter del komen. Met het schip Friesland is noodwandelen mij het baggen in van de Ilsemerveert. Projectmanager Rudy Damstra zit de cijfers van het Guttebagger-project op een liedje.
20: De grootste opgave die ik ooit bagger had hier in Friesland, dus 22 kilometer lang, 164.000 kub, 28 hectare, 40 voetbalvelden in grut, daar wordt het alles in opslaan, met baggersoegers.
16: Ons Savier, meer nijzen op omroepfriesland.nl en in de Omroep-app.
21: Dank u wel, Jacob. Hij is nog vrij, maar is de hoes en is de mooi weer.
16: Ja,
21: maar dubbele chance, hè?
16: Twee keer zelfs.
21: Tussen de die en dat Rick onderwijs. Hij kent het al, ja, Jacob Stelwagen.
16: Dan mogen we nog wel wat zien.
21: Dat ging maar vanuit. Laten we dat maar doen. Dadelijk het waar, Matjeske.
22: De Boer Drachten. Al ruim 50 jaar officieel Makita-dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig. Nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad trekt. Zie ook deboerdrachten.nl.
23: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
24: Friesen, steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steenapstoel.
25: Easyzit.nl, dan zit je al goed.
26: Van Santje Noorten mijn 20 juli, het 24ste Veenhop Festival. 4 dagen feesten, kamperen en de beste muziek. Met onder andere Davina Michelle, Robin Heerzen, Mooi Werk, Feuerengel, Outsiders, Coming on Strong en Oerend Hart. Shop voor tickets op veenhopfestival.nl. Het Veenhop Festival, met stiepen, trog AD Vakwerk.
25: Kom naar EasyZip in Burgum. Nou, ontzond het €50 kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZip.nl, dan zit hij al goed.

0: Ja, dadelijk het verhaal dus van de lancering van die hinderreddingboot op Skilge. Op het strand daar bij Oosterend, bij Hartberg Hotel is dat zo'n beetje, denk ik. Dat kiet in principe terug, maar je weet het nooit helemaal zeker. Wat ik wel zeker weet is dat we krijgen te heren oer het waar. Ja, Tjeske, een hele goeie middje.
1: Goeie middje.
0: Het is best warm, hè?
1: Nou, het is wel ongenaam inderdaad. De temperaturen bij ons binnen vrij normaal voor het tijd van het jaar. Als ik dan nou de maximum temperaturen erbij pak, die nou eigenlijk pas oprinnen omdat de zinnen er goed zo heen komt nou. Skielge 22,3 graden, in Kwaaijem 23 graden, Boerum dan 23,6. Dat is de heeste temperatuur ontnoot. Ik riep 22,3. Een tiende meer in Laaksem en in Bakkenveen is het. Ik krijg 22 graden worden. Maar ja, we zien het nu vanzelfs wel weer onder een dikke plakkaat met bewolking. Een compleet oorwaarbeeld als het zuidwestelijke part van Nederland. Ja. Daar hier is het wel weer gewoon 22 en 28 graden als maximum temperatuur. Dat is eigenlijk de hele week al zo. Maar ja, wij dus nog hield het mijn normale temperatuur voor het hier van het hier. En daarbij hier we het ik nog eens vrijwel in Wien. En nou ja, ik heb wel op verskate plakken wel jet dat de meesten dat eindelijk wel heel noffelijk vonden en dat het daarmee ik wel een prima temperatuur wie voor je moet.
0: Ja, dus ik zou even de boeten. Ja, de zin is erbij.
1: Ja, de zin is erbij en die komt vanuit het Noordwesten, waar je er op hield iets meer plakken bij. Alleen nog, ja, we hebben wel te krijgen maar wat stapelwolken. Ja, en wat ik wel verwacht zie dat in de juni het heel en dal opklert. Nou, dan zakken de temperatuur stadig om. Dan hele week de minima eigenlijk al, hè, op dat heldere moment. Van over 15 graden. Maar dan komt toch weer van de Noordzee weer die lege bewolking opzetten. En dat scoot dan heel stadig gewoon uit de provincie heen. Nou, daar werden we van de morgen mee wekken. Maar een verschil met morgen hier is dat er aan de voorkant met die lege bewolking, dat er dan ik nou wat mist ontstiert. Omdat er toch wel aardig alcoholt onder groen. Maar de scoot is ik wel wat vochtige lucht uit de provincie in.
0: Oké, dus dan maar vannacht manier betiert ik nou rek maar hard, maar die mist.
1: Ja, ik verwacht je dat dat van die mooie mistbank binnen die werd je uit je steen of uit je hegen zitten, dat je er mooi doorheen schenkt kennen. Ja. Maar ja, het zoer, ik verwacht je net echt hele grote problemen.
0: Oké. Hey, en morgen dan? Het wordt morgen een stuk beter, hè?
1: Ja, morgen knapt het zeker op. We hebben morgen wat meer een wat eerstelijke wien. En dat is wat droeger van karakter. En dat betekent dus dat en die mist en die is vlug oplossen, veel vlugger. En hetzelfde geldt voor die lege bewolking. Hè, werd we het echt ontjeld. Waar je de midden de nacht eigenlijk echt wel dik in ziet. En in het zuidelijke part van de provincie de nou eigenlijk nog heel tiet in zitten. Dat lost dan in de segende waar je de man tiet op. En dan zitten we mooi midden eigenlijk met z'n allen wel voor het grootste part in de zinnen. En dat merken we dan ook aan de temperatuur, want die klimt aardig rap omheen. Ja. En zo hebben we morgen dus al de simmerske weer te pakken van 24 graden als maximum temperatuur. Dat zit benamen in het zuidelijke part van de provincie wezen. Maar ik op de Waadheiland is een 23 graden helder en hebben we gewoon heel ongenaam. Simmers kwaad.
0: Lekker simmer. En dat is ik het beeld van het weekend?
1: Ja, eigenlijk wel. Hè. De temperaturen, daar wordt nog wel even een schepke bob op. Ze hebben op sneeuw al 28 graden als maximum temperatuur. Alleen is dan de temperatuur voorin eigenlijk best wel grut. Want er stekt een wien van zee op. En dat betekent dus dat de temperatuur op de waterlanden en in het noordelijk kustgebied wat stikje bloeie zeel opzand. Misschien 21, 22 graden. Wie is het zuidelijke part van de provincie? Wel die 28 graden helder. Dus dan heb je een heel groot verschil in temperatuur. En dat zorg ik eigenlijk op snijden en men je ik wil wat baren, alleen liet je de verschillen dan wat minder grut te wijzen. Snijden 26 graden is maximum temperatuur, men je dan weer 27 graden. Heel zoet om te verzinnen, maar die droeg je de wat eerste, want eerste wien. Prima simmerwaar. En nou ja, wat ik al eerder verteld heb van het weekend of deze weken is dat maar die droeg je in de wien, de temperatuur in de nachten gewoon krijgt een wat makkelijker zakje als 2 weken verliezen, want toen werd het heel vochtig. Ze hier week die in de waskoging en naar de oren waskoging, dat verwacht je de komende de dagen zeker net. Trots dat droegende aspect hebben wij gewoon echt Hollands simmer waard.
0: Heerlijk. Ja. Ik heb er al zin in.
1: Ja.
0: Dank wel, Tjeske.
1: Dan graag die.
2: Het slotstuk van
0: Onderwijs. Met de hartelijke groeten van de president van de Republiek Turkije. Zij kregen de vraag, die is juist in Ankara, aan de eind van de NAVO-top, een cadeautje mee van Erdogan. En in die tas zit een revolver. Dat is een cadeautje dat je net zo gauw krijgt. Natuurlijk, het is een Turks revolver. Daar zit ik munitie bij, zit ik een skimmaksetje bij. En dat weer toch een beetje ongemakkelijk, want net iedereen, wie daar liggen, wie is maar. mooi voor zelf. Sommigen vonden het prachtig, maar daar ben ik meestal niet zijn. Van, nou ja, ik lid het Jere in Turkije. Jetten, Jere is me trouwens, kijk, omdat hij hoort in jou weer. Die zei ik van, ik lid het je mooi achter bij de, op de ambassade, de Nederlandse ambassade in Ankara. Ik, de premier van Groot-Brittannië, die nam het net mooi. Want dat mocht net, de wetten, de douanewetten stingen dat net aan. Zelfs net van de premier van Engeland. Nou ja, dat joeg hier en daar. En sommigen winnen wel wie is mooi. Oren, die kwamen er pas achter, doet ze thuis wien. De premier van België, die het poetsje net hier te maken. En toen jere hij wat die orenlieren schieten hebben. Die dacht, nou, ik moet dat poetsje maar zo niet maken. We zien wat erin zit. En dat bleek er dus dat revolver, dus dat Turks revolver van Erdogan te wezen. Nou, ik denk, een curieus verhaal. Er zijn meer voorbeelden van vrouwdieren die gekke cadeaus krijgen. Dit weer misschien, ik was zo'n voorbeeld. Ik vond een beetje macho cadeau dat er joeg, de president van Turkije. Bedenk daar nou eens een plaat bij. Er zit nevens mij wel een mooi slotstuk in. Ik ben heel blij waar ze maar komt. Vestjes over revolvers, over guns, over cadeautjes, rare cadeautjes misschien wel. Nils Aijs, 20 vrouwen, Jochen, of broek de app van Omroep Friesland. En de leukste, die draaien we natuurlijk weer in het slotstuk.

0: Marcel Smit, ja, dat is van Leuveske. Elke vrouw wie dat.
1: Onderwijs.
2: My Erik Enema.
0: Het is een hele organisatie en daar maak ik een dure grap die het alle keren werd toezende meest geloekt. De lancering heb ik door van de hinderreddingboord secretaris Schumacher op het strand van Oostrent op Schilge. Nou, juni is de eerste keer dit december dat dit evenement houden wordt. Dat wil zeggen, had het teruggeet, zo vertelt de man van de eerste oren, daar op Schilge, Martinus Kosters.
3: Nou, het is afhankelijk van hoe de zee is. De golfslag zal meevallen, maar er zitten vaak onder water ook kuilen. En als zo'n wagen met de boot in zo'n kuil terechtkomt, of een van de paarden, dat geeft risico's. En dat hebben we daarom wel eens een keer moeten afgelasten. Maar voor vanavond verwacht ik dat niet.
0: Nee, vier Amazones gaan de route van tevoren verkennen.
3: Ja, nou ja, ook omdat er natuurlijk op het strand allerlei obstructies zijn. Er zijn vaak mensen die nog in een tentje wat ook zitten. Dus er moet een hele route uitgezet worden. En een kolonne met 10 paarden of 12 paarden ervoor, dat vraagt heel veel ruimte, hè, dus een kolonne van 35 meter met bochten en dat soort dingen. Ja. Dus die maken een route over het strand en door het water. En dan, als we op een goede plek zijn, gaan we daar de boel draaien. En dan volgt de lancering en dan brengen vier paarden, twee spannen, aan weerszijde van de boot de boel in het water.
0: Ja, ja. Een hele operatie. Nog even over het weer, noordenwind. De
3: wind
0: staat,
3: ja.
0: Ja, die staat pal op de kust, zeg maar.
3: Ja, ja, maar die is nu heel matig.
0: Oké, dus dat levert geen problemen op, verwacht u?
3: Ik denk het niet.
0: Nee, nee. Het is een evenement dat al jaren wordt gehouden, sinds 2012. Is ook immaterieel erfgoed geworden. En toch, jullie hebben jaren geleden ook wat problemen gehad om voldoende paarden te vinden voor dit evenement. Hoe is dat nu?
3: Nou, we hebben paarden genoeg, maar we zijn begonnen met uitsluitend Friese paarden van particuliere eigenaren. Maar er zijn paarden overleden, er zijn eigenaren die zijn oud geworden en zijn gestopt. Dus we doen het nu met een mix van paarden. Ook vanuit ingehuurd van een van de huifkarbedrijven. Dus aan paarden hebben we geen gebrek en aan roeiers hebben we ook geen gebrek.
0: Oké, en publiek ook geen gebrek, hè? Want het is best druk iedere keer.
3: We maken het eraf, maar kijk, we doen het in de vakanties, ja. En we verwachten altijd een paar duizend mensen.
0: Ja, het is best een dure grap, lijkt me. Er is ook wel eens overwogen, althans die vraag is gesteld, van moet je dit evenement ook niet een betaald evenement van maken?
3: Nou, dat is erg moeilijk, want we hebben een heel groot strand. En dat kun je niet zodanig afzetten dat je dus daar tickets kunt uitgeven. Mm. We maken meestal een route van meer dan een kilometer. Dus dat is niet mogelijk om dat zo te doen. En nee. We doen het met vrijwillige gaven. En dat lukt altijd met wat kinderen die collecteren wel wat geld binnen te halen.
0: Oké, okay, dus het is.
3: Dat is de sponsoring van de bedrijven op de Schelling.
0: Ja, ongetwijfeld. Dus het is financieel op te brengen.
3: Ja, maar met moeite. En het onderhoud van de boot zit daar niet in begrepen. Het gaat puur om de exploitatiekosten van deze vier demonstraties. Waar ook dan weer vier oefeningen aan vooraf gaan. En dan moeten die paarden allemaal, dat zijn er toch vaak wel een stuk of 20, moeten allemaal uit het land naar de locatie worden gebracht.
0: Het is een hele operatie eigenlijk, hè?
3: Dat is best een hele operatie. En bij zo'n demonstratie zijn er 70, 80 mensen betrokken.
0: Ja, ja. Maar iedere keer wel weer een fantastisch evenement om te organiseren en om mee te maken, lijkt me.
3: Heel uniek. Er is ergens nergens meer ter wereld een combinatie van paarden en roeiers. Wij zijn eigenlijk de enige plek ter wereld waar nog roeiers door paarden in zee worden gebracht.
0: Ja, en voordat ze de zee ingaan, moeten ze echt ook door het zand. En dat is ook anders dan bijvoorbeeld op Ameland.
3: Ja, op Ameland is het strand veel korter. En wij maken een hele lange lus over het strand in verband met de duinovergang die ook in een bocht ligt. En we willen ook de mensen wat gelegenheden geven om een opname te maken met de zee op de achtergrond of met de duinen op de achtergrond.
0: Ja, en dat wordt veelvuldig gedaan, lijkt me.
3: Ja, je hoeft maar op social media te kijken hoeveel foto's eraan verschijnen.
0: Ja. Nou, ik wens u veel succes en veel plezier vanavond bij de eerste te waterlating van de secretaris Schumacher daar op de Schelling. Bij Oostrent is het, geloof ik, hè?
3: Oostrent, pal 18, ja.
0: Ja, Martinus Kosters, zei dat. Ik praat hier wat verder mee, want hij moest natuurlijk naar de strand om de boel daar in de gaten te houden. Het liek er dus op dat het evenement op Schilge strand Joen trok je het, maar de jaar is het 100% wis is dat net. Dadelijk het slotstuk, maar dat curieuze cadeautje van de president van Turkije.

0: Olivia Dean, die eerst. Eerst nog iets trouwens. Dat noem je Man I Need.
1: Het slotstuk van
2: onderwijs.
0: Ja, dat bijzondere cadeautje dat de Turkse president Erdogan juist hier op de eind van de NAVO-top, want de vrouwtleiders die er weer in, kregen al een Turkse revolver, my kogels en een skiermaksetie. Wat voor een plaatje erbij, vreeg ik, voor het slotstuk. Nou, de hele wereld binnen kregen, ja. Het is hartstikke leuk om te zien hoe er op gereageerd werd. Guerrilla Borders, die zei het midden, Erik, wat een raar cadeau. Stel dat het ding augiet. En dan is het raak van de kast. Dus raak van de kast, uit Gary. Dat vind ik wel een leuke suggestie. Ze wees dus een offerlijk jong. Dat doe ik naar Gary en alle mensen niet harkje verzels. En alle mensen niet insturen, zoals Willem Dijkstra. Die komt, likas meer mensen dat doggen. My the boys, give up your guns. Want Jats de Groot docht die suggestie trouwens. Ik. En dat wil trouwens ik voor Ali. Die vierde nog site van meneer de president slaapt zacht. Van Boudewijn de Groot. Tje? Teun Woudwijk, die komt met Johnny Cash. Don't take your guns to town. En Henk, weet wat ik leuk vind. En die zei het Tommy Gun van The Clash. Ik vond Louis' suggestie trouwens ook heel leuk. Hè? The President, de Nederlandse band. You're gonna like it. Ja, ik hoop dat ze dat leuk vonden. Want net iedereen weer lekker charmeerd van dit cadeautje. Nou ja, goed. Dat voor wat het waard is. Rijn de Nauta, die doet nog een suggestie in het slotstuk. Hij zei het. Er komt Ian Veske impulsief boppen. De clown van Ben Kramer. Ja, dat ken ik. Hans, die zei het Shoot Your Shot van Divine. En ja, Jaap, die had wat een hartekreet. Hij zei, nou ja, I shot the sheriff van Eric Clapton. Maar ik, Lawyers, Guns and Money van Warren Zevon. Deze artiest hoor je sowieso te weinig op de radio. Daar had Jan-Jaap Glik in. Alleen geslaagd hij nou net om die plaat en ik nou weer hier op de radio te krijgen. Want ik hier toch wat oorschoen. Ik weet niet wat ik hiervan meer ben. Oh ja, The Green Day, 21 Guns. Ik ben al je fantastische suggesties. Likas die van IJsland trouwens. Jamie's Got a Gun van Aerosmith. En ik weet, Peter Boersma die zei Billy Joel, my surprises. Ik ben al je fantastische suggesties. Maar ik kan me niet aan draaien. De wissel het werkt. En dat is Joods.
1: Het slotstuk van onderwijs.
0: Ik ben eigenlijk geen voor de suggestie dat Egbert Ludema mij kan. En dat is een feestje knotje size en seks. Dat ik wel wel leuk. Dat is Joods en ik seks hier had. Dit is Cher. Bang Bang. My baby shot me down. Dit is onderwijs. Ik wens je nog een fantastische tongensie. En graag tot een volgende keer. Hier weer onderwijs. Hoi!

0: www.twaanjoghurt.twa.fm.
1: Simmer in Friesland.
2: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
3: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
4: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
6: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
7: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
10: geeft ruimte.
11: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
12: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur per dag op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
13: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij de rechtbank in Utrecht hebben honderden mensen geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Dinsdag werden een oud-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een meisje van 17. Er hebben wel seksuele handelingen plaatsgevonden, oordeelde de rechtbank, maar het zou geen verkrachting zijn geweest. Voor een schietpartij waarbij een dode viel en iemand zwaar gewond raakte, is een man uit Vlaardingen veroordeeld tot 27 jaar cel. De twee werden in 2024 op een landweg in de buurt van Vlissingen beschoten, vermoedelijk tijdens een ruzie over drugs. De veroordeelde man heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. Een Tilburgse agent die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. Tegen de rechter zei hij dat hij door andere gevangenen wordt bedreigd. De man staat samen met zijn 24-jarige vriendin terecht. Het weer is steeds vaker spelbreker bij de Nijmeegse Vierdaagse. Volgens de organisatie krijgen wandelaars niet alleen vaker te maken met extreme hitte, maar ook met tropische onweersbuien of dagen met regen. Verplaatsing van het evenement naar een ander moment in het jaar is niet aan de orde. Wel wordt bekeken of er vroeger op de dag kan worden gelopen. Bij de overstromingen in het zuiden van China zijn honderden giftige slangen uit kwekerijen ontsnapt. Een aantal mensen is al behandeld tegen slangenbeten. Eén slachtoffer is overleden. De overstromingen zelf hebben aan zeker 38 mensen het leven gekost. In de Tour de France heeft Tadej Pogacar de gele trui heroverd. In de bergetappe door de Pyreneeën was de Sloveen veruit de snelste en pakte een flinke voorsprong op zijn concurrenten. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op 2 minuten en 40 seconden. Het weer vanavond is er nog lang warm met temperaturen boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met temperaturen tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
14: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
0: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
15: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
17: Noordewien.
18: Non-stop. De beste muziek van Friesland.

te klein. Zure pijn, wat was het fijn. Als kool, eten, slapen en spelen was alles wat er was.

0: het muzikale dwarfluim van Friesland. Ons zanoeren.
1: Non-stop. De beste muziek van Friesland.

0: Ruus.
1: Krijgt u allemaal in de mail?
2: Hij is vergees en hij is superactueel.
3: De nijsbrief van Omroep Friesland.
1: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus...
4: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
2: Scroll die nou in. omroepfriesland.nl/nijsbrief.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
10: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
9: Nog niet helemaal dus.
10: Tja, die administratie. Toevallig tips?
9: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
10: Ga ik mee aan de slag, dank je.
9: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
13: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie heeft deze week 3 verdachten aangehouden in een onderzoek naar de voorbereiding van een liquidatie. Ze zijn alle 3 18 jaar. Eerder werden al 3 andere verdachten opgepakt, onder wie 2 Scandinavische mannen. Zij hadden meerdere vuurwapens en munitie in hun hotelkamer in Amsterdam. Wie het doelwit van de mogelijke liquidatie was, zegt de politie niet. Mogelijk werden de verdachten door criminelen geronseld via sociale media. Een man uit Vlaardingen moet ruim 27 jaar de cel in voor een schietpartij in Rittem bij Vlissingen. Daarbij werden in 2024 2 mannen op een landweggetje van dichtbij neergeschoten. Een van hen overleed, de ander raakte zwaar gewond. Volgens de rechtbank was het een kille liquidatie, vermoedelijk na een ruzie over drugs. Die zou te maken hebben gehad met de onderschepping van een lading crystal meth een dag eerder in Vlissingen. De veroordeelde man van 34 heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. Bij een brand in een Chinese schoenenfabriek zijn zeker 28 doden gevallen. Volgens staatsmedia waren mensen op het dak gevlucht van de fabriek in de stad Jingjiang in het zuidoosten van het land. Daar kwamen ze vast te zitten. De brandweer probeert ze nog te bereiken. In de Tour de France heeft Tadej Pogacar de gele trui heroverd. In de bergetappe door de Pyreneeën was de Sloveen veruit de snelste en pakte een flinke voorsprong op zijn concurrenten. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op 2 minuten en 40 seconden. Tennister Karolina Muchova heeft de finale van Wimbledon bereikt. De 29-jarige Tsjechische versloeg de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. Het is voor het eerst dat Muchova in de finale van Wimbledon staat. Extra bijzonder is dat ze allergisch is voor gras. Het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig en warm. Vannacht koelt het af na een graad of 14. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: De Jong van Friesland.
14: Non-stop muziek.

0: hero.
1: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter, Friesland van de Moorn.
2: Goeiemorgen.
3: Erit, Harm en Feike praten erbij.
2: En morgen is erbij, bist bij Friesland van de Moorn.
1: Hoe het neus van de dag.
4: Jazeker.
3: En maar de muziek was vleurig wekker.
2: Hij zult zo wel komen.
3: Van Saison, Jochen Oren.
2: Dat is Netlo.
4: Nee, dat is Netlo.
1: Friesland van de Moorn.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Leerlingen die vanwege code rood door de hitte geen mondeling examen konden doen, mogen toch alvast starten met hun vervolgopleiding. Staatssecretaris Stiele van Onderwijs zegt dat de leerlingen van het speciaal voortgezet onderwijs niets aan de situatie konden doen. Het gaat om zo'n 300 leerlingen die 2 weken geleden geen mondeling examen konden doen. Dat moet de komende weken nog gebeuren. Scholen en universiteiten houden daar volgens Stiele rekening mee. Leerlingen moeten hun diploma wel halen om door te mogen met de vervolgopleiding. De brand in een Chinese schoenenfabriek is onder controle. Bij de brand in het zuidoosten van China vielen 28 doden. Het vuur brak rond het middaguur uit in de stad Jingjiang. Volgens Chinese staatsmedia waren mensen op het dak gevlucht en kwamen ze daar vast te zitten. Op beelden was te zien hoe vlammen uit de grote fabriek slaan. De eigenaar van de fabriek is aangehouden. In Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het meisje was aan het spelen met de hond in een appartement toen hij haar aanviel. Het gaat vermoedelijk om een Amerikaanse Stafford, een ras dat bekend staat om de gespierde bouw. Aanwezigen probeerden nog om de hond en het meisje uit elkaar te halen, maar die hulp kwam te laat. De hond is naar het asiel gebracht. Naar de moeder van het meisje en een andere aanwezige in het huis loopt een onderzoek. De politie wil weten of zij de dood hadden kunnen voorkomen. De nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal wordt in ieder geval niet Erik ten Hag. Dat zegt hij zelf tegen RTV Oost. Ten Hag is een van de namen die werd genoemd als mogelijk opvolger van Ronald Koeman. Maar hij zegt dat hij te druk is met andere dingen. Ten Hag is nu technisch directeur bij FC Twente en wil dat in ieder geval de komende 2 jaar blijven. Het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

Laat vandaag de mensen lachen, tot de nacht zal komen. Heerlijk dromen dat jij je bent en ik jou kan voelen. Naar jou kan lachen voelt het soms alsof ik zonder veel te leeg en veel te kil ben en niet echt meer

dat ik straks zonder veel te klein en veel te kil ben en me niet kan vinden. Ik zal vandaag de storm bedwingen en dan later razen tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: En dat voel alweer in het geheel van de vergonkelijkheid.
1: In het tjerke van Ginnem viert Gerrit Terpstra zijn 50-jarig keusnerskip.
0: Dan moet je dus loslaten. En dan komt het moeilijke.
1: Dwalen in het tijd. Dit weekend in Friesland ook.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De vloggende wijkagent uit Tilburg die vastzat op verdenking van het doorspelen van vertrouwelijke informatie komt morgen voorlopig vrij. Ook zijn vriendin wordt vrijgelaten. De rechtbank heeft die beslissing genomen omdat de wijkagent uitlegde dat er een aanslag op zijn leven werd gepland in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Uit voorzorg was hij binnen de gevangenis al overgeplaatst. De wijkagent gaf op sociale media dagelijks een inkijkje in zijn werk. Sinds begin dit jaar zat hij vast omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. In Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het meisje was aan het spelen met de hond in een appartement toen hij haar aanviel. Het gaat vermoedelijk om een Amerikaanse Stafford, een ras dat bekend staat om de gespierde bouw. Aanwezigen probeerden nog om de hond en het meisje uit elkaar te halen, maar de hulp kwam te laat. De hond is naar het asiel gebracht. Naar de moeder van het meisje en een andere aanwezige in het huis loopt een onderzoek. De politie wil weten of zij de dood hadden kunnen voorkomen. Het Groninger Museum is bezig om een groot glazen kunstwerk te verplaatsen naar de binnenstad. Het museum wil daarmee een nieuw publiek bereiken, maar kunstkenners zijn verbaasd. Zo denkt de voormalig directeur van het museum dat het verplaatsen van de 70 rode, gele en oranje sculpturen duur en ingewikkeld is. Elk deel weegt tussen de 8 en 15 kilo. Bij de verhuizing kan makkelijk een stukje afbreken, vrezen kenners. Het kunstwerk was in 2019 de duurste aankoop ooit van het Groninger Museum. De vrouwenfinale op Wimbledon is dit jaar een Tsjechisch onderrondje. Linda Noskova versloeg vanavond de Oekraïense Marta Kostyuk. In 2 sets werd het 6-4 en 6-4. Vanmiddag had Karolina Mugova zich al geplaatst. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: online in Bureau de Vries.
1: Maar ik ga heel erg mezelf voelen in de podiumkunst. Dat had echt een manier van mijn west om mijn vleugels uit te slaan, om me te ontwikkelen.
2: Maar Ted Roosendaal moest er zelfs op nijen uitvinden na een ongeluk met grote gevolgen.
1: Maar ik kon niks. Ik kon geen gesprek voeren. Ik kon alleen maar in donker lezen. Ik kon zelfs het ziekenhuis van mijn vriend naast me weer te loeten.

0: Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: De Joen van Friesland.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: 10 uur, Michiel van der Velde met het NOS Journaal. De vloggende wijkagent uit Tilburg die vastzat op verdenking van het doorspelen van vertrouwelijke informatie komt morgen voorlopig vrij. En ook zijn vriendin wordt vrijgelaten. De rechtbank heeft die beslissing genomen omdat de wijkagent uitlegde dat er een aanslag op zijn leven werd gepland in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Uit voorzorg was hij binnen de gevangenis al overgeplaatst. De wijkagent gaf op sociale media dagelijks een inkijkje in zijn werk. En sinds begin dit jaar zat hij vast omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten, waarschuwt hulporganisatie Save the Children. De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie maakt zich zorgen om overvolle opvangcentra en het gebrek aan voldoende zorg. De directeur zegt dat er dringend gevaccineerd moet worden tegen infectieziekten. In Venezuela is het dodental opgelopen naar ruim 3800 en er zijn 16.000 gewonden. Een Duitse man is door de Nederlandse politierechter bij verstek veroordeeld omdat hij zich had misdragen aan boord van een vliegtuig. Volgens NH Nieuws had de bemanning van de Corendon-vlucht het zo druk met de man dat de gezagvoerder afgeleid was en een gevaarlijke blunder maakte. Hij gaf een verkeerde vlieghoogte door, maar werd gecorrigeerd door de co-piloot. De passagier maakte ruzie en dreigde een bemanningslid te slaan. De man werd na de landing door de marechaussee van boord gehaald. Hij moet €750 boete betalen. In een aantal steden is de politie voorbereid op ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk. De politie zegt dat feestvieren mag, maar dat het wel veilig moet blijven. Zaterdag waren er na de wedstrijd van Marokko tegen Canada vernielingen, brandjes en werd met vuurwerk gegooid. In Den Haag raakten agenten gewond. Het weer blijft nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De dij voorbij.
0: De beste interviews en reportages van Joels.

0: Ja, het is Simmerie Friesland. En het bezit we zelfs dat tussen verslagjouwers roen om in de provincie. Mooie verhaal nu toch, verhaal niet al in de tekens in Van de Simmer natuurlijk en de activiteit daaromheen. Hè. En dat geldt ook voor uw verslagjouwer Johanna Brinkman, die had op paard west. En net zomaar, ze is het Drents-Friese Wold indoken. En dan om precies te wijzen de onderwettervloot in. Die zit together met gids Kees van Sond van Staatsbosbeheer en een groep enthousiaste BN. En daarmee gaan ze mijskep net het wetter in op ziek naar alles wat kroept en zwemt. En dat levert een mooie verhaal op.
1: Ik zie hier
2: oh ja, dat is een waterspin. Ja, inderdaad.
1: Maak eens vregen wat je hem vong, hè?
2: Nou, we hebben net een vrouwtjespin gevangen. Of deze jongeman heeft een vrouwtjespin gevangen. En die is nogal groot, dus daar schrok hij een beetje van.
1: Nou, ik zeg hem nou werk. Het is echt wel een beetje een eng beest. Behoorlijk rut.
2: Nee. In de natuur is niks engs. Dus dit is een mooie waterspin.
1: Maar dan was het een vong.
3: Ja.
1: Zag je hem al ergens een beetje zwemmen?
3: Ja, ik vang hem en ik schrok.
1: Wat dacht je?
3: Ja. Ik schrok en toen rende ik snel weg.
1: En hoe vind je het nou? Hoe vind je het nu om naar hem te kijken?
3: Ja, best spannend.
1: En staat hij ook op jouw kaart? Want je hebt een mooie kaart meegekregen.
3: Ja, staat hij.
1: Oh, kijk.
3: Ja, dit is een waterspin.
1: En er staan nog heel veel andere dingen op je kaart. Heb je die al gevangen?
3: Nee, die heb ik nog niet gevangen.
1: Ik moet nog even door.
2: Ja, eentje heb je wel gevangen, hè? Kijk, deze kokenjuffer heb je gevangen.
3: Ja.
2: Goed zo.
1: En dit is allie te fien hier in dit wetter?
2: Dit zit allemaal in dit water, ja. En nog veel meer, want ik zag net ook al een salamander. Maar er zitten ringslangen in en er zitten kleine visjes in, grote visjes. Dus er zit hier van alles. En alles wat hier op die kaart staat, dat zit er vast en zeker in. Ik heb het nooit allemaal onderzocht, maar er zit genoeg in.
1: En waarom is het zo mooi om dit hier te vangen en dit te beschermen, de Ben?
2: Nou, weet je, ik ben er een beetje van overtuigd dat natuurbescherming, dat begint bij educatie en bij de kinderen. En dit zijn de boswachters van de toekomst, hè. Dus het is gewoon heel belangrijk dat die kinderen in aanraking komen met de natuur. Dus dat bij dit bezoekerscentrum, bij dit buitencentrum hier in Appelscha, dat die kinderen daar onderwezen worden. Dus dat doen we dan ook graag met een groep vrijwilligers. En je ziet het resultaat. Ze worden gelijk gebiologeerd, hè, door wat ze zien, door wat ze vinden. Hun fantasie die gaat op hol.
1: Het is prachtig, hè, om zij hier in dat vennetje te steen, mooi scapnet en maar gewoon scap en zijn wat in.
2: Ja, dat is het ook. Hè, dat is het ook. Ik heb ze uitgedaagd om zoveel mogelijk verschillende soorten te vangen. Dus we gaan zien wat dat wordt. Hè, dus ja, dit is gewoon echt ontzettend belangrijk voor de jeugd. Dat ze in aanraking komen met de natuur. En de natuur is helemaal niet eng, hè? Nee.
3: Nee.
1: En hoe vind je dit om dit te doen?
3: Ja, wel leuk.
1: En welke wil je nog vangen op die kaart?
3: De salamander natuurlijk.
2: Ja, maar dat is de hoofdprijs. Dat hebben we afgesproken, hè?
3: Hoofdprijs.
1: Ja, gaat voor de hoofdprijs. En anders, als dat niet lukt?
3: Ja, dan ben ik sowieso gewoon blij dat ik wat heb gevangen.
1: Zo is dat. Het is hartstikke interessant. En ik zou zeggen, ja, maar weer het water in, of niet?
3: Ja.
4: Ik heb een salamander. Nee,
1: heb jij een salamander?
3: Ja.
1: Heb je die hier ergens? Kan ik die zien?
2: Ja, achter je.
1: En hoe heb je die gevangen net dan?
3: Die heeft mijn vader gevangen.
1: Oh, een kikkervisje heb je nu in je hand. En hoe vind je dat om het vast te houden?
3: Leuk.
1: En weet je wat dat is? Het lijkt wel een soort wandelende tak, maar dan zwemmend.
3: Ja, dit is een waterwandelende tak.
1: Hoe vind je dit om dit zo te doen vandaag?
3: Goed. En leuk.
1: Is het niet een beetje koud, zo met je blote voeten in het water?
3: Nee.
1: En wat wil je straks nog vangen? Want je hebt de hoofdprijs al.
3: Een kikker.
1: Oh, dat lijkt me ook wel leuk.
3: Omdat we al heel vaak een kikker hadden gezien, maar hij sprong steeds weg. En ik had er één en toen sprong hij uit het schatnet.
1: Dan moet je er bijna achteraan zwemmen.
3: Nee, ik ga echt niet zwemmen.
1: Oh, je gaat niet zwemmen. Nee, nou dan misschien vangen in het net. We gaan wel even zien of dat lukt.
5: Ik zie ook nog een ander. Alles wat je op die mist had, jongens, dus kunt zien en over.
6: Dit is de dag voorbij.
7: Er binnen het Orlende Veenzier meer hoezen vrijkamen op de Fryske Merk. 300 meer als in dezelfde periode verliezen hier. En toch betekent dat net dat de hoezenprijzen minder heeg worden. Onder de telefoon is Berend Wiebenga. Hij is voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Makelaars, de NVM, in Friesland. Een goeiemiddag.
6: Goedemiddag.
7: Ja, de merk liek het dus wat rommer te worden. Weet u hoe dat kan?
6: Ja, ze hebben zorgen dat dat net alleen nog van Friesland geldt, maar ik voor heel Nederland. Ik heb een record in Nederland overigens. Daar kwam op je basis zo'n 50.000 wenningen te kopen. En Friesland hier hetzelfde effect. We hebben inderdaad meer wenningen te kopen gekregen. Inderdaad meer dan 300. En wij denken dat er een aantal factoren binnen die al een heel iets duitje in het zak doorgezet zijn. Over het algemeen is het tweede kwartaal is altijd een heger dan het eerste kwartaal. Dus dat is eigenlijk al jaren zo. Wat we ik zorgen dat er inderdaad ik in Friesland nog steeds sprake is van de uitponningen, de verkeer van voormalige hierwenden. Trostroom is iets meer op gang komen. En we zorgen dat er mogelijk toch mensen wat jij dan nou eerste wenning verkeep je en dan pas keep je. Eerste keep zetten. Ja.
7: Ja, maar de merk is dus wat drommer. Dan zou je denken, nou, dan giet de prijs misschien wel op wat omleeg. Dus op dit tijd gemiddeld 490.000 euro in Friesland op Leeuwen. Maar ja, het gebeurt dus net.
6: Nee, er zijn meer wenningen te keep kwam. Er zijn ik wat meer transacties kwam. Dus dat gat is wel wat liefster dan die 300 wenningen. Maar er zijn inderdaad meer transacties geweest. Waardoor de merk inderdaad wat roemer wordt. Alleen we zullen het inderdaad net waarom in de prijs. Omdat die merken, de krapte-indicator, de keuze-indicator, ja, die bloedt nog steeds onder de trei. En dat betekent dat elke hoezekeper maar keuze had uit minder dan 3 wenten. Ja, en dat betekent nog steeds dat die wenningmarkt voor u als thermometer ja, nog heel krap is.
7: En dat zou dan in de praktijk betekenen dat er nog heel veel oorbeen wordt?
6: Ja, klopt. Wij zorgen in de merken dat nog steeds size van het zien wenningen oorbeen worden. En dat wordt boven de vraagprijs verkocht. Dat is net een heel groot percentage, maar een paar procent boven de vraagprijs. Dat is dan het gemiddelde. En dat zorgen we nog steeds heel protten nog meer dan die 60% in die onderkant van de merken. Instapkleren, tusken en hoekwenningen, ja, die beginnen. Ja, dat is toch blijkbaar van heel veel de meesten nog betaalbaar. Die kennen dat financieren. En dan zet de makelaar er een redelijke prijs op. En dan ja, wordt het toch bovenop binnen. Ja. En de wenningen die het wat moeilijker hadden, binnen natuurlijk de wenningen werd in een hegere prijs lossen en wat meer gewoon gebeurmaat.
7: Ja, maar de vraag bloedt eigenlijk gewoon heel heeg.
6: Ja, dat bleek dan net dat er nou opeens een heleboel rond op de merk is. En dat het wenningtekort is daarmee nog net oplost. En we zullen gewoon trouw dat er nog meer aanbod komt en meer transactie. Dat de trostroming wat blijkbaar meer op gang komt. Dat is natuurlijk heel goed. Want daardoor krijgt dus wat het meeste ja, wat meer hun wenning vinden kennen. Wat ze graag wanje willen. Wat meer passend wanje.
7: Ja, en ben er regionale verschillen in de provincie? Ben er bijvoorbeeld gemeenten waar meer verkocht is in Friesland als in andere gemeenten?
6: Ja, we zorgen die 490.000, dat is natuurlijk gemiddelde van heel Friesland. Maar er is natuurlijk een heel groot verschil tussen de duurste en de goedkeefste gemeente. Maar ik denk de gemeente waar een heleboel het gebeurt. En met name dit kwartaal sprongen de Friese Marren eruit. Hetzelfde als vorig kwartaal al trouwens. Toen hingen ze bijna 30% meer transacties. En dit kwartaal meer dan 35% meer. We hebben een nijvraag dienen en dat blijkt dat de nijbouw die daar west is in de vijfde dwarm van de Friese Marren, want het is natuurlijk een hele grote gemeente, heel veel de nijbouw had er plak voor en dat had een bepaalde trostroomjoen. En dat betekent dat die wenningen werd te keep komen. Dus de nijbouw had er, zat bij Sjog een duit in het zakje dienen om te zwaaien dat die trostroom wat op gang komt.
7: Ja, ja. Dus in Estelden werd Bielix te onderverkeerpen al 12 vinzieren opregen omleggen hier.
6: Ja, dat is wel heel licht. Dat is een heel lichte maat. We hebben een schoen dat met name de NVM-cijfers. En als je naar de totale merk shows, dan binnen die transacties ongeveer hetzelfde. Ja, dan binnen peerwenningen meer of minder. Dat had een grote invloed natuurlijk. Maar ja, als je maar een aantal transacties hebt in een kwartaal, ja, dan is een peer meer of minder. Dat had een grote invloed. Een gemeente als Leeuwen bij 350 transacties plaatsvinden. Ja, daar binnen peerwenningen had volle minder invloed op. Op het gemiddelde. Dus ja, de bloed regionale verschil, maar er mag wel heel goed zien van hoeveel wenningen binnen, waar komen ze bij, wat gebeurt er mij. Dus dat had een bepaalde nuance.
7: Ja, nou is het vaak zo bij een soort trends dat eerst de Rhenestad begint en het Friesland wat achterom komt, dat wij letter de gevolgen vernemen. Verwacht je dat als deze trend trots is dat we hoezeprijzen toch omheen gaan?
6: Nou, de sjoggen dat nou blijkbaar als het echt naar Amsterdam sjoggen, dat er de druk zoveel op de merk is dat er geen, bijna geen prijsstijging meer komt. Dat we eigenlijk heel opmerkelijk dat we in de regio, en dat is net alleen naar Friesland, maar eigenlijk de rest om de Randstad heen, ja, nog steeds prijsontwikkeling sjoggen die ze in Amsterdam net sjoggen, terwijl dat vroeger het omgekeerde was. Nou, dat had ik gewoon met de meisjes met type wenning, maar ja, dat zou betekenen dat op termijn, als dit wat trotszet, dat er wat meer wenningen komen, dat dat mogelijk wat invloed had. Deze noerstip dat betaalbaarheid, hè, dat men met de bank lienen kan, ja, van heel wat de meest uiteindelijk trotslag gegeven is hoe wat men op een wenning bieden geeft. Maar komen er meer wenningen, ja, dan had men een kans dat dat toch op termijn wel wat invloed had. Alleen op hele korte termijn showen wij dat nog net.
7: Nee, want als het gemiddelde 400.000 euro is, uit je starter binnen liggen we dat een behoorlijk fors bedrag.
6: Ja, dat kun je als startrek net doen. Dus dat ben in principe de gemiddelde troststromen, de troststromen die dat bedrijf kennen. Natuurlijk ben er ook gemeentes waar de nabol instapwenningen binnen die van starters bereikbaar binnen. Maar het wordt wel steeds lastig. En dat zien wij best wel als een probleem. Dat zien we ja, net leuk. De uitponning had er natuurlijk wel een beetje in geholpen. De verkoop van voormalige hierwenden. Die komen met name in die onderkant van de merk vrij. Ja, die uitponning die dreigt nou te stoppen. Want 2 jaar geleden is er een wet om dat men nog voor 2 jaar maximaal verhuren mocht, tijdelijk. En dat rent dat is per 1 juli dit jaar al rond. Dus er ben een hele grote huurcontract niet ben al rond van 1 juli. En dat betekent dat die wenningen dan dus net op nij verhuren. Want dan moet er een vers contract komen. En die verhuurders had iets van ja, wij willen de flexibiliteit in houden. En ja, het rendement op huurwenden is op dit moment door de belastingdruk vrij leeg. Dus een hele proteolitische particuliere eigenaar die besluit om hun pand te verkepen. En met name dus in de afgelopen 2 jaar het bad. En dit laatste kwartaal dat met de tijdelijke contracten kwam. Ja, daar zullen we wel de effecten van. Het is op zich wel jammer. Mooi voor de bestaande merk, hè, dat er wat rond in komt. Maar voor de huurders is het ook weer de desastreuze, deze wet betaalbare huur. Ik denk dat die daarop, het is de wet onbetaalbare huur. Ja. Maar dat had invloed op de wenningmerk, ja.
7: Oké, okay. Helder. Dank u wel voor de uitnodiging.
6: Graag in.
7: Berend Wiemega, weer dat van de NVM, de Nederlandse Vereniging van Makelaars in Friesland.
5: Alles wat je daar mist hebben, jongens tussen 10 en 11. De dij voorbij.

0: De beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: Krijgt Robert Ankara. Daar wie hij voor de NAVO-top. Bezocht minister-president Rob Jetten van de Moon de vliegbasis in Ljouwert. We zien eerste officiële bezoeken aan een defensie als premier. En deze week werd er in Ljouwert een part van de internationale oefening daar Weapon Instructor Houden in Ljouwert. Dus waarbij het F-24-piloten uit Nederland, Denemarken en Finland intensief met elkaar gearworkje.
4: Ja, super indrukwekkend dat we hier in Leeuwarden eigenlijk de beste opleiding van Europa hebben. En dat verschillende F-35 landen hier dan komen trainen. En dat we zo als Nederland ook kunnen bijdragen aan een sterkere luchtmacht die Europa veilig houdt.
5: U komt natuurlijk net uit Ankara. Wat zegt zo'n training in het grotere geheel?
4: Ik ben eigenlijk heel blij dat ik meteen de dag na de NAVO-top in Ankara hier te gast mag zijn. We praten daar heel veel over het belang van een sterke Europa en een sterkere NAVO. Maar goed om dan ook hier weer met eigen ogen te zien wat onze luchtmacht allemaal al doet en kan. En hoe we elke dag worden ingezet om niet alleen Nederland te bewaken en beveiligen, maar ook de oostflank van het Europese grondgebied.
5: Heel veel extra miljarden gaan er op dit moment naar defensie toe. Is dat ook nog om bijvoorbeeld de luchtmacht uit te breiden, om daar extra dingen te doen?
4: Ja, we hebben een relatief kleine, maar wel hele sterke luchtmacht. Die onder andere met die F-35's een hele cruciale rol speelt. Niet alleen voor Nederland, maar voor het hele NAVO-bondgenootschap. Maar je ziet ook nieuwe ontwikkelingen, zoals onbemande toestellen die bijvoorbeeld worden ingezet om heel goed in beeld te brengen wat er op de grond gebeurt. En daar kan Nederland echt van grote toegevoegde waarde zijn. We hebben de defensienota gepubliceerd hoe we de komende jaren al die extra miljarden gaan investeren. En zeker ook de luchtmacht krijgt de komende jaren weer meer versterking.
5: Want we zien hier natuurlijk de F-35, maar we zien ook de onbemande drone. Hoe kwam die op u over?
4: Ja, het is wel heel indrukwekkend om te zien wat we allemaal kunnen met onbemande toestellen. Daarmee hebben we echt een toevoeging aan de capaciteiten die onze luchtmacht al biedt. En ook iets wat we inzetten nu de oostflank van de Europese Unie. Waarmee we ook dus onze bondgenoten helpen om veilig te zijn. Zeker ook met die dreiging die uit Rusland komt.
5: U komt natuurlijk net uit Ankara. Ik heb begrepen dat u daar ook nog wat wapens hebt meegekregen.
4: Alle regeringsleiders die bij de NAVO-top aanwezig waren, hebben een heel bijzonder souvenir gekregen van de Turkse president. Die van mij ligt nu op de Nederlandse ambassade in Ankara. En als die onklaar is gemaakt, dan kan ik hem hier aan de Nederlandse collega's laten zien.
5: Luitenant-generaal André Steur.

0: maar ook van andere landen, waar wij hier echt leren vechten als één team. En dat is op dit moment, denk ik, belangrijker dan ooit. Dat we samen kunnen werken, dat we dezelfde taal spreken, dat we elkaars manieren van opereren heel goed begrijpen. En dat leren we hier. Dat is de hogeschool van het opereren met luchtmachtmateriaal, waaronder de F-35 die hierachter staat.
1: En wat zegt zo'n training en zo'n positie van Nederland de afgelopen jaren? De spanningen lopen op, Oost-Europa, Midden-Oosten. Wat zegt dan zo'n training? Wat zegt dan zo'n positie van Nederland?
0: Nou, dat wij ook tijdens inzetten echt wel het verschil maken. En dat laten we eigenlijk ook al decennia lang zien. Hè? Dat als we op pad moeten, dat we dat op het moment dat de bel gaat, zeg ik wel eens, dan zijn we binnen een paar dagen ofwel in het Midden-Oosten of in Afghanistan of zoals recent nog in Amerika of in Japan. Dus we kunnen heel snel deployen om dan ook ingezet te worden. Om daar dan ook leiding te geven aan grote operaties als Nederlanders. En dat leren ze hier ook. En dat doen we niet alleen op zo'n wapeninstructiecursus, maar dat doen we natuurlijk ook tijdens grootschalige oefeningen zoals Friesian Flag en Ramstein Flag, die we hier vorig jaar hebben gezien. De grootste NAVO-oefening ooit gehouden. Dus ja, Nederland doet het heel goed in dat opzicht. Kwalitatief, maar ook kwantitatief. We hebben echt iets te brengen.
2: En een bijdrage van Arjen Bosselaar. Dus van nou, de vleermbasis hier in Jouwert.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: De dijk voorbij.
5: Omroep Friesland.
6: Daar heel wat hoors. De terp in Hege Bijntem, die had zij zeldzame originele terpbriefjes kregen. Die ben een familie te zien in de verste expositie van het archeologisch typepunt. En daar praat ik over met Jelle Arians, de voorzitter van terp Hege Bijntem. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
6: Dan ben ik eerst nog eens benieuwd aan een terpbriefje. Wat is dat kijk? Ik hier nog nooit van je.
7: Nee, dat is mooi, want dat is binnenkwam mooi in buurt misschien. Maar in het begin van de vorige eeuw, dat we er een levende handel in terpaarde. In de terpen van de Orgeroeven. En de aarde waren dan vervierd naar wat ermere groen, zeg maar. En dat ging onder leiding van een terpbaas. In Hege Bijntem wie dat K. Reitsma. En dan kwamen schepen bij de terpdel. En die kochten dan aarde. Dat die schepjes van zo'n 20 ton ongeveer. En als bewijs van levering kregen ze een kwitantie mee. En dat is dus een terpbriefje. En daar kun je al je informatie uit halen.
6: Maar dat gaat dus om een stukje papier. Best wel kwetsbaar goed, lijkt het mij.
7: Ja, precies. En daarom ben ik helemaal verheerlijk dat we dit kregen. Want ik koos vol van kopieën. Maar origineel, ik zei het nog nooit zo.
6: En dus hoe komt zoiets dan bij hem te lonen?
7: Ja, dat is. We gingen op een gegeven moment winnen wat in de publiciteit. Met de meertlotte van Keimper Reitsma. Die kun je ook bij ons bezien. En twee heren uit de Hurgeriep, Henk Hoekstra en Wietse Faber, die bellen op en zeiden van nou. Joost zei dat er eigenlijk geen briefjes binnen. Nee, ik zei, dat is de kennis die ik op dit moment heb. Nou, hij zei, dan komen we even deel met wat briefjes. Dus die inzevoen in het archief van de kerken in Hurgeriep.
6: Oh.
7: En dat is ook wel te verklaren, want de kerken, sommigen gaan nog een hele protagroon, die hebben toen ook een protagroon en loon, en daar moest ik aarde hennen. Dus die zitten daarin, en meestal wordt dat spul voortsmeten. Maar deze heren winst dat ook van, nou, die vonden het zelf mooi. In een lesje dien en om de wand te hangen. Maar die zijn, nou, we hangen nog, we kunnen wel een per kwijt. Dus, wat dat is de
6: ja. Ik had die uitlist nodig over de terpbriefje, maar joh weet natuurlijk voor het dadelijk wat het is. En het feit dat er dan manly belly die zei van, maar wij hebben gewoon lezen. Dat toch een reactie uitlokt hebben bij jou eigenlijk op mij.
7: Ja, ik wie op de eind, zeg maar. Ik zei, nou, wat doen we ermee? Nou, ze zei, we wel een deel, want ze hadden net al een oorstingen, ja, dat hoefde ik net. Maar had ze al een uur oorstingen en het had wat langer geworden dan we van plan waren, maar uiteindelijk ben ze toch in de verste expositie kwamen. En had de man voor het uitnodigen. En ik zei, kom de hel. En ik heb het spul hier ook even wat bezien. Dus daar gaan we een mooi momentje van maken. En ook in de terpenwereld, zeg maar, komt het net vaak voor.
6: Nee, dat is wel heel bijzonder dat dat nou nog opduikt inderdaad. En je hebt er al over de inhoud van die briefjes. Zit er nou echt nog iets op waarvan je zegt van, nou, dat wisten we ook helemaal nog niet?
7: Nou ja, dat is heel gedetailleerd. He, van de namen van de skippers zit erop. De tonnage van het schip. Het zit tussen de 25 en de 30 ton meestal van die scootjes. En

0: de terpa's, van welke terp het komt. Want die boekjes waren speciaal gedrukt van de terp van Kwaaijum hebben we dan, de terp de klaverbloem. Helaas, in de nette briefjes van de terp hegen bijntem. Dat hier natuurlijk helemaal een boppenslag was. Maar goed, misschien ben er mensen die nou luisteren die zeggen, nou jongen, wie ga ik nog wat lezen? Dus ben je even zo zeggen.
1: Ja, de wonderen minder. De verhalen natuurlijk witte jou nooit tussen de zee.
0: Nee, precies. En ik wel bijzonder, er werd een briefje bij. En daar stond op dat ze de prijs wat verlegen hing in verband met de lange vaart die ze dwaan moesten. Het loon werd het op moest. Dus dat ben ik weer van die aardige details. Dus,
1: Wat het nou bezien wil, wat het zelfs nog eens nijlezen wil, waar moet die wezen?
0: In die maat wezen, bij de terp in Hege Bijntem, Piepke Dik Vjouwer in Hege Bijntem. En daar is het kennis- en informatiecentrum. We noemen het ook wel het bezoekerscentrum. Dan kunnen ze het mooi de verste expositie even bezien in ons archeologisch steunpunt. Vervolgens kunnen ze ook nog even de tentoonstelling van Wiep de Wit zien. Ook heel nieuwsgierig. En wie heb ik nog een lietse verste expositie van Stichting Orde Friese Kerken. Dus de kerk even bezien, zo zeggen ze. En even naar Harstenstaten. Nou, en je bent een mooie dij onder de pan. En je leert ook nog wat.
1: Jelle Arians, voorzitter van de terp in Hege Bijntem. Dieren dank.
0: Gradien.
2: Alles wat je dijs mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
3: Dit is De Dij Voorbij.

0: Dit is de dag voorbij.
1: In de Simmer is het wichtig dat de Friese vierten op Jiptebluw voor alle boten die ter deel komen. Wetterschip Friesland is noodwendig met het bagger van de Eelse Veert. Bewenners van de Veert zijn al lang ontevreden over het versmarrige wetter. Toch de plantengroei wie de Veert ijs net meer bevaarbaar. Verslaggever Ben de Jager van RTV NOF zegt bij die Veert.
2: Rudy Damstra, je bent de projectmanager van een van de grootste baggerputten op het stuit in elk geval in Friesland. 22 kilometer aan veerten wordt er leegbaggeren, laten we het zo maar zeggen. Wat een put.
3: Ja, dat is inderdaad een hele opgave. Het is eigenlijk inderdaad, zoals je zei, de grootste opgave die ik ooit bagger heb hier in Friesland. Dus 22 kilometer lang, 134.000 kub, 28 hectare. Vierde voer veel in grut, daar wordt het alles in opslaan, met baggersoegers. En het deel waar we nu staan, dat is dan het deel wat afvoerd wordt, 4.000 kub. En dat is het niet verspreidbare baggerslip. En dat baggerslip dat mij net in de depots, in die 28 hectare, dat mij net op het loon. Dus dat wordt afvoerd naar een stort.
2: Want, om een meisje even een idee te gaan, 40 voetbalvelden, daarin wordt die slip opslaan, maar dat is echt net maar een heel iets laagje. He? Dat gaat ook wel om echt een heel prutte goot.
3: Ja, dat gaat inderdaad om een heel prutte goot. Wij slaan het op in die depots en dan komt het ongeveer tot een 60 centimeter heeg, de baggerlaag. En nadat het indroeven is, dan bloot er ongeveer een 40 centimeter hoog, dan is het inmiddels een groentje worden. En die groen die zullen we dan uiteindelijk broeken voor de zeedieken.
2: Ja, want er komt dus 164.000 kub vrij bij dit baggerien. Of tenminste dat baggerien op en dat stort je in de depots. Hoeveel van die groen bloot er dan uiteindelijk zoer wat straks in de zeedieken voor de versteviging broekwerken?
3: Nou, voor de versteviging hebben ze dus een heel product groen nodig. Ongeveer 1 miljoen kub. En wat wij dan produceren en wat uiteindelijk groen tapas zal worden in die zeedijk is ongeveer 100.000 kub. Dus 10%. Dus van die 164.000 kub bloot ongeveer 100.000 kub boeren.
2: Oh, machtig. En had je dan na dit workshop 22 kilometer onvierten wat onpakt werd, hoe verspreid je dat?
3: Je verspreidt het in die depots. Dat wordt dan met buizen wordt het erheen getransporteerd. Baggersoegers. En dat wordt natuurlijk vermengd met wetten, die baggerslip. En in die depots, daar mag het natuurlijk bekomen. Maar dat is natuurlijk vermengd met wetten. Dus die slipdeeltje moet eerst zinken. En als het 10 keer zonken is, dan letten we dat retourwetten wat helderder is, letten we weer af. En dan uiteindelijk vult dat depot zich langzaam gewoon tot die 60 centimeter weg, het krekker hier. Dus,
2: En dat is dan oer 4 verschillende depots. Eigenlijk in heel het hielen waar de eerste van Friesland. Je zei net al van ja, Sam Put had ik nog nooit omhanden hoorn. Maar wat maakt dit zo mooi?
3: Nou, het maakt het zo mooi dat het werk maar werk is. Hè? Want het is net alleen nog groen wat we broeken van die zeedieken. Wat uiteindelijk die baggerslippen oerbleut. Maar het wordt echt bevaarbaar maken. Hè? Voor de gemeente. De gemeente wil graag varen. Hè? Die had als taak dat de mensen kunnen recreëren matten. Dus we maken het mooi op een 6 of 12 meter jip. En dan had het eigenlijk een beetje een combinatie van werk bij een wander. Duurzaam. En de omvang is gewoon heel, heel mooi en grut. Dus,
2: ja, want het gaat om 22 kilometer. Dat slip, dat is dus, dat wordt dus voorthellen. Daardoor wordt het wetter dieper. Daardoor kan meestal straks met bootje van Dokkum richting het noorden, laten we het zo maar zeggen. En dan komt ook nog het slip, wat broekt in de zeedijk. Ja, eigenlijk, kan het nog doorstemmen?
3: Nou, dat is hoe dat ze van net. Misschien nog eens een keer een missie los in de toekomst. We doen wel met HVO 100, dat is wel synthetische diesel. Dat meisje we zelf hier in Friesland, dus dat is net afhankelijk van de stritten daar bij hier aan. Maar het zou nog eens een keer met accu's kennen of met wetterstof, dus dat is dan de toekomst.
1: Een bijdrage weer dat van verslaghouder Ben de Jager van RTV NOF.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joerts.
4: Ont overvoeren.
0: De dag voorbij.
5: Tarkeer Meleen, Mariek Vellinga en Laura Bromet, respectievelijk van D66 en Pro, hebben keer me vragen gesteld over de zoensproblemen bij Friese hinders. De vragen volgen hier naar Brugge Jouwing van Omroep Friesland over de zoensproblemen bij het ras. Het voortbestaan van het Friese hinder wordt bedriegen. En dat is een gevolg van vooral inteelt. Nou, Marieke Vellinga is nu aan de telefoon. Een hele goede middag.
4: Hey, goeiemiddag.
5: Ja, wat wil je precies witte eigenlijk?
4: Nou, wat we eigenlijk graag witte willen van is de staatssecretaris van die met je de vragen op beantwoorden, is die van op de hechten. En kan hij echt wat dwaan om dit wat beter in beeld te krijgen en misschien echt wat te dwaan voor de Frieskinden?
5: Ja, en vooral dat laatste natuurlijk. Wat zou er dan die en worden, never Jim?
4: Nou, wat we al doggen bij katten en hoenen is, daar spelen dit soms ek van. Dus daar hebben we in Aurunien binnen daar al wat maatregels genomen om ek het registreren van genetische afwijkingen of gewoon het registreren van hoe wit en eigenlijk volgt, maar welke hoenen ze, daar binnen al stappen op genomen. En wat we eigenlijk een beetje suggereerd hadden al in de vragen van zodat voor Frieskinden misschien ek een mogelijke verzen.
5: Een eigen regels is dat het niet om het fokken van Frieskinders.
4: Nou ja, om in ieder geval beter in beeld te krijgen van wat gebeurt er nou precies. En het zou het allermooiste wijze op de sector er zelf. Ik maak hoor het komt. Maar Frieskinder is wel een van een erfgoed van ja. Friesland, voor de vrouw misschien wel. Dus daar moeten we echt geen risico op herinneren dat ouder is of dat fout is.
5: Ja, verwacht je wat dat betreft echt wat van de sector zelf, het zelfreinigend vermogen van de sector, want daar liek het dan net echt op, hè?
4: Nee, precies. En dat is echt wel de zwaarig die ik uit de reportage blik het. En dat is echt wel de reden voor u om je toch vragen moeten stellen. Van misschien had de sector dat dan wel een beetje hulp of een liedse stok achter de deur bij nodig.
5: Ja, en zo die stok achter de deur de NVWA bugelijkswijze kennen?
4: Dat zou kunnen. Dat zo'n mooie uitkomst was. Als de staatssecretaris ik zou vregen aan de NVWA van nou, jou hier nou eens even wat extra aandacht aan. En geef maar de sector ook in gesprek over wat ik warm het om dit beter te doen in de toekomst. Dus dat zou heel mooi zijn.
5: Ja,
4: en misschien ook wel voor de toekomst wat meer monitoring en wat meer registratie van de dieren.
5: Ja, zoude dat hier eigenlijk al volle jaren maakt, toch?
4: Nou, dat zou eigenlijk denken van Maisan, bijzonder ras. Daar zoveel mensen van genieten. Dus zou eigenlijk wel van verwachten dat al hier wat beter geregistreerd is. En wat er nog net is, dat kan nog komen. En misschien is nou wel het moment.
5: Ja, nou, dus misschien wel het moment. Het gaat natuurlijk om gutte bedragen. Dat gaat echt om heel soort geld. Dat gaat met Frieske hinders.
4: Ja, er gaat een heel soort geld in om. En dat maakt het natuurlijk echt heel moeilijk voor de sector. Want er binnen altijd orenbelangen. En dat is precies, dat zou echt het mooie wijze van dat de staatssecretaris zich er nou even mee bemoeien geeft. Want die had natuurlijk wat minder het geld veregen en wat meer het dierenwolwijzens. En ik denk dat daar de focus ook wat meer op moet komen te lezen.
5: Ja, want denk je inderdaad dat het dierenwelzijn, het dierenwolwijzen in de Kiev komt? Dat die in het drang komt in het hele verhaal?
4: Nou ja, dat denk ik wel. Als er zieke dieren gefokt worden, dieren met afwijkingen, waar ze pijn aan hadden, waar ze last van hadden. Ja, dat is net in het belang van het dier. En hoe mooi en hoe wichtig het dan ook is, dat moeten wij net willen.
5: Ja, de vraag aan Theremaai Laura Bromet van Pro stelt. Op welke termijn word je antwoord van de staatssecretaris of van de minister?
4: Sorry, wat was?
5: Op welke termijn word je antwoord van de staatssecretaris?
4: Er is de zesde termijn van drie weken. Het is vol nodig zes. En morgen is natuurlijk de laatste ministerraad. Dus ik verwacht wel dat het wat langer duurt. Maar aan het eind van de zomer moeten wij toch wel antwoorden hebben.
5: Oké. Okay. Nou, wacht u dat vol spanning aan. Marieke Vellinga van D66 in de tweede keer met wie dat. Zij stelt dus keer me vragen over het wolwezen. Want ik kom eigenlijk op deel van datzelfde Frieske hinder.

0: Alles wat er spielet.
1: Yes, hier.
2: Alles wat er spielet.
0: De dij voorbij.
2: Omroep Friesland.
3: De A32 bij Wolvergeer gaat het dan op, die wordt opkalefaterd. En de helemaal naar binnen daar dus die werkzaamheden om dat weidek te vervangen. De vangrails die worden vernaaid. En ook het afwateringssysteem, dat wordt verbeteren. Daarvoor is maar liefst 30.000 ton asfalt nodig. Om een beeld te schetsen, binnen staan over 100 vrachtwagen vol. David Kuipers van Rijkswater steert hoe wat er krijgbaar is bij het werk.
4: We zijn bezig met groot onderhoud. Vanaf de Blesse eigenlijk tot aan Heerenveen. Dat hebben we in 3 fases opgeknipt. Fase 1 is van de Blesse tot aan Wolvenga. Tot ongeveer het punt waar we hier nu staan. Fase 2... Zal vanaf dit punt naar Ter Itzert, afslag Ter Itzert gaan. En fase 3 is het laatste stukje van Ter Itzert naar Heerenveen Zuid. En daar houdt het werk voor ons in ieder geval dit gedeelte op. Wat gaan we doen? We zijn een deklaag aan het vervangen. We zijn de bermen nu aan het profileren, een nieuwe glijdrail aan het plaatsen. En er zijn tegelijkertijd ook alle kunstwerken die in de tracé liggen. Zijn we aan het groot onderhoud aan voorzien.
5: En is dit onderhoud erg nodig?
4: Het onderhoud is nodig, ja. Het is niet zo erg dat we er niet meer overheen kunnen rijden. Maar we hebben wel dicht in onze jaarlijkse cyclussen die we voorop hebben gesteld, ligt hier mooi in. Waardoor we dus eigenlijk weer zo meteen een mooi stukje asfalt hebben vanaf de Blesse tot aan Heerenveen toe.
5: Ja, nou door de werkzaamheden rond eind juli ongeveer. Waarom zo lang?
4: Ja, dat is voor fase 1. Dat is van fase 1 van de Blesse tot aan Wolva hier zijn we een maand bezig. Dus eigenlijk vanaf eind juni tot eind juli. We zijn zo lang bezig, het is een vrij lang stuk. Het vergt gewoon heel veel tijd en energie voordat we weer stapsgewijs het weer op kunnen gaan bouwen. En als laatste de deklagen weer op neer kunnen leggen.
5: Nou, in heel Friesland zit onderhand in de stiegers. Op een soort plakken wordt er dus een diek werken. Hoe zorg je hem dat er net te volle oerles voor automobilisten komt?
4: Nou, we proberen dat natuurlijk zoveel mogelijk te beperken. We beginnen eigenlijk al 2 jaar van tevoren, voordat we het contract zeg maar, op de markt gaan zetten, beginnen we al met alle stakeholders hier in overleg te gaan, onze planning uit te rollen en op elkaar af te stemmen, zodat we niet tegelijkertijd op dezelfde plaats bezig zijn. En ten tweede proberen wij het voor de werkgebruikers, als we aan het werk zijn, zo goed mogelijk in te richten, dat het verkeer zo goed en vlot mogelijk door kan gaan. En dat doen we door middel van afzettingen die we hiernaast neer hebben zetten. Een 4-0 systeem te hanteren. Dus hou je eigenlijk je capaciteit hou je wel op orde. Alleen je moet op een wat lagere snelheid doorheen rijden. En we proberen het tegenwoordig doen we het ook heel veel met social traffic management. Passen we toe. Dus dat we via social media de doelgroepen zeg maar, die hier rijden en die hier omheen wonen, informeren over de werkzaamheden. En daarmee kunnen de mensen meer anticiperen op de werkzaamheden en eventueel gaan vermijden als het nodig is.
5: Hij met gearworking met gemeenten en met oorinstanties om uit te stemmen hoe dat verder in de provincie gaat?
4: Ja, we hebben in ieder geval sowieso met de provincie hebben we hier te maken. Met de gemeentes, aanpalende gemeentes waar we in zitten. Maar ook met de hulpdiensten. Maar die moeten ook een doorgang blijven vinden. Maar ook openbaar vervoer, dus de NS. En in ieder geval de buslijnen die hier lopen. Om dat allemaal zo goed mogelijk op af te stemmen. Zodat die het minste last van hebben.
5: Want ja, er waren dus bekend dat er geen geld meer is voor onderhoud onder dieken in Friesland. Maar blijkbaar is er dus nog wel genoeg geld om de hele provincie op te knappen.
4: Ja, dat is niet helemaal waar. Wij zijn 2 jaar geleden hebben we dit werk al aanbesteed. En dat het werk is eigenlijk van heel Noord-Nederland, waar dit een gedeelte van is. En dat was het geld was al geallockeerd, dus daar is het geld nog wel voor. Alleen voor de nieuwe projecten in de toekomst, tot het einde van het jaar, dat zal het moeilijker gaan worden. En daar zal de politiek binnenkort besluiten over moeten gaan nemen.
1: Een selectie de beste interviews en reportages van Joert.
0: Wordt overvoeren.
1: De dag voorbij.
6: Dan zullen we het hebben over Vlieland. Want het Natuureducatiecentrum is volstijn vanuit her. Het centrum wil de kennis over het waardgebied en de natuur onder de aandacht brengen van bezoekers van het eiland. Nevens burgemeester Michiel Schrier is het belang van de lepelaar grut voor het eiland.
7: Nou, ik denk dat er een heel groot belang is. En dat zie je ook wel hoe dit eigenlijk is ontstaan. Hè? Op een gegeven moment zat er een bestuur op en die wou het centrum gaan vernieuwen. Dat lukte helaas niet. Financieel kregen ze het niet rond. En toen hebben we ook als gemeente hebben een bewonersavond georganiseerd. En daar kwamen 80 mensen op af. En daar hebben 20 mensen hebben zich aangemeld om iets te gaan doen ook in dit centrum. En dat laat ook zien, hè, al die verhalen die je daar hoorde, hè, van vroeger, dat mensen er zelf waren geweest, wat het voor hun eigen kinderen heeft gedaan, wat het voor hunzelf heeft gedaan, zag je gewoon, dit centrum hoort gewoon bij Vlieland, dat moet blijven.
8: Wat is de functie van de lepelaar voor de eilanders?
7: Nou, het is een natuur-educatief centrum, is het eigenlijk, hè, maar er zit ook een stukje huiskamer hier voor de eilanders. Hè. Dus als eilander kan je er ook gewoon even gezellig naartoe om even te gaan zitten en even wat met mensen te praten. En daarnaast is ook die natuureducatie ook voor onze eigen kinderen op het eiland ontzettend belangrijk. En ik denk dat daar een hele belangrijke rol in kan vervullen.
8: En waarom zou je als bezoeker aan Vlieland, waarom zou je naar het natuureducatiecentrum moeten?
7: Nou, omdat je ook wat wil leren over dit bijzondere gebied waar je bent. Hè? UNESCO Werelderfgoed, bijzondere dynamiek in de Waddenzee. Dat is eigenlijk heel bijzonder en dat is heel speciaal. En het is goed om mensen daar iets over te leren. Zodat ook mensen meer het besef hebben dat ze in de natuur zijn en daar ook voorzichtig mee om moeten gaan. En ik denk dat daarvoor dit soort centra een hele belangrijke rol in spelen.
8: Heeft u zelf nog een favoriet als u het centrum ingaat waar u graag bekijkt?
7: Nou, ik heb de sneak peek nog niet gehad, dus ik weet het nog niet. Ik ben hier wel, toen ik hier net burgemeester was, ben ik ooit met mijn zoon door de Noordwest heen gegaan. En toen had ze nog al die aquaria met de opgezette vossen en al die kabouters. En daar moesten we toen wel heel hard om lachen. Dus toen zagen we ook al, er moet echt iets gebeuren. En er is echt wat gebeurd, maar ik ben ook heel benieuwd wat het geworden is.
8: Volgens mij zijn de kabouters verdwenen, maar ik zag nog wel opgezette dieren.
7: Ja, maar die hoort er ook een beetje bij, hè? Maar de kabouters zijn weg, inderdaad.
6: Een van de meiwerkers van De Lepelaar is Julia Smitser. Kenneth Wartje, nood het educatiecentrum Iepengiet voor bezoekers.
9: Vooral om iedereen te verwelkomen. Want ik denk dat het wel heel druk worden de eerste paar weken of zo. En vooral omdat wij mensen willen verwelkomen meerdere keren. Dat ze terugkomen en zo. Dus om vooral gezichtjes weer te zien, zeg maar. Ja.
8: Als ik hier zou komen en ik zou vragen, wat moet ik het als eerste zien? Wat zou je dan zeggen?
9: Dat is deze lieflijke omgeving waar wij nu staan. Of kamer. Dat is met al de schilderijen en van de kunstenaren. En dat is mijn favoriete, omdat het zoveel licht inbrengt. En je zo verwelkomen. Heel blij maken, zeg maar. Ja.
8: Kun je vertellen waarom jij bij de Lepelaar werkt?
9: Ik ben opgegroeid in een natuuromgeving. En ik ben ook heel kunstig zelf. Dus ik dacht, dat is echt de perfecte combinatie. Vooral met mensen ook te maken. Dus echt deze drie dingen, kunst, de natuur en mensen samen te brengen, vind ik echt geweldig om te doen.
8: Waar ben je opgegroeid?
9: Zuid-Afrika, op een natuurreservaat. Dus Vlieland is de tweede beste daarnaast. Ja, nee, maar Vlieland is echt mijn thuis nu. Het is echt prachtig hier.
1: Alles wat je thuis mist hebben, Joost dus kunt zien en halen.
0: Dit is De Dij voorbij.
1: Een app, dat op een leegdrompelige wijze Friesk maar leren kerst. De aanvoek hier op dit tijd drok maar dwaande. De eerste versie is intussen kunnen testen. De aanvoek maakt die app trouwens net linnig, maar krijgt ik help van een bedrijf dat specialiseert is in het tappassen van AI. Van kunstmatige intelligentie op de Friese taal. Sita Posma is haatonderwijs bij de aanvoek en vertelt hoe het er werkt.
10: Het is een app, zoals de meesten wel kennen van Duolingo of iets wat erop lijkt. Die heb ik nou voor het Fries. Een aparte app om het Fries te leren. En dan hebben we het net over de hele taal leren, maar vooral verstingen en praten. En een beetje lezen zit er toch ook wel in. Ja.
11: Hoe kwam je met dit idee?
10: Nou, de weenskwier draag ik al heel erg lang. De provincie die hier de weensk al heel lang. En we jaren in het field ik de weensk om via een app het Fries te leren. Er is bij Duolingo wel eens vregen hoe we het Fries net in kennen. En dat is om reden dat de taal wat de Lietzwie nooit trok in. En zo hebben wij de opdracht gekregen van de provincie, wil je hem dan een taalleer-app ontwikkelen voor het Fries?
11: Ja, dat is van Jim, neem ik gewoon. Een nieuwe waai die je inslaan.
10: Ja, absoluut. Zeker. Ja. Ik bedoel, we hebben op apps bij de AVOEK, maar we hebben nooit helemaal zelf zo op deze manier een taalleer-app ontwikkelen. We ontwikkelen wel cursussen, dus daar hebben we natuurlijk de inhoud wel een beetje op gebaseerd. Maar we hebben gelukkig de technische kant net helemaal zelf hoeven te dwanden. Hebben we mooie Mensora die. En het was een heel nieuwsgierig traject, ja.
11: Ja, want waar begin je dan? Duolingo, we hadden er al even over. Dat besteedt al just dan, benamen nou? Of ga je om tafel zitten en betink je volslaan iets anders?
10: Nou, je zult wel verschillende taalleer-apps hebben eerst wel besjoen. Om te zien, ja, wat is er dan? En wat zou het Fries kwerkje kennen? Wat net? Hoe kunnen we zo'n onderscheiden? Want je wil eigenlijk wat vernijend, zat het even kind. Ja, zo hebben we begonnen. Om eerst een beetje feeling te krijgen van, we hebben het over. En we hebben natuurlijk de inhoud van onze cursussen. We hebben een startcursus. Echt voor de beginnende Fries leerders. En nou, dat is een beetje het kongspunt wist.
11: Mensen die hem dadelijk delhelje, is dat benammen voor mensen die hier in de provincie wijen? Of zul je hem ook al over de provincie grenzen en misschien zelfs over de landsgrenzen heen?
10: Het is voor elk die het Fries leren wil. Dus wat mij betreft hoeft dat net dat Friesland beperkt behind te blowen. Het is echt voor gewoon die het nou net goed verstaan. Of misschien al een beetje verstaan, maar eigenlijk hoe de praatdrompel heen wollen. En het uitspreken graag oefenen wollen. En die kan dan de app daarvoor delhelje.
11: Ja, maar mensen bijvoorbeeld in Engeland die zeggen, goh, ik vind het wel een nieuwsgierig taaltje. Ik wil beziekjes zoen die de app ik broeken kennen.
10: Als ze Nederlands kennen, wel. Maar we kennen het nog net vanuit het Engels of vanuit het Duits of vanuit het Noordertaal. Die ambitie is er wel om ooit terug ontwikkeling te kennen. Maar dat kennen we nog net.
11: Je hebt het een lange tijd over die in, ook maar testgroepen. Hoe zit dat correct?
10: Wij hebben vrij in het begin van onze ontwikkelingsfase hebben wij een soort waitlist. Hebben wij onmakken, of hoe moet ik het zeggen? Hebben ongesteld en we hebben meestal gevraagd wie wil graag op de hoogte blijven van deze appontwikkeling en wie wil wel eens mij denken. En er heeft toch een heel soort mensen gaan van opjoen. Dan heb ik het over een hartstikke vertraaien 100. Daar zitten natuurlijk Friesen bij, maar ik wil niet heel graag de taalleer-app uitproberen willen. En we hebben haar in de tussentijd gevraagd, we hebben het toch wel wat is je achtergrond en waarom zit je op de waitlist om hun een beetje kennen te leren. En uiteindelijk wien we Sophia dat we een stuk techniek clear hier en dat we testen willen. En toen hebben we dezelfde waitlist meesken ik vregen van waar wil van de app testen, Sophia we nou binnen. En daar hebben we natuurlijk bij zijn we vooral gewoon zieke die het Fries kan net beheersen, die het is de echte de taalleer heb ik broeken zillen.
11: En wat is hun reactie doet ze de app voor het eerst onder de eigen kregen?
10: Heel positief. En dat is ik heel leuk om te horen, want je bent er al een heel skof morgen gong. En altijd dan goed ontvangen wordt van, oh, dit ziet er heel mooi uit, want het rustige kleuren. De functionaliteit werk je goed, de techniek werkt het goed. Ja, daar hebben wij natuurlijk dan heel enthousiast van.
1: En dat zei Sita Posma. Zij is haatonderwijzers bij de AVOEK. In de bijdrage van Jantine Weijden naar de Friese taalleer-app zal dit hier te downloaden. Of mij eigenlijk zeggen ze te delhelien wijzen. Dat leest het denk ik eigenlijk. Hè? Ja.
12: Alles wat je thuis mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
0: De dij voorbij.

0: Morgen is er weer.
1: De dag is voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
3: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiep het dus omroep. Tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
4: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
1: Dit is Omroep Friesland.
5: 24 uur om dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
6: 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat er bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam sprake is van wanbeheer. Volgens de inspectie heeft het bestuur van de islamitische school jarenlang nagelaten om iets aan de slechte kwaliteit van het onderwijs te doen. De inspectie heeft de staatssecretaris nu gevraagd om in te grijpen. Bij de school zijn al jaren de resultaten van leerlingen slecht en het bestuur is niet van alles op de hoogte. Volledig onverwacht is Eva Heijblom geen wethouder van Rotterdam geworden. In de gemeenteraad bleek er geen meerderheid voor de kandidaat-wethouder van D66. In plaats daarvan stemde de raad op iemand anders, Joan Nunnally. Zij kreeg 2 stemmen meer. De bloemen lagen al klaar voor Heijblom en ook haar familie was aanwezig. Maar direct na de stemming verliet ze de raadzaal. Joan Nunnally spreekt van een mooie verrassing en ze gaat nadenken of ze wethouder wil worden. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten, waarschuwt hulporganisatie Save the Children. Ook zijn er zorgen over overvolle opvangcentra en het gebrek aan voldoende zorg. De directeur zegt dat er dringend gevaccineerd moet worden tegen infectieziekten. In Venezuela is het dodental opgelopen naar ruim 3800. Een wijkagent uit Tilburg die vast zat voor het doorspelen van informatie komt morgen vrij. In de gevangenis in Krimpen aan de IJssel zou een aanslag op zijn leven worden beraamd. De man was eerder al overgeplaatst naar een andere afdeling in de gevangenis. Een Duitser die zich had misdragen op een Nederlandse vlucht is bij verstek veroordeeld tot het betalen van €750 boete. Hij maakte in april zo'n ruzie aan boord dat de piloot was afgeleid en een verkeerde vlieghoogte doorgaf, meldt NH Nieuws. Een co-piloot corrigeerde die fout. Het doorgeven van verkeerde hoogtes is gevaarlijk en kan botsingen veroorzaken. De politie in een aantal steden is voorbereid op ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk. De politie zegt dat feest vieren mag, maar dat het wel veilig moet blijven. Zaterdag waren er na de wedstrijd van Marokko tegen Canada vernielingen, brandjes en er werd met vuurwerk gegooid. In Den Haag raakten agenten gewond. Bij het gemeentehuis in Oldebroek in Gelderland is gedemonstreerd tegen het besluit om het lokale LHBTI-beleid te schrappen. De nieuwe conservatieve coalitie heeft besloten op Coming Out Day geen regenboogvlag meer te hijsen en te stoppen met beleid om de sociale acceptatie van LHBTI'ers te verbeteren. Oldebroek is de eerste gemeente die dat beleid actief wil terugdraaien. Vanavond werden in de gemeente de nieuwe wethouders geïnstalleerd. Er was ook een kleine tegendemonstratie en er werd door ruim 100 boeren gedemonstreerd tegen de wolf. Het weer. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. In het noorden kan mist ontstaan. En morgen opnieuw een zonnige dag. Dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ster. Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
8: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF... Bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
7: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
8: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
9: Sta je in de file en spot je ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag...
12: Kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
11: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen... maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
13: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
14: Oh.
13: Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal. Deals die je niet mag missen.
14: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
15: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
16: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
17: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
16: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
18: NPO Radio 1. EO NOS.
19: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Hanno Jansen.
20: Goedenavond, welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. En u verwacht misschien op dit tijdstip Met het oog op morgen. Dat kunt u wel luisteren, alleen niet live op NPO Radio 1. Wij volgen zo hier de tweede helft tussen Frankrijk en Marokko. De kwartfinale op het WK. Met het oog op morgen is als podcast te beluisteren in de bekende podcastkanalen.
21: In Boston komen de spelers langzamerhand weer op het veld. We zagen Ali ook wel de discussie. DJ Deschamps die de scheidsrechter in de catacombe opzocht. Dat is toch een beetje proberen om ze op je hand te krijgen, denk je?
22: Ik zou niet weten waarom. De scheidsrechter fluit een uitstekende wedstrijd.
21: Ja, hij gaf de penalty waar het moest.
22: Nou, één keer een overtreding niet gezien. Dat was juist tegenover Diaz. Dat Diaz doorgebroken was en Kone hem neerhouden. Dus ik snap niet wat hij daarmee wil bereiken.
21: Ja. Was je onder de indruk van Frankrijk in de eerste helft?
22: Ja, natuurlijk. Maar dit verwacht ik al. Die zijn zo nogmaals. Die hebben voorin zeg maar vier kanonnen. Maar elke kanon heeft zeg maar specifieke kwaliteiten.
21: Ja.
22: Dus het zijn niet dezelfde spelers.
21: Ja, ze worden natuurlijk volop bewierookt. Hè? Maar vind je ook dat het tot volle wasdom komt? Dat het er echt uitkomt?
22: Nee, want anders had Marokko 3-4-0 voor achter gestaan. Dus gelukkig komt het niet tot wasdom. En ik wil het ook graag zo houden.
20: Ja. We volgen de tweede helft zo dus ook met Ali Boussabon hier in de studio. Mark Kloostra, spelers, staan die al op het veld?
23: Nee, ze komen het veld op met onder hen. Saibari, gewoon in wedstrijdtenue. Heeft nu de arm om Salah Eddine heen geslagen. Is hij dan fit genoeg om wat minuten te maken? Of is dit gewoon een beetje de schijn hoog houden dat hij nog een troef is die ze achter de hand hebben? Raakte natuurlijk al vroeg geblesseerd in de vorige wedstrijd van Marokko in die 3-0 overwinning tegen Canada. Moest hij worden vervangen met een hamstringblessure. En dan denk je, het toernooi duurt nog 2 weken. Dat zal wel einde oefening zijn. Dan was er een hoop vragen, waren er een hoop vragen vooraf, kan hij spelen? Nou ja, hij zit dus op de bank en in tenue. Dus zoals het er naar uitziet, maar het kan natuurlijk ook een trucje zijn van de coach, zou die nog kunnen invallen. Voorlopig wordt er niet gewisseld. Ik denk dat het gesprek met die scheidsrechter ging over die penalty. En waarom het zo lang duurde voordat Mbappé uiteindelijk mocht aanleggen. Want dat duurde echt heel, heel lang. Hij moest de bal ook nog 2 keer goed leggen. Ik denk dat de scheidsrechter even werd gevraagd van waarom konden we die penalty niet gewoon nemen. Want het was toch allemaal duidelijk dat het er eentje was. Ik denk dat is de enige verklaring die ik heb. Verder zie ik, en daar heeft Ali 100% gelijk in, geen enkele reden om deze scheidsrechter ook maar kritisch te beoordelen. Want hij fluit inderdaad een uitmuntende wedstrijd. Tot nu toe. We zien dus nu hoe de spelers van Marokko de catacombe uitkomen. Dat is een flinke wandeling dan, zeg.
21: Ja. Vanaf die vierdaagse van Nijmegen, die moet nog beginnen. Maar daar in Boston
23: zijn ze al bezig.
21: Ik ben al moe voor dat je het veld op bent, man.
23: Het is een beetje zoals VVV. Dan moet je hem af, die trap.
22: Ja, die heb ik ook gelopen.
23: Oh, ja, de grootste voetbaltrap van Europa is dat. Dat is met name in de winter levensgevaarlijk. Maar die is vooral terug naar de kleedkamer vervelend. Want dan moet je omhoog.
22: Ja, na de wedstrijd.
23: Sorry?
22: Na de wedstrijd,
23: precies dat. Ja, in de rust gaat het nog wel, denk ik. Ja, ik weet het niet hoor. Maar kan ik me zo voorstellen. Nee. Als je dan een zware wedstrijd hebt gehad in de modder.
22: Dan moet ze een roltrap neerzetten.
21: Ja, dat hebben ze in die Duitse stadions toch?
22: Ja, precies.
23: Ja, had je daar vroeger inderdaad bij Schalke ook. Maar ook prachtige beelden tijdens het Europees kampioenschap voetbal in 88. Toen Nederland daar tegen Ierland speelde. Wordt afgeteld door het publiek. Maar wil de scheidsrechter ook dat het mag? Want die staat op een enorme afstand. Frankrijk mag aftrappen. En dan krijgen we weer de Paris Saint-Germain variant. Bam, bal gewoon over de zijlijn trappen. Ja, vroeger was er iemand die zei, als je de bal niet hebt, kun je ook niet scoren. Is me in mijn oor gefluisterd. Ja, dat is tegenwoordig een hele andere tactiek. Marokko deed het overigens ook. Zij mocht ook aftrappen in de eerste helft en wilde die bal dus ook eigenlijk niet hebben. Dit is Bounou. Dit is wel een foutje, want die trapt de bal te hoog over het hoofd van Salah Eddine heen over de zijlijn. We zijn begonnen aan helft 2. Het is bloedstollend spannend. En het was ook heel warm in Boston, maar we zien nu dat het veld in de schaduw ligt. Het was 32 graden, er was zon. Die is er nu niet. Wellicht gaat dat het tempo wat omhoog schroeven. 0-0 de stand. De bal over de zijlijn via de voet van Olise. Na 45 minuten en 40 seconden. Kansen voor Frankrijk in de eerste helft. Die zijn er zeker geweest. Upamecano, Doué vonden allebei Bounou. Dat gold ook voor Mbappé. Vanaf de penalty stip schoot hij de bal slap in en kon Bounou redden. En Digne schoot de bal op de lat. Terwijl de inworp nu naar Frankrijk gaat. Omdat ze het bij Marokko als laatst hebben beroerd. En via Upamecano is de bal bij Saliba. Gaat het nu naar de linkerkant, naar Digne. Bal langs de lijn naar Doué. Terug naar Digne. In het begin van de tweede helft ligt het tempo niet zo hoog als in het begin van de eerste helft. Toen de Fransen furieus starten. Al gaat nu naar Koundé. Die kan de middenlijn overdribbelen. Is daar nu 2 meter overheen. Speelt hem naar Dembélé. Weinig ruimte voor hem voor acties. Tikkie breed naar Olise. Wordt op de huid gezeten door Bouadi. Dus bal schuift terug naar Saliba. Terug naar Olise. Heeft al een paar keer gekeken waar kan ik de bal kwijt. Vooruit is de eerste optie. Maar dan kan hij niet heen. Dus gaat het schuin terug. Bal nu bij Dembélé. Halverwege de Marokkaanse helft. Speelt de bal tussen de benen door van El Ainoui. Maar zo in de voeten van de Marokkaan. Die kunnen dan overnemen via Unai. Dat is een goede bal naar voren. Terug naar Unai. Het ligt open nu voor Marokko. Met z'n vieren zijn ze eruit. Rechts is de ruimte voor Diaz. Die heeft hem voor zijn rechterbenen. Duurt wat lang bij Diaz. Zet de bal voor bij de tweede paal. Koundé kopt de bal weg. Overgenomen. Goede controle door Talbi. Hier zat meer in voor Marokko. Nou had, als je het mij vraagt, Diaz wat sneller moeten handelen. En voor het schot met links moeten gaan. Talbi, punt 16 meter. Vindt hij Ouadi. Die gaat naar de as. Wordt van de bal gelopen. Bal nu alsnog bij Diaz. Die schiet met rechts slap tegen Digne aan. En heeft Frankrijk via Doué en Digne de bal weer. Ja, Marokko pijt van zich af in het begin van de tweede helft. Met net dus die uitbraak die ze redelijk goed uitspelen. Maar uiteindelijk toch te weinig vaart in de uitbraak als de bal bij Diaz terechtkomt. Die heeft de bal nu teruggespeeld en via Bouadi gaat het naar de rechterkant. Naar Hakimi vanuit stilstand schuin terug naar Bouadi. Dan naar Unai. Unai ook vanuit stilstand. Zo wordt het driehoekje makkelijk gemaakt. Frankrijk zet totaal geen druk als Marokko de bal heeft op de helft van de Fransen. In de eerste helft mochten ze dit doen op eigen helft. En nu mogen ze dit doen op de helft van Frankrijk. Talbi wil hem terug in de loop. Daar krijgt hij hem ook. Bal is te hard. En het blok is er ook van Upamecano. Daar wordt overigens niet voor gefloten door de scheidsrechter. En dus mag Frankrijk verder. Gaat het via de keeper naar Koné. Is dit een opening? Prachtig. Naar Doué. Punt 16 wordt van de bal gelopen door Hakimi. Corner Frankrijk. Als dit geen buitenspel was. Want daar had het toch wel alle schijn van. Wat een prachtige trap is dat. Van Koné. Het is zeker geen buitenspel. En dan is dit een paas over 50, 60 meter. Prachtig. Over de Marokkaanse verdediging heen. En het is overigens helemaal niet Hakimi geweest die bal als laatste heeft beroerd. Maar dat is dan dus blijkbaar gewoon Doué geweest. Die de bal probeerde te controleren met zijn linkervoet. Maar daar niet in slaagde. De doeltrap moet nu binnen 4 seconden worden genomen. Marokko neemt even alle tijd. En dan toch weer de korte variant. Dan gaat het naar de rechterkant. Naar Diop. Die trapt de bal naar voren. Zo op het hoofd van Saliba. Zitten de Fransen weer tussen. Gaat het via Olise. Oh, Rabiot was doorgelopen. Daar zit het voetje van Diop nog net tussen. En nu neemt Marokko de bal over. Bal gaat naar de as. Naar Unai. Opening naar de linkerkant. Is dit te belopen voor Tal? Nee, dat is jammer. Ja, Marokko in de eerste helft vooral teruggekropen op eigen helft. Maar in de tweede helft pakken ze de momenten als die er zijn om uit te breken. Dit was weer overname op het middenveld. En dan de opening zoeken in dit geval aan de linkerkant. Het is de tweede uitbraak. Deze levert geen mogelijkheid tot een grote kans op. Dat leverde de eerste wel. Koné is achtergebleven op het gras. Is geblesseerd. Terwijl er even overleg is langs de zijkant tussen Deschamps en Olise. Hebben we vooral in de tweede helft, die 4,5 minuut oud is, Marokko gezien.
0: Ali Boussabon, ja, je zei het. Wat ik graag wil zien bij Marokko is dat ze spelen met passie. En dat ze ook eigenlijk uitgaan van hun eigen identiteit en kracht. Hè? Is dat wat je terugziet zo in deze eerste fase van de tweede helft?
22: Ja, zeker. En ik benoemde ook meer diepgang zonder bal.
2: Ja.
22: En je ziet dat dat wel effect heeft. En vooral Matalbi, die is echt snel. En het moment dat je zelf aan het voetballen komt en ze willen druk zetten, je zag het net. Het is jammer dat je echt die absolute stootkracht mist. Want dat moet minimaal een schot op goal, moet die counter in eindigen. En dat gebeurt dan niet. Maar je ziet wel dat er echt wel mogelijkheden zijn om dit Frankrijk pijn te doen.
21: Ja, ligt er aan de andere kant ook weer niet het risico dat Frankrijk dan in de tegenaanval er heel snel uit kan komen?
22: Maar dat heb je altijd. Kijk, als je zo gaat redeneren, dan zou je nooit naar voren moeten gaan. Dat is gewoon wachten tot je dan op een gegeven moment geslacht wordt. Maar je moet ook zeker proberen te voetballen en zeker proberen wat af te dwingen.
21: Ja.
22: En ik vind dat ze het goed doen, hoor.
21: Mark zei in de eerste helft, ik zie een beetje het Marokko van 4 jaar geleden. Dat leunde op de defensie. Heb je nu het idee dat je weer naar het Marokko van nu zit te kijken?
22: Nou, weet je, het is niet zo dat de trainer dat wil. Hè. Soms speel je tegen zulke sterke ploegen die jou gewoon achteruit dwingen.
21: Je wordt gedwongen. Ja.
22: Je wordt gedwongen. Het is niet, want deze trainer wil dat helemaal niet. Maar ja, je moet ook realistisch zijn. En op een gegeven moment word je achter gedwongen. En dan moet je zorgen dat goed staat. En het staat goed.
20: Ja. Het staat goed bij Marokko. Mark Kloostra.
23: Ja, zeker in de tweede helft. En ik ben het sowieso wel met hem eens, hoor. Het was ook absoluut geen kritiek aan het adres van de trainer of van de Marokkaanse spelers. Dat ze wat meer terugstonden. Dat is hartstikke logisch met die 4 kanonnen bij Frankrijk voorin. Maar Marokko valt aan via Talbi. Maar die bereikt zijn ploeggenoot niet. Ze willen wel een hoekschop. En ik denk dat die er komt ook. Proberen ze bij Frankrijk heel snel de bal naar de doelman te gooien. Zo van, nee, dit is gewoon een doeltrap voor ons. Maar ik had het idee dat die bal via een Fransman over de achterlijn verdween. En dat idee wordt gedeeld door de scheidsrechter die erover gaat. 6 minuten onderweg in de tweede helft. En een corner voor de Fransen. Frankrijk nog helemaal niet gezien op de helft van Marokko. Met iets dat op gevaar lijkt. Terwijl Marokko dus nu al voor de derde keer prikt. Maar dat ook nog geen schot op het doel heeft opgeleverd voor Meijan. Dat hoeft in principe ook niet. 1 keer erin. Diop bijvoorbeeld, die staat nu voor het doel. Legt de bal maar op zijn hoofd. In Nederland weten we hoe goed hij kan koppen. De bal is bij Hakimi aan de linkerkant. Want hij nam de corner kort. Kan de bal nu terugkrijgen van Unai. Maar Unai gaat eerst zelf dribbelen. Oh, dat is mooi gedaan. Dembélé kwijt. Maar die voorzet die is te kort. Die wordt op de punt van de 16 meter eigenlijk zo tegen Mbappé opgeschoten. En dan trapt Marokko de bal naar voren. Maar belandt de bal over de achterlijn van Frankrijk. Haast nu bij Meijan. 7 minuten onderweg in de tweede helft. Schuift de bal schuin naar voren in de voeten van Digne. Maar dan is bij hem alle vaart weer uit de aanval als hij de bal terugspeelt naar Rabiot. Die blijft met de bal aan de wandel. Geeft hem nu naar de rechterkant. Naar Koundé. Dan naar Dembélé. Maar die wil ruimte. En die ruimte is er helemaal niet voor hem. Dus moet hij weer terug naar Koundé. Via Koundé naar Upamecano. En de Franse spelers hartstochtelijk uitgefloten door de aanhang van Marokko. Bal is nu bij Doué. Digne dendert eroverheen. Doué dribbelt naar binnen. Geeft hem aan. Sorry, Mbappé via Koné naar Koundé. Dan aan de rechterkant. Nu is er wel iets ruimte voor Dembélé. Staat oog in oog met Salah Eddine. Schiet hem daar heel simpel tegenaan. Krijgt de bal via de kluts wel weer terug. Krijgt hem bij Doué. Wippertje de 16 in. Weggekopt Mazraoui. En zo heeft Marokko dit probleem overleefd. En kunnen ze weer gaan aanvallen. Weer gaan counteren. Unai geeft hem mee aan Talbi. Langs de linkerzijkant in duel met Upamecano. Maar dat is een enorm sterke en goede verdediger die naar de bal blijft kijken. En op het juiste moment zijn rechtervoet uitsteekt. Om de bal van de voet te tikken van die rappe Talbi aan de linkerkant. De inworp is dan wel voor Marokko. Die inworp die laat even op zich wachten. Omdat Talbi niet de man is die de inworp moet nemen. Dat moet blijkbaar El Ghanous doen. En anders wordt het Salah Eddine. Nou, het wordt de laatste, want ook El Ghanous loopt weg bij die bal. Er was een nieuwe regel dat zo'n inworp snel moest worden genomen. Nu begint de scheidsrechter af te tellen. De oorspronkelijke gedachte was volgens mij dat het binnen 10 seconden moest gebeuren. Maar die regel is alweer een beetje aan het vervagen. Inworp voor Marokko levert uiteindelijk nu balbezit op voor Bouadi. Links van de as speelt hem naar de linkerkant, naar Salah Eddine. Langs de linkerzijkant naar Talbi, linkerzijlijn. Dan levert Marokko de bal snel in en moet Bouadi een overtreding maken op Olise. Dat hoeft hij niet te doen, maar dat doet hij in dit geval wel. En is de vrije trap voor Frankrijk met Rabiot in de as van het veld. Halverwege zijn eigen helft. Spanning en de zon is ook weer terug. Dus voor zover die schaduw ervoor ging zorgen dat het tempo omhoog ging, is die schaduw nu verdwenen en is het weer lekker warm in Boston. Dit tikkie van Olise is te kort. Koné zit er nog wel tussen met een voetje. Ach, en dan levert Marokko de bal zo in. Dat is gevaarlijk. Al zijn ze nog met 6 man bij Marokko tegenover nog 3 van Frankrijk. Punt 16. Doué in de korte hoek. Bounou. Ja, je moet niet in slaap vallen als keeper. Want dit is een verraderlijk schot, hoor. Verdekt. Die verwacht je misschien helemaal niet. En die is kiezelhard, maar gelukkig voor Bounou recht op hem af. Hij heeft er wat moeite mee. laat de bal eerst uit zijn handen vallen, maar hij heeft hem in tweeën klem. En als Marokko de bal dan naar voren trapt, stuit het hij een keer. En komt hij bij de ver voor zijn 16 meter staande keeper in het geel, Meignan, terecht. En Meignan schuift de bal in de voeten van Saliba. Ik ging voor de wedstrijd even naar de supermarkt. Daar waar iedereen de afgelopen weken in het oranje was. Nou, dat was al een week niet meer zo, met allemaal Nederlands elftal shirtjes. Maar nu, 5 Marokkaanse meisjes, tenminste dat denk ik, allemaal met een Marokko shirt. Die daar de vakken aan het vullen waren en de kassa aan het bedienen. Toen begon bij mij ook te borrelen dat die wedstrijd eraan aan het komen was en dat het leeft. De bal is bij Tienje. Halverwege de Marokkaanse helft. Marokko weer goed gegroepeerd bij elkaar. Als de bal schuin naar voren gaat naar Olise. Draait weg bij Boho. Die geeft hem mee. Nu komt de kans voor Mbappé over. Die bal stuit het net vervelend voor Mbappé. En daardoor schiet hij de bal met binnenkant voet toch wel ruim over het doel. Maar een goede actie van Olise die wegdraait bij Bouadi. En dan op het juiste moment, want dat kan hij, dat paasje geeft op Mbappé die wel buitenspel staat. Dus al had hij hem gemaakt, had hij niet geteld. Maar Mbappé mist een penalty en mist deze kans. Dat knaagt er toch een beetje aan het vertrouwen van de topscorer van Frankrijk met 7 doelpunten. Maar vooralsnog niet op het scorebord. Wel weer echt een heerlijke actie van die Olise in de as. Bal van zijn rechter naar zijn linkervoet. En dan het paasje geven. Nu springt hij naar voren als Doué de bal heeft. Het kan naar links. Daar Mbappé. Vanaf die linkerkant waar hij bij Paris Saint-Germain is groot geworden. Punt 16 nu tussen 3 Marokkanen in. Ja, dan is het te druk. Ook voor Mbappé. Dus moet het terug via Rabiot. Hakje van Doué. Komt bij Mbappé terecht. Doué zit wel een beetje op showboten vandaag hoor. Die doet bij alles moeilijk en wil bij alles de schoonheidsprijs verdienen. Het heeft hem nog geen assist opgeleverd en wel een schot op doel. Maar dat werd makkelijk, nou ja, niet makkelijk, maar redelijk eenvoudig gepakt door de keeper omdat die bal recht op hem afkwam. Maar echt simpel spelen is er niet bij met de linksbuiten. Maar laat die maar lekker dartelen. Links- en rechtsbuiten moet je wat dat betreft met rust laten. Punt 16, rechterkant. Olise. Ook zo'n jongen die je moet laten dartelen. Zo'n vlinder. Laat maar los. Dan komt het allemaal wel goed. Die verzint wel leuke dingen. En die achterste 7 houden het allemaal tegen bij Frankrijk. Bal nu in de as bij Doué. Draait handig weg. Links is eruit. Zo. Bij Mbappé. Komt voor de voorzet naar de tweede paal. Die is te scherp. Gaat over de achterlijn heen. En levert een doeltrap op voor Marokko. De eerste 10 minuten van de tweede helft waren voor Marokko. En nu zien we alweer een paar minuten Frankrijk met een behoorlijke kans voor Mbappé. Al stond hij buitenspel, maar hij schoot hem er niet in.
20: Ja, Ali Boussabon. Frankrijk komt er inderdaad een paar keer echt gevaarlijk weer uit. Is het al tijd voor Marokko om iets aan te passen, vind jij?
22: Ja, er is één ding wat ik misschien aan zou passen. Ik denk dat...

0: opleveren. Nog even heel kort terug naar de rust. Mark Kloostra noemde Saibari, hè, die wel gewoon in zijn tenue daar rondloopt. Verwacht je dat dat nog een truc kan zijn? Een truc uit de hoge hoed, dat hij toch nog invalt?
1: Als ik heel eerlijk ben, had ik het totaal niet op de bank verwacht. Nogmaals, ik heb in mijn carrière heel wat blessures gehad op mijn hamstring. En ik weet dat dat niet zo 1, 2, 3 geheeld is.
2: Dus hoeveel tijd heb je daarvoor nodig?
1: Ja, normaal gesproken, een verrekking zit je al bijna op 2 weken. Ja. Als je snel heelt, 1,5 week. Want het zijn toch van die minuscule haarschutjes die je hebt. En die moet eerst helen. Voordat je weer de volle kracht op kan zetten.
2: Nou. Maar ja, hij zit op de bank. En ja, wie weet gaat het onmogelijke toch gebeuren en komt hij erin. Vooralsnog is het nog altijd 0-0 bij Frankrijk en Marokko, Mark.
3: Ja, we gaan richting het uur. Kan ik gelijk de vraag stellen aan Ali. Als hij had kunnen spelen, denk ik dat hij begonnen was. En dan had je hem er altijd uit kunnen halen. Want als je hem nu inbrengt en het gaat niet, dan moet je een dubbele wissel plegen. Dus ik denk echt dat hij er voor de show zit.
1: Ik ben het helemaal eens.
3: Ja, oh, kijk, ja, die theorie mag je ontkrachten als het niet zo is. Maar ik denk echt dat het een... eentje is om als een soort truc uit de hoge hoed van... kijk eens, hij zou nog kunnen invallen, wees maar bang.
1: Ja, ik ben het meest omdat ook invallen is heel zwaar. Dan kun je beter gewoon een goede warming-up doen en dan daarna spelen en dan kijken hoe lang je het volhoudt. Ja. Dan dat je, laten we zeggen, daarna erin komt. Dat is altijd veel zwaarder als beginnen.
2: Nou ja, goed. En je weet natuurlijk ook nooit hoe lang het gaat duren. Want als er een verlenging komt, of penalties, ja, dan moet je nog even door. Oh, wat gebeurt er, Mark?
1: Mbappé! Doet hij toch weer de klootzak.
3: Mbappé! 1-0 Frankrijk! Wat krult hij die bal er mooi in. In de verre hoek. Een penalty gemist. Net die kans hopeloos naast en over. Maar deze, er werd hens gemaakt onderweg. Hè? Dus ik ben heel benieuwd of dit hetzelfde effect gaat hebben als bij Argentinië en Egypte. Want die hensbal heb ik ook gezien. Maar als die bal net binnen de 16 vanaf die linkerkant zeg maar voor de voet valt van Mbappé. Krult hij hem naar de verre hoek. En Bounoud uit. Dat ziet er heel mooi uit. Maar kan er bij lange na niet bij. En een schitterend doelpunt op het uur. Zet Frankrijk op 1-0. Met een paar mitsen en maren. Wat was het, Hens? En komt er dan een ingreep van de VAR. De goal is schitterend. Echt fenomenaal in de verre hoek. Bijna de paal kussend in het zijnetje. Het is een heerlijk mooi doelpunt van Mbappé. Maar als er een handje bij zit, is de vraag of dit doelpunt doorgaat. Want ik dacht dat het Rabiot was die de bal toucheerde met de hand. En dan gaat dit hele mooie doelpunt van hele hoge schoonheid niet door. Maar daar is even het wachten op. Marokko met z'n allen bij de scheidsrechter. En Mbappé viert zijn feestje. De band lijkt gebroken. Maar.
0: Ali, wat denk jij? Gaat de VAR hier nog tussen komen?
1: Eerlijk gezegd heb ik die hensbal als mij ontschoten, heb ik niet gezien. Dus, maar ik hoop het wel. Hè. Ik hoop als hij wordt goed gekeurd volgens mij.
2: Ja.
1: Ik heb het niet gezien. Dus we moeten even de herhaling zien om te kijken wat daar precies gebeurd
0: hij
1: is.
0: Hij telt, hè, Mark?
3: Ja, 1-0. Voor Frankrijk. Hij telt dus. Doelpunt staat. Ja, het leek Hens. Of het zo was, daar zullen we inderdaad de herhaling voor nodig hebben. En dan komt Amrabat en spits Rahimi binnen de ploeg. Naar de kant El Ghanouch. Dat was de valse spits vandaag die ook veel naar de zijkant zakte en in het middenveld kwam. Maar nooit echt spits was. En nu bij deze 1-0 achterstand is er behoefte aan een kapstok, aan een echte spits. Aan iemand die een beetje ruzie maakt, die wat voor onrust zorgt voorin. Een echte nummer 9. Terwijl Marokko de aftrap maar weer gewoon uitschiet. Gewoon over de zijlijn rossen en van daaruit druk zet. Maar de man met 2 doelpunten achter zijn naam, Rahimi, is binnen de lijnen. Bij Marokko. Zijn inworp voor Frankrijk wordt weggekopt door Amrabat. Eerste balcontact voor hem. En hier is ook een eerste balcontact voor Rahimi. Rommelt zich wel langs 1 tegenstander, maar niet langs 2. Ondertussen ligt Mbappé in de middencirkel. Is geraakt door een hand, door een arm. Tenminste, dat doet hij vermoeden. En hij heeft zijn arm nu zelf omhoog dat hij verzorging nodig heeft. En die andere hand is in het gezicht omdat hij daar last van heeft. Olise vraagt aan Marokko, spelen jullie de bal niet buiten? Maar die denken, ja, dat hoeven we niet te doen. Dat is niet de regel. Gewoon doelvoetballen. Die scheidsrechter bepaalt. En dus gaat het via Unai naar de rechterkant. En terug naar Unai. Draait een rondje om zijn as. Het kan naar Amrabat. Het gaat naar Amrabat. Amrabat naar de as van het veld. Naar El Ainaoui. En dan neemt Frankrijk over. Zo, dit is een stevige tackle van Diop. Is dit ook geen kaartscheids? Ja, dit is wel een kaart. Op de middenlijn veegt hij Mbappé ondersteboven. Nou, gebeurt niet zoveel, zegt Diop. Maar dit zag er stevig uit. Het is niet zo dat hij hier ernstig geblesseerd raakt. Want daarvoor is hij los van de grond. Maar het is een stevige tackle. En hij tikt de Franse doelpuntenmaker op de rechtervoet. Het is een terechte gele kaart op de middenlijn. Misschien

0: beetje onnodig. Maar eventjes de tanden laten zien. Zo vlak na die achterstand. Van tot hier en niet verder. En die 1-0 die mag je dan hebben. Maar wij geven niet op. Wij geven jullie niet de kans om nu lekker in de wedstrijd te komen. En frivol naar een 2- en 3-0 toe te voetballen. Nee, deze wedstrijd moet je komen halen. Geldt ook voor Mbappé. Nou, de eerste keer dat hij ging liggen was er niks aan de hand. Toen liep hij zelf tegen Diop. Vrije trap door Frankrijk. Genomen. Bal komt in de voeten van Upamecano. Naar de zijkant. Naar Koundé. Die speelt de bal naar de as. Ach, Olise. Wat een goede voetballer is dat weer. Draait heel handig weg. Via Rabiot is de bal nu bij Mbappé. Ja, als het in de spits niet lukt, dan maar weer naar zijn vertrouwde linkerkant. Lage voorzet Diop op de goede plek voor Marokko om hem uit te verdedigen. Marokko moet oppassen dat het nu niet onder de voet wordt gelopen. Op het moment dat ze naar voren lopen, ligt er ruimte. En Mbappé speelt in de tweede helft vanaf links. En daar hebben we hem dus al één keer heel vrij vanaf zien scoren. En daarmee is hij naast Messi komen te staan als het gaat om topscorers dit WK. 8 doelpunten al. 8. En misschien volgen er hierna nog wel wedstrijden voor Mbappé. Om richting de topscorer aller tijden te komen. Hè. Die heeft er 13 gemaakt. Dat was, als ik het goed zeg uit mijn hoofd, in 1958. Fontaine, ook een Fransman. Bal is op de eigen helft van Frankrijk. Met Rabiot, tikkie breed naar Doué. Tikkie terug naar Digne. Haast was er al niet bij Frankrijk. En is er nu helemaal niet meer bij Upamecano. Maar er is nu wel meer ruimte. En Olise, ook hij mag wat meer zwerven. Komt nu wat vaker aan de rechterkant uit. Dribbelt naar binnen. Hier dreigt hij de bal te verliezen. Maar krijgt hem dan toch weer bij Koné. Blijft wel geblesseerd achter. Naar Koundé. Terug naar Koné. 20 meter van de achterlijn. Bij de zijlijn. Dreigt naar voren. Speelt schuin terug. Naar Olise. Oh, dit is te mooi. Kijk, gaat ook showboten. Achter het standbeen langs. Bal kwijt. Maar dan is er geen controle bij Rahimi. Die langs de linker zijlijn spurt. Maar de bal met de punt van de schoen te hard raakt. En hem daarmee over de zijlijn doet verdwijnen. Waardoor de inworp voor de Fransen is 1-0. Door Kylian Mbappé. Met zijn 8e doelpunt. En het was weer een plaatje. Eentje zoals hij er eigenlijk al 100 van heeft gemaakt. Voor je gevoel. Want dit zijn van die trainingsdoelpunten. Die hij ook in wedstrijden al zo vaak gemaakt heeft. Daar gaat Frankrijk in de as van het veld. Dembélé. En het schot is raak. Het is 2-0. Dembélé met rechts over de grond. Minuut 66. Te veel ruimte voor Frankrijk. Te veel ruimte voor Dembélé. En hij dribbelt tot 18 meter recht voor het doel. En ziet dan het gaatje in de hoek. Met rechts plaatst hij de bal in het hoekje. Links van Bounou. Vingertoppen eraan. En in een mum van tijd van 0-0 naar 2-0. En de vraag of dit de beslissing van de wedstrijd is. Dembélé, zijn 5e. 2-0 Frankrijk.
1: NPO Radio 1.
2: Ondertussen even snel naar het NOS Journaal. Hier is Christian Bonenbakker.
3: Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen bij de bezette Krim opgevoerd. Volgens het Oekraïnse leger zijn afgelopen nacht 12 Russische tankers geraakt, waarmee het totaal van deze week op 36 komt. Volgens de onderwijsinspectie is er op het islamitische Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam sprake van wanbeheer. Volgens de inspectie heeft het bestuur jarenlang nagelaten om iets aan de slechte kwaliteit van het onderwijs te doen. De inspectie wil nu dat de staatssecretaris ingrijpt. Bij het gemeentehuis in Oldebroek in Gelderland is gedemonstreerd tegen het besluit om het lokale LHBTI-beleid te schrappen. De nieuwe conservatieve coalitie heeft onder meer besloten om op Coming Out Day geen regenboogvlag meer te hijsen. En de Noorse wielrenner Thorstein Traan heeft na zijn val de afgelopen dag de Tour verlaten. De gele truidrager maakte in de afdaling van de Tourmalet een stuurfout, waardoor hij uitgleed. Traan reed de etappe nog wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben.
4: Langs de lijn en omstreken.
2: Verder met die kwartfinale tussen Frankrijk en Marokko. Stand 2-0, Mark.
0: Ja, maar zij stoppen ermee. Dus misschien moeten wij dat dan ook maar doen.
2: Nou, dan gaan we even.
0: De grote meneren staan op bij Frankrijk.
5: Nou, kunnen we even boodschappen doen?
6: Ster.
7: BTW-deadline? Geen stress. eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
6: eBoekhouden.nl.
8: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
9: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
8: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Meer doen met uw vermogen? Investeer in de zakelijke hypotheek van een ondernemer. Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
10: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek. Op onlinebibliotheek.nl.
9: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
11: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
12: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
13: Iedereen begrijpt elkaar.
14: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
15: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
4: Langs de lijn en omstreken.
2: Er wordt gedronken nog bij Frankrijk-Marokko. Stand inmiddels 2-0. Ali, jij keek nog even naar die treffer van Mbappé, die 1-0. En jij genoot van de schoonheid ervan.
16: Ja, zeker. Nogmaals, ik vind het niet leuk. Maar prachtige goal. De details. Hij maakte een lichaamsschijnbeweging, waardoor Issa Diop echt misschien wel 10 tot 20 centimeter een stapje naar binnen maakt. En dat maakt de hoek, de verre hoek open. Je ziet gelijk dat hij daarop reageert. Ja. Dat is een absolute topklasse. En ik kan daarvan genieten als voetballiefhebber.
2: Ja, een kroonjuweel dus inderdaad. Wat moet Marokko nou doen met deze achterstand? Want ja, je hebt niks te verliezen, kan je zeggen.
16: Of we nou 2-0 verliest of 4-0 verliest. Op papier ziet dat misschien minder uit. Maar je hebt niks te verliezen. Ik zou er nog een spits bij gooien. Een verdediger eraf. En als je in de verdedigende stellingen moet, dan kan Amrabat altijd nog een linie zakken. Maar in aanvallend opzicht heb je dan meer stootkracht. En dan gewoon proberen wat opportunistisch te spelen. Meer kan je niet doen.
17: Mark, de bal rolt nu wel weer, hè?
0: Ja, de bal rolt wel weer bij Frankrijk gewisseld. Zaïre Emery is erbij gekomen voor Koné. Die zijn stofzuigerwerk op het middenveld formidabel heeft ingevuld. 2-0, 20 minuten nog voor Marokko om die 2-1 te maken. En de wedstrijd weer spannend, want met 2-0 is daar natuurlijk eventjes geen sprake van. Tackle van Emery is op de bal, maar Marokko neemt over via Amrabat terug naar Bounou. Die speelt de bal naar de rechterzijkant. Mooie actie van Hakimi, is Doué kwijt. En nu kan hij aan zijn rust beginnen. Loopt de middenlijn over, nog altijd in balbezit. Rabiot moet er achteraan. Dan is het paasje wat aan de korte kant van Hakimi. Daar zit Digne tussen. Dan zet Hakimi zijn lichaam ertussen. En is de inworp voor Marokko genomen door Hakimi. Natuurlijk is er haast. 18,5 minuut nog als Amrabat opent naar de linkerkant. Naar Talbi. Het tempo gaat omhoog bij Marokko. Talbi gaat naar buiten. Komt er nu 2 tegen van Frankrijk. Dan terug naar Salah Eddin. Naar Unai. Terug naar Salah Eddin. Terug naar Unai. Terug naar Amrabat. En nu zijn we in de as van het veld. Waar het balbezit is voor El Ainaoui. Opent naar de rechterkant. Naar Hakimi. Oog in oog met Mbappé. Speelt hij de bal terug naar Diop. Diop naar de middencirkel. Naar Amrabat. Marokko mag hier de bal hebben. Met die 2-0 voorsprong van Frankrijk vinden ze balbezit tot op halverwege de eigen helft. Prima. En dan staan ze daar met een grote groep te wachten. 7 mensen dus achter de bal. Constant bij Frankrijk. En 4 die het moeten uitzoeken. De vroege voorzet van Talbi. Die verdwijnt bijna in het eigen doel. Als Upamecano hem verkeerd raakt op het dak van het doel. Dit bleek eenvoudig opruimwerk te zijn voor de centrale verdediger op de penaltystip. Maar die raakt hem totaal verkeerd. En verrast daarmee zichzelf. En bijna zijn keeper. Die bal gaat met een hoge boog over Meijal heen. Die daar misschien nog wel had bijgekund. Maar de bal belandt op het dak van het doel. Wat rest is een corner in dat wat de 73ste minuut is. En die corner wordt getrapt vanaf de rechterkant van het veld. Een afdraaier. Diop maakt zijn loopbewegingen. Ook Rahimi staat op de penaltystip. En datzelfde geldt voor El Ainaoui. Die moeten inlopen op die penalty stip. Maar de bal gaat ver voorbij hun naar de tweede paal. Unai kan hem binnenhouden. Vraagteken. Nee. Nee, nee, nee. Die bal is moeilijk. En uiteindelijk uit voor een inworp voor Frankrijk. 17 minuten nog. 2-0. Mbappé en Dembélé. Dat zijn de namen die zo vaak op het scorebord staan. Yassine komt binnen de lijnen voor Salah Eddin. Dat is bij Marokko. Voor het laatste deel van deze wedstrijd. Salah Eddin geeft zijn trainer een hand. En ook voor Brahim Diaz zit de wedstrijd erop. En hij wordt vervangen door El Ouadi. Dan gaan we kijken of dit Marokko wat gaat opleveren. Digne blijft rustig als hij wordt opgejaagd. En speelt de bal langs de linkerzijkant. Zo blijft Frankrijk in balbezit. Net voor de middenlijn. Mbappé ook onnodig. Door dan met zijn linkerbeen over de bal te stappen. En hem dan met rechts achter het standbeen langs mee te geven. Dat kan ook gewoon een simpel paasje met zijn goede voet zijn. Maar zoals Doué een beetje de show aan het stelen is. Doet Mbappé dat nu ook. Het is wat auteur gedrag. Wat niet echt past, vind ik, bij de wedstrijd. En sowieso wat oneerbiedig naar je tegenstander toe. En je lokt daarmee ook uit dat je straks misschien een schop voor je voeten krijgt. Zoals hij die al een keer kreeg van Diop. Want zo werken voetballers dan ook. Hè. Die onthouden dat als jij zo graag ons wil vernederen, dan kan je hem krijgen ook vlak voor tijd. Als het niet meer uitmaakt bijvoorbeeld. Zoals er bij Paraguay. Want die wedstrijd heeft Frankrijk natuurlijk ook al achter de rug. Ook behoorlijk op schoppen en op uitdelen zaten. Digne heeft de bal. Dribbelt richting de middenlijn. Speelt hem dan breed naar de middencirkel. Naar Upamecano. De opening naar de rechterkant. Dat is ook een slechte. Raakte dus net die voorzet verkeerd. Die bijna in zijn eigen doel ging. En deze paas is ook niet lekker achter Dembélé. En dan is Frankrijk de bal kwijt. Is de inworp voor Marokko. Dat de bal nu in de voeten zit van Amrabat. Soufiane Amrabat. Vooruit kan niet. Dus moet het schuin terug naar Diop. En inderdaad zien we Amrabat in de laatste lijn nu. Hakimi geeft hem aan Amrabat. Kan zich dan als middenvelder met het spel gaan bemoeien op het moment dat Marokko de bal heeft. Mazraoui geeft de bal nu naar voren. Naar invaller El Ouadi. De bal bij Unai terecht. En dan weer naar de linkerkant. Naar Talbi. Naar Mazraoui. Terug naar de middencirkel. Ja, het is even zoeken voor Marokko. Ze mogen dus de bal krijgen. Kwartiertje nog. Ze mogen de bal niet krijgen, maar vooral hebben. En zolang ze hem daar houden, ver van het Franse doel, vinden die Fransen het ook best. Op het moment dat het echt richting de gevarenzone komt. Richting het laatste derde deel van het veld. Dan zetten de Fransen druk. Mbappé ligt maar weer eens op de grond. Wat is daar dan gebeurd? Een botsing. Daar heeft het alle schijn van. Mbappé gaat er nu bij zitten. En zegt tegen de scheidsrechter met een hoofdgebaar van links naar rechts schunnend. Gaat niet meer. Dat zou een hele vervelende streep door de rekening zijn voor Frankrijk. Maar misschien denkt Mbappé een kwartier voor tijd wel. Het is mooi geweest. Er staat ook een vervanger klaar bij de Fransen. Philippe Mateta kan binnen de lijnen komen. Dat is een spits. En dat zou me dan niet verbazen dat Mbappé naar de kant gaat. Maar is 2-0 dan al een zekerheidje? 14 minuten voor tijd?
16: Maar dit begrijp ik ook niet, hè?
13: Wat zei jij?
16: Dit begrijp ik ook niet. Je staat 2-0 voor. De wedstrijd is zo goed als gespeeld. Haal hem eruit.
13: Nou ja, dat is inderdaad wat Mark ook voorstelt. Hè? Inderdaad, want er wacht natuurlijk straks, ervan uitgaat dat ze dit over de streep trekken, een wedstrijd tegen Spanje. Dat wordt een echte clash.
16: Als Spanje het over de streep trekt, tegen België.
13: Dat is ook nog
16: tegen
13: wat.
16: De buren.
13: Tegen de Rode Duivels, inderdaad. Ja.
16: Ik ben daar nooit zo van. Als ik, laten we zeggen, ik ben maar een trainer van een bescheiden amateurclub GCS, door, vierde klasse. Maar als ik wedstrijden gespeeld zijn, haal ik altijd spelers die heel belangrijk zijn voor mij. Die haal ik altijd eraf om geen risico te nemen om ze eventueel kwijt te raken.
18: Ja, maar is het al zeker dan? 2-0, dat is ook weer niet een hele ruime marge.
16: Hoe graag ik het ook anders zou willen zien, ik zie geen punt.
18: Geen aanknopingspunt.
16: Een aanknopingspunt dat ik denk van, hey, Marokko gaat nu een goal maken of zit er dicht tegenaan.
13: Ja, nee. Maar Mark, uiteindelijk, de breedte bij Frankrijk is zo groot dat je kan gewoon Doué en Mbappé eruit halen en dan zet je gewoon weer kwaliteit in het veld, toch?
0: Doe gewoon Pacola erin en Mateta. Ja.
18: Alsof het niks is.
0: Nee, ja. Die zouden er bij de meeste in staan. Ik denk dat ze bij Marokko allebei zouden spelen.
16: Echt, ja, 100%. Ze hebben ook nog Thuram toch op de bank?
0: Ze hebben ook nog Thuram op de bank. Ja, dat zeker. Nee, ja, daar zit natuurlijk wel een enorme stootkracht. Kijk, Marokko mist natuurlijk die ene hele goede spits in vorm. Dat was het eigenlijk een middenvelder, Saibari. Dat is echt een behoorlijke streep door de rekening. Want daardoor hebben ze voorin eigenlijk nauwelijks voor gevaar kunnen zorgen. En nu bij een 2-0 achterstand. Ik hoor Ali zeggen het is beslist. Maar ja, één kopbal erin naar de corner. En je weet het maar nooit. Ik denk dan, ja, kwartiertje nog. Hou hem maar achter de hand, die Mbappé. Laat hem nog maar even lekker lopen. Maar de trainer denkt dat het klaar is. En hij is niet de enige als de bal naar de linkerkant gaat. Daar komt een voorzet richting Mateta. Bal wordt weggetrapt door Mazraoui. Je hoeft natuurlijk als aanvaller ook niet zo heel veel meer te doen, hè, als de klus al redelijk geklaard is. En op basis daarvan zou je hem ook kunnen laten staan. Als hij echt last heeft ergens van, dan is het natuurlijk gek om hem te laten staan. Want dan hoef je inderdaad geen risico te nemen. Dan heb je genoeg kanonnen achter de hand om deze wedstrijd naar een goed einde te brengen. Talbi speelt de bal met rechts. Eigenlijk wat achter collega El Ainaoui. Die moet hem dan gaan ophalen en meegeven aan Diop. Maar ik begrijp ook wel wat Ali zegt. Dat hij zegt de wedstrijd is zo'n beetje beslist. Want Marokko wordt niet gevaarlijk. Dat klopt ook. En je hebt ook niet het idee dat ze er bij Marokko zelf nog in geloven. Dat ze echt denken we gaan nu even gas geven. En vol voor die aansluitingstreffer. Het is nog steeds voorzichtigheid troef. En het is nog steeds ook niet makkelijk tegen dit geweldige Frankrijk. Want dat moeten we niet vergeten, alsof Marokko het slecht doet. Dat is helemaal niet zo. Hakimi zet een bal voor. Die komt bij spits. Raimi, die krijgt hem alleen niet. Bij Ouani, dan de bal toch nog op rand 16. En is het Rabiot die kan uitverdedigen. En dan naar de linkerkant kan spelen. Daar gaat Barcola. Het is erin, eruit voor Barcola. De ene keer hij, dan Doué. Nu geeft hij hem aan Olise. Geeft hem weer terug tussen twee door. Hier is Barcola terugleggen. Nee, hij legt hem bij de tweede paal. Daar staat niemand. Want spits Mateta zakte uit om hem op 5 meter in zijn voeten geschoven te krijgen. En dan een beslissende zetje te geven. Er zijn nog 10 minuten over bij Frankrijk tegen Marokko. En het lijkt klaar met die 2-0 tussenstand.
16: Serieus, Megan.
5: Ja. Ja, jij zit al een beetje over de toekomst te filosoferen.
16: Ja, inderdaad.
5: Ze moeten gewoon nog wat talent erbij krijgen.
16: Er is genoeg talent, hoor. Ze ja. hebben echt heel veel.
5: Maar om door te stromen naar het grote Marokko, zeg maar, naar het grote elftal.
16: Ja, ik denk dat, je hebt het onder de 20, onder de 17. Echt grote talenten. Die bij Chelsea spelen, weet ik wel allemaal. Ik denk dat die op een gegeven moment zich blijven ontwikkelen zo goed gaan worden dat ze echt in de top spelen. Ja, dan kan Marokko echt serieus onder.
18: En zitten er ook talenten voor in de aanval bij?
16: Jazeker. Jazeker. Ja. Is een jongen die speelt bij Chelsea. Ik ben zijn naam even kwijt. En die echt, net of je Messi hebt als
18: kijk.
16: Uiterlijk. Hè? En de manier van spelen. Ik zei niet dat hij net zo goed is. Maar groot talent is bij Chelsea. Je had bij de onder 20 had je een spits Zabiri. Ook een hele goede speler. Die is niet meegenomen, want die zit bij Stade Rennes. Daar heeft hij niet veel gespeeld. Dus er zijn wel jongens die echt eraan zitten te komen. Die talent van Ajax. Ik ben niet zo goed met die namen. Er zijn echt wel talenten die eraan zitten te komen.
18: Dat is even de optimistische kijk op de zaak. We gaan even iets meer uitzoomen.
19: De mooiste momenten van het WK.
5: Ja, iedere uitzending mag onze analist een bijdrage leveren aan onze top 3 met WK-hoogtepunten. Op dit moment klinkt hij zo.
19: 1.
20: Het is een doelpunt. Het is 2-2. Hij is tweebenig, zei ik al. Nou, of die tweebenig is. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
19: 3.
21: England winning the Azteca. 40 years on from the hand of God.
22: Yeah, it was a crazy game.
5: Ja, het blijft prachtig om te horen. We hoorden Harry Kane, die zijn stem kwijt was na Engeland-Mexico. De keuze van Robert Maaskant. We hoorden ook de goal van Capverdië. Keuze van Merel van Dongen. En Messi, die de topscorer aller tijden is geworden. Die dateert al van heel wat weekjes geleden. Ronald Waterreus maakte die keuze. Nou Ali, je kent het systeem. Er mag eerst een moment uit. Welke gaat worden?
16: Ik haal moment 3 eruit. Van Harry Kane.
5: Ja, Engeland gaat sneuvelen.
16: Engeland gaat sneuvelen. En sorry, maar ik gooi nog een messietje erbij.
5: Oh ja, laten we even luisteren.
23: Hier dan. Ja, hij zit er toch in. En hij heeft het voor elkaar. En kijk eens hoe hij dat viert. Lionel Messi. Het is toch 2-2.
13: De gelijkmaker tegen Egypte is dat.
16: Ja, bizar. Hij zat niet lekker in de wedstrijd. Die man is 39 jaar. Elke wedstrijd die hij verder komt in het toernooi, dat gaat hij voelen zijn aanslag op zijn lichaam. En hij staat toch weer op een assist en dan vervolgens ook een doelpunt, waardoor hij eigenlijk zijn team redt op 39-jarige leeftijd.
18: Dat vindt en dat juichen dan ook, hè? Ik bedoel, hij heeft al talloze goals gemaakt, maar dat hij die is, beleving dan, als dat, die gelijkmaker
16: maakt. Mooi dat je dat zegt, want hij is de enige speler in de geschiedenis van het voetbal die letterlijk alle prijzen heeft gepakt. Ja. Persoonlijke prijzen en teamprijzen. En als je dat op 39-jarige leeftijd zo nog viert en na de wedstrijd in tranen uitbarst, ja, dat zegt wat.
13: Ja, mooi. Dus is het 2 keer Messi in de top 3 door deze keuze van Ali Boussabon. Snel terug naar die wedstrijd Frankrijk-Marokko. Is het gespeeld, Mark?
0: Nou ja, als Unai die bal er wel in had geschoten. Het was geen makkelijke kans, een schot van 20 meter. Maar gepakt door Meijan. Bal komt ook bijna recht op hem af. Maar hij durft hem toch niet te vangen. Duikt en stompt de bal weg. Dan had het met 2-1 en nog een minuutje of 12 denk ik te gaan. Want er staan nog 6,5 officiële minuten op. Maar we weten allemaal dat die pauze 3 minuten duurt. En dat er heel wat gewisseld is. Dus dat er wel een minuutje of 7 bij gaat komen. Zeker als het 2-1 wordt. Terwijl de aanvoerdersband om de arm verdwijnt van Meijan. Maar Marokko een corner mag nemen. Er staat natuurlijk Diop. Die wil hem er heel graag wel in koppen. Er is daar in duel met Saliba. Die hem omarmt. Ja, het mag allemaal zolang de bal niet wordt getrapt. Hier komt de indraaiende bal van Hakimi. Die is goed en in het zijnet gekopt. Ja, zulke momenten kunnen een wedstrijd doen kantelen. Want als het 2-1 wordt, dan wordt het wel vol gas naar voren. Maar deze kopbal van El Ainaoui belandt in de korte hoek in het zijnet. Ik denk dat Meijan geen schijn van kans had gehad hoor. Daar in het midden van zijn doel. Hij doet wel rustig van, nou kan het onder controle. Maar deze was, als hij binnen de palen was geweest, absoluut binnen geweest. Talbi wordt vervangen bij Marokko. Dat is voorlopig de laatste wissel. En dan komt Spai binnen de lijnen voor de Marokkanen. Voor de laatste 6 officiële minuten. 2-0 de stand. Het gebeurde allemaal in een tijdsbestek van 6 minuten. Mbappé en Dembélé, de twee grote meneren bij Frankrijk, maakten de doelpunten in die 6 minuten. En daardoor staat het 2-0. Haast bij Marokko. Inworp vanaf de linkerkant genomen door El Mourabet. Krijgt de bal terug van Mazraoui. Nu naar voren naar Unai. Hij schoot dus van 20 meter. En zette daarvoor het eerst Meijan aan het werk. Heeft nu ook de bal. Speelt een geweldig WK. Gedegradeerd met Girona. Er zal ongetwijfeld een andere club komen om hem op te pikken. Want ze willen denk ik bij Girona, hoe gek dat ook klinkt, ook wel van hem af. Want hij heeft natuurlijk een veel te duur salaris voor in de Segunda Division. Hij speelt de bal nu schuin naar de linkerkant. En dan komt de voorzet voor Meijan. Ja, die bal is vrij makkelijk te vangen. Spai zet ervoor vanaf de linkerkant. Meijan versnelt het spel door de inworp naar Bakko laten gooien. Die dribbelt de middenlijn over. Komt nu oog in oog met Amrabat. 4 verdedigers van Marokko op lijn. Nog altijd Bakola. Bal naar de as laten lopen door Dembélé. Olise, dit scheelt 4 meter. Heeft nog geen doelpunt. Michael Olise krult de bal nu veel te ver naar de hoek. Dat was niet helemaal nodig. Wel slim laten lopen door Dembélé. Hij staat al rechts van het doel. Dan wil hij hem met links, zoals Mbappé, met rechts naar de verre hoek krullen. Maar ja, Mbappé schoot hem net naast de paal in het zijnetje binnen. En deze gaat een meter of 2 naast. De doeltrap kort genomen. Niet goed genomen blijkbaar. Te vroeg ingelopen door Frankrijk. Door in dit geval Dembélé. Dus moet de doeltrap over? Nee, er is een andere reden dat de doeltrap over moet. Namelijk een Franse wissel. Koundé wordt vervangen. En zijn vervanger heet Gusto. Namens de Fransen, poppetje voor poppetje. Want Gusto gaat gewoon rechts achterin spelen op de plek van Koundé. De bal is voor Marokko met nog 4 officiële minuten te gaan. Tussen hoop en vrees. En ik vrees dat vrees de overhand heeft bij Marokko. Ze lijken zich te hebben verzoend, is het niet het goede woord, maar neergelegd bij een nederlaag tegen het geweldige Frankrijk. En een geweldige Olise, want wat doet hij dit ook weer knap. Dembélé, niet goed naar Mateta. Bal moest naar de spits, maar is te zacht. En kan worden overgenomen door Marokko. Dembélé, nauwelijks gezien. 1 goede actie van hem door de as met een bekeken schuiver. Maar dat was meteen het doelpunt. Nu neemt Frankrijk over. Zijn ze op de punt van de 16. Barcola dribbelt op Diop af. Barcola in de korte hoek. Bounou, aan hem ligt het niet. Hij hield zijn ploeg in de eerste helft een paar keer geweldig op de been. En dit is ook een goede redding van de Marokkaanse doelman. Pakte ook een penalty van Mbappé. Dit is een bal die misschien wel naast was geweest. Maar voor de zekerheid toch het handje er tegen. En Bounou heeft het goed gedaan namens Marokko. Er zit ijs om de rechterenkel van Mbappé. Ik ga uit vanuit voorzorg. En dat hij dinsdag in de halve finale in Dallas gewoon gaat meedoen. Tegen Spanje of tegen België. Dat is nog even afwachten wat de uitslag van die wedstrijd wordt. Velen zullen op het totoformulier Spanje invullen. Er komt allemaal Teta over. Daar kwam Bounou uit die indraaiende corner zijn doel uit. Maar was de spits eerder met zijn hoofd bij de bal dan de keeper met zijn handen. Alleen hij krijgt hem vol op zijn kale klets. En dan gaat de bal ook ruim over het Marokkaanse doel. Doeltrap snel genomen. 2 minuutjes nog. En de grote vraag is hoeveel tijd erbij gaat komen. Spy speelt de bal terug naar Masraoui. Bal breed naar Diop. De echte haast, de echte overtuiging bij Marokko ontbreekt. Maar ja, we hebben net een schot op doel gezien. Als de bal erin wappert, dan wordt het echt nog leuk. En daar is een beetje het hoop op. Rahimi, spits, helemaal uitgezakt. Na halverwege de Franse helft aan de linkerkant terechtgekomen. Dan komt er natuurlijk veel ruimte in de as. Daar waar de spits hoort te zijn. En hij hoopt dan dat die verdedigers ook in de war raken. En hem uit het oog verliezen. Zodat hij daar naartoe kan rennen. En eventueel die bal het laatste zetje kan geven. Unai in de as. Geeft hem mee aan Sapai. Krijgt de bal dan weer niet lekker terug. En dan wordt hij teruggespeeld naar keeper Mea. Die hem naar voren trapt. Wel over de zijlijn. Immer op voor Marokko. 70 seconden nog officieel. 2-0.
18: Ali, die kopbal net was nog wel even een gevaarlijke kant voor Marokko. Maar verder is het echt lastig, hè, nu?
16: Ja, het is lastig. Je ziet ook dat Frankrijk nu een laag blok zet. Er staat. Weet je wat Marokko deed in de eerste helft? En dan zie je dat er gewoon heel weinig ruimte is. En dan kom je heel dichtbij, maar ook weer niet. Een schot van Unai van 20 meter. Dan moet je een beetje geluk hebben dat die bal een keer goed valt. Of die kopbal wel erin gaat, waardoor het dan spannend wordt. En dan gaat het mentale aspect gaat dan werken. Als je dan een goal tegen krijgt, of voor Frankrijk zijnde. En dat kan nog wel spannend worden. Maar
18: ja. Verder proef ik al een beetje berusting bij jou?
16: Oh nee, kijk, in dat opzicht ben ik altijd wel heel, heel nuchter. En ik wist voor de wedstrijd al, ik heb het ook gezegd, het moet echt een topwedstrijd.
5: Alles moet meezitten.
16: Alles moet meezitten.
5: 70-30, hè, had je de kansenverhouding ingeschat.
16: Ja, en dat komt voort omdat je weet tegen wie je speelt. En er zijn ongelooflijke kanonnen die je echt elk moment pijn kunnen doen. En daar tegenover hebben we gewoon niet genoeg stootkracht om hun pijn te doen.
1: Is er één moment in de wedstrijd geweest dat je dacht, nu zit het erin?
16: In het begin van de tweede helft had je op een gegeven moment van, hey, Marokko komt er nu goed uit. Een paar goede uitbraken, maar dan komt het. En dan kom je bij de 16 meter. Met Brahim Diaz een bal. En in plaats van wat hij bij Madrid doet, dat hij dan actie maakt na de goal. Met scherpte. En komt ineens een schot op goal. En er wordt een half bakken voorzet gegeven. Die doorgekomt wordt, die Koundé. Die dan bij Talbi in zijn voeten komt. Ja, dat is gewoon niet genoeg.
18: Nee. Officiële speeltijd is voorbij, Mark.
0: 6 minuten nog duurt deze wedstrijd. En duurt het wereldkampioenschap voetbal voor Marokko. En hoorde eerder eruit dan op het vorige WK. Toen ze door ditzelfde Frankrijk met tot nu toe dezelfde cijfers werden verslagen. Toen werd het in de halve finale 2-0. Nu lijkt het in de kwartfinale 2-0 te worden. Als de bal wordt teruggespeeld naar Meja. Door doelpunten van Mbappé en Dembélé. Meja trapt de bal weer te hoog over het hoofd van Digne. Voor nog een Marokkaanse inworp. Maar ook op de tribune zien we berusting bij de Marokkaanse fans. Er is er nog wel één die probeert de boel aan te moedigen en op de trommel te rammen. Maar ze zijn stil. Ze ondergaan het. En het is te begrijpen. Frankrijk is gewoon te goed vandaag. Je hebt een slechte dag van Frankrijk nodig om van dit Frankrijk te kunnen winnen. Zeker als je Marokko bent. Het is absoluut geen schande dat je van deze kanonnen uiteindelijk de wedstrijd verliest. Spy dribbelt nog maar eens richting de 16 meter. Unai geeft hem aan Rahimi. Die staat net naast de 16. Krijgt hem op punt 16 bij Unai. Unai wipt de bal de 16 meter in. Weggeramd door Digne. Verkeerd geraakt tot over de eigen achterlijn. Corner nog voor Marokko. Weer vanaf de linkerkant van het veld. Hakimi zal die bal gaan indraaien richting het doel. Dat deed hij zojuist. En toen werd er nog gekopt. Nou, Sabai mag nu de corner nemen. Misschien dat Hakimi dan wat in het vervolg van deze corner kan. Die bal wordt gevaarlijk voorgedraaid. Hard, maar weggekopt door Rabiot. Marokko neemt dan weer over. Via Masraoui is de bal nu bij Unai. Schuin tikje naar voren, naar Hakimi. Gaat het naar de rechterkant. Dribbelt op de Digne af. Lage voorzet. En dan kan de bal weer door Frankrijk worden weggetrapt. In dit geval door Saliba. Frankrijk gaat nog één keer aanvallen. Doet dat over de linkerkant. Maar de vaart is uit de aanval als Barcola zo'n beetje op de bal gaat staan. En hem meegeeft aan Dembélé. Fransen lijken ook niet echt meer te willen naar een 3-0. 2-0 is genoeg. Krachten sparen voor de volgende halve finale. Olise, één kans voor hem. Krulde de bal naast. Maar echt weer formidabel opererend met een paar paasjes. Nou. Het is echt genieten van de nummer 11 van Frankrijk. Dit is ook een mooi driehoekje van de Fransen met Rabiot. Die komt op 20 meter van het doel. Krijgt hem bij Mateta. Ah, dat is niet de fijne voetballer in de spits. Die heeft wat harde voetjes. Bal springt van zijn voet. Marokko neemt over met een goede paas buitenkant voet van Mazraoui. Ook hij heeft een goed WK. En dat zie je dan terugkomen op het moment dat hij één keer mis zit en een penalty weggeeft. Want dan gaat hij er niet in als je lekker in het toernooi zit. Dit is Hens van Sabai. Mbappé miste dat buitenkansje. Ging heel lang wachten aan vooraf. Bounou pakte hem in zijn linkerhoek. De zwak ingeschoten strafschop. Maar ook Mazraoui speelt een geweldig wereldkampioenschap voetbal in 2026. En dat geldt ook voor Unai. Heb ik ook van genoten. En met name Bouadi, die jongeling. Dat is echt geweldig. De nummer 6 bij Marokko op het middenveld. Strooiend met paasjes. Het spel verdelend. Heersend als Pirlo in zijn beste tijden. Maar het is niet genoeg om Frankrijk te verslaan. Bij lange na niet. Want Marokko nauwelijks kansen gehad. En de Fransen in de eerste helft een stuk of 4. En in de tweede helft dus 2 keer doeltreffend in een tijdsbestek van 6 minuten. Hier gaat Dembélé nog een keer namens de Fransen. Mateta, rand 16 meter, kap naar links. Mateta, keeper duikt al, maar heeft hem met zijn voet. Bounou duikt al naar rechts. Maar het schot hobbelt recht door het midden. En omdat de keeper dan nog met zijn benen die kant op kan, houdt hij hem tegen in de omschakeling. Marokko met Unai. Ja, je kunt hem naar links geven, naar Sabai, maar hij heeft de bal zo vaak afgegeven. Hij denkt, nu ga ik het een keer zelf proberen. Ze verwachten een paas en dan ga ik naar de as, maar hij loopt zich vast. Nolisse doet alsof hij moe is. Dribbelt dan met de bal naar voren, maar loopt hem vervolgens ook over de zijlijn. En dan zegt Bounou, jongens, kom op nou, nog eventjes. Het is ook nog maar eventjes. Mateta trapt overigens bij het schieten van die bal half in de grond. En misschien daardoor gaat hij niet in het hoekje. 2 minuutjes nog. Dat is heel eventjes voor Marokko. 2 doelpunten moeten ze maken. Dat lijkt er niet in te zitten. Schot van ver. Gaat een meter over. Ja, Meijer stond te ver voor zijn doel. En toen dacht invaller Yassine. Gaat eens proberen. Van heel ver. Maar hij schiet de bal wel tussen de paal. Lun, zeg maar. Rechts en links. Maar over de lat. Ruim over het doel. En dus komt er nog een doeltrap voor Frankrijk in. Eer dat die doeltrap genomen is. Dan zit de extra tijd er ook wel zo'n beetje op. Want we krijgen er 6 minuten bij. Daarvan zijn er nu bijna 5 verstreken. En dus is het aftellen geblazen in Boston. Waar Marokko de huid zeker in de eerste helft duur heeft verkocht. In het begin van de tweede helft 2 keer kon prikken. En als het had gekund, dan was het bij die uitbraak. Die Ali ook al terecht aanstipte met de bal naar Diaz. Die gelijk naar links en met links in de verre hoek schieten. Dan had het gekund. Maar dat liep allemaal spaak en met een sisser voor Frankrijk af. En daarna heeft Frankrijk dus de klus geklaard met doelpunten van Mbappé en Dembélé. Sabai loopt zich vast op Olise. Die wordt ook nog eens aan het shirt getrokken. En zijn benen onder zijn lijf vandaag getikt. Waardoor ook hij nog een vrije trap voor Frankrijk verdient. Het zit erop. De wedstrijd is klaar. Marokko heeft het opgegeven. Frankrijk vindt het best. Het kabbelt naar het einde. De Fransen gaan zich melden bij de beste 4 van de wereld. De vorige 2 WK's.
3: Dit is Omroep Friesland.
6: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Volkswagen wil het aantal automodellen flink terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen. Zo moeten de kosten worden verlaagd. De directie heeft dat plan voorgelegd aan de Raad van Commissarissen. Volkswagen is de grootste autofabrikant van Europa en heeft het al een tijd moeilijk door hoge kosten, concurrentie uit China en Amerikaanse importheffingen. Ook andere merken in de Volkswagen-groep, zoals Audi, Skoda en Seat, moeten volgens de plannen de komende jaren inkrimpen. Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen bij de bezette Krim opgevoerd. Volgens het Oekraïnse leger zijn afgelopen nacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov, waarmee het totaal van deze week op 36 komt. De tankers zouden worden gebruikt voor het bevoorraden van Russische troepen en voor de olie-export, waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. Oekraïne valt al langere tijd de Russische logistieke en energieinfrastructuur rond de Krim aan. Onder meer olieraffinaderijen en opslagplaatsen zijn geregeld doelwit. De onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat er bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam sprake is van wanbeheer. Volgens de inspectie heeft het bestuur van de islamitische school jarenlang nagelaten om iets aan de slechte kwaliteit van het onderwijs te doen. De inspectie heeft de staatssecretaris nu gevraagd om in te grijpen. De Noorse wielrenner Thorstein Tran heeft na zijn val de afgelopen dag de Tour verlaten. Hij reed sinds dinsdag in de gele trui, maar raakte in de zesde etappe op grote achterstand. In de afdaling van de Tourmalet in de Pyreneeën maakte hij een stuurfout, waardoor hij uitgleed. Tran reed de etappe nog wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Friesland non-stop. De best.

Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzele, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC. Sherry. Bakske vol met stroop. Ik weet niet waarom. Ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

heb een agent. De een werkt per tarief, de ander op percent. Degene die, zoals ik,

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed gaat, wat heeft hij dan nog?

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: met Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/Freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeenteraad van Rotterdam heeft volkomen onverwacht een andere D66-wethouder gekozen. De coalitiepartijen hadden Eva Heijblom voorgedragen, een topambtenaar bij Binnenlandse Zaken. Vanuit de raad klonk kritiek dat het voorgedragen college te wit was. Onder andere D66-raadslid Joan Nunnally zei dat. Tot haar eigen verrassing kreeg zij, hoewel ze geen kandidaat was, 23 stemmen en Heijblom 21. Nunnally gaat nu nadenken of ze wethouder wil worden. De andere voorgedragen D66-wethouder in Rotterdam werd wel gekozen. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. Staatssecretaris Thiele deelt de zorgen en bekijkt wat ze nu gaat doen. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen. Ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Dat plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. In de eerste helft werd niet gescoord. Frankrijk kreeg wel een penalty, maar het schot van Mbappé werd tegengehouden door de Marokkaanse doelman Bounou. In de tweede helft bleek Frankrijk veel sterker dan Marokko. De twee doelpunten werden kort na elkaar gemaakt door Mbappé en Dembélé. Frankrijk moet in de halve finale tegen Spanje of België, die elkaar de komende dag treffen. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, door 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Friesland non-stop.
1: De best

0: do.
1: En dat voel alweer in het geheel van de vergonkelijkheid.
2: In het tjerke van Ginnem viert Gerrit Terpstra zijn 50-jarig keunstnerskip.
1: Dan moet je dus loslaten. En dan komt het moeilijke. Nou?
2: Dwalen in de tijd. Dit weekend in Friesland ook.

0: Van de middag bij Omroep Friesland van Fjouwer en Sijs.
1: Wow, wat is dit mooi.
2: Onderwijs.
3: Ja, dit is prachtig.
0: De ideale combinatie van muziek, Nijs en Eftegroen.
4: Ik begin met een meer een charme-offensief.
0: Als toen de wijs wist naar huis.
5: Help, dit is eng.
0: Als van het iets hier is.
5: Hé, wacht eens.
0: Of al lekker op de bank zit.
6: Zo is het ook. En dat gaan we ook doen.
0: Maar Erik Enema.
7: Komen er al wat ideeën binnen eigenlijk?
0: En Jan Derdaan.
8: Wat die eigenlijk bedachten destijds toen dat oprichten waard.
0: Van de middag van Fjouwer
5: en Sijs. En dan maar
0: Onderwijs.
1: En nu dit.
5: Woo!

pet erop. En ons wil te herkennen on het gesoep en het gerop. Maar schonken wie dat skriet langs de Mediterranee. Maar de klompen uit, nou dan sjocht ze net in zee.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de VS zijn 8 mannen aangeklaagd voor het voorbereiden van een aanslag bij het Witte Huis. Ze wilden volgens justitie een bloedbad veroorzaken tijdens het kooigevecht dat vorige maand in de tuin van het Witte Huis werd gehouden voor de 80ste verjaardag van president Trump. De verdachten zouden onder meer vuurwapens, explosieven en drones hebben aangeschaft. Daarmee wilden ze volgens justitie onder andere Trump, vicepresident Vance en Elon Musk doden. Als de 8 verdachten worden veroordeeld, kunnen ze levenslang krijgen. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten, waarschuwt hulporganisatie Save the Children. De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie maakt zich zorgen om overvolle opvangcentra en het gebrek aan voldoende zorg. De directeur zegt dat er dringend gevaccineerd moet worden tegen infectieziekten. In Venezuela is het dodental opgelopen naar ruim 3800 en er zijn 16.000 gewonden. Frankrijk heeft in de kwartfinales van het WK voetbal met 2-0 gewonnen van Marokko. In de eerste helft werd een penalty van Mbappé gestopt door de Marokkaanse doelman Bounou. Maar in de tweede helft scoorde Mbappé alsnog voor Frankrijk, net als zijn ploeggenoot Dembélé. In de halve finale moeten de Fransen tegen Spanje of België. De Noorse wielrenner Thorstein Traan heeft na zijn val de afgelopen dag de Tour verlaten. Hij reed sinds dinsdag in de gele trui, maar raakte in de 6e etappe op grote afstand. In de afdaling van de Tourmalet in de Pyreneeën maakte hij een stuurfout, waardoor hij uitgleed. Traan reed de etappe nog wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop. De beste.